0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: Ondernemerschap.
2: Innovatie. Duurzaamheid.
0: Je hoort het op New Business Radio.

0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.
2: Ooh, I see everybody's here.

zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en Nieuw Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
2: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
3: Dit is New Business Radio.
4: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
8: Manutan.
7: Bestel op manutan.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
10: Je hoort het op New Business Radio.
11: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
12: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
12: Newsflash.
13: Heb je zonnepanelen? Dan kan je energierekening vanaf 2027 flink omhoog gaan. De reden? De salderingsregeling verdwijnt. Daardoor krijg je voor teruggeleverde zonnestroom straks veel minder geld terug dan nu. Volgens berekeningen van energievergelijk.nl gaat het bij veel huishoudens om honderden euro's extra per jaar. Vooral mensen met veel zonnepanelen worden geraakt. Toch blijven zonnepanelen volgens experts wel rendabel. Het verschil zit straks vooral in hoeveel stroom je direct zelf gebruikt. Bijvoorbeeld door apparaten juist overdag aan te zetten als de zon schijnt.
10: New Business Radio.
14: Innovatie en impact
10: voor business shapers.
15: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factory zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factory. Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil.

zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Nieuw Business Radio. Innovatie en impact voor business.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Envalue heeft een nieuwe Chief Technology Officer gevonden, Daan van der Hoeven. Hij wordt verantwoordelijk voor de technologische koers van het datagedreven platform voor vastgoedadvies. Van der Hoeven werkt sinds 2021 bij het bedrijf en speelde een belangrijke rol in de digitale ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van het platform zelf. De nieuwe CTO wil met Envalue inzetten op het ontwikkelen van oplossingen die helpen om vastgoedbeslissingen beter te onderbouwen.
4: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
6: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Dit is New Business Radio.
1: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken. Wow.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
8: Newsflash.
9: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals 2-staps-verificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
1: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. 3 stemmen, 1 doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
11: Manutan.
10: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
11: Manutan.
10: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app. De laatste inzichten voor business shapers.
2: New Business Radio.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: Listen to Lead, New Business Radio.

0: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
6: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
7: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Cairo.
1: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
1: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
9: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
1: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
9: Elke vrijdag van 2 tot 4.
1: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar NewBusinessRadio.nl voor meer info.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In De Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl. Shaping Your Future. New Business Radio.

je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.
1: Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
5: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: is een bedrijf ontstaan. Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkeling in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Met DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP'.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
1: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
7: De transitie naar circulair plastic is in volle gang. Maar de vraag is, waarom stokt die in Nederland en Europa? Dit terwijl de noodzaak juist groter wordt. Dat blijkt ook uit een rapport van tweejaarlijks rapport van Plastic Europe. En in deze aflevering van Let's Talk Business hoor je waarom circulair plastic dus niet alleen een duurzaamheidsvraagstuk is, maar ook gaat over industriebeleid, concurrentievermogen, strategische autonomie van Europa, ketensamenwerking en de economische haalbaarheid van recycling en hergebruik. Bij mij in de studio Drea Berghorst, Managing Director van van Europe Plastics. Ik begin nu al warm te worden. En Thor Tummers van Unilever. We gaan met hem uitgebreid praten.
1: Let's Talk Business. Ron Lemmens.
7: Zo, goedemorgen. Van harte welkom in de studio, Drea. En Thor natuurlijk ook.
8: Goedemorgen.
7: Ja, we hebben een vraagstuk. En mensen horen er natuurlijk steeds meer over. Hè? Je ziet het op de verpakkingen ook. Circulair plastic. Het komt steeds meer op. Maar er is natuurlijk een heleboel aan de hand. Want er komen heel veel plastics komen er vanuit buiten Europa, eigenlijk Europa, in. En dat is concurrentievermogend gezien nog steeds eigenlijk veel goedkoper dan wat hier in Europa geproduceerd wordt.
8: Ja, dat klopt. Ja, dat is... plastic is natuurlijk, veel mensen hebben een beeld bij plastic. Maar het is een na beton en staal het derde materiaal in onze economie. Hè. Zonder plastic zouden we alle maakindustrieën en sectoren zouden gewoon een essentiële grondstof missen. Dus het is ook iets wat wereldwijd verhandeld wordt. En het gaat over circulair plastic. Hè. We willen het liefst plastic op een andere manier produceren. Niet meer van olie gebaseerd, maar van hernieuwbare bronnen. Dus plastic zelf weer terugnemen in de keten.
9: Ja, dat eigenlijk gebruiken als basisgrondstof. Precies, ja. Als basisgrondstof. Ja.
8: Dat is de essentie.
9: Dat is natuurlijk een project dat eigenlijk al jaren loopt. Maar waar dus ook veel concurrentie is. En wetgeving nodig vooral ook.
8: Ja, je hebt wetgeving nodig om de stimulans te geven om die verandering in te zetten. En we doen dat Europees. Hè. Ik ben vertegenwoordiger van ik vertegenwoordig de Europese industrie. Dus de bedrijven die hier in Europa 50, 60 jaar geleden met de productie van plastic zijn begonnen. Europa is ook echt een bakermat. Hè. Plastic is er echt in hele vele soorten en maten. Dus om dat gewoon ineens om te schakelen op een totale andere productiewijze. En ook in de keten tot allerlei toepassingen ook weer terug te krijgen. Ja, dat is een enorme transitie. Van lineair naar circulair. Ja. Hè. Dus,
9: even over jullie als brancheorganisatie. Want jullie zijn een branche- en handelsorganisatie. En 90% van de kunststofhokken die polymeren, dat is eigenlijk dat zijn leden.
8: Dat zijn leden van Plastic Sure. Ja. Ja, precies. En dat zijn dus de polymeerproducenten. Maar die leveren de grondstoffen aan tal van bedrijven die plastic verwerken in de keten tot allerlei toepassingen. Waarvan, nou ja, hier naast me een vertegenwoordiger van Unilever verpakkingen een hele belangrijke is.
9: Ja, want Thor, hoe is het op dit moment met Unilever? Jullie proberen dus op allerlei manieren proberen jullie eigenlijk het virgin plastic als het ware te mijden. Dus door recyclebaar plastic of ander soort verpakkingen toe te passen.
10: Klopt.
9: Ja. Gaat dat volgens wens? Gaat dat volgens de snelheid waarop jullie eigenlijk de ambitie hebben neergelegd?
10: Het gaat met horten en stoten en zeker niet snel genoeg. Dus aan de ene kant probeer je verpakkingen recyclebaar te maken, dat die in de keten gerecycled kan worden. En daarna wil je weer nieuw materiaal ook toepassen. Dus je wil gebruikte plastic, circulaire plastic, gerecyclede plastics of soms biobased plastic van planten ook weer inzetten. En dat is erg lastig, vooral als je voedingsmiddelen maakt. Want dat heb je hoge kwaliteit voor nodig en je wil absoluut geen risico nemen dat het niet veilig is. Dus daar heb je ook weer technologie voor nodig. Dus het is zowel een technologische uitdaging als een juridische en een organisatorische. Laat ik de belangrijkste voor het laatst, de financiële. Het is ontzettend ook, kostbaar en prijzig en kapitaalintensief om dat te doen.
9: We gaan eigenlijk al die invloeden gaan we vandaag proberen te ontleden. In een uur, volgens mij kan je hier echt dagen over praten.
8: Ja, vast
9: want het is,
8: ja.
9: Maar we gaan proberen
8: we zullen het
9: in een uur te doen. Zullen we eerst gewoon eens even naar de cijfers gaan? Want jullie hebben natuurlijk dat rapport opgesteld. Dat is in mei gepubliceerd. Productie van circulair plastic is 15,8% van de totale plastic productie in Europa in 2024. Dat is een groei van 1,2% in 2022. Ja. Kan je dan spreken over afvlakking of dat het gewoon nog steeds toeneemt?
8: Dat is een hele lichte toename. Maar we hadden nu eigenlijk moeten zien dat het echt veel sneller zou gaan. Want als je even teruggaat naar de wet en regelgeving. Hè, Europa hebben we gezegd, we willen in 2050, langer termijn, willen we dat plastic helemaal overgeschakeld is op andere grondstoffen. Dat we het circulair maken, dat we die keten sluiten. En dat daarmee ook in die hele keten we nul uitstoot hebben. Dus voor het maken van verpakkingen, voor het maken van whatever, hè, in de bouw, toepassing. Al die plastics moeten weer terug in de keten. En dat moet leiden tot echt hele grote stappen in CO2-uitstoot. Dus circulair is daarvoor de hefboom. Ja. En dat maakt dat je daar gewoon een plan en een route op uit moet zetten. Dat heeft de Europese industrie gedaan. Hè, die hebben gezegd, ja, daar kunnen we grote stappen in nemen. En je ziet nu in de cijfers dat als je kijkt naar Europa, hoe doen we het dan ten opzichte van die ambitie en die doelen? Dan zeggen wij van 1,2%, dat is een afvlakking. En we zien dat het stokt.
9: En is het eigenlijk een alarmbel ook naar de wetgever in dit geval?
8: Zeker.
9: Van, de wetgeving. Hè? Er zijn natuurlijk verschillende wetgevingen die hierbij moeten bijdragen.
8: Zeker.
9: De ETS-regelingen. De uitstoot verminderen. Maar ook de Carbon Border Adjustment Mechanism. Dat CBAM.
8: Ja, nu praat je het over de industrie.
9: Ja,
8: praat je over de energie en
9: precies, maar goed, dat speelt wel mee. Want uiteindelijk heb je ook te maken met plastics die geproduceerd worden in Azië, die stukken goedkoper zijn.
8: Exact.
9: En daar was natuurlijk het idee van, we moeten de concurrentie, moeten we proberen een level playing field te creëren. Ook met buiten Europa, toch?
8: Exact. En dat level playing field, dat is in de kern. Waarom is dat niet goed in Europa? Een van de elementen is, we hebben hele strikte wet- en regelgeving. Maar we doen niets aan de Europese grenzen om te zorgen dat de producten die hier naartoe komen aan diezelfde hoge eisen moeten voldoen. Dus dat level playing field is dus heel erg
9: verkeerd. Ja, dus die CBAM-wetgeving die werkt niet eigenlijk.
8: De CBAM-wetgeving is niet voor plastic van toepassing. Maar als je kijkt naar plastic, dan
9: maar wel over
8: hebben
9: uitstoot.
8: We wel allerlei eisen in Europa straks die van kracht worden. En waar de industrie op in moet spelen om een verplicht aandeel gerecycled plastic toe te voegen. Circulair plastic noemen we dat. Mm-hmm. En dat is heel goed, hè, want dat geeft een stimulans om dus van fossiel af te gaan en steeds meer over te schakelen op gerecycled plastic. En daarmee zou je in theorie ook een impuls moeten geven voor die investeringen te doen voor die grote ombouw van onze industrie om polymeren te produceren. Maar waarom komt dat niet van de grond? Omdat productie, investeringen, dat investeringsklimaat is in Europa heel ongunstig. We hebben hele hoge energiebelastingen in vergelijking met het buitenland. We doen dus te weinig aan de grenzen. Het is ingewikkeld qua vergunningverlening. Het buitenland zit niet stil. China is nu de grootste producent van circulair plastic. En dat komt dus omdat het daar goedkoper wordt geproduceerd. Komt het gewoon in overvloed naar de Europese markt? En gaan we de situatie zien, hebben wij gezegd met onze rapportage, dat we straks onze doelen dreigen in te vullen met recyclaat, gerecycled plastic, wat van elders komt.
9: Ja.
8: En ook het gesorteerde plastic afval, wat dus waardevolle grondstof is, wat we in dat proces nodig hebben, zien we een zorgelijke trend dat steeds meer buiten Europa getransporteerd wordt en om daar te verwerken. Dus er staan allerlei ambities en doelen die heel goed zijn en die we nodig hebben als stimulans en stok achter de deur om investeringen te doen. Maar allerlei andere voorwaarden. Het gaat echt om heel veel randvoorwaarden die maken dat ook bedrijven, ook mijn achterban, zeg maar, die grote investeringen in nieuwe fabrieken, want dat zijn totaal nieuwe processen die je moet inregelen. En ook innovaties die zij in hun R&D-labs opschalen samen met de Unilevers van deze wereld om die producten en of dat gerecycled plastic ook in allerlei producten te kunnen toepassen. Ja, we zien dat die technologie, dat Europa niet concurrerend genoeg is om dat hier te doen. En dat is jammer.
9: En nu wordt er al jaren gesproken over strategische. Ja, dat begrijp ik. En er wordt ook gesproken al jaren over strategische autonomie. Met andere woorden, we moeten het in Europa gaan houden. We moeten in Europa gaan ontwikkelen. En dat geldt eigenlijk voor allerlei sectoren. Maar eigenlijk zeggen jullie dus, de wetgeving die er gemaakt is, is afdoende. Daar moet iets mee gaan gebeuren. Het is een noodklok eigenlijk. Die je luidt, toch?
8: Het is een noodklok, maar ook wetgeving om zeg maar te stimuleren dat die ontwikkeling van circulair plastic, ook daar kan het nog nodig aan gebeuren. Hè? Want we hebben het heel veel, als we het hebben over plastic, over verpakkingen. We zien dat we daar ook het verst zijn. Hè? Ook als je kijkt naar inzameling, sortering. Zien we ook dat het gewoon de afgelopen jaren we het steeds beter zijn gaan doen, hè, qua inzameling en recycling. En Nederland doet het daar overigens ook nog steeds binnen Europa het best van.
9: Ja, want ik zie hier een rapportdaling van 14,4% in Nederland. Hè, verantwoordelijk voor de afname en de productie van virgin plastics eigenlijk.
8: Dus de grootste afname is in
9: van circulair plastic, moet ik zeggen.
8: Ja, is in virgin geproduceerd plastic. Want we hebben in Nederland een relatief grote plastic industrie die nauw verbonden is met de chemische industrie. In de chemie maak je de bouwblokken voor plastic. En die moleculen voor de chemie, om het even makkelijk te maken, worden voor plastics weer in ketens aan elkaar geregen. En in heel veel verschillende ketens. En in Nederland hebben we een heel rijk ecosysteem eigenlijk van plastics. Omdat we relatief veel industrie zich hier heeft gevestigd en ook zich heeft gespecialiseerd in die polymeerproductie. Dat maakt ook dat we als Nederland een motor zijn van tal van ketens waar heel veel innovatieve materialen, kunststoffen, verwerkers, recyclers, de hele keten profiteert daarvan mee.
9: kan je iets zeggen?
8: Maar dat werkt dus ook andersom. Ik begrijp dus als de productie stokt, dan...
9: Ja. Maar ja. Wat kan je iets zeggen over hoeveel procent van plastic nu op dit moment nog verbrand wordt bijvoorbeeld?
8: Ja, dat is ongeveer 2/3. Iets meer dan 60% wordt nog steeds
9: verbrand. Dat is enorm eigenlijk.
8: Ja, dat is te veel eigenlijk. Of tenminste, wij zeggen... kijk, het is altijd nog beter dan storten. Wat in de rest van Europa gebeurt. En we hebben ook gezien dat het stortenverbod... dat daar een hele goede invloed van uitgaat. En wij zeggen dus ook als plastic ketenpartijen... we moeten in samenhang dingen gaan doen. En we moeten ook een eenduidig toekomstbeeld hebben... van hoe gaan we dat uitfaseren... Hoe gaan we minder verbranden en hoe houden we die grondstof in de keten? Zodat we dat als grondstof kunnen gebruiken voor die verduurzaming. Dus dat is het grondstoffen of de, het, brand, ja, het grondstoffenverhaal. Het feedstockprobleem. Ja. Van, hè, wat je straks nodig hebt om die fabriek stabiel te kunnen laten draaien. Als die technologie hier opschaalt. En nou, dan moeten we wel eerst zorgen dat we een gunstig investeringsklimaat hebben. Zodat we die fabrieken ook kunnen ombouwen.
9: Ja, en een heel concreet voorbeeld is natuurlijk ook de Straat van Hormuz. De grondstoffen van plastic zijn natuurlijk oliën of olie.
8: Ja, zeker.
9: Daarbij pleit het alleen maar voor om nog meer circulair plastic te kunnen produceren. Om daar onafhankelijk van te worden, toch?
8: Ja, dat is op de lange termijn natuurlijk waar je naartoe wil. Dat je die afhankelijkheid van fossiele grondstoffen afbouwt. Dat kan niet in één keer. Maar dat is exact wat de leden van Plastics Europe ook hebben in hun routekaart hebben uiteengelegd. Van als je dan 2050 wil halen, kan dat. En daar hebben we voor de korte, middellange en de langere termijn. Hè, want 2050 is ver weg. Maar je moet gewoon wel een plan hebben van waar wil je naartoe dan? Hè, we hebben die doelen. En daar hebben we een heel realistisch traject op uitgezet. En daar zie je dus dat stokt. Omdat het van heel veel factoren afhankelijk is. Waar we nu met Europa, vooral Europees, maar ook hopelijk met de Nederlandse overheid zeggen van kom nou met ons ook. Laten we gewoon samen aan tafel gaan om ook dat plan voor Nederland gewoon in elkaar te smeden. Zodat we niet ieder voor zich allemaal zeggen nee, maar het moet zo. Nee, maar wij willen deze biofabriek nu. Nee, maar wij hebben deze duurzame opschaling en die moet nu. Nee, het moet allemaal.
9: En ineens dat ook niet. Precies, en is dat ook niet als op het moment dat je dat zou inzetten in de lijn van strategisch autonoom worden. Waardoor je eigenlijk als Europa met elkaar gaat samenwerken. Dus ook de industrie, wat eigenlijk al gebeurt middels jullie brancheorganisatie. Dat je daardoor een sterker bolwerk wordt ten opzichte van concurrentie van buiten Europa.
8: Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Ik denk dat samenwerking, dat de kern is. De keten van plastic sluiten is best ingewikkeld. Maar we kunnen dat wel. Alleen geen enkele schakel kan dat op zichzelf.
9: Ik begon,
8: het vereist een samenhang en afstemming.
9: Ik begon deze uitzending ook met wetgeving. En ik noemde bewust ook die CBAM. En wat als industrie stoot je uit.
8: Ja.
9: Dat moet gaan veranderen. Daar word je gedwongen om te gaan innoveren. En eigenlijk minder uitstoot te realiseren. Nu kan ik me ook voorstellen dat eigenlijk in die wetloop die er nu dus bestaat tussen plastic uit China en Europa voor jullie nu heel nadelig werkt. Hoe ervaren jullie dat?
8: Nou, sowieso, ik heb er ook al iets over gezegd. Hè. Het is ongelooflijk ingewikkeld om aan de Europese grenzen handelsstromen te controleren die alleen al voor de producten, de talloze pakketjes China, daar hebben mensen misschien wel een beeld bij. Maar zo is het ook met de boten, met plastic korrels, waar hier tal van ketens, van automotive tot de bouw, afhankelijk zijn van hun productielijnen en logistieke lijnen. Dus hoe wil je dat dan doen? Wat we wel zeggen als industrie Europa, wees nou verstandig. En ga nu als je strengere stimulerende wetten, moet ik eigenlijk zeggen, opstelt. Hè, voor andere ketens ook. Om de productie van gerecycled plastic te ondersteunen en te versterken. Zorg er dan voor ook dat je tegelijkertijd iets doet om die handelstromen te controleren. En om te controleren. Of om te zorgen dat je fossiel plastic van gerecycled plastic kan onderscheiden. En dat je ook dat op een of andere manier probeert te weren.
9: Want, en dus, ja, dus los van. Precies. Dus los van die uitstoot.
8: Dan concurreert het ons weg.
9: Ja, want los van die uitstoot. Want daar hebben ze geprobeerd met die CBAM. Om dat in ieder geval. De concurrentie gelijkwaardig te trekken. En ook eigenlijk wereldwijd daar een verandering in te realiseren. Is er dus nog geen wetgeving die ervoor zorgt dat dat stuk. Dus puur de producten. Nee. Gelijkwaardig zijn.
8: Nee, maar we zijn in Europa ook een ster in wet en regelgeving. Die op papier klopt. Maar ook voor CBAM moet dat nog maar. Hij klopt,
9: maar
8: uitreizen.
9: Het werkt nog niet voldoende. Nee,
8: we maken het daarmee ook ontzettend ingewikkeld. En we zeggen, bedrijven die in Europa iets willen doen, moeten allemaal op papier aan dingen voldoen. En we verzuimen om die eisen ook van toepassing te laten zijn voor internationale opererende bedrijven en landen. Want er is, nou, kijk naar de geopolitieke situatie. Er is geen continent dat niet zijn eigen industrie beschermt. En dat moet Europa ook gaan doen. Want anders is het prachtig alle doelen voor weerbaarheid en grondstoffenzekerheid. En welvarende economie. En we zijn van gewoon materialen en spullen afhankelijk van onze grondstoffen toevoer. En voor plastic zou je. En de, weet je, en ik wil vooral ook. Ja, is zo'n kans ook.
10: Er is een groot verschil in de discussie die altijd over duurzaamheid ging. Ja. En circulariteit. En de discussie die nu over strategische autonomie gaat en afhankelijkheid. Dat is misschien wel een sterkere reden. Voor veel politici, voor veel bedrijven, voor veel duurzaamheidsorganisaties en maatschappelijke organisaties. Om deze transitie wel te versnellen. Dus omdat je het niet alleen al vanuit duurzaamheid zou moeten doen, wat wel het geval is. Doe je het zeker omdat je afhankelijkheid enorm toeneemt.
8: Exact.
10: En dat is een sterker argument. En hopelijk is dat dan ook een positieve stimulans. Dat
9: en wat ik jullie eigenlijk beide hoor zeggen. Want af en toe dan kom ik dus in het parlement. En dan hoor ik eigenlijk daar heel veel over gesproken wordt. Maar wat er eigenlijk gebeurt. Je loopt nu nog steeds met je neus achter de feiten aan als het ware. Er wordt nog niet voldoende geacteerd. Omdat er nog veel over gesproken wordt, toch? Nee,
10: er is ook wel echt wetgeving die helpt, moet ik zeggen. En er is ook,
9: wat helpt er wel?
10: Bijvoorbeeld in de Europese wetgeving moet je een minimale hoeveelheid gerecycled of circulair plastic toepassen vanaf 2030. Dus als jij een verpakking op de markt brengt, dan moet daar minimaal 10, 20 en op een gegeven moment 30% gerecycled plastic in zitten voor elke verpakking. Nou, dat gaat een enorme vraag creëren. Dat noemen ze eigenlijk vraagcreatie. Dat moet je wel goed handhaven, want anders wordt dat alleen maar ingevuld met circulair plastics buiten Europa. Maar dat is op zich denk ik een heel goede maatregel. Vervolgens moet je wel de randvoorwaarden creëren dat je hier dus ook miljarden investeringen doet die aan dat materiaal gaan produceren. Daar schort het nog aan. Maar die basis is denk ik wel een goed uitgangspunt.
9: Ja, want in feite, jullie zitten eigenlijk als het ware aan het onderaan de keten. Hè? Ja. Dus daar ligt ook de verantwoording weer met rapportages.
10: Klopt.
9: En in hoeverre hebben jullie contact ook met, ja, ik denk veel waarschijnlijk, maar tot hoever gaat jullie wens, als het ware?
10: Nou, dat is wel een verandering. Ik denk, initieel waren we veel meer bezig met onze klanten. Dat zijn de retailers of online kanalen. En dan heb je consumenten. Dus dan ga je verder in de keten. Maar toen wisten we ook wel, je moet ook terug in de keten. En niet alleen jouw leveranciers die verpakkingen maken. Die leveranciers die weer plastics maken. En de leveranciers daarvan die weer de grondstoffen voor plastic maken. Dus we zijn ook wel 3-4 stappen terug in de keten gegaan. Omdat we eigenlijk zeiden, we hebben een gezamenlijke uitdaging.
8: Ja.
10: En dat heeft wel geholpen om gezamenlijk meer te innoveren. En te zeggen, oké, wat is er dan nodig als je even uitzoomt en strategisch kijkt. En dan is een grote transitie nodig. En daar gaat het echt over miljarden investeringen. Dus dat heeft wel geholpen. Maar dat is wel makkelijker gezegd dan gedaan in de praktijk. En bovendien denkt niet elk bedrijf daar hetzelfde over. Wij kunnen natuurlijk als bedrijf kiezen. Gaan wij een pak soep in een plastic verpakking aanbieden, in een blik of in een glazen pot. En daar, dat zie je ook. Dus er zijn ook nog wel keuzes tussen materialen. Maar op zich is de stap ketensamenwerking daarbij wel gerealiseerd.
9: Dat bewijst eigenlijk ook waarom je hier bent.
8: Ja.
9: Dreen je uit toch ook de vraag van hoe is het eigenlijk met die industrie? Want er zijn ook fabrieken die het gewoon niet redden. Die eigenlijk juist die vraag proberen in te vullen. Meer recycled plastic op de markt te brengen. Maar ze redden niet allemaal. Hoe zit dat precies?
8: Nee, we hebben het er al over gehad. Op dit moment is Europa onvoldoende concurrerend. En ik denk dat we in Nederland, als we puur kijken naar de plastic industrie, daar ook nog wel een schepje bovenop hebben gedaan. Als je kijkt naar de voorbije jaren, hoge ambities voor wat betreft circulariteit en plastic. Maar waar het ontbreekt is dat er ook besef is dat je het dan ook moet ondersteunen. Dat je niet alleen, je kan geen hek om Nederland zetten. En je kan niet zeggen van verwerkers moeten hier verplicht voor uitlopend op Europa al gerecycled plastic bijmengen. Of we gaan een heffing op polymeren. Welke discussies hebben we allemaal
9: alle lidstaten
8: niet gehad,
9: nodig eigenlijk.
8: Zonder dat er begrip is hoe dat doorwerkt in een industrie die toch al gewoon het lastig heeft om concurrerend te zijn ten opzichte van de rest van de wereld. Omdat dat verknoopt zit met elkaar. Dus wij roepen vooral de politiek op om hier ook een beetje met moed en lef te kijken naar hoe kun je gewoon de bedrijven die hier zijn helpen om hier uitbreidingen te doen, investeringen te doen. Met ons ook te kijken naar de randvoorwaarden waar Thor het ook heeft. Hoe kunnen we die verbeteren zodat we innovaties hier wel krijgen? Want dat is wel de sleutel waarom we het wel kunnen. Hè? Want dat is gewoon ook wel... we kunnen het hebben over, maar dan hebben we gewoon niet zo'n leuk verhaal wat er de afgelopen jaren al weg is gegaan. En dat is een sluipend proces.
9: Ja. Maar het is ook aan de andere kant. En gisteren heb ik hier een onderwerp gehad waar het ging over recyclebaar beton. Daar is op dit moment een soort van kantelpunt bereikt. Waarin niet per se die grondstof, op het moment dat het gerecycled is, duurder is dan De virgin versie, zeg maar.
8: Dat is een mooi voorbeeld, ja.
9: Waar ik zo benieuwd naar ben ook, want we gaan zo meteen daarover verder praten, is wat hebben jullie daar specifiek nu voor nodig? Zijn dat fondsen? Is dat wellicht loskomen van de kapitaalmarktunie? Hè? Want die strategische autonomie die gaat geholpen worden op het moment dat daar heel veel investeringen vrij kunnen komen. Dus dat is ook een juridisch verhaal. Maar waar kijken jullie zelf naar?
8: Ik denk dat Thor daar een heel goed voorbeeld van kan geven van wat we aan de plastic tafel hebben uitgedacht om extra volume in de markt te proberen te zetten voor gerecycled plastic. Hè?
10: Ja, er zijn een aantal dingen die denk ik cruciaal zijn. Heel veel investeringsbeslissingen hangen af van onzekerheid. Ja. Het wegnemen van onzekerheid is eigenlijk het allereerste wat je moet doen. Dan heb je nog geen extra geld nodig. Dan moet je gewoon aangeven, zo gaat de wetgeving eruit zien. Zo interpreteren we die. En deze randvoorwaarden zitten daarbij. Dus dat is echt een politieke taak. Als bedrijf moeten we ook aangeven, zoveel gerecycled plastic gaan wij inkopen. En dan wachten wij niet tot 1 januari 2030. Wij gaan alvast dat nu doen. Zodat we ook leren. We moeten die supply chains opzetten. De nieuwe leveranciers onboarden heet dat dan. En daarmee kan je niet te lang wachten. Dus dat doen we eigenlijk al sinds 2010. En we denken dat als we dat gezamenlijk doen met meer bedrijven, dan krijg je grotere volumes. En die investeringsbeslissingen worden dan ook over grotere volumes gedaan. Dus als je een testje doet, gaat het misschien over 100 gram of een kilo. Mm-hmm. Als je naar een demofabriek gaat, gaat dat misschien over 100.000 kilo. En een echte fabriek gaat over 50 of 100 miljoen kilo. Dus die opschaling gaat echt exponentieel. Dat is ook een voordeel, omdat wij dan niet alleen als Unilever dat willen doen, maar dan willen wij heel graag samenwerken met concurrenten of met retailers die onze producten afnemen, want dan krijg je grotere volumes van. En de stap die we hebben proberen te zetten is dat signaal te geven. Hoeveel willen we dan nu alvast gaan inzetten richting 2030, zodat we een soort van ingroeifase hebben. Nou, ik denk dat daar ook een goede reden voor is om dat te doen. En dan help je de sector ook. Dat moet je niet alleen maar importeren. Want dan help je de sector niet.
9: Want wat los van eigenlijk de technologische vraagstukken. Want bedoel, het is natuurlijk heel ingewikkeld. Er moeten compleet nieuwe productielijnen neergezet worden. Zijn er nu bepaalde grondstoffen of bepaalde materialen die op dit moment eigenlijk dus al goed gerecycled worden? Ik noem net als voorbeeld beton. Zijn er nog meer van dit soort voorbeelden waar jullie eigenlijk naar kijken en kunnen kijken of daar een blauwdruk uit te halen?
8: Dat is juist het mooie. Technologisch is er enorm veel mogelijk. Ja. Juist omdat we zo'n rijk geschakeerde plastic industrie en keten in Nederland hebben opgebouwd. Met ook tal van gerenommeerde instituten. En het is echt het kennisniveau is ongekend. Je ziet dat er gewoon technologisch heel veel mogelijk is in zelfs de hardere plastics. Ik neem een voorbeeld van Trenseo. Dat is een styreen gebaseerde polycarbonaat maken ze. Dat zijn harde plastics die in de lampenkappen worden gebruikt van Signify, meen ik. En die kunnen ze via een bepaalde technologie, gasification noemen we dat, kunnen ze dat weer tot op de moleculen terugbrengen, zodat er weer harde polycarbonaat

0: Wat jouw vraag is,
1: bijvoorbeeld blik en metaal.
2: Ja.
1: Dat, daar betaal je geld voor om dat te mogen recyclen, want het eindproduct is nog meer waard. Plastic, daar krijg je geld voor. Je krijgt eigenlijk een berg plastic en een zak geld om het te gaan verwerken. Die situatie is natuurlijk onwenselijk. Als dat materiaal waardevoller wordt, dan krijg je het zelfs met blik. Bij glas is het ongeveer gelijk. En dan gaat het vanzelf, zeg maar. Dan gaat het in ieder geval een stuk makkelijker. Ik denk dat sommige plastic types daar wel naartoe kunnen werken. En andere hebben nog wel een x aantal jaren dat nodig.
2: Neem bijvoorbeeld veel gebruikte petfles.
1: Ja.
0: Ja.
2: Hoe is het daarmee? Want dat is natuurlijk iets waar jullie veelvuldig... op inzetten ook.
1: Ja, ja. PET heeft natuurlijk een ander inzamelsysteem. PET voor dranken. Dus dat is een statiegeldsysteem.
2: Merk je dat het daardoor makkelijker wordt?
1: Ja, want je krijgt eigenlijk controle over de stromen. Maar je kan niet op elke verpakking statiegeld gaan heffen. Want dan moeten consumenten met een volle kar naar huis en met een volle kar weer terug. En dat is vrij inefficiënt. Maar het principe dat je dat aan de achterkant heel goed regelt... is wel heel sterk. Want dan zeg je eigenlijk als producent... ik wil een fair share. Ik wil een aandeel van wat ik op de markt heb gebracht... ook terug hebben. Want dat is mijn kwaliteit. En ik weet dat die goed is. En daar ben ik ook zo goed in... dat ik dat ook weer in durf te zetten. Dus daar heb ik geen voedselveiligheidsrisico. Dus van een groene fles iced tea... kan je weer een groene fles iced tea maken. En van een paarse fles shampoo... kan je weer een paarse fles shampoo maken. Dus dat systeem kan wel. Maar wij denken niet dat je voor elke verpakking... de consument moet vragen om het weer in de winkel terug in te leveren... En de winkel wil ook geen inzamelpunt worden van alle verpakkingsmaterialen. Dus we moeten toch een route bedenken daaromheen. Maar het principe is zeker waardevol.
2: We gaan zo verder praten.
3: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: CD, Swedish Taboo.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: In Let's Talk Business vandaag heb ik hier te gast Drea Berghorst. Zij is Managing Director Nederland voor Plastics Europe Nederland. En Thor Tummers van Unilever. We hebben het over recyclebaar plastic. Hoe kunnen we die industrie sneller laten groeien? En het stagneert, blijkt uit een rapportage. Zijn er nog meer eigenlijk onderwerpen uit deze rapportage? Want we kunnen hem natuurlijk nooit in dit uur helemaal bespreken. Maar waarvan je zegt van ja, die vind ik wel heel interessant om te benoemen. Ik wil straks natuurlijk heel graag hebben over start-ups. Want ja, hoe hou je die dan in Europa? Want het gaat natuurlijk over die strategische autonomie, ook voor de Europese industrie. Wat staat daar nog meer in bijvoorbeeld?
2: Wat ik zelf, en dan zoom ik even in voor Nederland, hè, want tweejaarlijks kijken we dan ook op specifiek landen, hoe doen ze het dan? Nou, dan zie je dat Nederland qua productie het meest verliest, het snelst verliest. Dus dat is echt wel alarmerend. Europees loopt het allemaal terug, maar in Nederland nog iets harder qua plastic productie, dus primair. En daardoor komen dus ook de alternatieven voor fossiel onvoldoende van de grond. Maar dat hadden we al gezegd.
0: Ja.
2: Maar wat daar... ik ben ook een optimist. Dus als ik dan ook kijk naar voor Nederland wat er wel goed gaat, is dat we ten opzichte van de rest van Europa hier qua infrastructuur die we nog wel hebben, downstream zeggen wij dan, ook heel veel potentie nog hebben wat we gewoon laten liggen, wat we wel kunnen benutten. Dus als je gewoon daar een goed plan voor de middellange en lange termijn opzet.
0: En heb je het dan eigenlijk over dat we... we zijn een land met een goede infrastructuur, goede bereikbaarheid. Is dat eigenlijk waar je op doelt? Met name de havens waar je natuurlijk gebruik van kan maken.
2: We hebben hier alle schakels van de keten hebben we hier. Ja. Dat hebben we ook ervaren een jaar geleden. Exact een jaar geleden zaten we de laatste hand te leggen aan het advies, eindrapport van de plastictafel. Dat waren alle partijen in de keten van begin tot eind. Inclusief maatschappelijke organisaties die daar probeerden een pakket neer te leggen. Waarmee we zeg maar dit toch in een andere vaarwater kregen. En die versnelling erin kregen om ook in co-creatie met de overheid te kijken van wat kunnen we aan knelpunten wegnemen. Hoe kunnen we het versnellen? Hoe kunnen we als Nederland inderdaad een voorsprong nemen? En dat was wel onder de druk geboren van een nationale norm die werd teruggedraaid en een heffing die werd verlegd naar de afvalsector. Dus het was wel enigszins
0: twee jaar geleden
2: afgedwongen.
0: Was het ongeveer.
2: Nee, is exact een jaar geleden dat het eindrapport verscheen.
0: Precies, ik heb daar ooit een frisdrankfabrikant ook over gesproken, dus ik herken het verhaal een beetje.
2: Ja.
0: Maar waar ik ook benieuwd naar ben, want we hebben net geconstateerd...
2: Maar dat zouden we weer op moeten pakken, was eigenlijk wat ik nog even af wilde maken.
0: Nee, precies. Nou, maar volgens mij komen we uiteindelijk ook wel weer op dat stuk. Maar waar ik benieuwd naar ben is, Nederland loopt ergens voor met de industrie, maar daar blijkt ook uit dat er fabrieken gesloten worden. Hoe zou je die fabrieken kunnen typeren? Zijn dat start-ups of zijn dat wel fabrieken die al behoorlijke volumes kunnen produceren?
2: Nou, ik praat voor een heel groot deel voor de gevestigde industrieën. En dat is wel het fundament, denk ik, waar je ook waar je ziet dat ook start-ups en nieuwe ontwikkelingen uit voortkomen. Dus in dat opzicht, nou, nogmaals, is het gewoon heel zorgwekkend dat we dat de primaire productie dat afkalft en dat de investeringen om die fabrieken die hier 50, 60 jaar geleden zijn gebouwd, die infrastructuur, dat die investeringen niet hier komen, maar dat die naar elders vertrekken. Want uiteindelijk op de langere termijn is dat denk ik ook niet goed voor het investeringsklimaat van allerlei nieuwe chemische ontwikkelingen en nieuwe technologieën die hier nu die ook proberen heel acuut hun ontwikkeling gefinancierd te krijgen voor de next fase. Hè? Dus we zijn allemaal van elkaar afhankelijk, maar we hebben ook allemaal weer net wat anders nodig op de korte termijn. En vandaar ook steeds mijn pleidooi. En dat vinden beleidsmakers en politici ook wel ingewikkeld. Maar ja, je moet wel een plan hebben. En je moet een duidelijke richting hebben. Duidelijkheid is wat alle ondernemers je zullen vertellen, dat hebben ze nodig. Ja, duidelijk, stabiel beleid. Ja, weten waar ze aan toe zijn voor de langere termijn.
0: En dat dan heb je ook te maken met, hè, want het is toch een nieuwe techniek met start-ups bijvoorbeeld. Als je kijkt naar het verleden, start-ups. Veel tech-start-ups zijn eigenlijk allemaal Europa uitgetrokken, omdat ze hier de investeringen niet kregen. Dus het investeringsklimaat bleef achter. Is dat ook de reden dat als je dit zou vergelijken met in dit geval recyclebare plastic, ook iets waarvan jullie denken van nou, was dat niet snel veranderd, gaat het hiermee hetzelfde gebeuren?
2: Ja.
0: En missen we weer de boot?
2: Ja, dat is al aan het gebeuren. Hè. We zien dat China is de grootste producent van gerecycled plastic nu. Maar ook andere landen in Azië en in de Verenigde Staten, waar energie goedkoop is, daar is het ook heel makkelijk om een gerecyclede plastic fabriek dan daar van de grond te krijgen. Dus ja, die stromen die gaan elders heen en dat is al aan het gebeuren. En ik denk dat voor mijn tak van de industrie, niet voor de delen in Nederland waar dat heel erg wordt gevoeld. Hè. Ik 2 weken geleden kondigde Dow aan, 600 mensen in Nederland gaan eruit. Dus de signalen zijn er.
0: Staat zwaar onder druk.
2: En dit kost gewoon heel veel werkgelegenheid. En dit gaat. Ja, dit is al een paar jaar aan de gang dat we horen over fabriekssluitingen. En heel veel is al dicht. En dat is heel zorgwekkend.
0: Is energie per se altijd de oorzaak? In dit geval bij jullie industrie? Of speelt er meer?
2: Er speelt veel meer. Energie is wel een factor. Want we zien dat we gewoon duurder zijn dan ook de ons omringende landen in Europa. Maar daarnaast maken we het in Nederland ook erg ingewikkeld eisen die weliswaar op papier kloppen, maar in de praktijk, mag het nou wel of niet? Dan gaat het ook over wanneer mag je plastic ook als grondstof gebruiken. Daar zijn ook allerlei regels voor, afvaltransporten. Ik kan een eindeloze lijst van randvoorwaarden maken die best wel ingewikkeld zijn. En waar we ook gewoon als industrie last hebben van Europa. Kom eens gewoon met 1 kader wat voor alle landen geldt.
3: Misschien kan ik een beetje toelichten ook over de scale-ups. Dus ik denk dat het rapport laat een alarmerend beeld zien van bedrijven die gaan productie verliezen en dus reorganisaties doen. Daarmee heb je het nog niet over wat je gaat missen, wat misschien wel heel mooi opgebouwd kan worden. En dat zijn scale-ups die innovatieve technologie hebben bedacht. Die hebben ruimte nodig, die hebben financiering nodig, een snel vergunningstraject. Soms hier en daar een beetje extra hulp in de vorm van subsidies of cofinanciering vanuit bedrijven. Als je dat vergelijkt met de VS bijvoorbeeld, dan is het niet een beetje beter, dan is het 3-4 keer beter.
0: Dus dat is eigenlijk feitelijk al bewezen.
3: Ja, en als je dan een kleine scaler bent, dan zeg je, ik ontwikkel die wel hier, want ik heb allemaal slimme chemici hier en ik heb een goed contact met autoriteiten om dingen te testen. Maar als ik mijn fabriek ga bouwen, dan doe ik het in de VS. Want of in Zuidoost-Azië of rondom Saudi-Arabië. Want daar krijg ik de ruimte, de snelheid en de financiering.
0: Ja, daar kennen we natuurlijk alle uitspraken van Trump weer bij. Van hè, laat maar stromen. De grondstof in dit geval. Gewoon op de ouderwetse manier toch ook.
3: Ja, die hoeft de transitie misschien niet te maken.
0: Nee, dat vind ik niet zo belangrijk.
3: Nee. Maar de transitie wordt wel gemaakt omdat in Europa die wetten er wel zijn om het te verplichten. Maar dat zou je ook graag in Europa als investeringskans willen zien. En dan krijg je dus ook innovatie van en banen en investeringen. En dat is een positieve spiraal. Ja. We zitten nu helaas in de negatieve spiraal.
0: En waar ik dan zo benieuwd naar ben, want er wordt allerlei wetgeving ontwikkeld. Daar is nu ook de belofte, we gaan vereenvoudigen. Dat zie je op allerlei fronten, is dat aan de gang. Maar waar is dan misgegaan bij de ontwerpen? Worden jullie wel voldoende meegenomen in wetsontwerpen, dat soort zaken?
2: Nou, ik denk dat een fundamentele fout, een beperkend inzicht, laat ik het zo maar zeggen, is dat naar circulariteit heel lang gekeken is vanuit het perspectief van milieu, afval. Ik begon ook al te zeggen, iedereen denkt bij plastic ook aan, ook helaas heel veel negatieve zaken. Terwijl het een fantastische uitvinding en een heel goed materiaal is. Maar we zijn het allemaal over eens. Plastic hoort niet in het milieu. Maar laat nou circulariteit ook een fantastische kans zijn om ook iets te doen aan dat afvalprobleem. en te zorgen dat je het in de keten houdt. Maar dan moet je niet louter door die economische of door die milieubril kijken. Maar dan moet je het ook als een industrie en
0: je moet
2: economisch
0: een sluitende
2: zien.
0: Business case zijn.
2: En een innovatie. Ja. En je moet zorgen inderdaad dat het ook aantrekkelijk wordt om daarin te investeren in die toekomst. Ja. Dat willen bedrijven. Want die zien dat ook als een enorme kans. Omdat Europa is de bakermat van plastic. En nog heel veel hoogwaardige materialen worden hier. De innovaties wat Thor net ook als voorbeeld gaf. Men wil hier die innovaties doen en zou ook de vervolginvestering wel willen doen als we dat aantrekkelijk maken. Maar dat is dus wel als we met z'n allen, en ik denk dat we dat maatschappelijk gezien, ja, willen we dat. En dat is ook het goede streven, dat we de economie veel duurzamer maken. Ja. Hè, want we kunnen niet doorgaan met alles maar verbruiken.
3: Dat de wetgevers die consulteren wel degelijk bedrijven. En die proberen echt wel inzicht uit de markt te halen. Ik denk dat een van de nadelen is dat ze ook verkeerde signalen krijgen. Een van die signalen is bijvoorbeeld, consumenten zijn prima bereid om meer te betalen.
2: Ja.
3: Voor dierenwelzijn, voor eerlijk loon, voor duurzamere ingrediënten.
0: Daar is gewoon een kentering gaande.
2: Ja, dat
3: is gewoon niet zo.
0: Je moet die verantwoording ook nemen. Dat is geen discussie meer.
2: Nee, dat is niet zo.
3: Nee, dus als je als wetgever dat signaal krijgt, dan denk je, nou, ik kan dit allemaal prima doen, want dat komt wel goed. En in de praktijk komt dat dan dus niet goed. En zeker niet als je bedrijven ook wil stimuleren om bovenwettelijke inspanningen te zetten. Dus ik denk dat wetgevers weten wel degelijk wat de effecten in de praktijk zijn. Maar ze krijgen onjuiste signalen over het gemak van die transitie. En dan is de praktijk vrij hard. En dan zie je dat dergelijke innovatieve start-ups het niet halen. Terwijl iedereen er eigenlijk over eens is dat het wel een goed idee is.
2: En dat is denk ik ook een heel erg belangrijk element wat je aansnijdt. Dat we moeten ook kijken naar consumptie. Hè? Want consumptie neemt toe. De plastic consumptie in Nederland. In Europa vlakt het af. Dus we hebben het gewoon ook nodig. Juist voor verduurzaming. Want het is ook als je kijkt naar auto's. Het maakt het lichter, sterker. Dus het is een interessant rapport van het PBL verschenen. Gelijktijdig. Mm-hmm. Waarin ze verschillende visies over plastic naast elkaar hebben gezet. En daar zie je ook in dat maatschappelijk heel erg sentimenten die bij de politiek binnenkomen natuurlijk. Het voorstellen van
0: iedereen die,
2: het is een kraan die kunnen precies, we dicht doen.
0: Iedereen denkt aan bijvoorbeeld hebben plastic aan plastic soep.
2: Ja.
0: Als voorbeeld.
2: Ja.
0: Maar dagelijks leven, we ontkomen er eigenlijk niet aan.
2: Nee, het is een essentieel materiaal. En nogmaals, we zijn het allemaal eens dat we het moeten verduurzamen. Dat we ook moeten afschalen van fossiel. Dat we het van andere materialen moeten maken. Maar dat is ook niet een knop die je zomaar omzet. Dat is een enorme transitie. En die transitie willen we maken. Die kunnen we maken. Maar dan moet je daar ook een duidelijk richtinggevende stip op de horizon zetten.
0: Ja.
2: En daar ook een plan op zetten.
0: We hadden het net al even over de ketensamenwerking. Want volgens mij is dat cruciaal om dat goed met elkaar te laten samenwerken. Hoe volwassen is die ketensamenwerking op dit moment volgens jou, Thor?
3: Ik denk het toch nog wel in een prille fase. Er zijn goede voorbeelden en er wordt echt wel samengewerkt in projecten. Dan moet je denken aan kleinschalig, innovatief, nieuwe technologieën, nieuwe toepassingen. En dat werkt op zich. Laat dat vooral doorgaan. Als je echt kijkt naar opschaling en bijvoorbeeld standaardiseren, kan je ook bepaalde problematische materialen uitfaseren en er echt mee stoppen. Dan zie je dat er toch altijd wel een deelbelang is om te zeggen, nee, ik ga dat toch even doorzetten. Want ik heb wel een paar klanten die dat willen. Of zullen we samenwerken? Ja, maar dan ga ik jou wel een factuur sturen en dan moet jij die maar betalen en dan noem ik het samenwerking. En ik denk dat er nog heel veel van dat soort voorbeelden zijn. Dat noem ik nog niet echt ketensamenwerking. Daar zit ook gewoon deelbelang in en commerciële kansen. En ik ben daar helemaal niet tegen, maar ik denk wel dat de oproep tot samenwerking is makkelijker gedaan. Maar als je door gaat kijken, wat verwacht je dan van de ander? Moet ik de verpakkingen aanpassen als Unilever zijnde? Moet mijn leverancier aanpassen? En dan wordt het al moeilijker. Dus als je eerlijker bent over wat verwacht je van de ander en welke stap ga je zelf zetten om die transitie te begeleiden, nou dan wordt de groep al een stuk kleiner.
0: Stel je nu voor dat de concurrentie van buiten Europa level playing field is. Schoon gelijk. Probleem is opgelost. We hebben eerlijke regels, wet en regelgeving. Iedereen produceert onder dezelfde voorwaarden. Waar zit dan nog de grootste uitdaging?
2: Goh. Ik denk, en dan praat ik even puur. Hè, Thor gaf net aan qua samenwerking hoe dat is vanuit het perspectief van een grote multinational. En ik praat vooral met beleidsmakers, ja, en met politici namens het collectief van de plastic producenten in Nederland. En dan denk ik vooral dat we als Nederland de blik openen en gewoon ook ons gedragen als een klein land in een grote wereld. En zien hoe we ook samenwerking in Europa als Nederland van oudsher, ja, ik loop al wat langer mee, waren we altijd heel erg ambitieus in Europa. Maar
0: eigenlijk
2: maakten we het ook waar.
0: Buiten de postzegel kijken.
2: Buiten de postzegel kijken en zorgen dat we Europees ook samenwerken om die goede wetten en regelgeving voor Europa, om te zorgen dat we hier die weerbare economie en duurzame samenleving neerzetten.
3: Ja, ik denk misschien aanvullend. Ik denk dat jouw stelling is heel interessant. Stel dat dat level playing field er is. Ik denk dat een van de uitdagingen die ik in het begin noemde, je hebt dus financieel los je dan redelijk op, juridisch los je redelijk op, technologisch ontwikkelt er veel. Eentje die dan nog wel bestaat is organisatorisch. En je hebt het over ongelooflijke hoeveelheden. Mensen kunnen zich daar bijna geen voorstelling van maken. Maar ik zou iedereen willen aanmoedigen om een keer bij een grote recycler of een inzamel of een sorteerder te gaan kijken. En dan zie je pas wat voor over extreme hallen dat gaat. En op online kan je dat ook wel vinden. Dat stuk is nog wel een interessante uitdaging. Hoe ga je ervoor zorgen dat die bergen met ingezamelde materialen uiteindelijk weer in nieuwe producten terechtkomen? En dat zijn twee ketens aan elkaar koppelen die tot nu toe heel weinig met elkaar van doen hebben. Want de een krijgt gewoon super schone nieuwe grondstoffen, mm-hmm, ja, en de ander schuift het erover in.
0: Ook hier zou je een parallel mee kunnen trekken, bijvoorbeeld bij de goedkope kledingindustrie. He, want daar bergen
2: zeker
0: stoffen die eigenlijk gewoon niet meer terug in de keten kunnen, omdat ze gewoon niet voldoen aan de standaarden die men wenst, toch?
2: Ja, nee, voor een deel denk ik hetzelfde beeld. Ja, er blijven altijd van die bergen over. Ik reed toevallig inderdaad dit weekend door het havengebied van Gent en dan zie je ook dat circulariteit is ook wel kost veel ruimte en het is ook veel meuk, zeggen wij thuis, en rotzooi.
0: Maar het is
2: en
0: bijna dat, vergelijkbaar eigenlijk dat, met het datasysteem. Hè? Dus zorgen dat je goede kwalitatieve data hebt.
2: Ja.
0: Dan pas gaat je systeem werken. Dat geldt ook voor grondstoffen, toch?
3: Dit geldt identiek. Dus je moet zorgen dat als je iets ontwerpt, en of het nou een verpakking is, of een plastic product, of een t-shirt,
2: exact,
3: of een textiel, dan moet je eigenlijk al rekening houden hoe wordt dat uiteindelijk ingezameld en kan het dan weer circulair ingezet worden. Het geldt zelfs voor elektronica. Je kan dat allemaal op elkaar persen en lassen, zodat dat niet meer los kan. Maar als je daar in design rekening mee houdt, dan kan je er daarna nog veel meer mee. En als je dat niet doet vanuit het milieu, doe het dan vanuit de waarde. Het is gewoon geld waard. En daarom zie je dat sommige circulaire stromen wel groot zijn en andere veel kleiner.
0: Dus je noemde aluminium eigenlijk als voorbeeld ook. Precies.
2: Ja, dus we moeten ook wel toe naar juist innovatie in het materiaal, zodat we ook minder grondstoffen gaan gebruiken, uiteraard. Ja.
0: Wat zijn de concrete stappen? Als jullie het voor het zeggen zouden hebben, als industrie, maar ook als afnemer, die er nu gezet moeten gaan worden?
2: Ja, dat zit hem denk ik veel meer in de dingen bij elkaar brengen. En zorgen dat we vanuit hetzelfde plaatje richting waar werken we naartoe, gaan kijken naar wat moeten we dan één doen. Ja, ik praat toch voor de industrie, om te zorgen dat de plastic industrie die we hier hebben, dat we die hier houden. Dat we zorgen. En dat is, ja, dat is ook geld. Of ondersteuning voor die industrie. Maar dat is voornamelijk ook, denk ik, een allocatieprobleem. Want we hebben een klimaatfonds. En we hebben ook gewoon de energietransitie gezegd. Wat vinden we belangrijk genoeg, ook maatschappelijk, om dat te financieren. Het is altijd een vorm van cofinanciering. Hè? Zorgen dat die investeringen weer, dat die bedrijven weer gaan investeren. Dat is het allerbelangrijkste.
0: Precies. En welke overheid moet hier als eerste de stap zetten? Is dat de Nederlandse overheid? Of moet Nederland toch bij wijze van spreken op Brussel wachten? Of andersom Brussel moet gaan activeren?
2: Nee, dit moet ook Nederland doen. En tegelijkertijd moet Nederland ook als de wiede weergaar zorgen dat ze met de goede dingen in Brussel aan tafel komen. Want daar wordt nu op dit moment over al dit soort vraagstukken van hoe gaan we de Europese industrie helpen? Hoe gaan we instrumenten maken die zowel investeringen aanjagen als ook zorgen dat we gewoon iets aan de grenzen gaan doen op handelsgebied? Nou, concurrentiekracht, weerbaarheid. Europa is wakker, maar we horen nog eerlijk gezegd vanuit mijn brancheperspectief weer iets te weinig. We horen wel de goede taal, maar we horen nog iets te weinig wat Nederland gaat doen met ons.
0: Om een voorbeeld te noemen, de Industrial Accelerator Act is daar een voorbeeld van. Is dat op dit moment iets wat wel, waarvan je een bepaalde beweging ziet? Werkt dit?
3: Ja, ik denk dat dat een heel goede denkrichting is. Dat is echt veel meer vanuit het industriebeleid gedacht en veel meer vanuit strategische weerbaarheid en minder afhankelijkheid. Dus ik denk dat dat echt een bal is die in Europa ligt om daarmee door te gaan. Ik denk niet dat alleen maar aan wetgevers de kansen of de verplichting ligt in die drie prioriteiten. Ik zou ook zeggen, bedrijfsleven weet eigenlijk wel waar het heen gaat en moeten die investeringen ook nemen en moeten ook gaan kijken of ze dat meer in gezamenlijkheid kunnen doen. Wij proberen dat dus met concurrentie. Dat is echt een andere aanpak dan voorheen, want dan regel je eigenlijk je eigen winkeltje. En ten derde is het zo dat we als die randvoorwaarden aantrekkelijk zijn, dan kan je opschalen. En als je gaat opschalen, dan wil je eigenlijk innovatie blijven stimuleren. En dat is ook een gezamenlijke inspanning van overheden die daarvoor randvoorwaarden schetsen en cofinancieren. Kennisinstellingen, universiteiten en toegepaste kennisinstellingen die allemaal nieuwe technologie ontwikkelen. En bedrijven die daar gewoon ook als klant dus een lange termijn afnamegarantie zouden moeten geven. Als je dat soort stappen zet, dan denk ik dat die transitie vele malen sneller kan gaan. Dus niet alle ballen bij de Europese Commissie, maar wel duidelijkheid over wetgeving. En die Industrial Accelerator Act is daar een goed voorbeeld van.
0: Drea?
2: Ja, zeker. De Industrial Accelerator Act is de goede richting. Is de richting waar we naartoe moeten. Waar nog onvoldoende aanknopingspunten zijn, is voor chemie en plastic. Maar dat vindt echt op dit moment plaats met de Critical Chemical Alliance en Circular Plastic Alliance. Dat zijn platformen die door de commissie in het leven zijn geroepen om juist ook voor plastic en voor chemicaliën ook te kijken naar hoe krijgen we dan niet alleen de productie, hoe stimuleren we die, maar hoe zorgen we ook dat we vraag naar circulaire producten stimuleren. Hoe doen we gelijktijdig ook iets aan de Europese grenzen, aan de handelsstromen, zodat we ook onderscheid kunnen maken tussen fossiel en circulair plastic wat elders geproduceerd wordt. Nou, tal van ingewikkelde vragen waar de oplossingen en instrumenten moeten komen die in die Industrial Accelerator Act gaan landen. En die, dan noem ik er nog één, die heel belangrijk gaat zijn voor circulair plastic. Dat is de Circular Economy Act, waar Brussel nog dit jaar mee gaat komen. En waarvan wij ook zeggen als Plastics Europe, daar moeten een heel aantal dingen gewoon in neergelegd worden. Op tal van knoppen moeten we gaan draaien.
0: De voorwaarden moeten eigenlijk.
2: Maar dan moet je die voorwaarden daar in die wet verankeren.
0: Ja, met andere woorden, we kunnen wel afsluiten. Er wordt aan gewerkt. Alleen dit moet nu nog een stuk sneller. Is dat de conclusie?
3: Nou, ja, wat mij betreft is dat wel de oproep.
2: Ja.
3: En we moeten dat zelf ook doen. Hè. Laten we eerlijk zijn. Er zijn natuurlijk heel veel redenen om te zeggen dat iets nog niet kan.
0: Maar het ecosysteem,
2: en we zitten ook niet
0: dat moet gaan functioneren. Precies.
3: Ja, klopt. En eigenlijk liggen die kansen er ook wel. En ik denk dat we vooral over de duidelijkheid en opschaling moeten hebben. En wat minder over überhaupt dat hele verre toekomst speelt. Er zijn natuurlijk altijd partijen die zeggen, ik zie een toekomst voor me zonder plastic. En anderen zeggen, ik zie een toekomst voor me met helemaal circulaire plastics. Nou, daar kunnen we nog jaren over praten. Maar
0: de trap moet iets meer treden krijgen.
3: Ja, exact.
2: Nou ja, het motto van het kabinet is aan de slag. Hè? Dus dat zijn wij ook. En dat gaan we hopelijk iets meer gecoördineerd ook. We hebben ook gezegd als Plastic Tafel van, maak plastic nou tot ook daadwerkelijk in je aanpak tot een speerpunt voor je industriebeleid.
0: Mag ik jullie danken voor de komst naar de studio, voor dit gesprek. Nou, we hopen dat we over een jaar alweer een vordering kunnen constateren, toch? Zou je kunnen zeggen?
3: Ja, dat durf ik wel op in te zetten.
2: Nou, daar sluit ik me bij aan.
0: Ja. Drea Berghorst, Managing Director van Plastics Europe Nederland en Thor Tummers van Unilever. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.
4: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
9: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
9: Newsflash.
10: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
11: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
4: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
11: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

iPersonal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Nieuw Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Iedereen heeft een AI-strategie, maar hoeveel organisaties hebben er nu echt iets aan? Mijn gast van vandaag weet dat als geen ander. Luc Lipline werkt namelijk al 20 jaar op het snijvlak van technologie en business. Met projecten voor de Rijksoverheid, PostNL, banken, verzekeraars en de vastgoedsector heeft hij altijd dezelfde rode draad. Organisaties slimmer laten werken met data. En sinds dit jaar doet hij dat onder zijn eigen vlag. Lipline. Luc, welkom.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
2: 20 jaar. Als je even terug in de tijd moet.

0: gaan, Luc. 20 jaar geleden. Wat was toen het inzicht op het gebied van het verzamelen van data?
1: Open data bestond nog niet echt. Dus de overheid, rijksoverheden, instellingen publiceerden niet heel veel data. Bedrijven werkten veel met Excel. Dat is trouwens nog steeds zo voor veel markten. Maar de kosten waren echt enorm. Dus kijk, ik weet dat ik heb veel data ingekocht. En we hadden wel eens budgetten van 1,2, 1,3 miljoen euro per jaar om data in te kopen. En diezelfde data die kopen we nu in voor minder dan 100.000 euro. Dus je ziet dat de waarde van data echt enorm is afgenomen. Hetzelfde geldt om de tooling. De tooling die toen op dat moment gebruikt werd. Echt de grotere data science, machine learning, analyse pakketten. Voorlopers van AI. Ja, dat waren licenties van tonnen per jaar die je moest betalen. En nu heb je tools die krachtiger zijn. Die je gratis mag gebruiken. Of voor een paar tientjes per maand. Dus ja, iedereen heeft nu toegang tot dezelfde tools. En zelfs betere tools dan er ooit eerder beschikbaar waren.
0: Alleen, het verschil is natuurlijk wel dat als je weet waar het vandaan komt, dat je het ook beter waarschijnlijk kan inzetten. En dat is eigenlijk ook het ding waar we over gaan praten. Het woord van dit jaar is eigenlijk wel agentic agents.
1: Ja, agentic agents, agentic AI. Ik weet niet of iedereen weet wat het is, maar even simpel uitgelegd. Kijk, ik vind het makkelijk om een voorbeeld te noemen van hoe gingen dingen de afgelopen 20 jaar en waar staan we nu? 2 weken geleden had je de Google Developers Conference. En Google gaf daarin zelf ook aan dat de zoekbalk, zoals we die afgelopen 20 jaar kennen, dat die gaat verdwijnen. Maar dat was voor 20 jaar lang wel de standaard. Je moest hoog staan in Google en dan kreeg je klanten. En wat er nu gaat gebeuren met agentic search, agentic AI, is dat je niet alleen zoekt naar een paar schoenen, maar dat die paar schoenen ook direct gekocht worden, direct geleverd worden. En als het een andere bestelling is waarvoor je thuis moet zijn, wordt er in je kalender gekeken. Ben je wel thuis en dan wordt het ook bezorgd. Dus het gaat ook echt acties overnemen. En die werelden die gaan in elkaar blenden. En dat is wel een hele interessante tijd.
0: Kan ik me voorstellen, want ik kan me de voorbeelden nog herinneren van dat er ooit verteld werd over koelkasten.
1: Oh ja.
0: Slimme koelkasten. Dus zij kijken, op de koelkast kijkt voor jou hoeveel boter je nog in voorraad hebt. Als er nog maar 2 pakjes over zijn, komt het op de lijst voor welk product dan ook. Dat is eigenlijk nu al werkelijkheid.
1: Ja, dat is wel werkelijkheid. Ja. Nee, AI is echt nu. Ik vind een heel ander voorbeeld. Maar ik was 2 weken geleden in Abu Dhabi met mijn vrouw en de kinderen. En we gingen naar een pretpark toe. Dus mijn vrouw die opent de Uber app. Die klikt daarop. En dan krijg je Uber besteld. Dan komt de zelfrijdende Uber naar je toe. Dus ik denk, ja prima. Zal wel iemand in zitten. Weet je, test pilot fase. Dat busje komt aan. Dat was voor ons. Zat niemand in. Ik denk, oh. Dus wij proberen die deur te openen. Gaat niet open. Moest weer op de app klikken, ging de deur open. Zitten we erin, rijden we 1 minuut, gaan de speakers af. Met het supportteam van Uber, gelet op veiligheid. Iemand heeft de gordel niet om gedaan en dat was dus een van de kinderen. Ja, gordel omgedaan en het busje reed weer door. Want anders moest het busje aan de kant gezet worden. Nou, daar kwamen we aan. Dat was gewoon echt de publieke weg. Hè. Stoplichten, tunnels, alles gewoon meegemaakt. Toen ging ik nadenken van ja, maar wat betekent dit nou eigenlijk? Ik ging zoeken, er zijn 90 miljoen taxichauffeurs nu wereldwijd. In Nederland 60.000 taxichauffeurs. Even het Karremans is nu met de regels bezig, zodat over 3 jaar ook hier dit allemaal zelfstandig kan gaan rijden en opereren. Ja, die mensen die moeten iets anders gaan doen. Maar ook daar, los daarvan, kijk, ik heb een vastgoed achtergrond, dus ik koppel het ook altijd wel aan locatie. En bij waardebepaling gaat het om locatie, locatie, locatie. Maar dus stel je voor dat je een ondergrondse parkeergarage hebt. Of je hebt een bepaald vastgoedobject waarbij bereikbaarheid een bepaalde waarde vertegenwoordigt. Nou, die metrics gaan allemaal op de kop. Dus deze ontwikkelingen, die zijn er nu, die komen er nu aan. En ja, die hebben gewoon echt heel veel invloed op factoren. Dat vind ik enorm interessant om dat te volgen.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook wat je continu in de krant leest. Er gaan banen op de schop, ja. Er gaan banen verdwijnen.
1: Ja.
0: Eigenlijk werkt het heel vaak disruptief, maar het biedt ook nieuwe kansen.
1: Ja, het biedt zeker nieuwe kansen. Kijk, dit is goedkoper, dit is sneller. Deze mensen kunnen ook andere dingen gaan doen. En als ik naar bedrijven kijk, dan loopt het daar soms wel op stuk. Dus even heel praktisch. Iedereen heeft toegang tot dezelfde AI tools. Iedereen wil deze kansen pakken. Want het voorbeeld wat ik net aangaf is heel beeldend. Iedereen snapt dat dat het een gigantische impact heeft. Maar dan zie je dat de dingen die geprobeerd worden niet altijd leiden tot een succesvol product of tot een succesvolle verbetering. Dan gaan er weg heel veel kosten gemaakt worden, heel veel uren in gaan zitten. In projecten die allemaal net niet zijn en net niet tot die efficiëntie leiden. Nou, dus dat is denk ik toch wel een heel belangrijk thema, dat bedrijven daarin het personeel meenemen en personeel trainen om daar voldoende aan te doen. Dat is ook waarom we begonnen zijn met de Lipline Academy.
0: Ja, want wat gaat Lipline nu bijdragen? Is dat eigenlijk ervoor zorgen dat organisaties straks beter met AI kunnen gaan werken, maar ook het juiste doen?
1: Ja, kijk, alle AI... Laat ik even een stap terug doen. Dat is even meer mijn academische pet opzetten. De AI is gaan boomen vanaf het moment dat mensen het snapten. En het communicatiemodel werd en het visueel werd. En mensen vonden dat leuk. Maar AI zelf bestaat al veel langer en had ook altijd de analytische kant. Nou, dat vonden mensen minder interessant en daar werden mensen minder warm van. Wat je nu in bedrijven ziet, is dat mensen allemaal heel erg met de voorkant bezig zijn. Dus het chatgedeelte, hoe ziet het eruit, hoe communiceert het. Maar waar de echt in zit, is dat je wanneer je een hele workflow kan optimaliseren. Dus dat de interne systemen ook echt op de goede manier geconnect zijn met die AI-tooling.
0: Ja, het optimaliseren
1: en
0: ook van de
1: en daar gaat het gewoon compleet mis. Dus mensen zijn super goed bezig met AI. En wanneer AI is ingebouwd in bestaande systemen, dan gaat het ook echt goed. Maar vanaf het moment dat ze een hele workflow willen gaan optimaliseren, ja, dan die trajecten die sneuvelen echt heel vaak.
0: Mensen met een achtergrond in bedrijfskunde, nou, een aantal jaren mogen snoepen, die hebben bepaalde theorieën geleerd. Gaan die ook op z'n kop?
1: Nee, ik geloof niet dat die op z'n kop gaan.
0: Want daar kan AI niet een beter werkend proces voor bedenken.
1: Zou
0: vanuit
1: je een voorbeeld
0: vermogen
1: kunnen noemen van iets waarvan je denkt dat het zou...
0: Nou ja, ik kan me voorstellen dat op het moment dat je kijkt naar procesoptimalisatie, dat AI daar wellicht dus analytisch naar kan kijken en haarfijn kan zien waar het eigenlijk stuk loopt. Ja. En dat misschien beter kan vertalen naar bruikbare teksten dan dat iemand persoonlijk dat zou kunnen doen.
1: Ja, ik zie dat zelf als een procesversnelling, waarbij de methodes, de gedachtegang, die blijven gelijk, die veranderen niet. Dus de kennis die je daarvan hebt, die is gewoon enorm waardevol, maar dingen gaan nu gewoon sneller. Dat geeft wel risico's. Dingen gaan zo snel en mensen gaan zo snel nu aan de slag met AI-tools, dat we zien dat het stukje cybersecurity soms een beetje onderbelicht is. En we zien heel veel bedrijven die datalekken hebben, backups van websites, van databases die per ongeluk online staan. We hebben zelf ook geïnvesteerd in een eigen cyberplatform, Hex Unit, waarmee we complete pentesten doen bij bedrijven om dit ook te zien tijdens het developmentproces. Er wordt ook veel sneller gedeployed. Hè. Voorheen, een paar jaar geleden, één keer in de twee weken, dan zet je wanneer je met software development bezig bent, dan zet je een nieuwe ontwikkeling online. Ja, dat gaat nu soms op dagelijkse basis, gaan er meerdere releases online. Maar dat geeft dus ook echt risico's. En dat hele spel, daar moet wel scherp naar gekeken worden.
0: Wat merk je ervan, van het feit dat het eigenlijk vooral nu ontdekken is? En dat de wetgeving nog niet zover is om bepaalde zaken, zoals die cybersecurity, die veiligheid te waarborgen. Want normen zijn er nog niet per se. Het is nog best wel allemaal onontgonnen. En hoe ga je dan door die woestijn van ontwikkelingen naar het juiste punt toe werken? Ik kan me voorstellen dat dat voor heel veel bedrijven gewoon niet tastbaar is.
1: Ja, wat je vaak ziet bij innovaties is dat ze in een gigantisch stijgende lijn omhoog gaan. En populariteit en iedereen heeft erover en zijn buzzen. En dan gaat diezelfde innovatie, die stort helemaal in die ontwikkeling. Net als het is geen trend meer en mensen denken het is uit. En dan heeft het een tijdje nodig voordat het weer een adoptie krijgt en het echt definitief ingebed is. Ik denk dat dat moment er nu ook aankomt met AI. Je zag bijvoorbeeld bij Oracle afgelopen week ook wat updates erbij komen. Dat ze zo'n gigantische spend hebben op de tokens dagen. Dat het gewoon duurder is dan meer mensen aannemen. Dus het is niet eens een business case meer. Ja, dat is zo'n teken aan de wand. Dat het zo enorm geprezen wordt. En dat iedereen het gebruikt zonder na te denken. Is het wel een business case? Is dit wel nodig? Doe ik wel de juiste dingen? Daar wordt gewoon niet over nagedacht. Het wordt gezien als... Als lucht wat we in- en uitademen en er gewoon altijd is zonder dat het iets kost. Ja, en dat is het niet. Dus dat is wel echt een risico. Maar voor de langere termijn mag je AI gewoon zien als de infrastructuur die er altijd zal zijn. Zoals we het elektriciteitsnet hebben en het wegennet hebben. Zo is AI ook een nieuwe infrastructuur. Ja, en daar moeten we met z'n allen gewoon aan wennen.
0: Ja, en dan daarbij de uitleg. Bijvoorbeeld Agentic AI hebben we het net over gehad. Ja. Dat is eigenlijk een buzzwoord van 2026. Ja. Hoe ga jij bij bedrijven te werk op het moment dat je daar binnenkomt en kijkt waar de behoeftes liggen, terwijl ze eigenlijk nog niet de volledige kennis hebben, omdat die ontwikkelingen zo ontzettend snel gaan?
1: Ja, het ligt natuurlijk heel erg van waarvoor worden we gevraagd. Er zijn een aantal thema's die hier voorbij komen. Het eerste thema is, we worden nu vooral gevonden door Google Search en daarop komen onze klanten binnen. En veel bedrijven hebben gewoon 80% komt gewoon via Google binnen. En daarop wordt het bedrijf gerund en daar komt de omzet vandaan. Nou, ik weet dat een jaar geleden zocht nog 1% van de mensen via AI tools om tot een aankoop te komen. Nu is dat 22%. En waarschijnlijk is dat over een jaar is dat 62%. Dus die verschuiving gaat enorm hard. Google werkt daar ook aan, hè, met de AI overviews die je nu hebt. Maar die ontwikkelingen gaan echt zo hard. Dus dat betekent dat heel veel bedrijven die merken nu dus ook dat ze op een andere manier aan klanten komen. En soms ook gewoon niet meer aan klanten komen. Dus veel bedrijven denken van ja, ik heb nu mijn website online staan. Ik heb overal aan gewerkt met marketing. En wanneer sta ik nu in die AI resultaten? Of wanneer staat mijn concurrent daar? Nou, het gaat niet meer om de 10 blauwe linkjes. Ja. Het gaat nu om het advies.
0: Dus eigenlijk de wetten die we kenden, die veranderen.
1: Ja, die gaan gewoon de deur uit. Dat is gewoon, dan moet je echt dan moet je echt van bewust zijn hoe consumenten, hoe professionals die iets willen kopen, zoeken naar bepaalde diensten. Vooral als het transactioneel is. Ja, dat is echt veranderd.
0: En bijvoorbeeld de wetten van goede search engine optimization.
1: Die zijn veranderd. Kijk, keywords zijn nog old school keywords, backlinks. Iedereen die een beetje van marketing weet, die is daarmee bekend. Maar het gaat nu echt verder. Dus je website moet allereerst leesbaar zijn. Niet dat je de AI-bots blokt. Nou, dat gebeurt heel veel. Of de websites zijn outdated en AI kan het niet lezen. Ja, dan word je gewoon niet benoemd. Dan kun je nog 100.000 pagina's hebben, dan gaat het gewoon niks opleveren. En ook een heel groot verschil tussen Google Search en AI is dat Google keek altijd naar authority. Dus hoe meer backlinks, hoe meer pages, hoe meer keer hoger je stond. AI kijkt ook naar trust. En trust is wat anders. Trust betekent wie praat er over je? Waar wordt er over je gepraat? En dat zijn twee verschillende metrics. En ja, wil je optimaliseren voor AI, dan moet je dus ook echt naar het trust gedeelte kijken. Dus ja, daar helpen we bedrijven mee om dat goed te laten lukken. Tweede thema is met name dat men veel met AI tools doet. En dan zeggen we inderdaad, gezegd, ik ken iedereen, rubbish in, rubbish out.
0: Ja.
1: He, dus rotzooi in systemen is rotzooi uit de systemen. Wij draaien dat om en wij zeggen diamonds in, diamonds out.
0: Maar ook dat proces, daar begonnen we eigenlijk dit gesprek mee. Dat is natuurlijk al jaren aan de gang. Het opschonen van data is pas af als het ook echt daadwerkelijk
1: gaat. Ja, maar het is niet sexy. Het bestaat ook gewoon al zo lang als ik rondloop in die wereld. Al 20 jaar lang is dit een thema.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat in dit geval ook AI weer een rol daarin kan spelen om te opschonen. Maar dat het wellicht ook gevaarlijk is.
1: AI doet vooral heel goed werk aan de front-end en visueel en communicatief. AI en back-end work, dat is gewoon een drama. De kwaliteit is slecht. Het is niet goed.
0: Is dat iets wat in de toekomst ook zou kunnen veranderen?
1: Nou, wat je wel ziet is dat ik heb nu een aantal developers en die doen nu 10 keer zoveel. Het zijn 10 keer zo productief dan developers zeg maar een paar jaar geleden. En dat is met name omdat zij allemaal senior zijn. Ze hebben allemaal meer dan 10 jaar ervaring. En zij gebruiken AI om sneller te coderen. Dus ze hebben de business logic en ze hebben de technische know-how. Weten precies hoe ze die backend moeten inrichten en de databases. En AI is daar om dingen te versnellen. Maar als je alleen maar aan AI gaat vragen, zo wil ik het ongeveer hebben. Je hebt geen verstand van datastructuur. Ja, dan wordt het een groot fiasco. Dan heb je de cybersecurity, alles wat je kan bedenken gaat gewoon fout. En er zijn ook al heel veel dingen zeg maar fout gegaan. Er was laatst volgens mij een bedrijf wat ook volgens mij per ongeluk 500 miljoen aan kosten had gemaakt.
0: Oei.
1: Per ongeluk. Foutje.
0: Even terug naar je bedrijf. Want sinds dit jaar start je met Lipline.
1: Ja.
0: De boodschap is met andere woorden, jullie gaan helpen bedrijven succesvol te worden in implementatie van data en optimaal gebruik van AI.
1: Ja, inderdaad. In het AI-tijdperk spelen we wat andere dingen en daar helpen we bij. Ja.
0: En hoe zie je dit bedrijf? Want in een jaar met echt een track record van de afgelopen 20 jaar kan je natuurlijk ook versnellen. Waar zie jij je bedrijf staan over een aantal jaren? Want die ontwikkelingen blijven maar doorgaan. Volgens mij is het zaak dat jullie voorop blijven in het gebied van vlak van kennis, autoriteit, om die bedrijven daarbij te helpen. Hoe doe je dat?
1: Nou ja, goed, ik volg de ontwikkelingen qua geopolitiek enorm. Ik vind dat interessant. En dat straalt ook af op de dingen die ik belangrijk vind. Het is mijn ambitie om een Europees gefocuste data- en technologiebedrijf te bouwen. Amerikaanse en Chinese bedrijven die bepalen in sterke mate wat wij zien. En ik vind dat we eigen data, eigen kennis, eigen technologie moeten hebben om daar een rol in te spelen, om dat spel goed te snappen. Dus waar wij nu vooral op focussen is AI visibility. In welke systemen word je wanneer getoond? Kijk, we hebben aan de zijkant ook een aparte bedrijf waarbij we een aantal nieuwswebsites exporteren en waarbij wij zelf ook gewoon zien hoe het verkeer verandert. En hoe we ook heel veel attacks zien vanuit de Global South, zoals we dat noemen. Ja. Dus alle Aziatische landen, precies. Afrika. Ja, en nou goed, die kennis die zetten we graag in om bedrijven nu te helpen. Vindbaar te blijven in het nieuwe AI-tijdperk.
0: Dus daar ga je mee in die geopolitieke ontwikkeling om Europa eigenlijk wat dat betreft weerbaarder te maken en bedrijven daar te helpen. Waar begin je dan? Want daar betekent natuurlijk ook dat je naar een ecosysteem moet met allemaal Europese bedrijven om het binnen Europa te houden.
1: Ja, we hebben onze servers in Duitsland staan. Daar begint het al mee. Dat is één. Twee, we hebben een remote team met mensen in Portugal en de mensen in Nederland. Dus dat gaat ook goed. We focussen op klanten in Europa. Dus dat ook echt met een Europese footprint. En ecosysteem. Je zoekt de juiste partners uit om dat samen te doen. Partners genoeg. Maar je wilt op een gegeven moment wel schalen creëren. En daar zijn we nu nog niet. Dus we zijn nu echt gewoon bouwen, basis aan het neerleggen. Waar onze focus nu gewoon ligt is heel pragmatisch bedrijven helpen verder te komen met AI zonder hele lange trajecten. Maar gewoon een kleine stapjes, een stapje per stapje, gewoon een goede business case.
0: Dan eindigen we natuurlijk dit stukje ook met een aantal tips voor dit jaar met Agentic AI. Welke tips zou je nu aan ondernemers willen geven?
1: Experimenteren is goed, maar let op je licentiekosten, want je gaat echt helemaal stuk. Toeltje daar, toeltje daar, toeltje daar. Gebruik het erop. Het gaat helemaal mis. En al helemaal als je 20, 30, 40 of meer man hebt, je raakt de controle kwijt. Dat is erg belangrijk om op te letten. 1, 2, focus op je eigen data. Ga die tools niet los gebruiken. Dan haal je er niet voldoende waarde uit. Ga echt aan de slag met je eigen informatie en koppel die aan de AI tools. Dat is tip 2. Ja, en tip 3. Is toch echt een stukje cybersecurity. Het wordt echt zo flink onderschat. Kijk, het is ook geen sexy onderwerp. Hè? Een ondernemer gaat niet zeggen, oh ja, ik had per ongeluk al mijn klantgegevens online staan. Of we waren eventjes down voor een week, want we waren gegijzeld. Dat hoor je bijna niet.
0: Want dat is natuurlijk wel wat je vaak hoort, is dat ook aan de verkeerde kant zeg maar, van het spectrum.
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Hè, de cybercriminelen ook veel gebruik maken van AI. En dat daar de juiste tools vrijkomen, dan hebben we helemaal aan.
1: Maar laat ik het zo zeggen. Wanneer je een woning koopt, of verbouw je niet, of doe je niks. Iedereen heeft een woonhuisverzekering. Ongeacht of je daar met één kind woont, of alleen, of maakt niet uit. Iedereen heeft een woonhuisverzekering. Dat is gewoon continue protectie die je wil hebben. Nou, mijn bedrijf is dat net zo. Dus iedereen heeft een website, heeft systemen. Het maakt niet uit of je snel ontwikkelt of dat je helemaal niet ontwikkelt. Je hebt continu een risico. En die risico's, en dat zien wij ook gewoon bij ons, en het aantal aanvallen, het stijgt enorm. Maar ook echt enorm. Dus daar spelen wij inderdaad op in om continue monitoring aan te bieden. Dat doen we ook weer met AI. Dat is dus ook weer feitelijk een AI ethical hacker.
0: Mm-hmm. Ja.
1: En die daarop loslaten. Dus dat is wel het derde thema. Dat wordt onderschat. Er wordt niet veel gesproken over wat er allemaal misgaat. Als hele grote instanties zijn, dan krijg je het meer uit de media. Maar ik weet gewoon dat er heel veel ondernemers even down gaan. Die dat hadden kunnen voorkomen.
0: En je gaat het verhaal, denk ik, meer vertellen.
1: Ik zit hier nu voor de eerste keer sinds een jaar. Ik heb me een jaar lang heel rustig gehouden en feitelijk niets verteld. Dus het is mij ook eventjes een training.
0: Hè, is het met name ook niet omdat je het idee hebt van ik heb zoveel te vertellen en dat moet dan binnen een bepaalde tijd.
1: Ik heb trouwens wel een boek geschreven. Dat vergat ik nog even. Die ligt bij iedere boekwinkel van Nederland. Kun je bestellen. De naam is Found. Dus gewoon vragen. Found van Luc Lipline. En daarin is precies uitgelegd wat AI visibility, wat AI search is. Dus daar ben ik wel echt druk mee geweest afgelopen jaar. Want ja, ik kan wel gaan schreeuwen, maar ik moet wel weten wat ik vertel. Ik heb 20 jaar lang heb ik alles gedaan op het gebied van data. Maar AI search, agentic is echt een nieuw thema. Dus ik denk, nou ja, voordat ik ga schreeuwen dat ik de expert ben, moet ik wel weten waar ik het over heb. Dus ik heb me afgelopen jaar wat teruggetrokken in mijn cave. En alleen maar gebouwd, geëxperimenteerd, gecheckt, pilots gedaan met klanten. Ja, nu is de tijd ook daar om die kennis te delen.
0: We gaan je blijven volgen. Dankjewel voor de komst in de studio, Luc Lipline.
1: Dankjewel.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: is altijd spannend.
1: Dit is New Business Radio.
2: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
7: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
2: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Dit is At the Top van BusinessWise met Paul van Riessen op New Business Radio.
0: Wat hebben een F-35, een drone, een verkeersvliegtuig en een satelliet met elkaar gemeen? Nou, de kans is groot dat de gast van vandaag erover mee heeft gedacht. En toch is het iemand die graag met beide voeten op de grond staat. Goed dat je luistert naar At The Top, waarin ik wekelijks in gesprek ga met een inspirerende CEO over leiderschap en carrière maken, zodat jij er wat van kan leren. En vandaag is aangeschoven Tineke van der Veen, die als CEO de 1100 medewerkers van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum tot grote hoogte stuwt. Tineke, welkom.
10: Dankjewel.
0: Ja, eerst eventjes over de ruimtevaart. Was jij nou een van de vele particulieren die vorige week heeft ingeschreven op de beursintroductie van SpaceX?
10: Nee, dat heb ik niet gedaan. Nee, dat heb ik aan anderen overgelaten.
0: En waarom?
10: Omdat ik zelf daar niet in participeer en zelf geen aandelen heb in de ruimtevaart.
0: En toch nog heel eventjes. Hè? Elon Musk, de grondlegger van het bedrijf. Wordt hij door ruimtevaartdeskundigen nou gezien als een held?
10: Ik denk dat er zeker mensen zijn die hem kunnen waarderen, vooral voor zijn innovatiekracht. Hij durft echt een visie neer te zetten die hij heeft. Daar durft hij voor te gaan. In te investeren in innovatie en te zorgen dat we ook baanbrekende dingen kunnen ontdekken. Dus ik denk zeker dat er verschillende mensen zijn die heel erg blij met hem zijn. En misschien zelfs een held zien.
0: Ja, baanbrekende dingen. Een van zijn ideeën is om Mars te koloniseren. Denk je dat dat een haalbaar plan is?
10: Nou, ik heb eerder wel eens iets gezegd over naar Mars gaan. En naar Mars gaan is op zich technisch mogelijk. Het heeft alleen best wel complicerende factoren over de kwaliteit van leven als je daar bent. Het is niet zo'n makkelijke omgeving om in te leven. Het heeft ook best wel wat effect op het menselijk lichaam. Dus ik denk dat het niet helemaal realistisch is wat hij daar zegt.
0: Nou, in ieder geval een grote dromer. Hoe kijk je naar zijn machtspositie die hij heeft met Starlink? Hè? Waardoor hij zelfs geopolitiek een factor van belang is.
10: Ja, hij heeft daar natuurlijk voor gekozen om daar een ontwikkeling in te maken en zag daar een business opportunity. Ik denk dat het belangrijk is dat alle partijen toegang hebben tot data, waar dan ook ter wereld. En hij is een van de partijen die daarin speelt en zich een positie op de markt heeft toegeëigend. En ik denk dat het belangrijk is dat we zorgen wereldwijd dat iedereen toegang heeft tot die data.
0: En betekent dat dan ook dat hij weg moet met zijn handen aan de knoppen? Want nu kan hij zeggen van oké, dat deel van de wereld heeft geen toegang meer tot die satellieten van mij.
10: Nou, dat is niet voor mij om daar een oordeel over te vellen. En dat moet hij vooral zelf, denk ik, bekijken waar hij met het bedrijf naartoe wil. Dat is voor hem om zijn ondernemerschap te tonen, maar niet voor mij om te bepalen wat hij moet doen.
0: Nee, het is geen. Je wil je in elk geval niet uitlaten of het een gevaarlijke situatie is. Snap ik. Naast Elon Musk is natuurlijk ook Jeff Bezos, hè, de oprichter van Amazon, bezig met raketten. Wat vind je er eigenlijk van dat ruimtevaart een activiteit voor de mega rijke burger is geworden?
10: Ja, je ziet dat veel ondernemers met voldoende investeringskracht. Ruimtevaart is een sexy markt, zoals ze dat wel zeggen. Het spreekt tot de verbeelding. Al vanaf de oude kuifjes stripboeken tot nu. En ik snap ook wel dat het iets is waar men graag wil anticiperen en participeren. En als je genoeg geld hebt, kun je dat ook innovatie drijven. Innovatie vraagt ook veel geld. En ik denk dat het mooi is dat mensen ook daadwerkelijk willen investeren in die prachtige markt die het is, de ruimtevaart. Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat we zorgen dat we het op een goede manier die ontwikkelingen doen. Dat we daadwerkelijk ook prachtige effecten kunnen hebben voor iedereen hier op aarde.
0: En de resultaten die zij boeken, de effecten die ze meten, wordt dat nou eigenlijk gedeeld met een instituut als die van jullie?
10: Sommige data die vanuit bijvoorbeeld NASA en dergelijke komt, wordt ook openbaar beschikbaar gesteld. Hetzelfde bij ESA-programma's hier en natuurlijk Centrum in Noordwijk. Daar zijn afspraken gemaakt binnen Europa welke data van de satellieten die door ESA worden gebouwd beschikbaar zijn voor de deelnemende landen. En zeker van die data maken wij ook absoluut gebruik.
0: Maar dat zijn niet de commerciële partijen, zou ik maar even zeggen.
10: Soms is de mix en stellen commerciële partijen ook hun data beschikbaar en kunnen we daar ook gebruik van maken.
0: Ja, ja, ja. Hey, en stel nou dat jij morgen de staatsloterij wint, koop je dan direct een kaartje voor een commerciële ruimtevaart?
10: Nee, ik zal dat niet doen, maar dat heeft meer te maken met het feit dat ik niet denk dat mijn lichaam geschikt is om een ruimtevaartreis te doormaken. Dus ik denk niet dat ik degene ben, maar ik snap wel dat mensen die het kunnen betalen dat een enorme gave kans vinden en dat ook willen doen.
0: Ja, je kan wel voor de zoveelste keer naar de Malediven, maar dit is misschien wel leuker.
10: Sommige mensen vinden dat fantastisch om te ervaren en dat snap ik ook wel, ja.
0: Ja. Hey, en nou is de ruimtevaart maar een deel van het werkgebied van jouw mensen, hè? Want tegenwoordig gaat ongeveer de helft van de energie en de menskracht op aan defensieprojecten. Terwijl dat eerder nog 30% was, heb ik me laten vertellen. Wat doet dat met de organisatie?
10: Het zorgt dat de organisatie, zoals je net zei, meer defensievraagstukken krijgt. We krijgen ook niet alleen meer vraagstukken, maar ook anders. Dus waar we eerder veel kennis opbouwden, waar we jarenlang, zeg maar 2, 3, 4 jaar mee bezig waren om het onderwerp nog verder uit te diepen, zien we nu ook vragen binnen 6 weken moeten oplossen. Dus niet alleen zien we meer vragen, maar ook andere vragen die sneller innovatie vragen. Dat betekent dat wij als organisatie ook wendbaarder moeten zijn, sneller moeten reageren en dat we soms ook andere mensen op de opdrachten zetten, omdat er een andere manier van denken nodig is. Dus dat vraagt niet alleen meer mensen in het team toevoegen, andere expertise toevoegen, maar ook zorgen dat we op een andere manier met de vraagstelling omgaan.
11: Want op wat voor andere manier moet je denken dan?
10: Als we bijvoorbeeld een opdracht krijgen die binnen 6 weken moet worden opgelost, heb je toch een bepaald type nodig die vooral kijkt hoe kan ik het doel bereiken. Soms is in dat soort gevallen is 80% goed genoeg om daarna met elkaar te fine-tunen in plaats van de tijd te hebben om echt ieder detail verder uit te pluizen. Dus je moet op een iets andere manier het project ingaan en dan vervolgens kijken, oké, hoe ga je gezamenlijk tot een goed doel brengen. En de aanpak van een project wat je in vier jaar doet of binnen 6 weken is echt wel een andere aanpak, andere druk. Ook op een andere manier samenwerken. En dat vraagt soms ook aan mensen met andere vaardigheden daarvoor.
11: Ja, ik snap het. Ik zei net al, vroeger was het 30% van de opdrachten was defensie gerelateerd. Tegenwoordig is dat 50%. Hoe snel is dat veranderd?
10: Dat is eigenlijk binnen 2, 3 jaar is dat veranderd. En dat zie je natuurlijk door de geopolitieke situatie. Zie je dat in een sneltreinvaart dat veranderd is. Daarbij komt natuurlijk ook de NATO-afspraak voor NAVO voor de verhoging van de defensiebudgetten. En die combinatie ziet dat bij onze portfolio voor defensie groeit, hard groeit, naast andere markten die ook groeien.
11: Ja, en ben je dan soms wel eens bang dat je te afhankelijk wordt van defensie?
10: Nou, ik denk niet dat we te afhankelijk worden van defensie, want voor ons is het belangrijk dat we en defensie en de industrie ondersteunen. Natuurlijk kijk je wel naar balans in groei van je portfolio. En weet je ook dat deze piek aan vraag ook een piek zal zijn. En ik verwacht ook dat in de komende jaren ook wat verder zal afnemen. En zijn we daarom blij en blijven ook investeren in de andere markten. Zoals civiele luchtvaart en ruimtevaart. Want die markten groeien ook. Groeien alleen minder hard, maar groeien net zo.
11: Ja, daar gaan we straks over hebben. Toch nog heel eventjes door over defensie. Want denk ik aan vliegende objecten en denk ik aan oorlog. Dan denk ik aan drones. Heel veel mensen waren verrast hoe de inzet van die relatief goedkope machines de oorlog in Oekraïne domineert. Heb je daar ondanks al je kennis op dit terrein ook nog met verbazing naar zitten kijken?
10: Ik verbaas me iedere dag op de innovatie die we hebben in de ruimtevaart, luchtvaart en de defensiemarkt. Je ziet hoe snel de ontwikkelingen gaan. Kijk naar de Oekraïne en hoe snel men daar binnen een paar dagen innoveert. En dat is wat vooral mij daar echt heeft verbaasd. Hoe snel men daar onder druk innovaties te werk kan stellen en meteen in het veld kan gebruiken. De toepassing van drones en het effect ervan, daar was ik al mee bekend met al het werk wat wij al daar hebben gedaan. Maar vooral de feit dat men zo snel kan innoveren en kan toepassen, letterlijk binnen een paar dagen, dat is wel echt iets wat absoluut enorm inspirerend is.
11: Ja. Ja, ja in Oekraïne, volgens de laatste cijfers, worden maandelijks 35.000 Russische soldaten gedood en gewond. Hè? En een derde daarvan door drontroepen die door Nederland worden uitgerust, las ik van de week in NRC. Lig je daar 's nachts nou wel eens wakker van?
10: Ik lig er niet wakker van in de zin dat het is niet mijn verantwoordelijkheid wat Defensie dan dat werk natuurlijk in het veld uitvoert. Wat voor ons belangrijk is, is dat wij zorgen dat we Defensie ondersteunen met de apparatuur, de services, de kennis die ze nodig hebben om de mannen en vrouwen in het veld te beschermen, zodat zij ons veilig houden.
11: Ja, ja het klinkt een beetje als de wapenfabrikant die zegt van ja, ik vind de techniek gaaf. En of mensen dan uiteindelijk op het goede moment de trekker overhalen, is niet aan mij.
10: Nou, ik denk dat Defensie heel erg goed met elkaar overlegt, ook binnen NATO-verband, welke handelingen ze moeten doen. Ik denk dat we heel erg blij mogen zijn met de samenwerking die we hebben in dat verband. En dat wij gelukkig nog hier in Nederland rustig mogen slapen dagelijks. En dat komt wel door de inzet van Defensie dagelijks.
11: Ja, ja. En je zegt, ja, ik was niet verrast over de impact die drones maken op de huidige oorlogsvoering. Wat zie je nu al aankomen waar niet-wetende burgers zoals ik ons over 5 jaar over gaan verbazen?
10: Ja, als ik die glazen bol had, dat zou mooi zijn. Dan kan ik hem dagelijks inzetten. Nee, er zijn heel veel ontwikkelingen gaande natuurlijk. Bij Defensie is een deel wat natuurlijk niet gedeeld en in het openbaar is. Maar als je ziet, de innovatie vanuit drones zal zeker voortzetten. En zal vooral gaan naar grotere platforms. En ik denk vooral dat de grootte van die platforms mensen nog wel zullen verbazen. Ik denk, en natuurlijk kijken we ook naar de vliegende producten die we inzetten. Kijk naar de F-35 en daar wordt natuurlijk nu al gekeken, wat is de opvolger daarvan? En dat zijn mooie innovaties en van de toekomstige ontwikkelingen die je nu al ziet aankomen.
11: Ja. Nederland moet leidend zijn op het gebied van drone-technologie, heb ik je ooit zien zeggen. Vind je dat nou strategisch belangrijk of eerder economisch belangrijk?
10: Ik denk dat het van beide kanten is. Nederland heeft gewoon kennis en kunde die significant marktleider is op dit gebied. We zijn heel goed in sensoren. We zijn heel goed in de technologie die erachter zit. De operationele kant, het bouwen ervan, de software. Dus we zijn de marktleider inhoudelijk technisch en technologisch. En daardoor dus ook door goed in te zetten in de markt creëren we ook meer arbeidsplekken. Tegelijkertijd denk ik dat het ook belangrijk is dat wij verschillende gebieden hebben waar wij ook het kunnen inzetten met Europese en NATO-collega's en kunnen zorgen dat wij daar ook een gezamenlijke afhankelijkheid van elkaar kunnen creëren en daar zeker met drones kunnen inzetten.
11: Ja, kortom, we moeten de markt niet afschermen uit economisch gewin.
10: Nee, dat moeten we niet. We moeten vooral zorgen dat we innoveren en gezamenlijk kijken hoe we elkaar kunnen versterken.
11: Ja, nou dat kan me voorstellen dat het in de organisatie ook is ingebed. Want ik heb begrepen dat jullie expertise wordt ingezet in 40 verschillende landen. Hè?
10: Klopt.
11: En ja, wringt dat soms niet met het belang dat jullie voor ons eigen land hebben?
10: Nou, we doen natuurlijk in die 40 landen niet alleen maar defensiewerk.
11: Nee.
10: Dus defensiewerk is wel minder dan die 40 landen. Wat wij doen is dat wij natuurlijk overleggen met defensie in de breedste zin. Of het nu de landmacht is, de luchtmacht of de marine. Wat zij nodig hebben. En de kennis en kunde die we daarvoor opbouwen, die zetten we ook voor hun in. En zij bepalen ook waar we dat inzetten. Dus ze hebben daar zeker een say in.
11: Ja, niet alles wat jullie ontwikkelen is te koop voor anderen.
10: Absoluut niet, nee. Want wij werken uiteindelijk voor de ondersteuning van onze klanten, of het nu de industrie of defensie is. En zij bepalen uiteindelijk hoe het wordt toegepast. En dat zetten wij niet zomaar in de markt. Wij zijn een stichting. Wij zijn niet een organisatie die voor winst er zit. Wij zitten echt kennisopbouw om de industrie en defensie te ondersteunen. Dat is waar wij voor bestaan.
11: Ja, en hoe lopen de geldstromen? Waar betaal je de salarissen van al die 1100 mensen?
10: Ja, 30% krijgen we subsidies van het ministerie van Economische Zaken. En 70% krijgen we uit directe opdrachten die wij krijgen binnen het NLR.
11: Ja, is dat dan hard onderhandelen over inkomsten? Hoe gaat dat eigenlijk?
10: Voor de 70% bedoel je? Dat is nog gewoon commerciële opdrachten zijn dat. Waar we zeker ook natuurlijk moeten kijken dat wij onze kosten dekken. En dat we daar goede producten en ook programma's voor de toekomst ook kunnen ontwikkelen.
11: Ja.
10: Maar het is anders dan het eerdere commerciële werk wat ik in het verleden heb gedaan.
11: Ja. Ruimtevaart Defensie, jullie houden die ook bezig met de ontwikkelingen van vliegtuigen. Nu hadden we een tijdje terug hier Meltje de Groot te gast. Directeur van de luchthaven Eelde, Airport Groningen heet het volgens mij officieel. Hè? En toen ik haar vroeg hoe lang het nog duurt voordat we zonder vliegschaamte op vakantie kunnen, voorspelde dat het over, nou, laten we zeggen, 5 à 10 jaar heel gewoon is om met kleinere kisten op kortere afstanden elektrisch te vliegen. Geloof je dat ook?
10: Ik ken Maaltje heel goed. En ik denk dat ze zeker daar een punt heeft dat we de elektrificatie in de luchtvaart, dat neemt enorm toe. Er gaan enorm veel innovatie vindt op dit moment plaats. Ook in Nederland hebben daar verschillende partijen die er hard aan werken. En dat zal vooral voor de korte afstand zijn. En voor de lange afstand is dat voorlopig nog geen optie om dat elektrisch te doen.
11: Nee, dan wordt het te zwaar.
10: Op dit moment hebben we nog niet de juiste batterij en de capaciteit om dat ook daadwerkelijk te kunnen doen. Dus kun je het gewoon nog niet werkend krijgen.
11: Nee, goed, elektrisch vliegen op lange afstand is dus onhaalbaar op dit moment. Wat zie je wel als innovaties om het luchtverkeer te vergroenen?
10: Kijk onder het andere naar waterstof. Kijk naar het waterstofgebruik en waterstoftanks om dat op die manier te kunnen doen. Maar waar we tegelijkertijd ook naar kijken, en dat doen we ook hier in Nederland in samenwerking met de luchtverkeersleiding, KLM en Schiphol, is hoe kun je nu de operatie en het aanvliegen van de vliegtuigen anders laten plaatsvinden. Tegelijkertijd kijken de motorfabrikanten ook naar nieuwe ontwikkelingen, hoe ze nieuwe motoren kunnen ontwikkelen. Die testen ze dan weer bij ons in de windtunnels. En daar zie je ook heel veel ontwikkelingen, waardoor ook de toekomstige vliegtuigen nog zuiniger, nog minder energie verbruiken, nog minder geluid produceren, nog minder uitstoot zullen hebben.
11: Ja. En nou begreep ik dat je als student bezig was met vliegen op zonne-energie.
10: Dat klopt.
11: Dat hoor ik je dan weer niet voor zeggen. Is dat eigenlijk een gepasseerd station? Werkt dat niet?
10: Nee, dat was toen voor een heel specifiek klaarderprogramma, waarbij ze op zonne-energie een wereldrecord wilden plaatsen. Dus een hele unieke manier van opereren van een vliegtuig, wat voor een groter niet te doen is. Nee. Daar zaten ook maar 2 passagiers aan boord en voor de rest ook geen koffers en dergelijke. Dus nee, dat is niet voor een passagiervliegtuig geschikt.
11: Nee, jammer. Ja, je vliegt toch elke keer boven de wolken, zou je denken. Dus de zon is gegarandeerd.
10: Ja, dat wel. Ja,
11: oké, werkt niet. Hey, en denk je dat er nou ook een moment komt dat mensen die onder de aanvliegroute van pakweg Schiphol wonen net zo ongehinderd in de tuin kunnen zitten als mensen die pakweg in, nou noem ze dat, Zierikzee wonen?
10: Nou, ik woon onder een van die aanvliegroutes. Ik woon onder de aanvliegroute richting Spijkerboor en dus Schiphol. En ik moet zeggen dat ik daar relatief weinig last van heb. Wat wij doen bij het NLR is dat we ook onderzoek doen in een laboratorium over de beleving van geluid. Wij laten daar mensen ook onderzoek doen van wat is de impact van geluid? Raam open, raam dicht. En zeker als je kijkt naar hoeveel minder geluid de huidige motoren produceren van de vliegtuigen, is het al enorm toegenomen. En dat zal alleen maar verder verbeteren. En ook nog daarbovenop het kijken naar aanvliegroutes en hoe we die kunnen optimaliseren. Denk ik dat dat zeker nog stappen zal maken in de toekomst.
11: Ja, toch. Hè, als je Zwanenburg inwandelt en je vraagt aan de gemiddelde bewoner, wat vind je van Schiphol? Krijg je toch nog steeds wel heel veel geklaagd te horen.
10: Het verschilt. Er zijn ook heel veel mensen die passievol nog steeds naar in hun tuin kijken naar de vliegtuigen die overvliegen. Dus het is een mix.
11: Ja, Zwanenburg, dat zijn ook een beetje shirders. Ja. Hey, wat hebben de 1100 mensen die bij NLR werken nou vorig jaar gemaakt dat zonder de NLR niet had bestaan?
10: Oh, dat zijn er heel veel dingen, moet ik zeggen. Als we kijken dat we de eerste drone hebben gevlogen op waterstof, dat is nog nooit eerder gedaan. Dus dan zie je heel mooi dat we en een drone die civiel kon worden ingezet en defensie voor het eerst zo laten vliegen. Dat is wel echt iets wat heel erg uniek is en nog nooit eerder was gedaan. En geeft ons weer ontwikkelingsmogelijkheden naar grotere platforms, waardoor we nu een grote waterstoftank aan het bouwen zijn. En tegelijkertijd nu met het team het vliegtuig van de toekomst aan het ontwerpen zijn.
11: Het vliegtuig van de toekomst. En die gaat dus op waterstof.
10: Die gaat zeker ook op waterstof, ja. En zullen volgend jaar tijdens de vliegshow in Parijs Le Bourget ook onthullen.
11: Nou, kijk, nou, ik hoor een primeurtje aankomen.
10: Ja.
11: Hey, en stel nou dat de staat besluit om morgen te stoppen met het geven van subsidie. Hè? Dus 30% van jullie inkomen valt weg. Wat zouden we als Nederland dan verliezen?
10: Wat je dan verliest is de kennisopbouw die we al jarenlang hebben gedaan. Want wat wij doen is omdat wij niet gedreven zijn door de klantvraag vandaag of door winst. Is dat we echt kijken, oké, wat heeft de klant, wat heeft de industrie nodig in de jaren die eraan zitten te komen. En als je kijkt naar innovatie en ontwikkeling, dat vergt gewoon een lange aanloopperiode. Het vraagt veel investering en dat is en kennis en kunde. Die kennis en kunde die we hebben, die moeten verder opbouwen om daadwerkelijk ook die innovatie kunnen doen. Bedrijven hebben die kennis vaak niet of beperkt. Hebben ook niet de middelen om zo lang tijd te investeren aan de ideeën die nog verder uitgewerkt moeten worden. Dus je mist daardoor de opbouw, je mist de historie, je mist ook faciliteiten die we hebben. En daarmee zul je ook bijvoorbeeld de support die wij geven aan start-ups, scale-ups, zul je daardoor ook wegvallen. Want wij stellen ook een deel van onze faciliteit beschikbaar en onze kennis om ook hun te helpen. Zodat zij niet door die valley of death daar alleen maar in blijven hangen, maar ook daar doorheen komen en het verschil kunnen maken.
11: Ja, ja. Ik hoorde je net civiele drones noemen. Denk je natuurlijk aan, drones die ingezet worden door de veiligheidsdiensten bijvoorbeeld. Maar het toekomst beeld dat voortaan de postbezorger wordt vervangen door drones. Hoe reëel is dat om dat te denken?
10: Dat wordt in sommige landen op de wereld wordt dat al gedaan. Dus er is al postbezorging in Zwitserland, waar het wordt gedaan in een gebied waar weinige bevolking is. Daar worden pakketjes al bezorgd. We hebben hier in Nederland al een test gedaan, ook met het bezorgen van bloed van het ziekenhuis naar het vliegveld en in de corridors. Dus er zal zeker verder ontwikkelingen zijn en verder op de wereld zie je dat ook al men daar al verder is met het testen van het vliegen van pakketten en dergelijke. Dus het wordt al gedaan.
11: Ja, dus als ik over een jaar of wat een pizzaatje bestel, is de kans groot dat die door een drone wordt bezorgd?
10: Hangt van de regelgeving af, want we willen wel zorgen dat alles veilig gebeurt. En het is natuurlijk ook de interactie van de drone met een bus, met het lopen van de mensen op straat. Dus het moet wel veilig gebeuren. Dat gaat voor. De technologie kan het al, maar het is nu vooral kijken hoe zorgen we dat we het goed implementeren in het hele mobiliteitssysteem wat we hebben.
11: Ja. Hey, nu zit het NLR midden in de wereld van simulatie, sensoren, dronebesturing, data, noem het allemaal op. Allemaal ingewikkelde dingen. Welke baan binnen NLR wordt nou het eerst fundamenteel veranderd door AI?
10: Ik denk dat het vooral de functies zijn waar we op dit moment veel handmatig werk doen, wat heel makkelijk door AI kan worden gedaan. Dus het ontlasten van de mens. Want wat wij ook hebben gedaan, wij hebben een grote simulator van de luchtverkeerstoren bijvoorbeeld, die op Schiphol, iedereen kent hem wel. Die hebben wij staan en daar hebben we ook onderzoek gedaan. Hoeveel kan AI nou eigenlijk overnemen van de luchtverkeersleider? Kan dat volledig overgenomen? Nee, uit onderzoek is duidelijk gebleken dat het niet kan. Er is echt ingrijpen en het handelen van de mens nog steeds nodig. Dus wij doen er ook proactief onderzoek naar hoeveel kan AI wel en waar zitten ook de limitaties. Dus ik denk waar het eerste zal zijn, is veel administratief werk dergelijke overnemen. De simpele werkzaamheden, dat is het makkelijkste om AI om altijd over te nemen.
11: Ja, maar de organisatie zal nooit terugkrimpen naar, noemen ze wat, 500 mensen.
10: Dat is niet de bedoeling, nee.
11: En een hele reeks computers, dat is niet de bedoeling. Nee, duidelijk. Als stagiair bij Rolls-Royce viel ze al op, want ze kreeg een diploma als de beste uit haar jaargang. Wat het zegt over haar karakter, hoor je zo.
2: Dit is At the Top van Businesswise met Paul van Riessen op Nieuw Business Radio.
11: Als je kijkt naar je karakter, of naar je karakter, naar je carrière, moet ik natuurlijk zeggen, dan zit er een duidelijke lijn in. Hè? De vliegtuigmotorenfabrikant Rolls-Royce, Fokker, Airbus, Boeing. Maar er zit één afwijking in, namelijk Heineken. Vrij vroeg in je loopbaan zelfs. Hè? Wat hoopte je daar te vinden?
10: Ik had op dat moment al meerdere jaren in de lucht- en ruimtevaartwereld gewerkt. Vanaf mijn 18e eigenlijk was ik in de lucht- en ruimtevaartwereld bezig. En ik had toen besloten dat ik om een gezin te stichten terug wilde komen in Nederland om de kinderen een Nederlandse basis te geven. Ik had een grote productieachtergrond. En ik had zoiets van, nou, waar kan ik mezelf nu echt uitdagen? Ik in een andere markt, met een andere omgeving. En de ontwikkelingen natuurlijk in de fast moving consumer goods, zoals Heineken, ik ga natuurlijk veel sneller een hele andere marktwerking dan in de lucht- en ruimtevaart. Dus toen ik terugkwam van Schotland naar Nederland, dacht ik van, nou, ik kan die kans nu grijpen om mezelf echt nog verder uit te dagen. En ben toen als productiedirecteur bij Heineken begonnen.
11: Ja, in het bier terechtgekomen. En na een jaar vertrok je weer.
10: Dat klopt.
11: Why?
10: Omdat bleek dat ik glutenintolerant ben. Ik heb celiakie. En het verklaarde toen ook waarom ik nooit bier heb gedronken. En totaal nog steeds niet lust. Ja. Dus die omgeving van bier was voor mij echt letterlijk een omgeving die mij fysiek ziek maakte. En mede door daar te werken kwamen we achter die diagnose. En was dus ook geen optie voor mij om daar verder te gaan, helaas.
11: Ja, want had je liever die kant verder willen exploreren?
10: Nou, ik heb een fantastische tijd daar gehad. Met fantastische mensen mogen werken. Prachtbedrijf Heineken. Maar ik ben nu ook wel in de markt die mijn passie draagt.
11: Ja. Bij welke van al die bedrijven die ik net noemde, heb je nou het meest geleerd als persoon?
10: Ik denk dat ieder bedrijf heeft wel iets bijgedragen aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik denk dat Fokker, dat heeft vooral met mijn manager daar te maken, daar voor mij als individu, echt als persoon, mij het meest heeft gevormd.
11: Want wat deed die manager dat hij zoveel leerde?
10: Hij heeft, en ik ga hem gewoon mijn naam noemen, ik weet dat hij het vreselijk vindt, maar ik ga het toch doen, Wim van Steuning.
11: Mooi, Wim. Ja.
10: Nee, hij leerde mij echt hoe je zowel een zakelijk strakke strategische leider kan zijn, maar tegelijkertijd met ook oog voor de mens. Heel empathisch, hard op de inhoud, zacht op de relatie. En hoe je dat kan combineren en tegelijkertijd met visie een team kunt leiden. Ja, en als je zo'n rolmodel dan mag hebben, zo vroeg in je carrière, die je ook gewoon support. En mij ook als individu, als persoon, ook een schouw uitgespoord. Tijdens de periode waarbij ik ook kanker had, 2 kinderen kreeg, et cetera. Dat zegt ook echt wat over iemand.
11: Ja, daar gaan we het straks nog eventjes over hebben. Maar je zegt, hij heeft me onder andere geleerd om een strakke strategische leider te zijn. Ik kan me voorstellen dat er best wel wat luisteraars zijn die denken, hey, dat wil ik ook. Hoe word je dat?
10: Ik denk dat het vooral is door keuzes te durven maken. Dus niet alles te willen doen. Kies. Zowel als ik tegen veel van mijn collega's zeg, focus. Dus durf ook een keer nee te zeggen. Of durf te zeggen, we gaan dit gewoon niet doen. Of gaan het nu niet doen. Of durf afscheid te maken, nemen. Dat is niet altijd het makkelijkste. Want natuurlijk, veel dingen zijn natuurlijk ook een kindje van iemand. Of heeft men heel veel energie ingestoken. Maar ik denk dat het belangrijk is door een duidelijke punt op de horizon te zetten. En dan vervolgens collega's te vragen, oké, doe ik daar juist aan? Durf jezelf ook te laten challengen? Want uiteindelijk weet je met elkaar veel meer. Dus durf kwetsbaar te zijn als leider. Om ook kritiek te vragen, feedback te vragen, scherp te zijn. En durf ook gewoon je visie op een gegeven moment ook aan te passen. Als op een gegeven moment de signalen duidelijk zijn dat je dat moet doen.
11: Ja, nou, dat vereist wel heel veel zelfvertrouwen. Had je dat in die tijd al van nature?
10: Ik denk dat het zelfvertrouwen ook komt op een gegeven moment met kilometers maken. En ook littekens oplopen, ervaringen opdoen. En ook gewoon een goed team om je heen zetten. Want je kan niet alles zelf. Dat moet je ook niet willen. Dat is ook onrealistisch. Dus ook een stuk kwetsbaarheid durven tonen. En ook durven leunen op je team.
11: Ja, littekens krijgen, zeg je. Dat betekent dus fouten maken.
10: Zeker.
11: Noem maar eens eentje.
10: Ik weet nog de allereerste. Dus die vergeet ik ook echt nooit meer. En dat was dat ik in een teamoverleg zat bij Rolls-Royce. En de manager 2 niveaus boven mij had het over iets wat fout ging in de fabriek, in de productie. Ik wist donders goed, omdat ik op die productie verliep als teamleider, wat er gaande was. Maar hiërarchisch gezien, helemaal in Engeland, was het niet mijn plek om wat te zeggen. Maar vanuit mijn enthousiasme als trainee, toen zei ik, ja, want dit is er gaande, et cetera. En ik weet nog dat het enorm stil viel in de vergadering. Vervolgens werd de vergadering voortgezet. We liepen de vergadering uit. Mijn manager kwam naar mij toe, tikte op mijn schouder en zei, Tien, ik wil je dit nooit meer doen. Dit was niet de place. Jij had gelijk, maar niet daar. Nou, je vergeet het nooit meer.
11: Nou, toch kan ik me voorstellen dat je als leider in jouw organisatie hoopt dat mensen zich uit durven te spreken.
10: Absoluut. Ik nodig iedereen juist uit om naar me toe te komen. Ik had van de week nog een gesprek met een collega. Die zei, hey Tineke, ik wil je wat feedback geven. Ik vind het eigenlijk lastig. Nou, en juist dan is het belangrijk om de persoon uit te nodigen. En te zeggen, kom vooral met die feedback. Wat ontzettend fijn dat je dat doet. En ook een veilige omgeving te creëren. Dat de persoon ook weet, oh, ik kan, het mag, het is oké. En dat dus ook doet en blijft doen.
11: Maar begrijp ik nou goed dat je zegt, in een persoonlijk gesprek is dat oké, maar doe het niet tijdens zo'n grote vergadering?
10: Je mag het altijd doen.
11: Ja.
10: Moet altijd kunnen.
11: Ja, wat een vervelende omgeving eigenlijk dan, dat je wordt teruggefloten op zo'n moment, hè?
10: Ja, dat was op dat moment natuurlijk een omgeving waar dat hiërarchischer is en een andere cultuur is. Maar voor mij een hele goede leerschool. Maar ik denk, hey, wanneer is het juiste moment om welke boodschap te brengen? Dus ik ben nog steeds heel dankbaar voor dat moment.
11: Ja, ja. Hey, en op welke plek heb je nou het meest geleerd als leider? Hè? Als persoon bij Fokker heb je gezegd, met dank aan Wim, we noemen zijn naam gewoon nog een keer. Maar als leider?
10: Als leider denk ik bij Boeing. Ik was toen president van Noord-Europa. Ik had 9 landen onder mij, dus een heel groot portfolio. En deed daar eigenlijk van de mensen tot de faciliteit, tot de verkoop van de vliegtuigen en de Chinooks naar Nederland halen. Dus het was een heel breed portfolio. En dan ook nog een keer rapporterend aan het bestuur, de board van Boeing zelf. Nou ja, een droombaan die ik nooit dacht dat ik ooit zou vervullen. Waar wel druk op zit. Maar daardoor heb ik wel geleerd, hoe kun je heel veel balletjes tegelijkertijd houden. Maar hoe begrijp je ook de schaakborden boven je. Veel verschillende culturen natuurlijk, veel verschillende markten. Dus dat heeft mij wel enorm als leider heel veel lessen gegeven, geleerd. En een prachtige kans die ik daar had, zeker.
11: En wat vond je dan het moeilijkste in die positie? Waren het dan die schaakborden boven je? Waren het al die balletjes? Wat?
10: Nee, al die balletjes was niet de grootste uitdaging. Want ik ben wel iemand die van veel balletjes hoog houden houdt. Uitdagingen. Ik ben graag bezig. Ik denk dat het vooral ook heel mooi was om en de verschillende landen en de verschillende tactieken die je daar moest toepassen en de verschillende markten, om dat goed te begrijpen en te bespelen. En tegelijkertijd ook, hoe werkt en functioneert nou een board van Boeing? Maar hoe gaan zij om met hun raad van commissarissen? Hoe zorg ik dat ik hun het juiste geef, zodat zij hun werk kunnen doen?
11: Ja, en was er één land dat er uitsprong qua moeilijkheid? Dacht je van, nou, wat me in Nederland lukt of in België lukt in dit land maar niet?
10: Nee, ik had het voordeel dat in mijn regio met de

0: Ja, ik denk iedere omgeving waar productie wordt gedraaid, de mensen bezig zijn, worden menselijke fouten gemaakt. Dat hoort erbij voor een deel. En we hebben juist daarom juist de goede protocollen ook. En daar in de luchtruimvaart is altijd veiligheid eerst en altijd. Dat vanaf dag 1 zit het in ons DNA. Ik denk dat het daar gewoon een druk was van en groot volume wat toenam, druk van de markt, veel wijzigingen, druk portfolio en ook een stuk leiderschap wat te veel afstand had van de vloer.
1: Ja, ja, die had niet door had hoe hoog de druk was opgelopen misschien en die te veel vroeg ook van de mensen op de vloer.
0: Dus ik denk dat het een combinatie van die zaken is.
1: Ja, ja, treurig wel eigenlijk. Hè? En je zei van ja, het is eigenlijk was het een droombaan, geweldig, fantastisch. Dat klinkt als iets dat je best wel een tijdje vol kunt houden. Maar toch heb je het maar 2 jaar gedaan, hè?
0: Ja, ik heb het vooral van de regio toen die begon, was hij er eigenlijk nog niet. En die heb ik helemaal mogen opbouwen. En uiteindelijk werden we, toen ik vertrok, waren we het centrum voor heel Europa voor Boeing. Dus prachtig om dat te mogen bouwen met het team. Maar tegelijkertijd merkte ik ook wel dat mijn lichaam al de nodige behandelingen nodig had. En kwamen ook in de stabiele vaarwater terecht met het team. En dacht ik, het is een goed moment om een ander leider nu het roer over te laten geven. En dat ik dan focus om ook de nodige dingen aan mijn lijf te laten behandelen.
1: Ja, snap het helemaal. Hey, nou heb je in supertechnische bedrijven gewerkt. Mannenbolwerken, stel ik me een beetje voor. Dat zal ook hebben gegolden voor je tijd aan de Universiteit van Delft. Hè? Ook heel veel mannen. Vind je dat nou prettig om de uitzondering te zijn?
0: Ja, ik ben inderdaad altijd de uitzondering. Ik ben vaak, moet ik zeggen, vaak een van de weinige vrouwen, vaak een van de jongsten. En dan nu dan een keer de enige gehandicapte. Nee, ik vind dat het is niet een bewuste keuze. Ik ben vooral gegaan voor de techniek en de passie en de mogelijkheden die de markt biedt. Ik vind het heerlijk om met heel veel mannen dagelijks te werken en doen. Ik ben ook niet anders gewend. En ik word heel blij van die omgeving.
1: Biedt het ergens ook voordelen, denk je, dat je telkens de uitzondering bent?
0: Aan de ene kant wel, want wat je doet, als je het goed doet, dan valt het ook meer op. Aan de andere kant is het ook andersom. Als je het niet goed doet, dan heb je daar ook grotere nadelen van. Maar ja, ik vind het een voorberechte positie die ik heb om daardoor ook bepaalde dingen juist aan het licht te brengen die anders misschien niet aan het licht zouden komen.
1: Snap ik. Ja, over uitzonderingen gesproken. Je bent best vaak in de prijzen gevallen en op prestigieuze lijstjes beland. Hè? Je behoorde tot de most inspiring women in tech. Maar werd zelfs direct na je studie al uitgeroepen tot beste graduate trainee bij Rolls-Royce. Wat zegt dat over jouw persoonlijkheid?
0: Drive, denk ik. Ambitie, energie, gaan en ik ga 100% in. Ik kan niet 80% iets doen. Ik doe het of helemaal en goed of ik doe het niet.
1: Ja, dat is in de jeugd erin gebakken.
0: Ik denk dat gewoon inderdaad. Het zit niet bij mijn ouders. Die hebben alleen gezegd, volg je passie en ga ervoor. Maar voor mij is het denk ik echt iets van wat in het DNA zit. Echt in het koppie zit, in het hart zit. En vol passie zich daarvoor inzet. En dat doe ik zowel zakelijk als privé. Geldt dat allebei.
1: Nou, en dan is het nog een kwestie van opvallen. Hè? Je zei het al, dat is misschien wat makkelijker als je tot de minderheden behoort. Maar toch, wordt maar eens verkozen tot de beste graduate trainee bij zo'n enorm concern als Rolls-Royce.
0: Ja, dat betekent gewoon ook leveren. Dat betekent gewoon keihard werken, inzetten. Dat betekent ook dan wat minder vrije tijd soms hebben, omdat je gewoon doorgaat, omdat een project gehaald moet worden. Dus het is ook een stuk drive. Dat is ook keuzes maken. Soms ook dingen opofferen door inderdaad niet mee te gaan met stappen, omdat je weet dat je de volgende dag gewoon een hele strakke vergadering te doen hebt. En dat is gewoon voor mezelf de lat gewoon hoog leggen.
1: Maar het is misschien ook wel het vestigen van aandacht op je eigen prestaties. Van jongens, hè? Dit is niet niks wat ik hier heb neergezet.
0: Nou, ik denk dat voor mij wat vooral belangrijk is dat het resultaat moet voor zichzelf spreken. Als ik een goed resultaat neerzet met het team, dan spreekt dat voor zich. En dan hoef ik dat niet van de draak af te schreeuwen.
1: Ja. Zie jezelf nou als boegbeeld, als inspiratiebron voor meisjes die misschien ook wel een carrière in de techniek nastreven?
0: Ik hoop zeker dat de meiden van nu en de vrouwen van nu door wat ik doe hun dromen durven na te jagen als die in dit gebied zijn. Ik zie het zelf bij mijn dochter van 14. Die wil ook lucht- en ruimtevaarttechniek studeren. Geheel bij eigen keuze. Ja. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat je vrouwen ziet of mensen ziet die iets doen waarvan je denkt, hey, dat zou ik ook willen. En dat je dus weet dat het pad ook voor jou een mogelijkheid is. En dan kan je het gaan onderzoeken. En kun je misschien ook eens een keer de persoon benaderen of wat informatie, hoe heeft de persoon het gedaan. En als die rolmodellen niet er zijn, is het gewoon lastig voor jezelf om dat beeld te vormen of daar informatie over in te winnen. Dus ik denk zeker dat het helpt.
1: Had jij een rolmodel?
0: Een van mijn rolmodellen was Nelly Kroes. Die uitgesproken voor haar mening durfde te staan. En ondanks kritiek en feedback gewoon daar toch gewoon haar vrouwtje stond. En dat vond ik wel heel erg mooi in haar tijd. Ja.
1: Ja. En, ja, zoals ik al zei, geef je leiding aan een organisatie.

0: organisatie van 1100 mensen. Vele ontzettend slimme koppen natuurlijk. Misschien nog wel slimmer dan jij zelfs. Denk je dat het het leidinggevende makkelijker of moeilijker maakt?
1: Zij hebben zeker mensen die heel veel slimmer zijn dan ik. Dat weet ik absoluut zeker. Ik zeg altijd, ik ben een hele goede generalist. Ik ben een waardeloze specialist. Ik denk wat vooral voor mij makkelijk maakt, is dat ik in alle drie de markten waar we opereren zelf heb gewerkt. Dus je weet heel goed wat de klant daar denkt en hoe de klant moet opereren iedere dag. Dat helpt. Op sommige gebieden kan ik ook heel diep techniek in. Dus kan ik ook meedenken. En ik snap in ieder geval de manier van denken van veel van onze collega's. En ik denk dat dat het vooral makkelijk maakt. Ik hoef niet te concurreren qua kennis, want juist dat brengen zij in. Ik moet ze vooral de ruimte geven, de support geven, dat zij hun talent kunnen laten bloeien en groeien. Dat is mijn taak als leider.
0: Slimme mensen zijn natuurlijk ook vaak eigenwijs. Dat is dan best wel weer ingewikkeld om daar leiding aan te geven, toch?
1: Nou, ik ben ook eigenwijs. Ik denk dat dat ook juist nodig is. Je moet een tikkeltje eigenwijs zijn voor innovatie. Want je moet ook durven zeggen van, oh, dat kan niet. Ja, maar ik ga gewoon een oplossing bedenken waardoor het wel kan. Dus ik denk in ons vakgebied dat eigenwijsheid heel goed is.
0: Ja. En hoeveel nationaliteiten heb je eigenlijk in dienst?
1: Op dit moment hebben we meer dan 20 nationaliteiten in dienst.
0: En is dat ingewikkeld?
1: Nee, ik vind het juist heel erg mooi, omdat het gewoon heel veel verschillende perspectieven biedt. Natuurlijk moet je aandacht spenderen aan het begrijpen van bepaalde culturele gewoontes. Is de communicatie anders? En moet je zorgen dat je op een inclusieve manier ook met elkaar omgaat? Maar denk juist door die verschillende invalshoeken, verschillende achtergronden, dat we alleen maar betere innovatie kunnen doen.
0: Het Lucht- en Ruimtevaartcentrum is dus een stichting. Hè? We bespraken net al, er hoeft dus geen winst te worden nagejaagd. Dat is eigenlijk anders dan aan alle andere organisaties waar je eerder werkte. Verlangt dat eigenlijk een andere vorm van leiderschap?
1: Ja, zeker. Waar je natuurlijk, als je winstgedreven organisatie zit, is dat iets wat je regelmatig bekijkt. Tuurlijk houden wij de financiën in de gaten, absoluut. Onze CFO is daar dagelijks mee bezig. Maar bij ons is het vooral zorgen dat we eerst die kennisopbouw doen. En dat is het belangrijkste. Daarmee maken wij impact. Onze impact is niet financieel op de markt iets neerzetten. Nee, is zorgen dat we de juiste kennis en kunde opbouwen. Dus dat zorgt dat je ook een iets andere relatie met je partners hebt, met je klant hebt, omdat je daar strategisch aan tafel wil zitten, zodat je daar de kennis en kunde kunt ophalen voor je werk. Dus je stuurt zeker anders aan.
0: Ja, en je belangrijke geldschieter nogmaals is de Nederlandse staat. Dat betekent dat je in een politieke omgeving bevindt. Hoe anders blijkt het politieke spel in de praktijk te zijn dan je vooraf dacht?
1: Nou, ik had gelukkig in mijn periode met Boeing al veel interactie met de politiek, zowel in Nederland als Europees. Dus dat heeft mij wel alvast wat kilometers op de teller daarvoor geleerd. Het is niet heel veel anders dan ik dacht. Wat vooral heel belangrijk is, dat je zelf proactief de toenadering zoekt met verschillende ministeries. We werken met het ministerie van Defensie, Infrastructuur en Waterstaat, maar ook Economische Zaken. En het is vooral belangrijk dat je ook heel erg begrijpt welke problematiek hun op dat moment bezighoudt. En hoe jij hun kan supporten, wat het effect is op je klanten. En zodra je daar met elkaar om tafel gaat, snap je veel beter hoe je elkaar kan ondersteunen.
0: Ja.
1: Dat wist ik al en dat is...
0: Maar goed, dan hebben we het over ambtenaren. Hè? Ik wil eigenlijk eventjes naar de politiek kijken. Want politiek bedrijven betekent ook dat je niet altijd objectieve wetenschappelijke bevindingen leidend laat zijn voor te nemen besluiten. Toch?
1: Wat wij doen is dat wij onafhankelijke rapporten leveren en dan ze aan de politiek vervolgens hoe ze dat gebruiken in hun besluitvorming. En dat is niet aan ons.
0: Nee, maar vervolgens zie je in de praktijk dat wellicht tot andere besluitvorming leidt dan je zelf zou hebben gedacht, toch?
1: Ja, en dat is aan de politiek. En nogmaals, dat is iets waar wij ons dan bij moeten neerleggen. Wij geven adviezen. En vervolgens is dat het beste wat wij kunnen doen. En adviseren. En is vervolgens aan de politiek om de besluitvorming te doen.
0: Nou schets je jezelf net als een hele bevlogen vrouw. Iemand die altijd voor 100% gaat. Dus ik stel me zo voor dat jullie een advies indienen. En vervolgens zie je de politiek daarmee aan de haal gaan. En eigenlijk een verkeerde afslag nemen. Ja, dan snap ik helemaal dat je zegt, dat is aan de politiek. Maar het moet toch ergens ook frustrerend zijn dan?
1: Soms is het best frustrerend als je denkt, oh, maar dat is heel erg fantastisch en we hebben een betere oplossing. En natuurlijk is het wel eens dat het team bij elkaar zegt, nou, we hadden toch liever wat anders gezien. Maar uiteindelijk is dat ook de democratie waar we in leven en die we moeten ondersteunen.
0: Ja, heel rationeel.
1: Ja.
0: Tineke van der Veen werkt in een wereld waar risico's voortdurend worden doorgerekend. Toch zijn de grootste uitdagingen in haar leven juist degene geweest die ze niet kon voorspellen. Hoe dat zit, hoor je zo. Maar eerst.
2: Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently.
3: Denk anders. Oekin at the top naar leiders die de wereld anders zien, die durven af te wijken van de norm en die op die manier grote veranderingen in een manier van zaken doen in gang zetten. En elke week mag mijn gast een leider toevoegen aan de Denk Anders lijst. Nou, vorige week hoorden we de afweging van voormalig Action CEO Ronald van der Mark om Nelson Mandela en Jimi Hendrix te passeren voor Alan Turing. Nu is het jouw beurt, Tineke. Zeg het maar, wie hoort er volgens jou op de Denk Anders lijst?
1: Ik wil graag twee mensen op die lijst zetten. En eentje is Marilyn Monroe. Ja. Die door veel mensen wordt gezien als het icoon, de blonde dame. Maar wat men niet weet is hoe intellectueel zij eigenlijk wel bezig was en hoe visionair. En mijn lijfspreuk is er een van haar. The sky is not the limit, your mind is. Zo leef ik ook iedere dag. Dus Marilyn is één.
3: En waar zat haar visionaire karakter in dan?
1: Dat zij wel degelijk veel strategischer bezig was met wat er om haar heen gebeurde. En hoe daarin te staan, welke beslissingen te nemen. En dat zij veel meer bij dingen stilstonden, veel beter begreep wat er allemaal om haar heen speelde dan men haar voor inschatte.
3: Eigenlijk de influencer avant la lettre?
1: Zeker iemand die achter de schermen veel meer wist en deed dan men doorhad. En waar ze credits voor krijgt.
3: Ja, ze had natuurlijk ook goede bronnen van informatie, zomaar zeggen.
1: En dus het is mooi om te zien dat ze daar wel meerdere uitspraken over heeft gedaan. En de andere is John McFaul. Hij is de eerste astronaut met een beperking. Hij miste een van zijn benen. En ondanks dat en het verlies van zijn benen is hij niet alleen carrière technisch gewoon doorgegaan. Hij heeft zijn hele leven opgepakt. Maar laat nu ook zien dat je droom najagen met een beperking gewoon kan. Ook in de ruimtevaart.
3: Ja, leeft hij nog?
1: Hij leeft zeker nog. Ja, absoluut. Hij is op dit moment eens van de reserve astronauten bij ESA.
3: Oh, kijk. Nou, dat is tot zover mijn kennis. Nee, ik zat me al helemaal te fantaseren hoe Marilyn en John het gezellig hadden daarboven. Ja. Maar dat is nog iets te vroeg.
1: Ja.
3: Interessante duo. We zetten ze op de Denk Anders lijst. Marilyn Monroe en John McFaul.
4: Luister mee en leer van de besten. At the top van BusinessWise met Paul van Riesen. Elke vrijdag tussen 12 en 1 op Nieuw Business Radio. En altijd te beluisteren als podcast.
3: Ja, de mensen die onze uitzendingen niet alleen beluisteren, maar ook bekijken, zal het misschien zijn opgevallen dat je de eerste gast in de serie bent die zit in plaats van staat. Je gaat met een aantal fysieke beperkingen door het leven. Het is al een paar keer zijdelings ter sprake gekomen. Heb je het idee dat je carrière wel eens heeft gehinderd?
1: Ik denk dat het mogelijk in het verleden wel eens gehinderd heeft, maar ik denk dat het belangrijk is hoe je er zelf mee omgaat. En ik ben er altijd heel erg open over geweest. Zeker zijn er wel eens wenkbrauwen die worden gefronst van, hè, kan iemand met een beperking wel een bepaalde rol doen en dergelijke. En daar moet je het gesprek dan mee aangaan.
3: Ja, dan hoef je alleen maar op John McFaul te wijzen. Om aan te tonen dat als je naar de maan kan, dan kan alles.
1: Nee, je moet vooral denk ik in je eigen kracht gaan staan. En vooral zeggen van kijk wat ik kan, los van mijn beperking. Dat bepaalt niet wie ik ben als persoon, als individueel of als leider.
3: Ja, nu ben je altijd heel open over je persoonlijke situatie. Hè? Zo heb ik uit eerdere interviews geleerd dat je intussen al meer dan 30 operaties achter de rug hebt. Waarom vind je het belangrijk om het bespreekbaar te maken?
1: Omdat ik vind het geen probleem om het bespreekbaar te maken. Er zijn veel mensen met beperkingen of medische geschiedenis die dat wel moeilijk vinden. En daar vind ik ook dat mensen met respect daarmee om dienen te gaan. Ik vind dat heel erg makkelijk. En ik vind het belangrijk om daar ook gewoon open over te zijn. Om mensen mee te geven wat het is om in zo'n situatie te zitten. En dat een beperking, een handicap, ziekte niet bepaalt wie je als persoon bent en wat je kan betekenen. Dat wel degelijk. Of ik zeg wel eens ik ben 1,83 met hakhoogte of ik zit in een rolstoel. Maar dat maakt mij geen andere leider. Ik ben nog steeds dezelfde persoon of ik in die rolstoel zit of niet. Ik ben nog steeds dezelfde moeder of ik in die rolstoel zit of niet. Het bepaalt niet wie jij bent als persoon.
3: Nee. Hoe was het met jou om daarmee om te gaan? Hè? Want juist gezien jouw werk, jouw studie waarin je dingen zo beredeneert en berekent.
1: Ja, dit zijn absoluut de afslagen in je weg. De route die je in des levens misschien voor je ziet, die je niet verwacht. En die heb ik al heel vaak moeten aanpassen, moeten wijzigen. En dat is niet altijd makkelijk. Dus dat gaat soms ook echt wel samen met rouw en verdriet en afscheid nemen. Afscheid nemen van het lichaam wat verandert en nooit meer hetzelfde zal zijn en fysiek er anders uitziet. Het afscheid nemen van dingen die je gewoon fysiek niet meer kon. Ik reed bijvoorbeeld vroeger motor, ik kan dat niet meer. Dus, en dat gaat ook met rouw samen. En in het begin ging ik daar minder bewust mee om en gebeurde het eigenlijk wel. Maar achteraf dacht ik, oh wacht. Maar ik heb ook wel geleerd dat iedere wijziging, iedere afslag mij uiteindelijk wat gebracht heeft. Niet meteen op dat moment. Niet misschien binnen een maand, niet misschien binnen een jaar. Maar uiteindelijk hebben ze me wel gevormd tot de persoon die ik nu ben. En ook de leider die ik nu ben.
3: Ja, want in hoeverre heeft het je leiderschap doen aanpassen?
1: Ik denk dat het op verschillende vlakken heeft aangepast. Als eerste, ik ben niet zo snel gek te krijgen als leider. Dus er moet heel wat druk kan er op mijn schouders komen. En dan denk ik nog steeds, kom op, we kunnen dit. Ik kijk vooral altijd naar mogelijkheden. In plaats van dat ik beren op de weg zie. Dus een enorme optimist. Wel realist, maar wel optimistisch. En ik denk dat ik ook heel erg oog heb voor de mens. Omdat ik weet dat onder druk in een bepaalde situatie het uiteindelijk ook heel erg belangrijk is om te zorgen dat de mensen gezien voelt, de mensen gesteund voelt. En als je dat hebt, dat je heel veel meer kan dan jezelf denkt.
0: Ja, nu heb ik wel eens mensen gesproken, ook in mijn directe omgeving, die net als jij kanker hebben gehad. En die toen ervoeren van ja, er is zoveel meer in het leven dan werk alleen. Ja, als ik jouw schema zo een beetje beluister en jouw leven, ja, is er niet zo gek veel anders dan werk bijna. Hè? Ben jij niet op dat punt gekomen dat je dacht, ja, waar doe ik het eigenlijk allemaal voor?
1: Ik ben wel op het punt gekomen dat ik dacht, wat is nou hetgene wat mij drijft? En voor mij, daar heb ik ook met een coach over gesproken, om dat echt even af te pellen, die ui. En daar kwam ik wel uit op de zin van, ik wil mensen inspireren om in de kracht te gaan staan of te durven staan. En dat is wel denk ik wat die 30 operaties en alle ziektes met zich mee hebben gebracht. Ik ben wel enorm genieten van de kleine dingen. Dus de knuffel van mijn bijna 17-jarige lange zoon, daar kan ik intens van genieten. Veel bewuster dan ik vroeger deed. Maar tegelijkertijd haal ik enorm veel energie en passie uit de werkzaamheden die ik mag doen. De prachtige rol die ik nu mag vervullen. En ben ik wel een persoon dat als ik thuis ben, ben ik ook thuis. En dan werk ik niet nog door. Dan geniet ik ook echt van de mensen met wie ik op dat moment ben. Of de fantastische strandwandeling die je op dat moment aan het maken bent.
0: Ja, een lange slungel van een zoon. Een dochter van 14, vertelde je net al. Die eigenlijk in jouw voetsporen wil treden. Daar waar het gaat om de studie. Zou je nou haar jouw carrièrepad aanraden? Of zit er ook een tegenkant aan je werk die je haar liever bespaart?
1: Ik denk dat ze vooral haar eigen pad moet zoeken. Ik heb mijn kinderen zijn natuurlijk vanaf dag 1 met de lucht- en ruimtevaart in aanraking gekomen. Ik heb vooral gezegd, volg je passie. Volg je hart. En als dat dan toevallig dezelfde kant opgaat als die van je moeder, helemaal prima, dan zal ik je ondersteunen. Maar ik vind het veel belangrijker dat ze hun eigen weg zoeken. En dat ik ze daar steun en dat ze die steun voelen. En dat ze weten dat ze altijd een veilige thuisbasis hebben waarop ze terug kunnen vallen. En ik denk vooral dat voor beide geldt, maak een beslissing, durf voor te gaan. En durf vooral ook te springen in de diepe. Ook al is het eng en krijg je een carrièrekans, denk je, kan ik dat wel? Moet ik het wel doen? Als je hart en je buik zeggen, doen, spring.
0: Ja, maar er zit natuurlijk ook altijd een tegenkant aan het bereiken van de top, toch? Je betaalt er ook een prijs voor.
1: Ja, je kan zeker minder vaak mee met een schoolreisje. Je kunt niet altijd de 100% leider zijn en de 100% moeder en de 100% partner en de 100% vriendin. Het is altijd een compromis. En dat is wel de keerzijde. Tegelijkertijd moet je zorgen dat die balans voor jezelf werkt. En soms slaat hij de ene kant beter uit. Dan voel ik me een betere moeder. En de andere keer dan zeg ik tegen mijn kinderen, jongens, ik vind gewoon dat ik te weinig tijd mee spendeer. Omdat ik op dit moment te druk ben met werk. En dat bespreken we dan ook. En dan vaak krijg ik de reactie, mam, wat een onzin. Dit hoort gewoon bij je werk. Maar zelf, als vrouw zijnde of als persoon zijnde, is het de hele tijd die balans zoeken. En tuurlijk baal je wel eens als je net even niet mee kan op bijvoorbeeld het schoolreisje. Maar zorg ik er ook heel bewust voor om wel de nodige momenten erbij te zijn. Dus laatst kreeg mijn zoon de uitslag van zijn eindexamen. Was er een beurs in Berlijn, had ik daar kunnen staan. En heb ik bewust gekozen om thuis te blijven. Omdat ik per se bij mijn zoon wilde zijn op het moment dat hij het belletje kreeg.
0: Ja, even knuffelen natuurlijk. Zeker. Ik snap het helemaal. Zit er eigenlijk nog veiligheidsrisico's aan jouw baan? Ben jij gevoelig voor spionage en zo? Moet jij oppassen met wie je praat?
1: Ik, door mijn defensiewerk wat ik doe, zijn er ook projecten waar ik niet over mag spreken in het publiek. En die ook niet thuis mogen worden besproken, maar alleen in beveiligde omgevingen. Dus dat is wel een deel van mijn werk waar ik dagelijks mee te maken heb.
0: Ja, nee, ik zag je net binnenkomen met een chauffeur. Ja, ik zou er niet graag mee vechten. Het is best een brede man. Is dat toeval of is dat...
1: Ja, dat is puur toeval. Nou is inderdaad de chauffeur ook wel getraind. Maar de chauffeur voor mij is vooral iemand die het mogelijk maakt om met mijn beperking ook gewoon lange ritten te kunnen doen. En ook gewoon heel efficiënt met mijn tijd om te kunnen gaan. Dat ik in de auto gewoon ook door kan met vergaderen. En tegelijkertijd zorgt hij ook voor als ik mijn rolstoel heb dat hij in elkaar wordt gezet en dat ik de auto uit kan.
0: Ja, ik hoef niet bang voor hem te zijn.
1: Absoluut niet. Hij is heel erg lief en aardig.
0: Hey, wat voor nest kom je eigenlijk?
1: Ik ben de dochter van de loodgieter en de huisvrouw. Dus een totaal niet universitaire achtergrond. Ik was de eerste aan mijn vaders kant die überhaupt naar de universiteit ging. We hadden heel weinig geld. Dus voor ons was de zomervakantie een witte boterham met aardbeien en suiker. En met een laken met de tuinstoelen een tent maken. Dus dat is de achtergrond waar ik ontstaan en opgegroeid. Maar wel gewoon absoluut een nest met heel veel passie, warmte en steun. En daardoor heb ik kunnen doen wat ik heb gedaan.
0: Ja, want werd het thuis begrepen dat je naar de universiteit wilde? Dan ook nog eens zo'n hele moeilijke studie?
1: Nou, mijn ouders begrepen natuurlijk het concept en hoe het leven is op een universiteit niet. Want dat hadden ze zelf nooit doorleefd. Ik heb ook zelf meerdere bijbanen het gedurende mijn hele studie gehad. Omdat ik zelf mijn studie moest bekostigen. Want dat konden mijn ouders gewoon niet betalen. Maar mijn ouders hebben wel gezegd, geld kunnen we je niet geven. Maar stel hersens hebben je wel gegeven. Haal daar het maximale uit. Nou ja, en dat is wat ik heb geprobeerd te doen.
0: Ja, toegelaten op de studie en met vlag en wimpel voltooid. Ik heb je ook wel eens horen zeggen dat je waarschijnlijk nu niet meer toegelaten zou worden tot die studie.
1: Nee, want toen ik lucht- en ruimtevaarttechniek ging studeren was het inschrijven en je VWO-diploma halen. Tegenwoordig is dat vanwege ook het grote aantal studenten wat vanuit het buitenland interesse toont, is er een hele grote vraag op de studieplekken. En dus is er een numerus fixus met en cijfers en testen. En als je kijkt naar de cijfers, ik was niet zo'n student met achters en negens op de eindlijst. Dus als je mij nu zou laten aanmelden, dan zou ik worden afgewezen puur gebaseerd op de cijfers die ik toen bij mijn eindexamens en dergelijke heb gehaald. En dat is zonde. Want cijfers zeggen niet alles over de leiders die vervolgens eruit ontstaan.
0: Nee, je had geen achters en negens op je diploma staan. Ja, we hebben net het beeld geschetst van een extreem bevlogen iemand. Iemand die altijd voor de 100% gaat. Is dat dan later gekomen?
1: Nou, waar ik later achter kwam en toen niet zo bewust was, is dat ik ook hoogbegaafd ben. Dus mijn brein werkt gewoon op sommige vlakken gewoon net even iets anders. Dus ik weet nog dat ik op mijn natuureindexamen kreeg ik een wipkip die eigenlijk heel simpel uit te rekenen was. Maar ik zag het gewoon niet, want mijn hersenen ging 3 lagen te diep. En ik denk dat het vooral veel meer belangrijk is, die bevlogenheid. Als je wil, dan kun je het gewoon doen. Dan vecht je ervoor. En ja, heb ik sommige tentamens dan misschien wat vaker moeten doen? Ja, maar ben ik daardoor ook sterker? En kan ik beter tegen dat ook? Dus ik denk dat cijfers alleen totaal niet zeggen wat iemand kan brengen.
0: Wat vind je eigenlijk van die numerus fixus? Vind je het logisch dat we, omdat we meer ruimte willen bieden aan buitenlandse studenten, dat in moeten voeren?
1: Ik vind het heel jammer dat ik bijvoorbeeld nu een dochter heb die misschien helemaal niet haar passie kan volgen. En er zijn heel veel Nederlandse studenten die dat niet kunnen doen. De buitenlandse studenten scoren gewoon op de testen gewoon beter, omdat het wiskundeniveau buiten Nederland hoger is dan in Nederland. En daardoor zijn eigenlijk de Nederlandse studenten slachtoffer van die testen. Dus ik zou heel erg oproepen om te kijken, hoe kunnen we zorgen dat ook de Nederlandse studenten gewoon kans maken om net zo met net zoveel passie en inzet ook een verschil te kunnen maken voor die prachtige markt die lucht- en ruimtevaart heet.
0: En betekent dat dan dat je komend weekend met je dochter wiskundige oefeningen gaat doen? Of neem je er gewoon gezellig mee naar de vliegspottersplek?
1: Ik ben gewoon lekker met haar koekjes aan de bak.
0: hoeveel meel heb ik nodig voor 30 koekjes?
1: Ja, ja nee, dus gewoon lekker andere dingen doen. En gewoon lekker wel van elkaar genieten. Maar als er een Chinook overvliegt, dan rent ze wel de tuin in. Dat is wel zo in ons huishouden.
0: Ja, want jij gaat daadwerkelijk nog wel eens naar Schiphol om te kijken hoe die vliegtuigen opstijgen, toch?
1: Ja, het blijft nog steeds magisch. Dus het kan wel eens zijn dat ik een hele drukke dag heb gehad en dat ik even gewoon mijn hersenen leeg wil hebben. En dan rijd ik gewoon met heerlijk muziek aan, rijd ik even de A4 af en dan rijd ik naar een spottersplek. En dan toch nog, het blijft magisch om gewoon zo'n vliegtuig te zien vliegen. Helemaal mijn favoriete vliegtuig, de 747, de Queen of the Sky. Het blijft magisch om te zien hoe die dan vervolgens gewoon, hoe ze dan het lucht in vliegt. Het blijft iets magisch houden.
0: Nou, als ik er weer eens in zit, dan zal ik in elk geval zwaaien naar de vliegspottersplek. Misschien dat je er wel staat. Tineke van der Veen, CEO van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Ontzettend veel dank voor je komst hier naar onze studio in het DPG-gebouw.
1: Dankjewel.
0: Op deze zender blijven we nog even in hogere sferen, want in Move On Up gaat collega Gerben van Driel zo dadelijk in gesprek met Roel van Leeuwen, VP Apron Services bij KLM. En dan ben je verantwoordelijk voor alles binnen de vliegtuigmaatschappij wat niet vliegt, zal ik maar even zeggen. Wij zijn volgende week weer terug met een nieuwe aflevering van At The Top. Dan te gast Jeroen van Hoof, CEO van de Koninklijke Jaarbeurs te Utrecht. Graag tot dan.
5: Dit is New Business Radio.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
4: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en Nieuw Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is Nieuw Business Radio. Listen today, lead tomorrow. De leiders van morgen hoor je nu. Dit is Move On Up bij BusinessWise en Nieuw Business Radio.
9: Ja, hij zat nog geen 2 maanden in zijn huidige rol of zijn club was voorpagina nieuws. Niet omdat het allemaal zo top voor elkaar was op dat moment. Maar gelukkig had mijn gast daarvoor al voor hetere vuren gestaan. En hij is bereid om niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk ver te gaan van wat hij belangrijk vindt. Maar hoe neem je de ander daarin mee? Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Move On Up, waarin ik de toptalenten van het Nederlandse bedrijfsleven spreek. Hoe maken ze carrière? Waar lopen ze tegenaan? En wat kunnen jij en ik daarvan leren? Met vandaag in de studio vanaf de BusinessWise redactie, Roel van Leeuwen, VP Apron Services bij KLM.
10: Dat klopt.
9: Ja, gelukkig. Ja. Hebben we dat alvast goed.
10: Ja, zeker.
9: Roel, welkom.
10: Dankjewel.
9: We spreken elkaar terwijl het nationaal hitteplan van kracht is. Is extreme hitte ook voor jouw club een uitdaging eigenlijk?
10: Ja, maar wel eentje die we vrij goed aankunnen. Maar dat betekent wel dat er bij ons nu ook flesjes water, ijsjes worden aangerukt om morgen in 35 graden op het asfalt te kunnen staan. Om ook dan weer de vliegtuigen de lucht in te kunnen laten gaan. Dus dat is bij ons een goed doordacht protocol.
9: Ja.
10: En dat is nu in werking en vooral voor de komende dagen in voorbereiding.
9: Juist, want Apron Services, voor de goede orde, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
10: Ja, ik leg dat uit als dat mijn teams verantwoordelijk zijn voor alles wat er moet gebeuren met een vliegtuig tussen dat het landt en weer vertrekt buiten op Schiphol. Dus dat moet je denken aan bagage die in en uit een vliegtuig moet. Ja. Maar ook tanken. De toiletten moeten leeg. Er moet nieuw water in.
9: Ja.
10: Dat soort verantwoordelijkheden.
9: En jij bent daarvoor verantwoordelijk voor KLM. Alle vluchten. Dus
10: ja, dus wij handelen de vluchten van KLM af. En van een aantal andere maatschappijen zijn wij de grondafhandelaar. Maar KLM is het overgrote deel.
9: Ja. En wat is, ik vraag dat de laatste tijd aan bijna iedereen. Van wat gaat er mis als jij je werk niet goed doet?
10: Ja, dat is een goede vraag. En dat verschilt denk ik per dag. Maar ik denk dat ik uiteindelijk, als ik mijn werk niet goed doe, dat we ervoor zorgen dat er te veel kans is dat de zaken los van elkaar bekeken worden. Mm-hmm. Dat je silootjes krijgt, dat je de samenhang verliest.
9: Yeah.
10: En dat je uiteindelijk ook de brug tussen onze afdeling en de rest van het bedrijf misschien op een minder effectieve manier kunt slaan. Mm. Maar uiteindelijk, ja, ik sta niet buiten.
9: Nee.
10: Dus ik doe niet het eigenlijke fysieke werk.
9: Nee.
10: Maar proberen de teams daar zo goed mogelijk in staat te stellen om hun werk leuk en veilig te kunnen doen.
9: Maar je zegt, een van de dingen waar je hebt gespitst bent, is dus de silootjes die er mogelijk zouden kunnen ontstaan om dat te voorkomen.
10: Ja, dus je kunt het tankproces van een vliegtuig helemaal optimaliseren.
9: Ja.
10: Maar als je dan vervolgens in de weg staat van degene die de bagage aan boord moeten brengen.
9: Ja.
10: Dan uiteindelijk moet het is een heel plat voorbeeld. Maar uiteindelijk moeten dit soort afwegingen ergens bij elkaar.
9: Ja.
10: En ook richting de rest van het bedrijf gebracht worden.
9: Mm-hmm.
10: En daar, ja, daar probeer ik als een soort van dirigent voor het orkest en mijn verantwoordelijkheid te nemen.
11: Ja, precies. Is dat een, voelt dat als een grote verantwoordelijkheid?
10: Ja, dat voelt zeker als een grote verantwoordelijkheid. Het zijn best verschillende processen. Het is best heterogeen. Mm-hmm. Er zit een heel groot veiligheidsaspect in. Daar voel ik me zeker verantwoordelijk voor.
11: Ja, hoe bedoel je?
10: Nou, er werken op een drukke dag meer dan 1000 mensen in ons proces. Veel rijdende voertuigen, weinig ruimte.
11: Ja.
10: Nou, dat probeer je procedureel en qua veiligheidscultuur zo goed mogelijk in te richten. Maar er kan natuurlijk wat gebeuren.
11: Ja.
10: Daar heb je zeker niet de hele dag controle op. Het is niet dat we een soort computerspelletje aan het doen zijn met elkaar. Dat voelt als een, dat is denk ik ook een grote verantwoordelijkheid dat veilig gebeurt. Ja. Iedereen moet ook 's middags weer naar huis.
11: Ja, ja, wat is dan je worst nightmare?
10: Nou ja, dat je uiteindelijk toch hoort dat er in jou, de operatie waar jij verantwoordelijk bent en voor bent, dat daar iets gebeurd is met, ja, uiteindelijk zijn het ergste is dat er iemand zou overlijden of dat er echt een groot ongeluk gebeurt.
11: Ja.
10: En je weet dat je daar niet de hele tijd naast kunt gaan staan om stop te zeggen. Dus dat voelt alsof we daar onze volledige verantwoordelijkheid te nemen. Daar ben ik van overtuigd. Maar toch heb je het niet helemaal in controle. Nee. Dus daar zit wel iets van vrees.
11: Hoe vaak gaat die gedachte door je hoofd heen?
10: Nou, gelukkig niet zo vaak. Maar, nee. Ja, maar als je vraagt wat is mijn ergste doembeeld. Hm. Dan zit het wel ergens in dat hoekje.
11: Ja. Ja. Is dat wel iets wat je zit in dat hoekje. Het gaat gelukkig niet al te vaak door je hoofd. Maar wel iets wat je af en toe toch wat de kop opsteekt dan op zijn minst.
10: Nou, meer als er iets gebeurt waarvan je denkt, oh, dat niet.
11: Ja.
10: Twee keer zo hard moeten gaan. Of dit moet volgende week echt niet nog een keer gebeuren. En je ligt vooral doordat je eigenlijk alles al wel gedaan hebt. Ja. Gevoelsmatig om het qua procedures en qua omgevingsfactoren zo goed mogelijk in te richten. En het gebeurt dan toch. Dan vind ik het wel. Dan bijt ik me er wel in vast. Dan wil ik wel echt doorgronden. Hoe kan dat nou? En is er nou nog iets wat we kunnen doen?
11: Ja.
10: Om ervoor te zorgen dat we het volgende keer wel goed gaan.
11: Ja. Wat moet ik me dan daarbij voorstellen? Hoe acteer jij dan?
10: Ja, ik wil dit soort incidenten of voorvallen graag eerst goed doorgronden.
11: Ja.
10: Probeer altijd in ieder geval ook de directe verhalen tot me te nemen. Dus wat hebben degenen die erbij waren nou meegemaakt? En uiteindelijk probeer ik dat zo snel mogelijk ook tot besluiten te laten komen.
11: Ja.
10: Je kunt vaak, als je zou willen, maanden studeren op zo'n voorval.
11: Ja.
10: Maar als je in de tussentijd niet ergens kijkt of je ook meteen aan de knoppen kunt draaien, dan verandert er niet zoveel. Dus dat is wel, ik probeer dan wel ook in de actiestand te komen. Niet te overreageren of hele, ik ben niet extreem risico-avers daarin, maar probeer wel snel van analyse tot daden te komen.
11: Ja, en overreageren, ik kan me voorstellen, kan moeite kosten. Toch niet? Als er iets gebeurt en je denkt van, de manier waarop ik het aanvlieg nu, zoals je hoort, dat zou mijn reactie zijn. Ja. Maar hoe zorg je ervoor dat je constructief reageert?
10: Nou, in situaties waarin er heel veel operationele stress of omgevingsfactoren, spanning is. En je refereerde in je intro al even aan de winterweek die we op Schiphol gehad hebben.
11: Ja.
10: Dan, ja, ik vind het ook eigenlijk altijd wel een voordeel dat er om je heen is er al heel veel dynamiek en is er al heel veel snelheid. En ik denk dat het me vaak aardig lukt om daar dan vooral die energie die er al is te kanaliseren en in de juiste richting te leiden. En dan kan ik zelf, nou, probeer ik in ieder geval zo rustig mogelijk te blijven. Want ja, er gebeurt al genoeg. Daar hoef ik dan niet zoveel meer aan toe te voegen.
11: Als je dit luistert vlak na het verschijnen, denk je bij jezelf, winterweer. Hoe zat het ook alweer? Nou, dit was begin januari.
12: Een ondergesneeuwde luchthaven. Het levert prachtige plaatjes op. Maar voor personeel van Schiphol en luchtvaartmaatschappijen is het een enorme uitdaging.
13: Dat zie je denk ik op heel veel plekken vandaag in Nederland, dat we hier niet aan gewend zijn.
11: Ja, nou ja, dat was in ieder geval een beetje de tendens bij het Nederlandse publiek. Want het liep helemaal uit de hand in die zin. Er was iets met de-icen.
10: Ja.
11: Ging allemaal mis, veel vluchten vertraagd. En ja, de-icen ligt op jouw bord.
10: Dat is helemaal waar.
11: Ja, ja. 2 maanden na aantreden.
10: Ja, dat was waar we het net al over hadden. Er gebeurde een boel.
11: Ja.
10: Vond het een super leerzame week. Of het nou lesjes, mediadynamiek voor beginners waren.
11: Dat mag ik hopen, zeg ik even namens het Nederlands publiek.
10: Zeker. Ik probeer vandaag niet zo over een motor heen te schreeuwen als dat je net in het fragment hoorde.
11: Nee.
10: Maar ook welk signaal probeer je als organisatie af te geven en hoe pikt het nieuws het op?
11: Maar als je net 2 maanden in je baan zit, dan ben je nog niet eens door de eerste 100 dagen heen. Normaal gesproken zou je dan denk ik een beetje rustig in willen komen, blablabla. En in één keer, bam, weer slaat om, dit is het probleem. Hoe bereikt het jou eigenlijk?
10: Ja, de eerste dag dat het echt winter werd, was 2 januari.
11: Ja.
10: Ik was vrij. Ik zat in een binnenspeeltuin met mijn kinderen. En daar kwam het nieuws wel door dat het, ja, zeker voor Nederlandse begrippen, die dag al enorm impactvol was. En zeker wat er die dagen daarna op ons afkwam. En dan is het schakelen. Dan is er. Er zit ook wel een voordeel in dat je nog niet zo lang in je rol zit. Want de omstandigheden van die week waren ook voor vrij ervaren mensen nieuw.
11: Mm-hmm.
10: Dat is denk ik een jaar of 15 geleden dat het zo erg was.
11: Ja.
10: Dus op zich verlies je ook wel een beetje de achterstand die je misschien nog hebt door de nieuwigheid. En kun je. Nou, ik had alle vrijheid om nieuwsgierig te zijn. Om de vragen te stellen die bij mij opkwamen. Die ik ook nog mocht stellen omdat ik er net was. Dat helpt ook wel. En uiteindelijk kun je volgens mij in zo'n week, juist door uit de inhoud te blijven, proberen om de specialisten die er echt verstand van hebben,
11: mm-hmm,
10: volledig tot hun recht te laten komen. Die mandaat te geven. Daar ook weer te proberen om alles bij elkaar te brengen. Ja, dat is. Die rol kan je ook spelen als je nog niet precies van de hoed en de rand weet.
11: Ik zou sowieso denken, maar dat is mij, ben ik persoonlijk dan. Hè? Jemig man, ik zou bij wijze van spreken geneigd zijn met een deken over mijn hoofd in de hoek te gaan zitten. Maar goed, daarom heb ik jouw baan niet. Hoe blijf je staan in die situatie? Want het lijkt me dat de druk heel groot is.
10: Ja, die druk is groot. Ik vond hem niet ongezond groot.
11: Nee, maar waar merk je aan dat de druk groot is?
10: Nou, je kunt het bijna zien aan je telefoon. Dus er zijn heel veel mensen die contact met je opnemen die je al een tijdje niet gesproken had.
11: Ja, ja.
10: Dus daar zit ook, nou, of het nou van binnen het bedrijf of van buiten is, zit er gewoon veel spotlight op op die tak van sport op dat moment.
11: Ja.
10: Dat brengt een bepaalde druk met zich mee. Je wilt ook graag goed doen.
11: Ja.
10: Maar aan de andere kant, is het. Ja, ik denk juist dat ik op zulke momenten voor mezelf goed weet wat ik nodig heb om ook. Ja, rustig te blijven, om te kunnen ontspannen. En nou, waar we het net al over hadden, juist de neiging om enorm mee te gaan rennen. Ja, natuurlijk ben ik in die valkuil gestapt in het verleden. Maar ik denk dat ik inmiddels goed weet dat je daar dan vaak eigenlijk alleen maar mee in de weg loopt.
11: Ja.
10: Dus daar kan ik mezelf al voor behoeden.
11: Oké, dus want shit hits fan.
10: Ja.
11: Ik kan me ook voorstellen dat vanuit alle hoeken van de organisatie en zeker ook van boven wel een belletje komt van hey, hoe zit het precies en hoe gaan we dit oplossen? Want jij. Ja, voor mensen die nog niet in die situatie hebben gezeten, maar er misschien wel ooit in komen. Wat zou jouw tip zijn? Wat zijn je stappenplannetjes dan?
10: Ja, uiteindelijk denk ik vooral terug naar de vraag, waar ga ik over? Wat is mijn plek?
11: Mm-hmm.
10: In het Nederlands is natuurlijk vaak een uitdrukking die we gebruiken om je een beetje kleiner te maken. Maar het is ook je plek om besluiten te nemen, om keuzes af te dwingen, om met alle beschikbare informatie iets te doen of het juist zo goed mogelijk te doen.
11: Waarom is dat van belang om dat je als eerste af te vragen?
10: Nou, omdat ik denk dat op het moment dat je teruggaat naar een duidelijke taak of een duidelijke opdracht, of je die nou aan jezelf geeft of van een ander krijgt, dan denk ik dat heel erg helpt om ook weer terug te gaan naar waar voeg ik nou waarde toe? Wat is mijn meerwaarde in dit geheel? En ook, waar gaat het op andere plekken om me heen misschien nu wel niet zo goed? Waar kan ik nog bijsturen? Dus zo'n vraag over wat is nou mijn taak? Waar ben ik van? Waar ga ik over?
11: Ja.
10: Dat zorgt er in ieder geval voor mij voor dat ik dan ook weer. Nou, een bepaald overzicht, een bepaalde rust kan bewaren.
11: Okay.
10: En de specialisten om me heen de kans kan geven om met mij samen die taak zo goed mogelijk uit te voeren.
11: Want je had het net ook over, je moet niet met anderen in de weg lopen. Dat is ook een onderdeel van het afvragen, wat is mijn taak?
10: Ja.
11: En jouw taak is bij wijze van spreken niet. Wat zou je taak dan dus niet zijn in dit voorbeeld?
10: Nou, om me enorm te gaan bemoeien met de optimale flow in de de-icing operatie.
11: Ja, ja.
10: Dan zitten mannen en vrouwen die dat al 35 jaar doen.
11: Ja.
10: Ja, dan kom ik.
11: Ja.
10: Ik kan hem wel helpen om ervoor te zorgen dat de roosters blijven kloppen. Dat we mensen hebben die daar fit zijn. Mm. Die op hun werk op een zo goed mogelijke manier kunnen doen. Een broodje knakworst en een warme chocolademelk brengen. Daar zit op dat moment, hoe klein het ook klinkt, maar meer meerwaarde in dan dat ik me met die flow ga bemoeien.
11: Ja, die reflex kan ik me wel eens bij voorstellen. Als jij daarvoor verantwoordelijk bent. Dat je denkt van, ik ga wel tot de bodem uitzoeken. En hoe zit die flow? Maar die reflex heb je dus bij jezelf weten te beheersen.
10: Ja, ik wil het wel begrijpen, maar op dat moment zelf, op zo'n dag van operatie, daar voeg je niet meer zoveel aan toe. Ja. Misschien over zeg maar 2-3 dagen vooruit kun je nog kijken of je hier en daar wat bij kan sturen.
11: Ja.
10: Maar ook de ruis die er misschien vanuit andere plekken in de organisatie richting die specialisten komt, zie ik mezelf ook wel als filter om te kijken wat moet er nou echt die kant op, omdat het beter moet.
11: Ja.
10: En wat is ook vooral. Omgevingsgeluid.
11: Ja, ja. En dus is dat dan stap 2? Dat je zegt, van, dus het eerste is mijn taak. En de tweede is van, oké, hoe zorg ik ervoor dat mijn mensen ja. hun werk kunnen blijven doen.
10: Ja, ik wil goed voor ze zorgen. Ja. En dat is dan op dat moment de manier waarop ik daar dan een invulling aan probeer te geven.
11: Nog een derde om het af te maken?
10: Nou, voor mezelf, dat is wel echt persoonlijk. Ik kies er in zo'n week bijvoorbeeld heel bewust voor om wel elke dag even te sporten. Mm-hmm. Ik heb die hele week wel thuis gegeten. Daarna vaak wel weer terug. Mm-hmm. Ik heb 2 jonge kinderen. Ik weet van mezelf dat als ik dan ook nog bezig ben met, oh, die zie ik niet. Of ik zit niet lekker in mijn vel. Of ik kan niet ontladen of ontspannen. Dan komt er ergens een moment dat het bij mij ook over de plinten klotst. Mm-hmm. En om dat te voorkomen probeer ik ook heel bewust juist in dat soort wat stressvollere situaties, al is het 1 uur of 2 per dag, ook wel heel even te ontladen.
11: Zelfs in die week waarin heel het land over Schiphol/KLM valt.
10: Ja, ja, je kunt ook op een loopbaan, op een loopband kun je mensen bellen. Of je appjes lezen. Ja. Of, en nogmaals, voor mijn kinderen was het bijvoorbeeld een topweek, want die hadden nooit een sneeuwpop gebouwd.
11: Nee.
10: En dat wil ik ook graag meemaken. Ja. Dus dat heb ik wel geprobeerd om daar de balans in te zoeken.
11: Krijg je dan geen scheve ogen? Dat als jij om 5 uur zegt, jongens, ik ben even 2 uur er tussenuit.
10: Nou, ik heb ze niet gezien of gevoeld. Nee. Sterker nog, ik denk juist ook, ik was er net. Voor mij was het ook een soort gouden kans om de mensen om me heen in mijn nieuwe plek te leren kennen met, hoe gaan die met dit soort situaties om? Ik heb nog nooit met een nieuwe leidinggevende in zo'n sneltreinvaart ook een vertrouwensband moeten opbouwen onder hoge druk. Ja, daar waren we anders nu nog niet op het punt geweest waar ik nu met hem ben, denk ik. Dus dat is, nou goed, je kunt het volgens mij ook weer genoeg positieve dingen uit.
11: Ja, ja. Maar je zegt dus ook inderdaad van wat er ook gebeurt, ik hou ten alle tijden mijn eigen balans wel in de gaten. Dat is wel iets wat ik...
10: Mijn eigen balans wel in de gaten. Nee, ik dacht dat je ging vragen of ik altijd rustig blijf. Maar dat, gelukkig zijn er ook genoeg momenten waarin ik wel uit balans te brengen ben.
11: Ja.
10: Maar ik probeer het wel... Ja, ik ben me er wel bewust van, ja.
11: Wat is, als je tot slot voor deze ten aanzien van die week... Hè, want we kunnen ook nog over de oorzaken en de blablabla... maar dat wil ik eigenlijk een beetje... Ik ben nog wel benieuwd naar van... joh, als je teruggaat op die week... wat is nou een interventie of een actie die jij hebt gedaan... op het moment waarvan je achteraf denkt... van, daar ben ik echt... dat heeft goed gewerkt.
10: Ik denk dat we vrij vroeg in die week... binnen ons eigen team de grens hebben getrokken... dat we geen dingen gingen beloven die we niet zeker wisten... dat we die konden. Er zat heel veel druk op meer... Mm-hmm. Iedereen wilde weg. De vertrekhallen waren vol.
11: Ja.
10: We zijn die hele week betrouwbaar gebleven.
11: Mm-hmm.
10: Hebben echt de grenzen opgezocht van wat we konden. Maar zijn nergens degene geweest die vooraf A zeiden en uiteindelijk B deden. Ja,
11: waarom was dat zo belangrijk?
10: Ja, dat raakt uiteindelijk ook een beetje aan je persoonlijke waarde. Mm-hmm. Maar ik geloof ook dat we daarmee zo min mogelijk verstorend zijn geweest.
11: Mm-hmm.
10: En dat, daar ben ik wel trots op.
11: Ja. Is dat, kun je daar ook een algemene les uit destilleren dan? Van dat je, want ik kan me voorstellen in andere contexten dat dat...
10: Ja, uiteindelijk komt het toch een beetje neer op eerlijk duurt het langst.
11: Ja?
10: Ja, ik denk dat op het moment dat mensen doorhebben dat je doet wat je zegt... dat ook een bepaald vertrouwen in zo'n organisatie, in zo'n week geeft...
11: Ja.
10: Dat je daarmee dus, dat je echt kunt aantonen... wij doen het maximale. We dragen zo goed mogelijk bij. We durven het ook toe te geven als iets niet lukt. We kunnen een hulpvraag stellen.
11: Mm-hmm.
10: Ik denk dat helpt in vertrouwen en rust om je heen creëren.
11: Ja, want dat vertrouwen krijgt ook in eerste instantie een knauw. Even heel kort door de bocht. Zeker. In het begin van die week.
10: Ja.
11: En ook door dit op deze manier te doen.
10: Ja.
11: Weet je dat zo snel mogelijk wel weer te herstellen, begrijp ik.
10: Ja, en dat lukt niet helemaal. Ja. Maar ik ben wel... ik denk dat we dat goed hebben gedaan. Ja.
11: Ja. Dat, ik ben wel eens benieuwd, waar is het ooit begonnen? Oftewel, je bent leider, je geeft leiding. Wat zie jij als de basis van jouw leiderschap?
10: Ja, ik denk dat de eerste momenten dat ik dacht dat hele leiden of aansturen, dat kan ik wel. Ik vind het ook nog wel leuk. Ik heb heel lang jongerenreizen begeleid in zomers.
11: Mm.
10: Bij een organisatie die alles deed van taalreizen tot surfkampen tot in Spanje een biertje drinken. En daar ben ik best lang ook verantwoordelijk geweest voor locaties. Uiteindelijk een zomer verantwoordelijk geweest voor heel Europa. Reed ik rond om te troubleshooten.
11: Ja. Wat trok je überhaupt aan om dat te gaan doen?
10: Ik was als deelnemer mee geweest. En uiteindelijk erin gerold. Het was voor mij ook een heel platte manier om een leuke zomer te hebben. Uiteindelijk rol je erin. En heb ik daar ook wel echt de lol gevonden in. Ja, hoe krijg je een groep mee?
11: Mm-hmm.
10: Dat nou uiteindelijk dan vakantiedeelnemers zijn of nu de mensen in de operatie.
11: Ja.
10: Ik denk dat er heel veel overlap in zit. Tuurlijk ook verschillen, maar meer overlap. Wat zijn wat zijn voor jou thema's waar ik je op wil sturen? Wat zijn dingen die ik altijd belangrijk vind? Toen was ik daar nog niet zo bewust mee bezig. Maar als ik er nu aan terugdenk, is daar wel het zaadje geplant. En heb ik ook wel ontdekt dat, nou, dat leiding geven, leiderschap, als je het een beetje als mijn ambacht ziet, was dat de eerste training.
11: Ja, wat is dan het ambacht volgens jou? Omschrijf het eens.
10: Ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je een groep mensen, in welke grootte of van welke soort dan ook, mee kunt krijgen. Dat je een lonkend perspectief kunt bieden, dat je een verhaal kunt vertellen. En dat heel erg belangrijk is in goed leiderschap. En dat je uiteindelijk ervoor zorgt dat mensen weten wat ze aan je hebben. Dat je vanuit vertrouwen kunt sturen. Dat je weet dat mensen bij jou terecht kunnen als zij een hulpvraag hebben of als zij een probleem hebben. Ja. En dat jij hen in staat kunt stellen om de beste versie van zichzelf te zijn. Dat zijn voor mij wel een aantal kernelementen van een goede leider.
11: Ja, ja, zeg. Ja. En is iedereen om je heen die het meegemaakt tot nu toe, die het predicaat leider had, ook daadwerkelijk, verstond hij ook het ambacht?
10: Ik denk niet dat elke manager een goede leider is. Nee, ik ben ze ook in alle smaken en soorten tegengekomen.
11: Mijn eerste baas zei altijd, je moet ook leren hoe het niet moet. Heb je daar nog iets? Wat is nou iets waarvan je zegt, dat zie ik vaak misgaan? En dat is echt, als je dat niet hebt, dan kan je dit ambacht niet uitoefenen.
10: Nou, ik denk, we hebben het er net al wel kort over gehad. Maar op een gegeven moment, als je merkt, degene zeg maar, voor wie ik werk, mijn baas of mijn leider, die belooft meer dan dat er waargemaakt kan worden. Of die verkoopt zoete broodjes. Dat een van de zaken is waar het vertrouwen het snelste deur uit loopt. Ja. Mensen zijn niet gek. En die hebben denk ik heel snel door dat je dingen op de bluff doet. Of dat je probeert om zaken te verbloemen. Dingen mooier te maken dan dat ze zijn. En dan heb ik liever een leider die ook eens sorry zegt voor iets wat niet is gelukt. Ja. Dan dat je de hele tijd probeert om alles maar met een laagje chroom uit te bedekken.
11: Yes, ja. Sorry zeggen voor dingen die niet zijn gelukt. Ja, er zijn misschien ook wel dingen in jouw werkende leven niet gelukt. Ik ga je er zo naar vragen. Dat straks, maar nu eerst. You show me a pay stub for $72,000 on it, I quit my job right now and I work for you.
14: Work a year for her and you can get a job at any magazine you want.
15: And now, for one last announcement of the night, I'm officially announcing I'm back. You better believe I'm back. Full time.
16: De scène van je leven.
11: Ja, de scène van je leven. De rubriek waarin ik mijn gasten vraag welke scène uit film of serie is bijgebleven. Vanuit het idee, ik heb het ooit een keer van een coach opgepikt. Die liet zijn coachies naar een film kijken. En hij zei weer, de scène waar ze op aanstaan vertelt mij wat hun thema is. Vandaar de vraag. Ik heb jou die vraag ook gesteld.
10: Ja.
11: En we gaan het een beetje off topic. Want het wordt geen film, het wordt geen serie.
10: We kunnen er wel naar luisteren.
11: We kunnen er wel naar luisteren. En we gaan terug naar de zomer van 2018. De Vijverberg in Doetinchem.
17: Ik zou zeggen Tiemers. Maar Van Michem doet het. En Van Michem op de paal. En de rebound zit erin. De rebound zit er dan wel in. En het is 2-1 voor de Graafschap.
11: De Graafschap, jawel. En een fragmentje uit het geheim van de superboeren ESPN-documentaire over de promotie van De Graafschap uit Doetinchem dat jaar naar de Eredivisie. Waarom is dit een fragment wat bij jou past?
10: Ja, om het de scène van mijn leven te noemen is wat groots. Maar er zitten voor mij twee linken aan die zomer en ook aan het thema wat je hoort, wat voor mij heel erg over leiderschap en ook wel over mijn eigen ontwikkeling gaat. En een kleine kans om een knikje naar de superboeren te geven zal ik niet onbenut
11: Dat laten. Betekent veel voor je, de superboeren, volgens mij, of niet?
10: Nou, ik ben wel ik ben een groot fan. En voor mij is het ook ik vind het nog steeds heel leuk. Ik ga daar al jaren met mijn vader naartoe. Is voor mij ook, ik ben in de Achterhoek opgegroeid. Het is voor mij nog steeds een linkje met de regio. En ik vind het een hele prettige manier om af en toe even uit mijn bubbel te komen.
11: Maar jij rijdt gewoon één keer in de twee weken 120 kilometer heen en terug om bij die wedstrijden te zijn. Dat is het idee, begreep ik. Je klinkt niet echt als een superboer, moet ik er ook nog bij zeggen. Voor iemand die in de Achterhoek is opgegroeid.
10: Ja, daag me niet uit.
11: Oké, check. Zal ik dat zeker niet doen. Maar goed, dus clubliefde, ja. Sowieso een thema. Ja. Maar het doet je aan meer denken dan alleen dat, begrijp ik.
10: Nou, daar gaan we niet te veel de details in. Maar het was ook de zomer van de joker. Dat was het symbool van die promotie van de Graafschap. Dat is ook wel een van de thema's bij mij zelf. Dat ik probeer op werk binnen het bedrijf KLM Af en toe ook een beetje te ontregelen. Ik vind het leuk om een beetje te prikken. Om eens te kijken hoe je dingen in beweging kunt krijgen door net iets anders te zijn. Mm-hmm. Het risico of de valkuil die erbij hoort is dat je een karikatuur of een joker wordt. Yeah. En dat is hetgene waarvan ik... Als ik naar huis rijd, dat ik wel eens actief met mezelf in gesprek ga over hoe is die balans. Zeg maar. Ja. Dus ben ik nu een act? Ja. Of ben ik nog echt?
11: Oké, want je de joker of de joker eigenlijk, ja. Zo zag dat personage er ook uit van die fans. Hè? Ja. Maar goed, en jij zegt van ik rij wel eens naar huis en ik vraag me wel eens af veel, wat in welke situatie dan? Of wat moet ik me daarbij voorstellen, laat ik het zo zeggen?
10: Ja, het gaat voor mij heel erg om hoe creëer je beweging om je heen? Hoe daag je de status quo uit op momenten dat je denkt dat dingen onterecht vastzitten? Ja.
11: En jij doet dat dus door knuppels in het hoenderhok te gooien, begrijp ik?
10: Ja, ik probeer in ieder geval een beetje constructief te ontregelen, zou ik bijna willen zeggen.
11: Maar hoe doe je dat dan?
10: Nou, net als een andere vraag stellen, op een andere manier, vanuit een bepaalde metafoor een onderwerp aanvliegen, een keer wat meenemen naar een meeting om je standpunten duidelijk te maken.
11: Kan je nog een voorbeeld, schiet je nog iets te binnen? Toen dacht ik hier moet wat gebeuren, ik ga het zo aanvliegen.
10: Nou, ik heb wel eens geprobeerd om mensen om me heen, ik heb een tijd in het HR-MT van het KLM gezeten, om daar op bepaalde thema's wat opene blikken te krijgen. Dan begin je een onderwerp, vlieg je aan vanuit een quiz. Ja. Je probeert af en toe mensen toch ook echt aan te spreken op dingen die in een meeting of in een bepaald gesprek zijn gebeurd. Mm-hmm. Waarvan je denkt, volgens mij zit daar iets. Misschien is en groep niet helemaal het moment of de manier om iemand hiermee aan te spreken. Maar ga ik toch nog een keer de tijd nemen om heel nadrukkelijk met iemand daarover in gesprek te gaan. Maar het kan ook zijn dat je gewoon net iets andere voorbeelden kiest op een andere manier. Je gesprekken voeren.
11: Maar je bent bewust bezig van we zitten met elkaar in een bepaald discours. Het gaat niet. Maar ik moet eens een keer wat anders doen, uit aan een andere hoek komen. De zaak is een beetje opschudden. En tegelijkertijd vraag je dus ook wel eens af, ga ik hier niet te ver mee? Wanneer is dat dan? Wanneer vraag je dat dan af?
10: Nou, volgens mij heb je hem goed te pakken. Want als je er dus heel bewust mee bezig gaat, dan wordt het een soort spel of een soort act. Ja. En dan ben ik ervan overtuigd dat het ook meteen minder effectief, authentiek wordt. Dus juist op het moment dat ik bij mezelf merk, je bent het nu echt aan het inzetten. Dit is niet meer wie Roel is en daarmee creëer je beweging. Ja. Dit is hoe Roel doet.
11: Ja.
10: Dan moet ik weer even een stapje terug. Ja, ja. En dat zijn die reflectiemomenten.
11: Wel eens 19 is namelijk wel eens in je gezicht ontploft dan, jouw ontregelingstactiek?
10: Ja, ik denk dat het risico is dat er het labeltje laconiek op wordt geplakt. Of dat je gezien wordt als iemand die het te veel vanuit een lolletje of vanuit plezier benaderd. Ben je wel serieus genoeg? Ja. Dat is het wisselgeld.
11: Ja, precies. Er was nog een briljante vraag. Maar die schiet dan door mijn hoofd heen. Dat heb je dan wel eens in mijn geval. Maar die komt er misschien zo meteen weer terug. Wie zal het zeggen?
4: De leiders van morgen hoor je nu. Dit is Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio.
11: Ben je zelf ook goed met een bal trouwens?
10: Ik heb meer... Hoe zeg je dat? Ik wil het liever dan dat ik het goed kan.
11: Je bent wel goed met de roeispaan, heb ik gelezen.
10: Ja, daar heb ik in ieder geval... Ik heb veel tijd in een roeiboot doorgebracht.
11: Ja, precies. Staat ook prominent bovenaan je LinkedIn profiel. Ooit lid geweest, een wedstrijdroeier geweest bij Scadia uit Rotterdam.
10: Zeker.
11: En trainde tot 11 keer per week.
10: Ja, dat klopt.
11: Goedemorgen.
10: Ja.
11: Wat betekent dat voor jou dan, dat roeien?
10: Ja, op dit moment niet zo heel veel meer. Ik heb het lang geleden dat ik in een boot heb gezeten. Ja. Voor mij de roeitijd wel veel. Ja. Als je in de jongere reizen waar we het over hadden, leer je jezelf op een bepaalde manier kennen.
11: Ja.
10: Maar in die roeijaren zeker ook. Al was het maar, hoe ga je om met de frustratie dat je net zo hard je best doet als anderen, maar niet net zo goed bent. Ja. Maar ook de waarde van met hele verschillende types. In mijn eerste roeijaar zat ik in een 8, zoals velen die gaan roeien. Ja. Dat deden we met 9 mannen. Dat is ook een reserve. En dat waren volstrekt uiteenlopende types. Die uiteindelijk wel allemaal nog steeds... die ik nog steeds tot mijn beste vrienden reken. En nog vaak spreek.
11: Ja. Maar types in welke zin? Want het zijn natuurlijk allemaal studenten.
10: Ja, maar hoe sta je in het leven? Wat zijn je normen en je waarden? Wat vind je belangrijk? Hoe ga je om met bepaalde keuzes? Mm-hmm. Ik denk dat dat een groep mannen inmiddels is die nooit met elkaar bevriend waren geworden als ze niet samen in een roeiboot waren beland. Mm-hmm. Maar ik durf ook wel voor de anderen achter te spreken dat ze er ook alle maal hele waardevolle vriendschappen en contacten aan hebben overgehaald.
11: Want ik heb zelf ook ooit bij Scadi rondgelopen. Een bedroevend laag niveau gehaald. En vervolgens zie ik nog wel eens roeiers voorbij trekken als ik in Utrecht langs het kanaal loop. En denk ik altijd, ja, er zitten dan 8 man in zo'n boot.
10: Ja.
11: Die moeten gewoon zo hard mogelijk pompen. En het liefst een beetje afgestemd op elkaar, want anders gaat die boot natuurlijk heen en weer. Maar verder, ja, team spirit lijkt me in het geval van roeien niet per se het belangrijkste criterium. Of succesfactor, laat ik het zo zeggen.
10: Nou, ja. Ik denk dat het voor mij in ieder geval wel heel belangrijk was om ook te begrijpen bij die anderen van waarom zit jij er dan 11 keer in de week?
11: Ja, ja. Ja, waar is dat? Want ik vind het wel interessant, van hoe maak je van 9 verschillende types toch 1 team? Dat is kennelijk gelukt.
10: Ja, geen heel goed team, maar wel een heel hecht team.
11: Ja, ja.
10: En dus ook wel echt, daar is wel een fundament gelegd voor een jarenlange relatie die heel goed is.
11: Wat is daar de sleutel in geweest dan?
10: Nou, ik denk dat we heel erg elkaar hebben uitgedaagd om elkaar echt te begrijpen. Dus bijna vanuit de vraag, hoe is het om jou te zijn?
11: Ja.
10: Waarom maak jij keuzes? Waarom ga jij op een bepaalde manier met dingen om? Wat zijn je dromen? Wat zijn je ambities? Heb ik daar... Ja, in sneltreinvaart die mannen leren kennen. Ja. En dat maakte ook een soort blind vertrouwen in dat iedereen er vol voor ging.
11: Ja.
10: Ja, en ik denk dat dat vond ik vond ik gaaf om te merken. Dat als je samen aan zo'n verhaal bouwt, hoe succesvol het nou ook eindigt of niet.
11: Ja.
10: Maar dat daar ook echt iets van uit kan gaan. Van daar wil ik bij horen, bij deze groep wil ik horen. En of dat dan een roeiboot of de Graafschap is. Maar daar ga ik wel op aan, op zo'n lonkend verhaal.
11: Ja, Maar je zei het net ook. Hè? Voor mij is het gewoon wel van belang om te weten waarom zitten die andere gasten hier ook 11 keer in de week.
10: Ja.
11: Want wat als je dat niet weet? Hoe stoort jou dat dan?
10: Nou, ik denk vooral dat het me heel erg helpt om het wel te weten. Hmm. Omdat ik daarmee, ja, dan krijg je de kans om ook rekening te houden met een ander. En dat hoeft niet altijd meteen vanuit compassie of empathie. Maar je weet, waar komt een ander vandaan? Hoe kijkt die naar problemen of naar uitdagingen? En welk effect heb ik dan op een ander? Ik vind dat vind ik gewoon überhaupt een heel leuk vraagstuk. Of het nou over mijn eigen roeiploeg gaat of over het omgaan met verschillende culturen op de bedrijfsvloer.
11: Staat je nog iets bij van wat daar naar boven kwam waarvan je denkt van joh, ja, dat had ik anders nooit geweten. Maar dat was dus wel van belang om met elkaar goed samen te werken.
10: Nou, er zaten jongens in die in week 2 al durfden uit te spreken dat ze een Olympische medaille wilden halen.
11: Mm-hmm.
10: Nou, dan is het wel lekker als je in je eerste jaar je ook een beetje in de kijker roeit. Dus daar voel je ook op een bepaalde manier verantwoordelijk voor.
11: Ja.
10: Maar er zaten ook mannen in die zeiden, ja, ik ben al 5 jaar aan het studeren. Ik ben het noorden een beetje kwijt. En ik hoop me vanuit ritme en regelmaat mezelf weer een beetje op het pad te krijgen.
11: Ja.
10: Het zijn wel 2 verschillende aanvliegroutes om in zo'n boot terecht te komen.
11: Ja.
10: En dat maakt dus ook dat je iets anders van elkaar verwacht. Ja. Maar dat je ook iets anders voor elkaar betekent.
11: Mm-hmm.
10: Ja, en dat vind ik leuk om over na te denken. Om te kijken hoe je dat dan bij elkaar brengt. Dat vind ik een leuke vraagstuk.
11: Ja. Is dat iets wat je ook meeneemt in je leiderschap nu dan? Dit fenomeen? Ja.
10: Nou, die vraag... hoe is het om jou te zijn? En echt vanuit nieuwsgierigheid doorvragen, blijven prikken. Ook op het moment dat het misschien een beetje ongemakkelijk wordt. Dat ongemak ook omarmen. Om echt te begrijpen waar iets vandaan komt. Dat is wel iets wat ik echt dagelijks probeer toe te passen.
11: Ja. Want dat hoor ik je ook een beetje impliceren. Van joh, als jij met je team lekker wil werken, dan moet je met elkaar in de ogen kijken. En die vraag bijvoorbeeld stellen. Dat echt willen begrijpen. Want dan ontstaat er iets, blijkbaar.
10: Ja, dat is ook wel iets wat ik van de mensen in mijn team vraag. Om iets meer van jezelf te laten zien dan alleen je professionele of je specialistische kant.
11: Ja.
10: Ik heb in mijn huidige team het idee dat we daar steeds beter in worden.
11: Mm-hmm.
10: Omdat ik denk dat als je echt vanuit nieuwsgierigheid elkaar bevraagt en elkaar leert begrijpen, dat je elkaar ook veel beter kunt versterken.
11: Ja, want je hebt ook wel eens in teams gezeten toen je nog niet leidinggevende was, waarin dat dus niet gebeurde. Wat is dan het verschil? Daar probeer ik een beetje gevoel bij te krijgen.
10: Ja, ik denk dat op het moment dat je die nieuwsgierigheid verliest, dan ga je vaker dingen doen vanuit aannames of vanuit overtuigingen, vanuit vooroordelen die je over elkaar hebt.
11: Mm-hmm.
10: Volgens mij raak je elkaar dan altijd kwijt. En of dat nou in een heel klein team is of nou bijna een soort van maatschappelijk of KLM, dan noem je het op een gegeven moment polarisatie.
11: Ja.
10: Als je het over elkaar gaat hebben in plaats van dat je het vanuit nieuwsgierigheid aan elkaar vraagt.
11: Mm-hmm.
10: Ja, tussen die 2 uitersten, dan probeer ik wel echt aan die kant van de nieuwsgierigheid te blijven hangen.
11: Dan kom je natuurlijk ook wel eens iets tegen. Want als je dit soort vragen gaat stellen en je gaat ook eens een keer doorvragen, dan kom je natuurlijk ook wel eens dingen tegen waar je denkt, oeh.
10: Zeker. Ja. Maar moet je dan, als je de vraag stelt, dan moet je ook het antwoord durven te horen.
11: Ben je wel eens voor een lastig antwoord gesteld? En hoe ga je daar nou weer mee om? Is natuurlijk de vervolgvraag.
10: Ja, ik vind... Voor mij zelf bijvoorbeeld is een thema wat echt een belangrijke drijfveer is. Gaat over kansengelijkheid. Mm-hmm. Als ik echt merk dat er bij mensen drijfveren zitten die raken aan dat je jezelf of jouw groep beter vindt dan een ander. Of dat je vanuit die positionering, vanuit macht, jezelf ook probeert af te zetten tegen anderen. Of jezelf ziet als meer.
11: Yeah.
10: Dan zit je wel snel in mijn allergie.
11: Yeah.
10: Maar het kan prima betekenen dat ik daarna nog wel met je moet samenwerken.
11: Ja.
10: Dat vind ik wel echt ingewikkeld. Dus ik zal. Dat zijn wel de thema's waarvan ik. Eigenlijk hoop dat ik dan het hele antwoord aankan, maar waarvan ik aan mezelf merk dat het niet altijd lukt.
11: Nee, dat zijn wel dingen inderdaad. Hè? Toch maar even. Mijn vriend van mij had het ook een keer. Mijn collega is een PVV'er of een fanatieke FVD'er en draagt dat ook nog eens uit, bij wijze van spreken. Maar daar heb je het over. Dit zou het kunnen zijn.
10: Ja, het gaat me niet zozeer om die politieke voorkeur, want volgens mij. Dat doet er voor mij nog niet eens zoveel toe. Het kan ook

0: eigenschap of tot één bepaalde karakteristiek. Dan denk ik dat ik wel wat feller word. Dat ik het vraag stellen verlies en ook wel stelling neem en grenzen bewaak.
1: Moet ergens vandaan komen.
0: Ja zeker. Bij mezelf zit dat heel erg in mijn jeugd. Ik denk dat als je helemaal teruggaat dan op de middelbare school. Was op een gegeven moment viel ik een beetje buiten de boot. Ik weet het niet meer precies, maar ik doe het even op basis van de overlevering.
1: Ja.
0: Kwamen er wat onderzoekjes. Werd op een gegeven moment een label erop geplakt. Wat raakte aan Asperger. Ik heb in mijn leven nog veel feedback gehad, maar die zat niet in dat hoekje. Dat label ging er later ook weer vanaf.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik heb wel heel erg het gevoel gehad dat ik zo rond mijn 14 of zo een tijd lang echt terug werd gebracht tot een soort van casus.
1: Ja? Waar merkte je dat aan dan?
0: Ja, ik gevoelsmatig aan hoe je omgeving met je omgaat, hoe leraren met je omgaan, dat je op bepaalde, al was het maar dat je op bepaalde uren ander werk moest doen of een andere benadering kreeg. En ja, nogmaals, hoeveel daarvan in mijn hoofd uiteindelijk is opgebouwd en hoeveel er echt gebeurd is, dat was een tijdje geleden.
1: Ja.
0: Maar daar is wel echt het zaadje geplant dat als je mij terugbrengt tot één karakteristiek of één label, dan word ik heel fel. Ja. Maar je moet het ook bij een ander niet doen.
1: Nee, want dat heeft dus echt impact gemaakt. Ja. Hoe heb je je daaronder dan gevoeld?
0: Nou, kaal wou ik zeggen, maar dat voor degene met beeld. Maar wel echt een soort van kaal, naakt, teruggebracht tot iets waar je geen invloed op hebt. Een bepaalde, daar hebben mensen dan ook meteen een beeld bij. En daar kun je dan voor mijn gevoel ook niet goed genoeg tegen wapen of tegen verdedigen. En daar, daar is wel het zaadje geplant om daar nog steeds heel, heel fel op te zijn.
1: Ja, maar tegelijkertijd, want het is natuurlijk echt iets van alle dag. Hè, wij mensen generaliseren.
0: Ja.
1: Hè, als jij binnenkomt lopen en ik ken jou niet, binnen 7 milliseconden geloof ik, baf, pak ik mijn eerste oordeel. Dat is een evolutionair fenomeen ook.
0: Ja.
1: Hè, dus.
0: Het is wel jouw keuze of je daar ook meteen naar handelt of niet.
1: Ja.
0: En op die keuze wil ik je wel uitdagen.
1: Ja.
0: Dus blijf jij nieuwsgierig, stel je me nog een paar vragen of denk je meteen, het zal er wel zo in zijn, dus ik ga hem zo behandelen.
1: Ja.
0: Dat is aan jou.
1: Ja.
0: En ik geef leiding aan mensen die ook leiding geven. Nou, van hen verwacht ik wel dat ze natuurlijk bij zichzelf dat vooroordeel of die bias herkennen.
1: Mm-hmm.
0: Maar ook bereid zijn om er iets meer mee te doen dan zich er gewoon alleen maar bij neer te leggen.
1: Ja, en want dat het is niet iedereen gegeven a priori. Dus hoe krijg je dat? Hoe leid je mensen daarin op?
0: Ja, dit is wel gewoon echt continu bevragen als je het ziet gebeuren.
1: Mm.
0: En daarin spreek ik me ook uit dat ik daar dan ook iets anders in wil zien. Dat klinkt nu misschien heel dictatoriaal.
1: Ja.
0: Maar dat vind ik wel echt belangrijk in leiderschap. Dat je die open blik behoudt zo lang mogelijk. Je moet uiteindelijk, mag je kleur bekennen. Ik zoek niet mensen die volledig objectief zijn. Dat ben ik zeker ook niet.
1: Nee.
0: Alleen die nieuwsgierigheid een wat langere tijd vasthouden voordat je een oordeel velt. Dat vind ik wel, dat is een eigenschap die ik op waarde schat.
1: Ja, precies. Want ook qua bedrijfsmatig, hè, qua leidinggeven. Want op een gegeven moment, je ziet ook niet iedereen meer. Hè? Ik bedoel, des te verder je komt, des te groter je club. Ja, je kan niet met iedereen rekening houden op die manier. Hoe ga je daar dan, wat zie je daar dan in gebeuren?
0: Nee, dat vind ik ook echt wel. Ik heb nu voor het eerst een rol waarin ik zeker weet dat, als ik hem bij wijze van spreken nog 5 jaar doe, heb ik nog steeds niet iedereen een handje gegeven.
1: Ja.
0: Vind ik best ingewikkeld.
1: Mm-hmm.
0: En aan de andere kant, geloof ik er wel heel erg in dat als je zelf laat zien wat je belangrijk vindt, vanuit welke waarde je stuurt, dat uiteindelijk ook wel, hoe groot zo'n organisatie ook is qua aantallen mensen, dat het uiteindelijk doorcijpelt. Raak je niet iedereen, maar ik geloof wel dat je daarmee je vingerafdruk achter kan laten, ook op een wat grotere groep van mensen die misschien alleen een keer je nieuwsbrief lezen of je naam kennen, maar geen idee hebben hoe je eigenlijk in elkaar zit.
1: Maar zeg je ook van, je zou dus met iedereen moeten kunnen samenwerken?
0: Nee, zeker niet. Dat kan ik ook niet.
1: Nee.
0: Niet goed in ieder geval. Ik denk wel dat je dat het je ziet als je de tijd geeft om het echt even te ontdekken. En als het niet werkt, geef je grens aan, zoek een oplossing. Niet aanmodderen om het aanmodderen. Ik ben ook zeker geen allemans vriend, denk ik. Gewoon beginnen vanuit het vraagteken in plaats van uit het uitroepteken, dat is. Dat vind ik wel belangrijk.
1: En hoe bepaal je dan vervolgens uiteindelijk de grens tussen, dus je zegt, wees open. Hè, dus niet meteen oordelen op eerste indrukken. Geef iedereen een kans. En waar ligt via de grens tussen van nou, nu heb ik het genoeg geprobeerd.

0: wij zijn geen match.
1: Ja, dat is niet echt een soort wetenschappelijke benadering voor. Dat gebeurt denk ik meer in mijn onderbuik dan in mijn hoofd. Op een gegeven moment merk je aan jezelf, ik geloof dat ik het beeld wel heb.
0: Ja.
1: En natuurlijk zitten daar ook momenten bij waarin je, waar ik volgens mijn eigen verhaal wat ik net afsteek misschien wel te vroeg ben afgehaakt. Ja, dat gebeurt mij.
0: Dus iemand moeten laten gaan wat dat betreft?
1: Ja hoor, ik denk dat ik, of het nou vriendschappen zijn voor, waar je op een gegeven moment die wel verwateren, tot mensen op werk waarvan je uiteindelijk denkt, ja, volgens mij is het gewoon vooral heel erg goed als wij elkaar niet meer te vaak tegenkomen, want daar komt niet de beste inhoud of de beste samenwerking uit voort. Dan maak ik dat wel bespreekbaar.
0: Ja, hoe doe je dat?
1: Door het in ieder geval te vertellen wat het met mij doet. Wat er bij mij gebeurt. Ook aan te geven dat ik minstens 50% van het probleem ben. Maar wel ook aan te geven dat het wat mij betreft ook niet meer de oplossing ook wel echt ver weg ligt. En dat we volgens mij beter op een andere manier die inhoud op tafel kunnen krijgen dan dat wij dat nog met z'n tweeën of z'n drieën moeten doen.
0: Ja, hoe wordt erop gereageerd?
1: Ja, dat hangt er volstrekt vanaf met wie je dit gesprek voert. Maar over het algemeen denk ik dat die ander bijna altijd dezelfde ervaring al wel heeft. Ik heb niet heel vaak meegemaakt dat ik enorm uit verbinding was en die ander nog verliefd, om het maar zo te zeggen.
0: Is het ook iets, want ik zit ook meteen te denken van ja, want je bent natuurlijk bij KLM als trainee begonnen en lekker aan het doorgroeien, et cetera. Is het ook een sleutel tot inderdaad het carrière maken binnen zo'n corporate? Of kan je dat eigenlijk niet, of kan je dat nu pas permitteren?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het kan vanaf dag 1, om het maar zo te zeggen. Ik denk wel dat het veel makkelijker wordt als je op een gegeven moment met een titel of met wat ervaring of met een soort van stukken bewijs onder je arm dat je een project of een programma goed gedaan hebt. Mm-hmm. Denk ik dat het wel meer geaccepteerd wordt. Ik denk dat uiteindelijk, nou je zegt succes tot carrière. Voor mij zit dat heel erg in het verschil tussen stap je de arena in of niet. Hmm. Dus je begint bij KLM, ben ik als trainee begonnen.
0: Ja.
1: Nou, dan heb je een soort front row ticket. Je staat op elke foto als je wil. Je mag het shirtje aan en je staat in de krant.
0: Ja.
1: Maar ga jij het veld op en ben je bereid om er met een vies broekje bezweet af te komen? Of blijf je zitten omdat je denkt, nou, ik hoor er al bij. Dat is voor mij een veel groter verschil dan of het echt puur over aanspreken of over relaties bespreekbaar maken gaat.
0: Ja.
1: Dat is, als je het ergens een soort van binair zou schetsen, wie komen er verder, om het maar zo te doen, dan anderen.
0: Ja.
1: Dan is dat wat mij betreft veel meer het onderscheidende aspect.
0: Ja, ik ben benieuwd hoe jij dan volgens die arena betreedt, wat daar de succesfactoren in zijn. En ook, ja, kunnen niet omheen. Hoe ga je om met het duurzaamheidsdilemma? Want ja,
1: kom maar op.
0: Factor. Goed.
2: De Boordradio.
0: Maar eerst de Boordradio, de rubriek die ook ons brood te zetten. Niet een hele duurzame liefhebberij, namelijk de Formule 1. Kijk je wel eens Formule 1?
1: Nou, ik was zo'n successupporter in dat eerste jaar.
0: Ja, precies. Mm. Oké, nou goed, vooruit. Ik reken het enigszins goed. Dan weet je in ieder geval genoeg om te weten dat coureurs worden gesouffleerd door race engineers. En daar natuurlijk allerlei hun voordeel mee doen in de wedstrijd. En langs die analogie is de vraag aan jou, welk advies zou jij je jongeren zelf of... ja, jongere, talentvolle mensen geven, als dat zou kunnen, via de Boordradio. En mijn verzoek is eigenlijk om even, dan hebben we nog een klein beetje de microfoon te omklemmen en er diep in, zodat we dat radiogevoel krijgen.
1: Zoiets. Oké. Okay. Laat jezelf minder lijden door schaamte.
0: Oeh. Dat vraagt om uitleg.
1: Ja, was ik al bang voor, Gerrit.
0: Ja. Wanneer liet jij je lijden door schaamte?
1: Nou, best lang. Oh. Dus dit is niet aan de rol van 14, maar meer aan de rol van een jaar of 8 geleden of zo. Die begon als mijn eerste leidinggevende baan na traineeship.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk dat soms leer je dingen gradueel. Soms leer je dingen meer anekdotisch. En voor mij was het zo'n anekdotisch moment als toen ik op een gegeven moment in een training zat met veel rollenspellen, veel actiegedreven leren. Waar ik echt tot de conclusie kwam, ik weet nu welk gedrag ik hier moet vertonen. Ja. En ook wil vertonen. Maar ik doe het niet, want er zitten 11 medecursisten naar me te kijken.
0: Mm.
1: En ik verkoop dat aan mezelf als choose your battles of variëren in stijlen. Of noem alle coachingsclichés die in ieder geval ik in mijn traineeship heb gehoord, maar op. Uiteindelijk kwam ik daar wel echt tot de conclusie dat ik in wie ik wil zijn en wat voor leider ik wil zijn, echt nog te veel bezig was. En ik denk misschien zelfs nog wel eens te veel bezig ben met hoe anderen naar me kijken, wat anderen van me vinden. Ik denk niet dat het mijn imago is. Maar juist misschien daardoor wel mijn meest kwetsbare plek.
0: Ja, maar dus je zat in een training. Ik stel me zo voor, er is een situatie. Jij moet dan in dat rollenspel iets doen. Ja. En je denkt, ja, ik zou eigenlijk dit willen doen. Maar er zitten 11 mensen te kijken. En wat ik voel wat ik moet doen, dat staat haaks op wat een beetje
1: uw
0: is.
1: Ik zou je gewoon meenemen, want dat is het meest beeld. Het was een rollenspel waarbij uiteindelijk ik een ruimte inkwam. En iemand had een psychose of iets wat daarop leek. Dat werd gespeeld. En die zat onder een tafel. En mijn hele lijf zei, ga ernaast, maak contact, neem serieus, erken de emotie.
0: Ja.
1: En wat ik deed was het rationeel oplossen van met een soort van de rollenspelzinnetjes om te deescaleren. En dat ging op zich niet slecht. Ik denk dat als er een cijfer voor was, had ik een 6,5.
0: Ja, ja.
1: Maar de feedback van de actrice in kwestie was, ik zie aan jou dat je iets wil doen, maar je komt niet. Je bent er niet echt.
0: Mm.
1: En dat is... In 2 minuten gebeurt er dan, leer je dan een les waar ik in ieder geval, hier denk ik echt nog wel elke week aan toe terug.
0: Ja joh. Ja. Ja. En dus je niet laten leiden door schaamte. Oftewel, waar had je dan voor moeten schamen dan eigenlijk?
1: Nou, stel je probeert heel erg dat op contact te maken, maar je komt niet in contact. Ja. Dan is de valkuil misschien wel groter dan als je dat contact helemaal niet probeert te maken. Want what's to lose?
0: Ja.
1: En dit is dan dit voorbeeld. Maar dat zit bij mij wel in meerdere dingen. Dat als je uiteindelijk vanuit durf en lef ergens instapt, dan is het vaak ook makkelijk om ergens iets van te vinden. Je hebt misschien wat makkelijker iets te verliezen. Je kunt een keer de kritiek krijgen. Maar dat is precies het arenapunt wat ik net probeer te benoemen. Hm. Als ik dus niet ga, ik blijf op die tribune zitten, dan is bij mij schaamte, gewoon bang zijn voor die mening van een ander, is vaak de grootste drempel. En ik ben het... Ja, ik ben bijna nooit trots op mezelf als ik me daardoor heb laten leiden. Dus ik weet dat ik het niet moet doen. En toch overkomt het me nog helemaal.
0: Hoe vaak nog, denk je?
1: Ja, ook wel wekelijks. En soms kleiner, en soms groter. En soms thuis, en soms op werk. Ja.
0: En wat is dan... Want je zegt... Wat, hoe voel je dan als je dat dan uiteindelijk toch... Als je er toch weer ingetrapt bent?
1: Ja, toch niet voldaan.
0: Ja.
1: En dan heb ik in ieder geval uiteindelijk toch het gevoel... Ik had hier... nog meer mijn verantwoordelijkheid kunnen nemen of nog dichter bij mezelf kunnen blijven. Ja. En dat zijn dan toch misschien ook wel de waarden die voor mij echt belangrijk zijn.
0: Yes. Er valt misschien nog wel meer te ontwikkelen.
1: Ja, zeker.
2: Inspiratie, energie, ambitie. Dit is Move On Up met Gerben van Driel bij Businesswise en New Business Radio.
0: Ja, want is dit je grootste ontwikkelpunt voor je gevoel dan dus nog?
1: Dit is denk ik iets wat nooit meer weggaat. Dus het is meer dat ik hier gewoon steeds iets beter in wil blijven worden. Mm-hmm. Grootste ontwikkelpunt voor mij persoonlijk is dat ik nog meer echt vanuit duidelijke doelen wil sturen. Dus ik kan heel goed plannen maken, doelen maken, het verhaal vertellen wat daarbij hoort.
0: Yeah.
1: Heb wel de neiging om af en toe echt van het resultaat nog af te wijken en dan te veel op het proces te gaan leunen. Zoals je begrijpt. Dus te veel nog bezig zijn met hoe doen we het.
0: Mm-hmm.
1: In plaats van wat is uiteindelijk echt het resultaat.
0: Okay.
1: Dus ik denk dat ik daar... als ik kijk naar de impact bijvoorbeeld op onze operatie van onze teams... is groot. Dus als wij niet leveren, dan gaan die vliegtuigen niet op tijd weg.
0: Yeah.
1: Ik ben wel echt in deze rol voor het eerst echt heel bewust bezig... met die resultaatgerichtheid. Waar ik in mijn vorige afdelingen gewoon veel meer op... takken van sport zat die meer waarde hechten aan de hoe. Ga je met elkaar om? Hoe doorloop je het proces? En in deze rol zit die focus wel echt op op KPI's, op resultaat.
0: Ja.
1: Er zullen veel mensen zijn die daar altijd alleen maar op gestuurd hebben.
0: Mm-hmm.
1: Voor mij is dat nu wel het grote leerpunt in deze baan is, hoe doe je dat op een manier die voor jezelf nog sympathiek genoeg voelt.
0: Ja, precies. Want ik kan me voorstellen, bijvoorbeeld turnaround times zou een KPI kunnen zijn. En sturen op zo'n KPI is, weet ik veel, het is nu, noem maar wat, 20 minuten, kunnen we ook naar 15. Ik noem maar even zijstraat. Als je puur op resultaat stuurt, is het natuurlijk gewoon, maakt me niet uit hoe je het regelt. Als je het maar, veilig. Als je dat doel maar haalt. Dat zou dat sturen op resultaat zijn. Terwijl je voorheen meer aandacht ook bezig was met van, hoe gaan we met elkaar om? En is dat
1: en op zich die eerste stap van dat glasheldere doel stellen, dat iedereen begrijpt in een taal die ook voor iedereen te doen is.
0: Ja.
1: Ik denk dat ik dat onder de knie heb.
0: Mm-hmm.
1: Maar daarna ook vasthouden, de echt scherpe gesprekken voeren op de plekken waar het nog niet goed genoeg gaat.
0: Ja.
1: Dat vind ik vaak nog makkelijker als het echt gaat over hoe mensen zich onderling gedragen of hoe ze hun leiderschap laten zien.
0: Ja, ja.
1: Dan echt puur op de inhoud zeggen, ik zie dat je supergoed je best doet. Ja. Het resultaat is alleen nog niet goed genoeg. Dat echt scheiden van elkaar, dat, daar zit nog wel wat leerkracht.
0: Ja, ja. Wat is daar moeilijk aan?
1: Nou, ik denk dat ik er sowieso nog niet zoveel mee geoefend heb. Ik geloof dat je dit soort dingen ook gewoon echt beter leert door het vaker te doen.
0: Mm-hmm.
1: En daarnaast, nou, als je dan het punt van daarnet er weer bij haalt, zit daar denk ik ook nog wel iets van aardig gevonden willen worden achter.
0: Ja.
1: En dat, dat vind ik dus niet makkelijker worden met de anonimiteit die komt kijken bij zo'n grotere groep. Dan heb ik liever dat ik jou in je ogen kan kijken en het gevoel heb, nou vindt hij er wat van?
0: Mm-hmm.
1: Dan dat ik dat soort van op afstand of via via ergens denk te merken. En nou, dan kan ik wel uit balans raken. En dan nog wel te veel bezig zijn met het effect van mijn handelen. Dan met de daadwerkelijke resultaten.
0: Het is grappig, want als jij mensen aanspreekt op hun gedrag. En hoe je met elkaar omgaat. En doorvragen naar tot aan overtuigingen. En weet je, dat vind ik allemaal superkrachtig. Dan denk ik, nou ja, je deinst nergens voor terug. En dat vind ik eigenlijk, lijkt mij moeilijker dan dat je mensen gaat aanspreken op hun prestaties. Dat lijkt mij over het algemeen voor de meeste mensen makkelijker. Het is zo grappig dat dat bij jou dan dus kennelijk andersom is.
1: En dan zitten wij net iets anders in elkaar.
0: Ah.
1: Ja, zo werkt het bij mij wel, ja. Dat is andersom. Gemakkelijk.
0: Ja, maar in ieder geval tegen iemand zeggen, ik zie dat je heel erg je best doet, maar je doet het niet, het gaat niet goed genoeg. Het is voor jou echt een pittige boodschap.
1: Daar moet ik beter in worden.
0: Hoe zou je daar beter in kunnen worden?
1: Ik denk dat het heel belangrijk is om een aantal mensen om je heen te verzamelen die je daar scherp op houden. Doe ik dit nu goed genoeg? Ik heb daar leuke gesprekken over met mijn leidinggevende. Maar ook wel met een aantal mensen om me heen die ik in mijn team echt de opdracht heb gegeven om voor een aantal van die resultaatgebieden minimaal zo scherp te zijn als ik. En mij ook te vertellen wat ze van mij nodig hebben om dat resultaat te kunnen halen. En dan kom ik in de positie waarin ik ze moet helpen door ook die gesprekken te voeren.
0: Ja.
1: En als ik dan, terug te komen op het begin, die taak krijg, dan ga ik hem wel doen.
0: Ja, precies. Nou goed, niet dat ik nou even goed ben in het aansnijden van de hete hangijzers. Want ik heb er 55 minuten over gedaan om hem uit te stellen. Maar ik ga nu tot echt vragen. Want je werkt bij KLM.
1: Ja.
0: En ik weet niet, maar de luchtvaart is toch wel een van de grootste CO2-vervuilers, zal ik maar zeggen.
1: Ja.
0: Althans wordt zo gezien. En alles wat jij doet, draagt daar toch aan bij, zou je kunnen zeggen. Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, ik denk terecht dat je hem aansnijdt. Het is voor mij ook wel een van de punten die, ik denk dat ik elk jaar, elke 2 jaar zeker, mezelf echt wel hardop afvraag. Is dit het bedrijf waar ik wil werken? Nou, tot nu toe heb ik die vraag elke keer volop met ja kunnen beantwoorden. Zit hem niet alleen in het duurzaamheidsstuk voor mij, want ik denk namelijk dat ik heb er gewoon volledig vertrouwen in dat de mensen die daar binnen KLM mee bezig zijn, het maximale doen wat wij nu kunnen. En ik snap ook heel goed als mensen dat nog niet genoeg vinden. Begrijp ik. En aan de andere kant, als ik kijk hoe we ons verhouden tot andere luchtvaartmaatschappijen en dan nogmaals wat de drijfveren zijn van de mensen binnen ons bedrijf die zich met dit onderwerp bezighouden, dan voel ik me daar zo lang genoeg bij.
0: Mm-hmm.
1: En in de bredere zin vraag ik mezelf wel eens af. Het onderwijs, de zorg zijn ook wel sectoren waarvan ik denk, dan zit je echt op het maatschappelijk nut.
0: Ja.
1: Reizen denk ik ook voor veel mensen, maar hangt daar wel wat meer in het grijze gebied.
0: Ja.
1: Dat is meer de afweging die ik voor mezelf maak. Waar wil je je tijd aan geven?
0: Commerciële sector of misschien publieke sector. Want ik las ook dat je ook vanuit je verleden, misschien met het stickertje, maar ook je vrouw werkt in de Schilderswijk, geloof ik, in het onderwijs. Je hebt natuurlijk die reis, die jongerenbegeleiding van vroeger uit. Dus daar zit ook wel echt een passie, begrijp ik.
1: Ja, ik val niet van tafel als ik daar ooit nog terechtkom. Nee, dat zou me niet enorm verbazen.
0: En wat maakt dat tot nu toe de balans blijft doorslaan richting corporate?
1: Nou, het allerbelangrijkste voor mij is dat ik het gevoel heb dat ik elke dag nog leer.
0: Mm-hmm.
1: En dat ik elke dag nog plezier maak. De ene dag meer dan de ander. Maar zolang die twee er blijven, die moeten er zijn.
0: Mm-hmm.
1: En daarnaast is het, probeer je voor jezelf de afweging te maken. Zit ik nou op een plek waar ik het verschil kan maken? Ik heb nu heel erg het idee dat ik dat kan doen voor de mensen die bij Apron Services werken.
0: Yeah.
1: En dat is een drijfveer op een wat meer niche, microniveau dan als je het echt gaat hebben over het onderwijs in Nederland.
0: Zit daar ook een, want je Apron Services, dan moet ik dus ook denken aan die bagageafhandelaars. Dat is volk van allerlei afkomst, opleidingsniveaus, et cetera. Voel je ook een beetje de hoeder van die mensen?
1: Ik weet niet of ze een hoeder nodig hebben. Dus zo voel ik me niet vaak.
0: Nee.
1: Ik voel me wel degene die hen moet vertellen hoe het met het bedrijf gaat, die hen het verhaal. Ik voel me meer de verhalenverteller dan de hoeder. Dus ik moet ze goed informeren. Ik moet ze goed vertellen wat we van ze verwachten. En ze in staat stellen om hun werk zo goed mogelijk te doen.
0: Ja.
1: En nou, nogmaals, meer de dirigent van het grote orkest. Dan dat ik echt het idee heb dat ik hen nou de juiste kant op moet hoeden.
0: Fijn dat je in ieder geval dat verhaal hier wilde vertellen, Roel. En vergeet je niet te abonneren, luisteraar, op de Move Up podcast. En ik zou het ongelooflijk waarderen ook als je een beoordeling achterlaat. Als je hier naar luistert, je denkt, dit vind ik goede content. Geef die sterren in die app. Dat helpt mij verder. En ken jij nou een corporate talent? Stuur mij, Gerben van Driel, dan even een berichtje. Tip mij, want dan kan ik een podium geven aan die jongens, meiden die het verschil maken. En waarvan je zegt, dat verhaal moet gehoord worden. Het was mij waar genoegen, Roel van Leeuwen, VP Apron Services bij KLM, om jouw verhaal het afgelopen uur te horen. Althans, er is nog veel meer te vertellen, maar misschien komt er ooit een sequel. Je weet het maar nooit. Maar voor nu, dankjewel dat je bij me was.

0: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
4: Heb je zonnepanelen? Dan kan je energierekening vanaf 2027 flink omhoog gaan. De reden? De salderingsregeling verdwijnt. Daardoor krijg je voor teruggeleverde zonnestroom straks veel minder geld terug dan nu. Volgens berekeningen van energievergelijk.nl gaat het bij veel huishoudens om honderden euro's extra per jaar. Vooral mensen met veel zonnepanelen worden geraakt. Toch blijven zonnepanelen volgens experts wel rendabel. Het verschil zit straks vooral in hoeveel stroom je direct zelf gebruikt. Bijvoorbeeld door apparaten juist overdag aan te zetten als de zon schijnt.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Dit is People Work Technology.
7: Luisteren naar de verhalen van de experts over hoe technologie, mens, werk en proces samenwerken.

0: met Richard Bordes op New Business Radio.
1: Ja, daar zijn we weer. Het is weer vrijdagmiddag en Nederland is digitaal afhankelijk van Taiwanese chips, van Amerikaanse cloud en software, maar ook van Chinese aanbieders en hardware. Vandaag gaan we onderzoeken wat dat betekent voor onze infrastructuur, voor onze zorg en voor de mensen die elke dag moeten oplossen. Wie bepaalt straks waar jouw data staat? En wie bewaakt jouw ouders als ze alleen thuis vallen? En wie zorgt ervoor dat het alarm ook echt aankomt? Vier gasten met antwoorden en één ongemakkelijke rode draad. Mijn hoofdgast is vandaag Eugène Tuinman, de CEO van het onafhankelijke IT-dienstverlener SLTN. Yves van Dieren van de appbouwer Creu. Mark Raubos van Kepler Vision Technologies. En 30 jaar telecomervaring hebben we in de studio met Annemijne Gramsma van SLTN Telecom. Mijn naam is Richard Bordes. Dit is de staat van digitale afhankelijkheid.
0: New Business Radio presenteert People Work Technology. Met de verhalen achter de innovatie, techniek en IT.
2: Elke tweede vrijdag van de maand van 2 tot 4.
0: Live met Richard Bordes.
1: Ja, we beginnen natuurlijk altijd, zoals deze uitzendingen, met ja, Bordes en Van Tilburg trappen af. Waarin we het nieuws bespreken. Zoals elke vrijdag doen we dat natuurlijk met z'n tweeën. Ja, want jij bent toch de man die elke IT-beurs en elk tech-event en elke productlancering vastlegt voor het nageslacht. Je bent vlogger, een gadget-liefhebber en de enige mens in Nederland die verkering heeft met zijn camera. Welkom jongen Van Tilburg.
3: Heb je deze met cloud samengemaakt of zelf verzonnen?
1: Nou, er zit al heel veel van mezelf in, ja. Maar ja, het is een beetje van cloud, een beetje van mezelf.
3: Onze AI-expert in warning. Dat ben jij toch?
1: Ja, dat ben ik. Hey, zullen wij met onderwerpjes gaan beginnen? Is dat leuk?
3: Ja, dat lijkt me leuk. En je vergat al te zeggen dat de wereld afhankelijk is van Nederlandse chipmachines, hè? Je zei het altijd over allerlei dingen, maar die had je wel moeten noemen.
1: Dat had ik wel moeten noemen. Oké.
3: Okay. Bij deze.
1: Wij gaan doen.
3: Maken ze in Veldhoven.
1: Is prima. Hey, we gaan starten. Ja, want vandaag hebben we Google in de beklaagde bank. Sam Altman van OpenAI met een geruststelling die meer vragen oproept dan antwoorden, denk ik. Zorginnovaties die doodbloeden in regels en formulieren. En Brussel dat eindelijk eens een keer zijn tanden laat zien. Ja, vier verhalen. Een beetje over geld, macht en de vraag wie er nou eigenlijk aan het stuur zit in de digitale wereld. Nou, Van Tilburg, laten we maar beginnen.
3: Laten we maar beginnen.
1: Ja, en ik weet dat dit een onderwerp, dat is aan jouw hart natuurlijk. Er is een ongelofelijke, heb jij al ingeschreven, massaclaim tegen Google over Android.
3: Natuurlijk, dat is al last, dacht ik, van je zal maar een Android-telefoon hebben en een simkaart van Odido.
1: Ja, even uitleggen hè, wat er gebeurd is. Avrotros Radar is een massaclaim gestart tegen Google vanwege het Android-besturingssysteem. De claim is namelijk dat Google misbruikt zijn dominante positie en benadelt miljoenen Nederlandse gebruikers. Daar kun je op inschrijven. Maar aan de andere kant, dat is maar een klein stukje van het verhaal. Het blijkt dus dat Android allerlei informatie uit jouw telefoon haalt waar je helemaal geen toestemming voor gegeven hebt. Ze weten met wie je belt, ze weten met wie je appt, welke TikTok-filmpjes je gekeken heb. En dat verkopen ze gewoon. Dit is een club. Hè? In 2015 was hun motto nog Don't Be Evil.
3: Mm-hmm.
1: Nou, kun je ze van de gevel afhalen.
3: Kun je ze van de gevel afhalen, ja. Nou ja, de eerste vraag die stelt, hoe benadeeld ben je als jij je data zeg maar in handen geeft van een besturingssysteem wat in principe gratis is? Dus dat moet je sowieso wantrouwen. Dat is ding één.
1: Ja.
3: Maar als je kent aan de kern van het bedrijf, en daar gaan we het vandaag wel vaker over hebben, is wie zijn de aandeelhouders en wat is hun purpose in het leven, zou ik zeggen. Waarom bestaat Google? En Google bestaat natuurlijk om jouw data te stelen of te gebruiken. Of ja, stelen is te negatief, maar daarom bestaan ze. Dat is de core van het bedrijf. Dus ja, ik ben niet verrast. Zo'n massaclaim is wel mooi. In de zin dat ze het gaan proberen. Maar ja, als ze bepaalde dingen hebben laten afvinken in een box. Iedereen vinkt dat toch ergens aan onderin zo'n vierkantje.
1: Maar het blijkt dat het dus niet afgevinkt is.
3: In dit geval is het blijkbaar dingen niet afgevinkt die ze toch doen.
1: Ja.
3: Ja, nou, dat is inderdaad wel discutabel. Ik ben benieuwd.
1: Ja, ik vind
3: dat... Maar ze hebben toch al een aantal keren flink moeten betalen? Dat soort grote bedragen.
1: Ja, ze hebben wel grote bedragen moeten betalen. Maar dit gaat wel even weer...
3: Aan de Europese Unie.
1: Het gaat wel weer even een stapje verder. En het wordt gewoon niet... het wordt gewoon genegeerd. Ik vind het ook raar. In de pers kom je het ook bijna niet tegen. Ik zou denken, dit lijkt me echt typisch iets. Bijvoorbeeld voor Dave Mazeland om eens een keer. Die zit nou toch op Curaçao de hele tijd.
3: Omdat hij weer terug, hoor.
1: En dat doet hij gewoon niet. Nee, gisteravond zat hij er nog. Ik heb hem zien zitten.
3: 18 juni is hij terug.
1: En dan komt hij bij mij.
3: Ja.
1: Maar ja, ik vind het raar dat er hier niks mee gebeurt. Maar dat betekent ook zakelijk, hè? Want er zijn heel veel organisaties die gewoon Android-telefoons gebruiken in de zaken. Je weet echt niet wat Google dus met jouw informatie doet. Over digitaal afhankelijk zijn.
3: Ik ben ook heel benieuwd hoeveel geld ze het aan wie kunnen verkopen en wie dan gaat voor betalen. En als dan zelf die massaclaim, als die gewonnen wordt, hè, gaat dat dan verdeeld worden onder degene die dat meedoen aan die massaclaim? Of alle Nederlanders die een Android-telefoon hebben?
1: Nee,
3: of op Google zijn geweest.
1: Maar meestal met zo'n massaclaims moet je je inschrijven. Dus ik zou even naar de site gaan van Avrotros Radar. Mm-hmm. Want jij hebt ook zo'n Android. Kan jij je even inschrijven? Als jij dat dan een beetje voor ons volgt de komende tijd. Zullen we dat afspreken?
3: Zal ik mij even inschrijven daar?
1: Ja, lijkt me goed idee.
3: Dan hoef ik misschien zo meteen niet meer te werken als ik dat geld krijg wat er wordt uitgekeerd.
1: Oh nee, doe dat maar niet, want ik heb je heel hard nodig.
3: Over dat zijn.
1: Nou, dan doe je dat gewoon op vrijdagmiddag voor de gezelligheid.
3: Ja,
1: hey, andere.
3: Leuk.
1: Sam Altman, ken je die?
3: Nee.
1: Nou, dat is de baas van OpenAI. Dus de man achter ChatGPT.
3: Die wordt binnenkort net zo beroemd als Jeff Bezos. Ja,
1: denk ik wel. Maar die zegt dat, en ik vind het echt weer zo'n verbazingwekkend bericht. Zegt dat AI geen banen gaat kosten. Dat is wel geruststellend, hè? Die heeft natuurlijk wel een belang bij dat AI helemaal doorgroeit. Maar dit is weer zo, elke keer als er weer wat nieuws komt, dan begint, staat iedereen achter zijn poten en dan begint iedereen weer te roepen, dit gaat banen kosten, dit gaat werk kosten, en mijn werk verdwijnt. En uiteindelijk puntje bij paaltje komt.
3: Daar valt het wel mee, hè?
1: Het is altijd meer werk.
3: Het begon volgens mij 200 jaar geleden ongeveer met de uitvinding van de stoommachine. Toen riep iedereen ook van, nou, zijn mensen niet meer nodig.
1: Ja.
3: En vervolgens, na elke techniek kan je bedenken, elektriciteit was zo'n doorbraak. Naar de computers en toen mobiele telefoons en nu dan AI.
1: Internet.
3: Ja, wat ik erover wil zeggen is dat mensen blijven altijd nodig. Hè? Weet je waar mensen het meest voor nodig zijn, Richard?
1: Voor de gezelligheid?
3: Nee, om dingen te kopen. En als jij niks koopt, dan gaat de economie ten gronde. En dat heeft Karl Marx ook al uitgesproken in Das Kapitaal, waar je ook een groot aanhanger van bent. Weet je, als mensen geen geld hebben.
1: Ja, wacht. Je doet alsof ik dat grappig vind. Nee, ik vind dat Karl Marx en bij heel meerdere mensen hebben het helemaal niet gelezen. En ik ben, laat wel zijn, kapitalist. Toch, er staan heel veel dingen in Das Kapitaal waar best wel een kern van waarheid in zit. Dus.
3: Ja. Maar de kern van het verhaal van Karl Marx is dat op mensen geen salaris meer krijgen, dan kunnen ze niks kopen en draait de economie niet meer. Dus elke automatisering in de afgelopen 100 of 200 jaar, die heeft geleid tot zeg maar een efficiëntere productie. Maar uiteindelijk als iedereen efficiënter kan produceren, gaan de prijzen omlaag en gaat de marge van de bedrijven omlaag en wordt er dus blijkbaar niks meer gekocht of wordt er minder winst gemaakt. Dus uiteindelijk is de enige toegevoegde waarde van de economie is de waarde van de mens.
1: Ja, maar zullen we dan gewoon met
3: dat is ingewikkeld, hè?
1: Zullen we dan met iedereen afspreken? Kan de luisteraars en iedereen in de studio
3: maak je geen zorgen.
1: Gaan afspreken. Dat als er weer wat nieuws wordt bedacht, dat je gewoon strafpunten kijkt zodat je gaat roepen dat dat banen gaat kosten.
3: Nou, het gaat wel banen kosten, maar die worden op een andere manier weer ingevuld. En als iedereen zo meteen heel veel vrije tijd heeft, wat al zo is, hè, want we werken al veel minder dan 100 jaar geleden.
1: Ja, vooral jij.
3: Nee, bedankt, hè. Spreek je voor jezelf. Dan 100 jaar geleden, 60 tot 70 uur. En mijn vader vertelt dat in mijn eerste jaren moest ik op zaterdagochtend werken. Die gingen erbij, dat was de voorloper van Axo, gingen ze op zaterdagochtend gewoon naar kantoor.
1: Je gaat nu wel echt de luisteraar vertellen dat je gewoon heel oud bent, hè?
3: Nee, ik heb het over mijn vader. Ja,
1: oh,
3: dat is
1: ja,
3: wel
1: ja.
3: Oud, maar... Ja, maar dat was in 1955 of 1960 gingen mensen op zaterdagochtend nog naar het werk toe. En dat is veranderd.
1: Oké. Ja, werk. Werk in de zorg, hè? Dat is heel veel.
3: Over werk in de zorg
1: gesproken. We gaan het ook over zorg straks hebben. Maar zorginnovaties sneuvelen door financieringsregels. Stond er in de Telegraaf. Baanbrekende zorginnovaties die miljoenen kunnen besparen, die sneuvelen. Niet omdat ze niet werken, maar omdat alle financieringsregels er niet op zijn gericht. Ja. Toch bizar, hè? Dus je hebt een mooie oplossing. We gaan straks ook praten met Kepler Vision. Die doen aan valdetectie. Maar die modellen die erachter zitten om dat allemaal betaalbaar te krijgen, die zijn er helemaal niet op ingericht. Ik ben ook eens een keer bij zo'n track bezig geweest. En dat ging over zorg op afstand. Maar ja, het werd alleen maar betaald als er iemand was. En als hij op afstand was, dan zat het niet in het model van de zorgverzekeraars om diegene dan te betalen. Waardoor die innovatie niet doorgaat. Loopt loopt dat niet gewoon altijd 5 jaar achter op de innovatie die er is?
3: Zeker, maar 2 jaar is tegenwoordig al veel achterlopen. Hè? Dus je ziet de stand van zaken en de snelheid van innovatie. Het heeft een beetje te maken met het vorige onderwerp. We rekenen af op basis van ureninzet van zorgmedewerkers en kennismedewerkers. Of ook van automonteurs, wie dan ook. Maar de vraag is, en daar kunnen we het over hebben. Is dat afrekenmodel per uur nog wel houdbaar in tijden van AI? En dat geldt ook voor de output van mensen gaat omhoog. En degene die wel AI gebruikt, moet die dan een hoger uurtarief gaan gebruiken dan degene die niet? En gaan dit soort innovaties in de zorg dan de huidige financieringsmodellen verstoren? Ja, dat denk ik wel. Want ze zijn allemaal gericht op het afrekenen van uren en per patiënt. Maar goed, de techniek vergt een andere manier van kijken naar hoe we afrekenen met elkaar. En dat is wel spannend en ook wel leuk. Maar ik denk dat de hele zorgmechaniek op basis van verzekeringen ook wel op zijn schop zal gaan de komende jaren. En dan ja. De hele subsidieregeling van de overheid ook. Hè? Want dat is ook op basis van persoonsgebonden budget, et cetera. Dus ja, en iemand, dat is ook nog een partijcomplex, heb ik jou daar.
1: Ja, als iemand daar gaat piepen over, ja, dat gaat banen kosten. We komen zoveel mensen tekort in de zorg. Dat is wel beter om dat gewoon met zorginnovaties op te lossen. Ja. Hoeven die mensen ook niet meer te zoeken.
3: Hey, we gaan het vandaag nog over hebben met de mensen in de studio hier.
1: Hey, we zijn lekker op reis. Ik wil even naar Brussel.
3: Naar Brussel? Ja, niet gaan we daar doen?
1: Nou, ik ben daar geboren. Maar
3: dat is... ja.
1: Maar dan gebeurt wat anders.
3: Oh, gezellig.
1: De Europese Unie wil Amerikaanse techbedrijven uitsluiten van IT-contracten.
3: Ja.
1: Dus ze hebben een historische stap. Hè. Ik weet niet of je dat nou een politiek statement kan noemen, dat in de praktijk misschien weer nergens op uitloopt. Maar Europa zegt, nee, we moeten niet meer als we keuzes maken. Direct voor Amerikanen, voor in ieder geval niet-Europese partijen kiezen. Er komen ook een heleboel op. Dat was de ene kant van het artikel. Dan denk je in de eerste keer, wat is dit allemaal? En aan de andere kant las ik, en die longread heb ik jou gestuurd. Die zegt er ook over, ja, maar we zien ook dat Amerikaanse hyperscalers, bijvoorbeeld een AWS, bezig is om niet als soevereine cloud alleen in Europa te gaan staan. Maar ook proberen om het helemaal juridisch en los te koppelen van AWS. Zodat ook die hele, want dat is de discussie natuurlijk, dat de AI in de cloud act van de Amerikanen. Hè, als meneer Trump wil, dan kan hij de data halen. Meneer, de discussie al lang over DigiID een keer gevoerd. Maar om dat ook lekker los te koppelen, zeg, ja, wij willen best wel voldoen aan wat die Europeanen qua wetgeving hebben.
3: Ja.
1: Je bent er stil van, hè?
3: Nee, ik ben er stil van. Maar we hebben het hier vaker over gehad de laatste tijd. Het ook over soevereiniteit uiteraard. En nu de Europese Unie die probeert met regels dingen af te dwingen. Kijk, ik vind het op zich goed dat Amerikaanse cloudpartijen een Europese losse entiteit creëren. Dat is denk ik al een mooie stap. Dus dat moeten we toejuichen. Vragen ze natuurlijk wel uiteindelijk wie is de eigenaar van die bedrijven en wie zit daar weer achter? Is dat dan een BlackRock of een KKR? En daar is de laatste tijd ook steeds vaker over gegaan. De integriteit van en de purpose van de bedrijven die iets doen. En wat inderdaad bij Google ook over. Is dat betrouwbaar? En daarom zie je natuurlijk in Europa steeds meer een tendens ontstaan dat we ook met Europese cloud providers willen werken. En dat is moeilijk. En daar ga je het zeker ook zo meteen met Eugène over hebben.
1: Ja.
3: Maar er gebeurt wel iets.
1: Wacht even. Nee, ik ga het nu meteen met Eugène over hebben. Oh, jij ziet hier gewoon in de studio, Eugène Tuinman. Welkom Eugène. Dat is een onderwerp waar we het graag over hebben, toch? Dit.
3: Ja,
1: CEO van SLTN, privately owned. Ja, zelfs uit Hilversum. IT-bedrijven, doet hele grote organisaties. Topjaar gedraaid. Maar die Europese bedrijven. Ik wil zeggen, ja. Wat vind jij van zo'n bericht? Wat voor gevoel krijg jij daarbij?
4: Nou, kijk, het komt vanuit de politiek. Nou, dat is positief, negatief. Het is maar net hoe je dat ziet. Ik vind het goed dat er een discussie over los is gekomen. Alleen dan moet je het ook nog gaan uitvoeren. En dat heb ik wel eens vaker gezegd. Het meest veilige is als je gewoon encryptie toepast. En dat je zelf de encryptiekey hebt. Dan maakt het niet uit waar het staat, wie het is. Maar ze kunnen er toch niet bij.
1: Dus dan zouden ze het kunnen opvragen, maar je kan het gewoon niet meer lezen.
4: Nee, kijk, dat is natuurlijk het meest makkelijke. Aan de andere kant, als AWS zegt van nou, wij maken een Europese entiteit die echt sovereign is. Ja, zolang het van hun blijft, vallen zij toch uiteindelijk, valt het onder de Amerikaanse wetgeving en de Cloud Act. Dus ik ben er altijd wat cynisch over, moet ik zo zeggen.
1: Lekker zo kennen we je toch ook.
4: Ja, een klein beetje. Ja, ik ben ook heel vrolijk, maar ik ben ook wel cynisch.
3: Nou, ik heb dit een goed idee.
1: Ja, ik heb dit een goed idee. HP, ja, wat mij.
3: Je bent bijna klaar hier, hè?
1: Ja, ik ben klaar.
3: En ik ga nog wat rondlopen, foto's maken van dit mooie Happening Radio Show. En ik ga met heel veel aandacht luisteren naar de gesprekken die je gaat voeren.
1: Ja, dus ja, blijf luisteren, want aan de andere kant van de muziek gaan we door met Eugène Tuinman van SLTN. En dan gaan we ook eens even de kant induiken van AI en de digitale afhankelijkheid die we daar hebben en krijgen. Dus blijf vooral luisteren.

0: People Work Technology. Met Richard Bordes op New Business Radio.
1: Ja, waar we zitten in de staat van digitale afhankelijkheid. Hij begon 25 jaar geleden in Hilversum met een idee en een lege ordermap. En bouwde dat uit tot een van de grootste niet-burgersgenoteerde IT-bedrijven van Nederland. Met meer dan 700 mensen en 5 recordjaren op een rij. Eugène Tuinman, de CEO van SLTN. Zit ook nog in boards van Dell, Hewlett-Packard, IBM. En je bent een paar weken geleden teruggekomen uit Vegas en Boston. Gelukkig heb je altijd de mening die je niet voor je houdt. Welkom Eugène.
2: Dankjewel.
1: Dat je er weer bent. En ja, je weet het hè, bij mij Eugène. Je was er al op voorbereid, denk ik.
2: De vragen.
1: Ja. De ja-nee vragen.
2: Daar ben je nooit echt op voorbereid. Maar okay.
1: Je gaat de poging doen. Als morgen de stekker uit Microsoft Azure wordt getrokken, heeft de Nederlandse overheid dan een werkend plan B?
2: Nee.
1: Kunnen Nederlandse bedrijven die nu AI-projecten opstarten, die ook daadwerkelijk uitvoeren? Of zitten ze al in de hardware wachtrij zonder het te weten?
2: Dat is een lastige vraag. Maar dan moet ik weer ja of nee zeggen. Zeg maar ja.
1: Zeg maar ja.
2: Ja.
1: Is de IT-dienstverlener van vandaag, die geen eigen AI-infrastructuur aanbiedt, over 3 jaar nog wel relevant?
2: Nee.
1: Nee. Ja, dat is het. Het beweegt toch allemaal naar AI. De klant zegt dat hij wil bewegen, maar in de tussentijd staat hij een beetje stil, of niet?
2: Nou, kijk, enerzijds is het natuurlijk ook een modewoord. Alles wat statistisch was en dat soort zaken, dat is nu AI, wordt dat genoemd. Maar het is wel een feit dat overal zie je steeds meer AI-toepassingen inkomen. En dat zal alleen maar meer worden.
1: Hey, we hebben vorige week elkaar ook gesproken in een andere setting. En toen zei je dat bijna 40% van alle AI-projecten als shadow AI binnen organisaties draait. Gewoon helemaal buiten de radar van IT en het management. Als je dan omdraait, dan betekent ook dat 60% van de organisatie AI gewoon niet serieus aan het oppakken is.
2: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat in de context die we daarvoor hadden, was dat men gaat gewoon aan het werk met AI.
1: Ja.
2: En beseft niet dat bijvoorbeeld heel veel bedrijfsdata dan toch in de publieke cloud of in de zoekmachines en dergelijke terechtkomen van andere partijen. Dus data governance en dat je zeg maar even je AI binnen je organisatie houdt. Dat is gewoon een, ik bedoel, wie werkt niet even een vraagje aan chat?
1: Ja, ik heb de gevleugelde term die wij heel vaak tegenwoordig gebruiken. Ja, data is je nucleaire afval als je niet oppast.
2: Ja, dat klopt.
1: Het kan levensgevaarlijk zijn wat ze met die data dan. Ik heb al van trajecten gehoord dat ze plotseling bij een zorginstelling toch maar even de patiëntdata gebruikt hadden om het te testen.
2: Ja, maar mensen zijn aan het testen en beseffen gewoon niet. Dat is dat shadow AI.
1: Ja.
2: Beseffen gewoon niet wat er eigenlijk met die data gebeurt.
1: Is daar een stuk gewoon bewustwording voor nodig dan?
2: Deels bewustwording, deels ook gewoon discipline binnen organisaties. En kijk, dat is straks de vraag. Hoe reageert NIS 2 op dit soort zaken? Want feitelijk, als jij data in een ChatGPT gooit, gewoon publiekelijk, dan is dat feitelijk een datalek.
1: Direct?
2: Ja.
1: Op het moment dat je op de knop drukt.
2: Alleen we weten niet, wat gebeurt er dan mee? Dus dat besef je niet.
1: Maar wie, de vraag is dan, wie neemt dan de verantwoordelijkheid? Ligt dat probleem bij de CIO? Bij de CEO? Of zijn dat die afdelingen die denken, ik ga iets bedenken?
2: Meestal zijn het afdelingen.
1: Ja?
2: En dit is eigenlijk een taak van de CISO. Die hier afspraken en wet- en regelgeving voor neer moet gaan zetten binnen organisaties.
1: Maar die ontwikkeling gaat zo hard.
2: Ja.
1: Is dat voor die CISO al bijt? Want die is al een soort inhaalslag op zijn hele security aan het doen. En te ontdekken wat daar nou allemaal gebeurt. En als je nou kijkt naar het aantal security events die er zijn. Zeker de komende periode en weken. Daar hoef je niet meer te werken. Dan kan je elke dag gratis lunchen.
2: Kijk, het probleem is natuurlijk. Het is wel een security ding als jouw data buiten jouw organisatie komt zonder dat je het wil.
1: Ja.
2: Maar is het dan een security? Is het dan de verantwoording van de security officer? Daar leggen we het nu wel neer, hè, omdat dat zit natuurlijk in de data governance discussie. Maar mensen, bedoel, als je tegenwoordig googelt, werk je ook al met AI.
1: Ja, dan krijg je ook een Gemini antwoord bovenin ergens.
2: Dus feitelijk, als jij iets opzoekt, dan ben je al bezig met AI. Maar heb je dan een keuze? Nee, heb je niet meer.
1: Dat is wel lastig. Want er zijn heel veel klanten die dat ook van jullie die AI aan het implementeren zijn. Dan hoor je altijd wel de successen. Dat is leuk. Daar komt de AI-expert op het podium en die laat dan zien dat een geweldig toeltje die gemaakt heeft. Maar er zijn natuurlijk ook met dit soort dingen, er zijn ook heel veel dingen die mislukken. Zijn daar patronen in te zien? Zijn ze daar eerlijk over wat er dan
2: Nou, over het algemeen praten mensen niet over hun mislukkingen.
1: Maar daar valt menselijke. Daar valt wel het meeste van te leren.
2: Ja, alleen, en nogmaals, mensen en bedrijven praten daar niet over. En als ze er wel over praten, dan is dat bijvoorbeeld met mij. Huh? Maar dan is dat natuurlijk vertrouwelijk.
1: Ja, dan ga je dat nu niet op de radio. Maar zie je daar een soort patroon in? Of zie je daar...
2: Nou, je ziet dat mensen gewoon het heel moeilijk vinden. Of bedrijven vinden het heel moeilijk. Van wat moeten we allemaal doen? Wet en regelgeving. Wat kan er?
1: Ja.
2: Wat is ethisch? Dat soort zaken. Dus het is best lastig.
1: Dus echt, ja, je kan het aan AI vragen natuurlijk. Maar...
2: Ja, dat kan. Ik weet niet of je dan een goed antwoord krijgt. Maar
1: het is natuurlijk ook wel verschil. Hè? Want als je AI-pilot bouwt, dan kan je dat succesvol in een labomgeving doen. Uh-huh. In een testomgeving.
2: Ja.
1: Maar het daadwerkelijk dan in de operatie zetten en waarde leveren. Dat is echt een next step.
2: Ja, maar je moet het dus goed aanvliegen. En je moet je heel goed bewust zijn van hoe wil je het doen.
1: Ja.
2: Wij hebben zelf een HR-app. Gebouwd. Een HR AI
1: app. Ask HR, geloof ik. Hè?
2: Ja, Ask HR. En even kijken. Die draait op onze interne systemen. Met onze interne documenten.
1: Even voor de luisteraar. Je kunt dan Ask HR vragen hoe het met je vrije dagen zit. Of
2: je kan ook zeggen. Ik werk nu 38 uur. Stel, ik ga 32 uur werken. Wat is de impact?
1: Ja.
2: Impact bij mijn leaseauto. Impact bij mijn salaris. Ga zo maar door. Maar die hebben we dus helemaal doelbewust vanuit de interne omgeving neergezet. Met interne, noem het even, LLM's.
1: Ja.
2: Dus ja, die data die gaat niet naar buiten.
1: Die blijft in jouw eigen netwerk.
2: Ja, ja. Zo moet je dat soort projecten opzetten. Ja. Maar dat betekent dus dat je vooraf even moet nadenken of het kan.
1: Maar ook daar moet je data governance in geregeld hebben. Want het kan niet zo zijn dat een van jouw medewerkers eens even kijken wat Agenda elke maand gestort krijgt.
2: Nee, dus ik ben niet in dienst. Dus.
1: Nee, dat heb je gewoon lekker buiten gehouden.
2: Ja. Nee, maar
1: manager, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, maar je moet gewoon zorgen dat dit allemaal goed doordacht is. Rechtenstructuur goed staat. Ja. Doe het dan maar op. Ja.
1: Hey, Sam Altman van OpenAI, we hadden net over, die zei, het gaat geen banen kosten. Tussentijd kwam jou mee. Oracle sloeg wel even 18.000 mensen. Met een sms, ik weet niet hoe het ging. Nou kan dat hier in Nederland niet zomaar. Hey, je kunt geen 18.000 man ondergooien zonder dat je eruit gooien zonder dat je even langs het arbeidsbureau geweest bent en een heel goed verhaal in elkaar getimmerd hebt. Hoe kijk jij naar zo'n opmerking van Altman en dan wat er bij Oracle gebeurt?
2: Ja, ik denk dat die dingen op zich los van elkaar staan. Wat Sam denk ik bedoelt is van uiteindelijk komen er weer andere banen.
1: Ja.
2: Dus de mensheid blijft wel aan het werk. Dat geloof ik deels ook wel. Maar er zullen zeker, en dat zien we natuurlijk dagelijks al, een heleboel functies kunnen vervallen. En je weet, ik ben altijd wat kritisch op de politiek en op de overheid qua efficiency. Maar het kabinet heeft het er steeds over dat er dus eigenlijk veel te veel uitgegeven wordt door de overheid. Nou, het aantal ambtenaren stijgt elk jaar.
1: Ja, ze zeiden het worden er minder, maar het schijnen er toch weer meer geworden.
2: Het worden er alleen maar meer. En als ze niet aangenomen zijn, dan worden ze ingehuurd.
1: Zijn ze nog duurder?
2: Ja, dus als je nou daarna kijkt naar AI, als je AI efficiënt gaat inzetten voor vergunningsdingen, noem het allemaal op. Daar kan je natuurlijk heel veel zaken kan je daar automatiseren.
1: Ja.
2: Al dan niet samen met AI. Ja, en dat zou alles veel efficiënter kunnen maken. Maar daardoor heb je ook bijvoorbeeld minder inhuur nodig. En heb je misschien wel minder fysieke ambtenaren nodig.
1: Zie jij die verschuiving al komen?
2: Nee, die zie je nog niet komen. Je ziet nu alleen maar dat ze meer mensen inhuren, omdat ze ook met AI bezig moeten.
1: En als je dan wel hebt, want even 18.000 mensen eruit schoten, ergens is dat scheelt een heleboel salarissen. Dus dan kun je competitief als Amerikaanse organisaties misschien wat meer dan op de korte termijn doen.
2: Ja, dat is iets met beurskoers.
1: Ja,
2: worden ze meer waard.
1: Dan worden ze dan vrolijker van.
2: Ja.
1: Maar AI gaat dat. Kunnen we dat als Europa bij blijven benen dan? Ik zeg niet dat we er niet naar uit moeten gooien hoor.
2: Nee. Ik begrijp wat je zegt. Maar kijk, Amerika, dat heb ik laatst ook een keer gezegd in een interview. Amerika is heel erg bezig met AI. Dus die implementeren het al. Die zijn daar vol mee bezig. Dat heeft deels gewoon met de winstgevendheid te maken. Ja. Efficiency te maken. En wij in Europa zijn nog aan het kijken wat we ermee kunnen. En we hebben natuurlijk een redelijk versnipperd wet- en regelgeving apparaat. Dus dat gaat lang zo snel niet. En we hebben niet één Europa, dat weten we ook allemaal.
1: Nee, het zijn, ik weet niet eens meer hoeveel landen er onderhand zijn. Ik hoorde dat Moldavië en Oekraïne nu ook mogen onderzoeken of ze erbij mogen. Dus.
2: Oh ja, gezellig. Kom erbij.
1: Omdat Hongarije niet meer dwars ligt. Even terug naar AI. Hè. Iedereen, ChatGPT, als je in de sector zit, dan agentic AI, alle platformen, ook waar jullie mee bezig zijn, vanuit allerlei verschillende. Maar je ziet toch wel een heleboel organisaties die hangen nog een beetje in een co-pilot licentie rond.
2: Dat, ja, dat was het veiligste en het makkelijkste.
1: Ja, hoe veilig is dat? Je leest toch je mail gewoon de hele dag mee?
2: Ja, maar dat deed hij ook al voordat co-pilot er was.
1: Dat was ook al?
2: Ja.

0: Lem is zo slim als je hem traint. Ja. Maar je moet zeker in deze fase moet je gewoon blijven checken. Klopt het allemaal wel?
1: Blijf nog niet helemaal overdragen.
0: Ja, je bedoel, een AI-advocaat lukt nog niet helemaal. Maar ze kunnen wel heel veel opstellen.
1: Ik heb wel gelezen dat er rechters waren die al stukken teruggestuurd hebben van advocaten. Die zeiden, kijk het zelf nog even na voordat je het van ChatGPT naar me toe stuurt. Ja. Want er staan wel heel veel rare dingen in.
0: Maar dat klopt ook. Maar een heleboel dingen zijn natuurlijk wel efficiënter en kan je meer mee. Ja. Maar dat was ook net wat we zeiden. Je blijft zelf verantwoordelijk.
1: En nou heb je ook jullie eigen AI-platform. Uh-huh. Maar wat houdt jullie eigen AI-platform even in?
0: Dat wij een omgeving hebben, zowel voor server storage met speciaal rekenkrachten, ja. GPU's en dergelijke. En dat wij experimenteren met diverse LLM's, modellen. Die we al dan niet bouwen tot een applicatie zoals AskHR. Maar vanuit onze private cloud stellen we ook AI-capaciteit beschikbaar. Dus AI-IA's.
1: Dus ik ben een organisatie en ik wil zelf, maar ik heb een platform nodig om dat veilig te doen. Dan kan ik bij jou die. Maar dat doen de hyperscalers doen precies hetzelfde.
0: Ja, maar die vallen onder de Amerikaanse wetgeving. Ja, kijk, en bij ons is het gewoon private. En je kan ook. Je kan bijvoorbeeld een kopie van je data maken. Die laden we in. En die blijft dus ook in een private segment.
1: Denk je dat dit wel een trend is waar we al hebben? Vanuit die hele soevereiniteitsgedachte die we hebben. En het verhaal over digitale afhankelijkheid die hebben, ook wat de EU vindt, dat we toch wel eens verschuiving gaan krijgen dat organisaties zoals jullie dit op zichzelf gaan nemen, dat veel meer lokaal gaan doen.
0: Ja, nou ja, er stond gisteren was er een bericht dat Amsterdam voor 75 miljoen cloud capaciteit van KPN gaat afnemen in plaats van Azure. Nou, dat is een heel mooi voorbeeld, denk ik.
1: De little cloud is dat? Is dat
0: het is gecombineerd, ja. Ja. Maar het draait dan gewoon in Nederland. Alleen de software stack is die stack die zeg maar bij Lidl hoort.
1: En nou ben je de oprichter van en nu al heel lang de CEO van SOPN. Mm-hmm. Je is al begonnen in een garage op een zolder, want we hebben geen garages al die Amerikanen.
0: Ja, dat klopt. Dus hij is zo net in Hilversum, maar dat is in Leeuwarden.
1: Leeuwarden was het. Ja, toen ik las, dacht ik, dat heb ik niet goed. Je zit tegenwoordig in Hilversum hier vaakbij. Ja. Nou heeft elke beslissing ook die jij neemt wel ergens een emotionele lading. Je hebt al 5 recordjaren op een rij.
0: Misschien wel 6. Maar
1: misschien wel 6, bijna. Ja. Dat is natuurlijk geen lineair succesverhaal. Hè? Dat is het nooit.
0: Nee.
1: Wat is nou de beslissing geweest van de afgelopen jaren waarvan jij 's nachts het meest wakker hebt gelegen?
0: Maar klinkt wat raar. Ik lig nooit wakker.
1: Dat is lekker.
0: Dat ben ik serieus. Dat doe ik niet. Ja. Natuurlijk zijn er wel. Kijk, toen corona kwam. We hebben veel mensen ook in de detachering. Corona begon. En ik zag 200 man terugkomen. Van, hey, ik zit op de banken. Mag ik wel centjes?
1: Ja.
0: Daar had ik maar. Tot een stomme verbazing ging iedereen vanuit huis verder werken. En hadden we een recordjaar met omzet. Omdat iedereen spulletjes kocht om op afstand te kunnen werken.
1: Geen reiskosten meer?
0: Jawel. De leaseauto's en alles blijven.
1: Oh, die blijven rijden.
0: Ja, die mag je niet afpakken.
1: Nee, maar dan zie je dat natuurlijk dat digitaal werken. Dat ook het idee dat iemand ergens heen zou moeten gaan. Dat ook bij jullie zeg maar gewoon plotseling op plek viel.
0: Ja, maar weet je, uiteindelijk, dat is wel grappig. Door corona zijn we anders gaan werken. Dat is deels gebleven. En mede daardoor zijn wij niet uit ons pand gegroeid. Want niet iedereen is op hetzelfde moment aanwezig. Niet iedereen heeft dezelfde parkeerplaatsen nodig. Dus dat heeft best wel geleid tot heel veel positiviteit. Ja. Daar waar je de eerste keer, nogmaals, ik lig niet wakker. Maar dat was toen wel, ik denk, komt dit goed? Ja, dus. En uiteindelijk zien we nu dat het eigenlijk super efficiënt is. En dat we daar helemaal prima mee kunnen werken.
1: Nou is die markt waar je in zit. Even teruggaande en ook naar jullie oorsprong. Wij kwamen natuurlijk uit de wereld van hardware marges en licenties en uren. Dat model staat door de hele verandering. En ook op dit soort dingen natuurlijk wel onder druk. Uh-huh. Wat zijn over 5 jaar dan nog? Ja, ik kan het houden de verdienmodellen van de managed service providers kunnen noemen. Maar eigenlijk ook waar liggen de kosten straks voor al die eindklanten?
0: Nou, je ziet nu al natuurlijk steeds meer een soort abonnementenmodel.
1: Ja.
0: Die eigenlijk gebaseerd is op hard- en software componenten en diensten die wij beschikbaar stellen. En doorbelast aan de klant. En dat is dan voor een werkplek. Dus zowel de fysieke werkplek als de dienst om die werkplek te laten draaien. Is €35 per maand per persoon. En dan kan je op- en afschalen.
1: Dit maakt het toch voor organisaties veel makkelijker om een total cost of ownership in te schatten. Dat is natuurlijk creatie in de IT al heel lang

0: ding. Dan moet je altijd, want een server kostte zoveel en een licentie zoveel. En dan moest je dat weer delen door een aantal jaren. En dat was allemaal voor iedereen lastig. En die klanten begrepen niet, want ze hadden alleen grote investeringen. Maar nu wordt dat total cost of ownership natuurlijk veel makkelijker neer te zetten.
1: Ja, alleen het is en blijft natuurlijk wel een verdienmodel. Je hebt nog steeds een kostprijs. Ik bedoel, meestal zijn de software licenties niet gratis. Dus je hebt nog steeds een kostprijs. Daar heb je uurlonen, zet je erop. Ja. En dat moet je zodanig vertalen dat het voor de klant inzichtelijk is. En dat hij kan zeggen, nou, ik krijg er 4 medewerkers bij. Dus ik moet 4 nieuwe werkplekken. Ja.
0: En daar zien we natuurlijk ook dat die kostprijs door die hardware, want een gebrek aan geheugen, gebrek aan chips, hebben we het al over gehad. Wat vertel je? Er is een bepaald soort stof die wordt getransporteerd door de staat van Hormuz. En die is ontzettend essentieel voor het produceren van
1: chips.
0: Van chips.
1: Ja. Wat nou, meestal, op de wafels.
0: Op de wafels. Dus al die prijzen van die hardware, die gaan natuurlijk. En dat heeft natuurlijk weerslag op die hele prijs.
1: Ja, nou ja, maar het komt primair nu door de geheugenschaarste. Vanwege de enorme datacenters en AI-capaciteit die gebouwd wordt door de Googles en de Amazons en de Oracles van deze wereld. Er is gewoon te weinig capaciteit. En om zo'n fabriek te bouwen, ben je 2-3 jaar verder. Daarom zeggen ze ook, tot en met zeg maar, eind 2027 blijft de prijs heel hoog en blijft de schaarste.
0: Ja, de ASML heeft ook gezegd, maar 1% van onze omzet komt uit Europa. En het stuk wat we eerder besproken hadden over de EU, die zegt ook, er moet een investeringsfonds komen, er moet geld komen, want we moeten gewoon ook in Europa onze eigen chips gaan bakken.
1: Ja, maar dan moet je fabrieken gaan bouwen. Nou, we weten allemaal dat zal in Nederland niet gebeuren, want we hebben stikstof en geen stroom.
0: Nee.
1: Dus waar gaat dat allemaal plaatsvinden? Nou, ik denk dat Frankrijk laat zien dat de Fransen heel goed bezig zijn. Die hebben kernenergie.
0: Ja, daar hebben ze heel lang geleden al ingezet en heel veel geld aan verdiend. Ja. Die 80 kerncentrales hebben.
1: Ja, ja. Dus ik denk dat wij echt wel een probleem hebben met onze maakindustrie. Maar überhaupt de beschikbaarheid van. Ja, en als je dan eindelijk iets kan graven of doen, dan krijg je stikstofslot.
0: Top. Hey, wij gaan straks praten met Yves van Dieren van Creu. Bouwer.
1: Ja.
0: App waar je ook gebruik van maakt aan het blijven.
1: Ja, klopt. Klopt. Zowel voor onze Connected Health als we zijn nu ook bezig met een SLTN app. Als een soort intranet. Enerzijds, anderzijds waar de mensen hun uren op kunnen boeken en noem het allemaal op. Dus daar is je heel druk mee bezig.
0: Nou, daar was het daar verder op. Ik had fijn dat je hier was. Je komt vast weer terug, toch of niet?
1: Dat zou best wel eens
0: kunnen.
1: Dat zou kunnen.
0: Dankjewel en graag de volgende keer. Dan gaan we zo aan de andere kant van de break doorpraten met Yves van Dieren van Creu. Ja, die begon in 2014 met een simpele, maar radicale gedachte. Waarom zou je een app bouwen die afhankelijk is van een developer? Dat kan ook anders. Dus daar ga ik straks met hem over hebben. Tot zo.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Dit is People Work Technology op New Business Radio.
1: Achter de microfoon is gekomen Yves van Dieren van CrayU. Ja, hij begon net, wat ik al zei, in 2014 met een simpele maar radicale gedachte. Waarom zou je een app bouwen afhankelijk zijn van een developer? Waarom hebben we dan zo'n groot budget voor nodig? En waarom moet dat maanden duren? Yves van Dieren is de oprichter van CrayU. Mag ik dan zeggen, het Rotterdamse no-code platform?
2: Nou, we zitten in Hilversum.
1: Je zit in Hilversum, maar jij bent Rotterdammer.
2: Ik ben Rotterdammer.
1: Jij bent Rotterdammer. Waarmee organisaties in dagen, ja, gewoon in dagen tijd gewoon eigen native app kunnen lanceren. Zonder dat ze één regel code kennen. Zonder dat je social media platforms nodig hebt als tussenpersoon. En met volledige controle over je eigen data. Nou ja, welkom Yves.
2: Goedemiddag.
1: Fijn dat je er bent. Hey, nou is het zo, we beginnen altijd met drie ja-nee vragen, Yves.
2: Ik heb het begrepen.
1: Jij bent begrepen, hè? Dus ja of nee? Twijfel is niet nodig. Dus, en als het te lang duurt, dan zeg ik gewoon nee. Dan is dat. Is een organisatie die in 2026 haar community nog volledig beheert via Instagram of LinkedIn digitaal afhankelijk op een manier die ze zelf niet doorheeft?
2: Ja.
1: Kun je als no-code-bouwer nog relevant blijven? Nou, iedereen met een AI-tooltje in een uur gewoon een appje in elkaar gaan flansen.
2: Ja,
1: die is leuk. Is data-eigenaarschap voor de gemiddelde Nederlandse ondernemer nog steeds een ver van mijn bedshow?
2: Nee.
1: Nee, we gaan toch wel meer leven.
2: Ja, absoluut.
1: Jij helpt, je bouwt een platform dat andere mensen helpt om te bouwen zonder afhankelijk zijn van technologie die ze niet begrijpen. Hè? Maar je bent zelf ook ondernemer in een wereld die elke, nou ja, zeg 6 maanden, 3 maanden verandert. Wat is het moment waarop je dacht, nou, dit heb je niet aanzien komen?
2: Als je ziet hoeveel apps er worden ontwikkeld en op een gegeven moment kunnen ze niet meer onderhouden worden of het is te lang voordat ze ontwikkeld zijn.
1: Ja?
2: Ik denk dat we met een CrayU een bak met Lego blokjes hebben gemaakt waarmee je die app zelf zou kunnen ontwikkelen en dat je niet iedere keer weer opnieuw hetzelfde traject moet doorlopen om zo'n app te kunnen ontwikkelen.
1: Ja, maar hebben jullie positioneer je heel expliciet als een alternatief voor organisaties die een community en data nu uitbesteden aan social media platforms. Hè, die dat in Instagram of in een LinkedIn hadden. Maar even, Instagram heeft wel miljarden gebruikers. LinkedIn heeft er ook meer dan 1 miljard. En jouw klanten hebben helemaal niks. Waarom moet een organisatie investeren in een eigen app als het publiek gewoon ergens anders zit?
2: Ik denk ook niet dat het alleen maar op social zit.
1: Nee?
2: Ik denk dat het waar we nu vooral zien dat het gebeurt is dat het voor interne communicatie wordt gebruikt.
1: Ja.
2: Kennisdeling. Ze hebben vaak al een intranet. Maar dat is saai. Daar kijk je niet op. En daar doe je niks mee. Terwijl, zeker omdat mensen ook wat vaker thuis werken.
1: Nee, ja, de gemiddelde internet. Daar moet je dan, omdat je ergens werkt, word je dus dat je opstartpagina.
2: Ja.
1: En daar staat gewoon een week lang hetzelfde. Niks nieuwsje.
2: En die lees je waarschijnlijk ook niet. Of die klik je wel.
1: Dat Monique van de administratie jarig was en taart had.
2: Ja.
1: Toch?
2: Precies dat.
1: Maar wat doen jullie dan anders? Wat maakt het nou dan spannender? Want je moet wel naar zo'n app toe. Je moet er wel iets mee doen.
2: Ja, maar dat ligt er ook aan hoe je hem gaat gebruiken of gaat inzetten bij een organisatie. En een voorbeeld ervan, Nederlandse Loterij is de eerste klant geweest waar we het mee hebben opgebouwd. Oh. Die hebben 7 spelmerken, allemaal eigen afdelingen en die kenden elkaar niet.
1: Ja.
2: En op deze manier met die app leerden ze elkaar kennen. Had je nieuws, wat gedeeld wordt, je weet waar je voor werkt, wat er gebeurt binnen de organisatie. En dat wordt op een leuke manier getoond met video, met audio. En dat heb je op een intranet, ga je niet zo snel video's terugvinden.
1: Nee, mensen kijken ook iets heel veel meer op dat soort platform. Nou, dus die kant is binnen je organisatie een beetje internet, maar je hebt het ook over connected health.
2: Klopt.
1: Wat doet dat?
2: Met connected health is een tool of een app, zeg maar, voor de zorgmedewerkers.
1: Ja?
2: Je hebt alarmeringen binnen een zorginstelling als er iets gebeurt. Je hebt dadelijk.
1: Ik ben een verzorger in een verzorgingstehuis en ik krijg dan te horen dat mevrouw Jansen van kamer 3 die heeft gebeld. Of iemand is gevallen in de douche. Of
2: precies.
1: Dat soort meldingen krijg ik allemaal
2: binnen de app
1: telefoon.
2: Op dat moment kun je naar de app toe gaan en kun je zien. 1 iemand kan zien wat er dan gebeurt op die manier. Dus het is nog veilig ook. Wat natuurlijk van belang is. En ook al op dat moment krijg je het te zien. Dus essentieel denk ik. In plaats van dat je ergens een alarm ziet afgaan. En je moet maar zien waar je naartoe gaat. En je weet niet wie het oppakt.
1: Eigenlijk pak je bijvoorbeeld, dat zijn allemaal verschillende applicaties die allemaal hun eigen alarmeringen creëren.
2: Ja.
1: En die komen nu in één platform op een vrij eenvoudige manier samen.
2: Zeker. De kracht van Creu is dat we, zeg maar, allerlei applicaties in één app samen kunnen laten komen.
1: Maar dat betekent bij elke organisatie waar je langs komt, bij elke zorgorganisatie, ik had al het thema Connected Health, maar iedereen, er zijn zoveel applicaties in die zorg.
2: Zeker.
1: Zeker in dat gedeelte waar het gaat over verzorgingstehuizen en muralen. Ik heb wel getallen in de honderden genoemd van het aantal applicaties die daar gebruikt worden.
2: Ja.
1: Dat is een hele job.
2: Ja, maar sommige zorgmedewerkers moeten misschien wel 4-5 apps op hun telefoon draaien. Terwijl het dan makkelijker is om dat allemaal in één app te verzamelen.
1: Maar dit zijn ook medewerkers die helemaal geen interesse hebben in IT of in...
2: Nee, dus moet het zo simpel mogelijk zijn.
1: Ah. Ik ben over simpel gesproken. Nou, bouw jij, maar nou ben je appbouwer. Ga je echt heel vervelend doen. Hè? Ja, weet je dat, hè?
2: Kom maar.
1: Dat hebben we afbesproken. Dat het mocht even. Op elk AI-platform kan je nu je eigen app bouwen.
2: Ja, dat kan.
1: Zo ingewikkeld is dat niet, heb ik gezien.
2: Ik denk dat het tegen gaat vallen met wat er ontwikkeld wordt en hoe veilig het vooral is. Ik denk dat je...
1: Zit daar de crux in veiligheid?
2: Zeker. Ik denk dat je... We hebben ook een laag gebouwd waar we AI kunnen gebruiken om de content te verzorgen.
1: Ja?
2: Maar zeker omdat je allerlei data ontsluit binnen de app, vinden wij. Hè? Je hebt ook een Lovable waar je binnen een paar uur een app zou kunnen bouwen.
1: Ja, ja.
2: Maar wij vinden dat de core, dat die helemaal veilig en secure moet zijn. En op het moment dat je dat overlaat aan AI, zeker op dit moment nog, dan gaan daar dingen gebeuren waar je niet van weet wat er gaat gebeuren.
1: Ja, ik had het net met Eugene over data en eigenaarschap van waar dingen ook in shadow IT. Want dat is het shadow AI als je dit soort dingen zelf gaat doen.
2: Ja.
1: En terwijl juist altijd aan de development kant hebben, hoor ik altijd de kreet security by design.
2: Ja. Ja. En daar gaat het denk ik mis. Op dit moment nog. Hè? Misschien dat het over een paar jaar anders is. Maar ik denk dat je nu als organisatie zeker wil zijn dat alles bij jou blijft en veilig is. En dat je daar verder niet over na hoeft te denken. En dat je, zeg maar, de content, de laag erbovenop, dat je die met AI kunt laten vullen en mooi kunt maken. Of kortere afslagen kunt maken. Ja. Prima. Maar ik denk qua development dat je dat niet moet doen.
1: Hey, nu heb je, het is een no-code platform.
2: Ja.
1: Dus ik hoef niet te kunnen programmeren.
2: Helemaal niets.
1: Heel plat. Ik moet gewoon mijn blokjes leren slepen.
2: Precies dat.
1: En ik moet begrijpen wat mijn processen zijn waar ik in zit.
2: Helpen we mee bij de onboarding. En dat noemen we een product vision workshop. Dat je een idee hebt van waar je het voorbeeld neerzet, ja, wat het probleem oplost en waar je misschien ook de komende jaren naartoe wilt groeien.
1: Zien jullie ook, Eugene, jij zit er nog bij, want in feite als je zo, want jullie maken ook gebruik van Creu voor het bouwen van jullie apps. Als het dan gaat over NIS, maar ook over AVG en GDPR, dan zijn dit natuurlijk wel de vragen waar het over gaat.
3: Ja, en ook omdat je, hè, als je het bijvoorbeeld als een intranet gebruikt, dan wil je niet dat, want hij komt natuurlijk gewoon vanuit de App Store.
1: Ja.
3: Maar je wil wel dat die veilig is. En dat mensen ook alleen bij de gegevens kunnen waar ze bij kunnen horen. Dus er is een koppeling gemaakt met de hele exchange omgeving. Met de rechtenstructuur die al in je organisatie zit.
1: Ja.
3: Bijvoorbeeld zoals je nu met mail werkt, dan mag je er wel en mag je er niet in. Dus dat soort dingen zijn heel belangrijk inderdaad.
1: Dan ga ik ook even naar de toekomst kijken.
2: Uh-huh.
1: Want dingen worden ook spannender. We geven altijd de kans om onze gasten, luisteraars, een voorspelling voor 2030 te doen.
2: Ja.
1: Dus de 2030 prediction book. Ik ga hem ook voor jou open doen, Yves. Wat is nou een ontwikkeling in jouw vakgebied? Laten we even kijken naar het ontwikkelen van apps. Die alles heeft veranderd in 2030. En niemand zag het aankomen. Alleen Yves zag dat. Welke voorspelling zou je in die box stoppen? Ben je daar klaar voor? Dan ga ik die box voor je open doen.
2: Zeker. Ik denk dat binnen de mobile apps veel meer op voice dingen worden geregeld. Dus dat je daarmee door dingen te zeggen in combinatie met AI, dat daarmee heel veel dingen van jou worden overgenomen in het dagelijks leven.
1: We gaan eindelijk eens af van dat toetsenbord.
2: Ja.
1: Lekker. Ik stop hem. Ik doe hem even dicht.
2: Ja.
1: Maar dat is een andere manier waarop wij dus interactie krijgen met onze techniek.
2: Heel
1: mensen noemen AI al. Dus dan zeggen ze, ja, ik heb het aan Claude gevraagd. Of ik heb het aan ChatGPT. En hij zei, of zij zei. Dat is een beetje... Ze zeggen toch wel steeds hij en zij. Het is nog nooit hen zij. Maar daarmee krijg je toch wel veel meer een andere verhouding met je app op die manier.
2: Als je met
1: spraak gaat doen. Als we weggaan van dat.
2: Zeker. En ik denk nog steeds dat je wel het video. Of hè, dat je wel een beeld moet hebben om naar te kunnen kijken. Maar dat je niet meer heel de tijd alles wil bedienen door te gaan typen of te schuiven. Maar dat hij het gewoon zelf wel accepteert van wat er moet gaan gebeuren.
1: Zo lekker, want het was een deslict als ik. Dan zou dat ontzettend helpen. Maar je moet ook niet weer vreselijk pompelen, want dan wordt het ook weer niks.
2: Nee.
1: In die twee. Hey, jullie bouwen zo'n app.
2: Ja.
1: Maar dan plotseling moet jij dus dan ook wat doen met die data van die klant.
2: Ja.
1: Of heb jij die niet?
2: Die staat wel bij ons gehost.
1: Ja.
2: In Europa.
1: Dus. In Europa, ja, dat wel. Maar jij bent dus daar wel zo'n soort verwerkersovereenkomst. Je bent wel verantwoordelijk voor ook het aan die kant veilig houden van die app.
2: Klopt.
1: Welke garantie heb je daarop?
2: Ja, hoe zou je dat kunnen zeggen?
3: SLA.
1: SLA? Gewoon een SLA, daar staat.
3: Werkersovereenkomst.
1: Werkersovereenkomst.
3: Ja.
1: SLA. Want heel veel organisaties hebben dat helemaal niet ideeën. Was ze die data wegduwen ergens heen of naar een platform?
2: Maar wat je net zei van security by design. Kijk, omdat we een heleboel dingen ontsluiten binnen de app, ontwikkelen we hem ook zo dat sommige data van die bronnen niet bij ons wordt opgeslagen. Dus je roept het wel op binnen de app.
1: Ja.
2: Maar het staat niet bij ons op de servers. Ja, maar dus daar, het zijn vooral lagen die je laat zien. Ja. Dus het is niet zo dat alles bij ons bekend is.
1: En dan hebben we het over Connected Health gehad. Dat is zeg maar de zorgapplicatie. Die draait op data van die organisatie. Maar er staat bij jullie ook community data. Dingen die je hebt. Dat mensen die bouwen bij Meta of in Facebook of in Instagram hebben een community. Organisaties die dat overgezet hebben naar een eigen app. Wat heeft ze dan voordelen gebracht?
2: Dat je zelf de data hebt in plaats van dat dat ligt bij de Amerikaanse partijen.
1: Bij Meta?
2: Bijvoorbeeld.
1: Die je dan vervolgens weer allerlei berichtjes en appjes
2: neemt. Je bent compleet van hen afhankelijk op het algoritme wat ze draaien. Of je op de homepage of jij langskomt op de schoolpagina.
1: Ja, want dat is wel even in het bereik en zo. Is dat allemaal wel heel erg lastig, hè?
2: Precies.
1: Dat zit allemaal, er zijn allerlei waarden achter en algoritmes waar niemand wat van begrijpt en die van de een op de andere dag veranderen.
2: Ook, en als je ook kijkt door al die jaren heen, het begon ooit in Nederland met Hives.
1: Nou.
2: Daarna krijg je.
1: Maar als iemand dat roept, dan weet ik ongeveer hoe oud die is.
2: Maar dat zie je nog steeds, hè? Op Facebook, Instagram, TikTok. Ja. Iedere keer komt er weer een nieuwe cyclus waardoor je weer al je fans op jou een platform moet zien te krijgen op jou en jou zien te volgen.
1: Of ze schrappen er weer een heleboel uit, want die blijken helemaal niet te bestaan.
2: Precies.
1: En al die community managers, maar ook die marketing managers die zo'n community willen voorzien van informatie, die zitten daar wel heel erg naar te kijken.
2: Tuurlijk.
1: Wat betekent dat als je overstapt naar zijn? Want dan moet je je bereik weer opnieuw gaan opbouwen eigenlijk.
2: Je kunt de socials wel gebruiken om als een funnel naar jouw app toe. Ja. Dus zeg maar de snackable content op de socials. En dan wat uitgebreidere, exclusieve content op jouw eigen app.
1: Kan je een voorbeeld noemen van een community die jullie zo daar ingezet hebben? En als je naam wil noemen, mag het. Als je het niet wil doen, dan prima. Dan draai je er maar omheen. Dan zeg je maar een lampenfabriek uit het zuiden van het land.
2: Nee, ja. Nou, bijvoorbeeld de Kickboxing Society.
1: Ja?
2: Maar die hebben meerdere sportscholen waar je kickboxles, maar meer om te kunnen trainen. Rieke Verhoeven is dat. Die hebben ook de mensen gefunneld op de socials. Maar binnen de app krijg je meer informatie. Je moet wel lid zijn. Maar dat is wel natuurlijk hoe je als marketingstratege, zeg maar, op die manier je mensen bij elkaar wilt
1: En makkelijker naar je toe kan trekken.
2: Ja, precies.
1: Zo denken, maar jij bent de ondernemer, hè?
2: Uh-huh.
1: Wat laat jij nou maar eens een goede toepassing?
3: Ja, een goede toepassing. Daar overval je mij mee.
1: Sorry.
3: Maar nee, dat geeft niet. Een van de dingen waar ik dan zelf een keer bij betrokken ben, is, dat is actueel nu bijvoorbeeld met het voetballen.
1: Ja.
3: Als je hebt dus een team, een elftal, plus nog een heleboel daaromheen, die gaan naar een kampioenschap toe. Nou, als je daar een app van maakt met bijvoorbeeld die spelers allemaal per stuk erin, dat je ze kan volgen, de statistiek, al dat soort dingen, heb je natuurlijk een boekje bij je feitelijk, wat in je telefoon zit, waar je alles actueel en real-time geüpdate krijgt, noem het allemaal op. En als je dat bij wijze van spreken weer gaat koppelen aan loyalty acties, ja, hoe leuk is dat?
1: Ja, en als je al extra informatie en dingen geeft die we. Ja. Ik zit nu bijvoorbeeld, jij hebt ook zo'n app. Ja, ik heb volgens mij de F1-app.
3: Ja. Ja.
1: En van het weekend gaan ze weer reizen ergens.
3: Ja.
1: En ik kijk.
3: Monaco.
1: Ja, ik vind geen racen. Dus de auto Polonaise is het. Het schiet niet op. Maar je wel de tijden. En wanneer start het? Ja. Nieuws.
2: Je kunt er ook mee streamen. Live streamen. En dan kunnen we ook zeggen. Met de F1 heb je een abonnement voor een heel jaar. Maar bij ons zou je ook kunnen zeggen. Van je doet één keer een soort pay-per-view in de app. En dan kun je alleen Monaco
1: dus kijken. Iedereen die denkt van nou, ik moet nu toch een appje gaan bouwen. Ik moet toch eens even nagedenken. Wat kan ik er nou meer nog mee doen? En wat kan ik er nog meer mee draaien? Ja, en ik vind no code. Ben je zelf programmeur of is het gewoon uit een idee ontstaan?
2: Dat is heel lang geleden.
1: Dat kan je ook niet meer.
2: Nee,
1: of die taal die bestaat
2: niet
1: meer.
2: Een beetje meekijken, maar niet.
1: Hij spreekt het bij het Latijn van de developers nog. Niemand spreekt het meer.
2: Precies. Ja.
1: Weet je dat? Hey, Yves, ik vond het ontzettend fijn dat je hier was. Van het en natuurlijk ook Eugène Tijnman in dit uur. Blijf je even zitten nog straks?
3: Nee, ik heb niet zoveel te doen, dus ik blijf hier.
1: Vrijdagmiddag, hè?
3: Ja, vrijdagmiddag.
1: Gewoon anders gezellig. Ja, want ik heb straks nog twee hele interessante gasten. Ik ga nog praten met Mark Rabos van Kepler Vision Technologies. Ja, die maken een valdetectie.
3: AI
1: gestuurd.
3: Ja.
1: Dat deden ze al heel lang in verzorgingshuizen, maar dat zijn ze nu ook gaan doen bij mensen thuis.
3: Ja. Ja, zonder dat de mensen achter het scherm zitten.
1: Ja, en dan krijgen we nog eens een keer 30 jaar telecom ervaring hier op de kruk met Annemijn Gramsma. Ja, die is ooit groen geverfd bij een club die toetel groen wordt. Ja, en dan hebben we het over telecom. Ja, en telecom is niet zo dood zoals ik nu is. Ik ben zelf oude telecommer, zoals ik zelf roep. Dus we gaan graag aan de volgende kant van Peopleware Technology. Met de staat van digitale afhankelijkheid door. Fijn dat je luistert. Blijf vooral luisteren. En dan horen we je zo weer terug.
0: Dit is New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring. Dit is New Business Radio. Newsflash.
5: Envalue heeft een nieuwe Chief Technology Officer gevonden, Daan van der Hoeven. Hij wordt verantwoordelijk voor de technologische koers van het datagedreven platform voor vastgoedadvies. Van der Hoeven werkt sinds 2021 bij het bedrijf en speelde een belangrijke rol in de digitale ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van het platform zelf. De nieuwe CTO wil met Envalue inzetten op het ontwikkelen van oplossingen die helpen om vastgoedbeslissingen beter te onderbouwen.
6: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Dit is People Work Technology.
6: Luisteren naar de verhalen van de experts over hoe technologie mens, werk en proces samenbrengt. En over hoe AI en innovatie de samenleving veiliger, makkelijker, efficiënter en ook leuker kan maken.
0: People Work Technology met Richard Bordes op New Business Radio.
1: Ja, welkom bij dit tweede uur van People Work Technology op New Business Radio, waar we het hebben over de staat van afhankelijkheid. Want ja, we zijn alle kanten afhankelijk van onze apps, van onze telefoon, van Amerikaanse spelers, Taiwanese chipsmakers, Chinese hardware. Het komt aan alle kanten onze kant op. Mijn eerste gast van dit tweede uur is Mark Raubos van Kepler Vision Technologies. En daarna komt Annemijn Gramsma van SLTN Telecom. En we gaan het over de ontwikkelingen hebben op hun gebied. Ja, en Mark, ja, hij verkoopt geen software. Hij verkoopt veiligheid, zegt hij zelf. Mark Raubos is Sales Director Benelux bij Kepler Vision Technologies. Ja, het Amsterdamse AI-bedrijf dat ons zwaar verbonden is. Ook een beetje aan de Universiteit van Amsterdam toch, Mark?
8: Aandeelhouder van onze
1: organisatie. Aandeelhouder van je organisatie. Ja, dat met jullie valdetectiesoftware inmiddels al meer dan 15.000 ouderen in zorgstellingen ja, bewaakt, in de gaten houdt. En vorige maand als allereerste in Nederland gewoon een woonkamer binnenstapte in 10 woningen in Waalre. Mark, fijn dat je er bent. Ik heb een 3 vragen aan je. Ja, nee, en daarna gaan we pas de diepte in. Zullen we dat afspreken?
8: Kom maar op.
1: Is de stap van een verzorgingshuis naar de gewone woonkamer technisch gezien makkelijker verlopen dan dat je van tevoren had gedacht?
8: Nee.
1: Nee? Was lastiger?
8: Ja.
1: Oh. Dat is mooi. Merken jullie in de praktijk dat ouderen zelf opener staan voor AI-toezicht in huis dan dat hun kinderen dat zijn?
8: Nee.
1: Is privacy inmiddels een drempel die kleiner wordt of blijkt het in elk gesprek met een nieuwe klant toch wel weer een bezwaar?
8: Ja, het wordt kleiner.
1: Ja, het wordt wel kleiner. Het was lastig om over te stappen, want je doet het al lang. Hè? Jullie maken valdetectie.
8: Absoluut. We zijn 9 jaar geleden gestart als organisatie. En maken zeker de afgelopen 4 jaar maken we hele grote stappen in de Nederlandse markt.
1: Ja.
8: En zeker ook de internationalisering verloopt op die manier heel erg voorspoedig.
1: Ja, want even wat jullie doen. Jullie maken, jij hangt een sensor op in een verzorgingshuis.
8: Ja, wij zelf niet. Wij werken via een partnerkanaal.
1: Ja.
8: Wij maken de software eigenlijk in een ketting.
1: Ja.
8: Wij zijn een stukje van de schakel. Dus wij werken aan de ene kant met slimme sensoren. En aan de andere kant met een oproepsysteem. En wij zitten daar eigenlijk als een stukje slimme technologie zitten wij daartussen.
1: Ja, maar even wat doet, want dat is dus er hangt een sensor in die kamer.
8: Exact.
1: En als er iemand valt, dan detecteert die sensor dat. Die ziet dat er iemand gevallen is en die geeft dan een alarm af.
8: Exact. Wij hebben onze software erop staan. Die maakt detecties. Dus je maakt eens in de 3-4 seconden maakt hij een plaatje. Afhankelijk wat er op het plaatje staat, sturen wij een melding door. En dat leveren we af aan een zorgmedewerker. Normaal gesproken in een oudere zorgorganisatie.
1: Ja, dat doen jullie nu in meer dan 15.000 kamers in zorginstellingen. Exact. Dat is veel, hè? Ik bedoel...
8: Ja, ik denk 3 jaar geleden waren we ongeveer op de 1500 licenties. Dus in 3 jaar tijd is de vraag naar onze oplossing zeer toegenomen. Absoluut.
1: En, maar dan heb je een heel ecosysteem. Hè? Dan heb je verpleegkundigen of verzorgenden. Je hebt allemaal protocollen. Je hebt een alarmcentrale. Je hebt software. Je hebt al verantwoording. Dat is zo'n heel proces. Maar nu ga je diezelfde sensor in iemands eigen woonkamer ophangen?
8: Absoluut. We zien de zorgvraag in Nederland zien we heel erg veranderen. En waar... De oudere zorgorganisaties op dit moment een leidende rol hebben om de ouderen in ons land te kunnen beschermen, om ze daarbij te kunnen ondersteunen en om ze de zorg te kunnen geven die ze dat nodig hebben,
1: ja.
8: Zien we dat erg aan het veranderen is. En de komende jaren zal dat meer gaan gebeuren. De zorg verschuift meer en meer naar thuis. Mensen blijven langer thuis.
1: Dat moet ook, de overheid wil dat we langer thuis blijven wonen.
8: De overheid wil dat, maar aan de ene kant, er is ook geen andere optie. Het tekort aan personeel in de zorg is dusdanig hoog dat er geen andere optie is dan de mensen langer thuis te laten wonen.
1: En maar als normaal gesproken dan gebeurt er wat, dan gaat er een alarm naar een verzorgende of een alarmcentrale.
8: Ja.
1: Naar wie gaat dan nu het alarm toe? En was het bij iemand thuis hangt?
8: Nog steeds. Er worden steeds mooiere apps gemaakt. Daar hebben we natuurlijk net een heel mooi gesprek over gemaakt.
1: Dat is Health Connected. Ook jullie zitten daarin.
8: Connected Health is een van de mogelijkheden in. Er zijn inderdaad nog meer oplossingen binnen de markt die daar grote stappen in maken. Ja. In de thuissituatie is dat wel wat anders. Maar ook daar komen apps beschikbaar. In dat geval niet voor een zorgorganisatie, maar voor mantelzorgers.
1: Oké, maar dat is wel maar mantelzorg, dat is een dochter of een zoon of...
8: Of een oom, of een tante, of een buurvrouw. Een
1: maar buurman, iemand uit die eigen sociale kring.
8: Absoluut.
1: Die moet daar wel al een beetje in de buurt wonen. Dat is ook, als oma in Den Haag woont en de melding gaat naar Groningen omdat daar de dochter woont, dat gaat niet helemaal werken.
8: Nee, zeker bij mantelzorg zien we dat in de praktijk komt dat meer en meer van mensen die zeer dichtbij wonen. Absoluut.
1: Zijn er nou ook 2 verschillende soorten producten die jullie lezen? Is het product wat jullie leveren in die zorginstelling, in die 15.000 kamer, zo substantieel verschillend dan van wat er in die woonkamer
8: basis,
1: hangt?
8: Dus in de basis is het dezelfde oplossing. Dus de software die erachter draait, die werkt met dezelfde data die we hebben. Dus dezelfde nauwkeurigheid die we kunnen leveren in oudere zorgorganisaties of ziekenhuizen of gehandicapte zorgorganisaties. Die leveren we ook thuis.
1: En wat jullie systeem doet, het detecteert of valt. Dus je ziet of iemand gevallen is, of op de grond ligt, of daar wat mee is. Herkent het dan ook de positie waarin het ligt?
8: Absoluut. Ja.
1: Want dat heeft wel consequenties. Als je denkt, nou,
8: wij kunnen verschillende detecties kunnen wij doorvoeren met onze software. Het is natuurlijk een heel groot verschil. Ziet iemand op een stoel? Zit iemand op de grond? Zit iemand op de kast? Dat zijn allemaal verschillende meldingen die we op die manier kunnen genereren. Maar hetzelfde natuurlijk met liggen. Ligt iemand op bed? Een volledig normale situatie. Maar ligt iemand op de grond? Is dat een acute melding die we natuurlijk moeten doorsturen?
1: Maar even, want in een zorginstelling dan heeft de bewoner 1 kamer. Met een badkamertje, dat is vrij overzichtelijk. Maar wel, iemand die thuis woont, die heeft een woonkamer, een slaapkamer, een gangetje, keukentje. Misschien nog een extra kamer.
8: Juist.
1: Moet je dan in al die locaties iets ophangen dan?
8: De sensor met wie wij samenwerken, die heeft een bepaald bereik. En dat bereik houdt natuurlijk ergens op. Die kan niet door muren heen. Die kan natuurlijk niet kijken wat gebeurt er in een slaapkamer als die aanwezig is in de woonkamer. Dus er moeten inderdaad verschillende sensoren geplaatst worden. Ja. En wij zijn daar een van de onderdelen in de totaalpropositie die daar nauwkeurigheid aan toevoegt, slimmigheid aan toevoegt. Dus je hebt daar zeker meerdere sensoren nodig voor meerdere kamers.
1: Oké, maar dat kan wel. Dat gebeurt. Dat is ook wel wat er gebeurt. Dan heb je ook maar een halve oplossing.
8: Absoluut. En die moeten met elkaar communiceren. Dus er moet een soort community worden gecreëerd binnen een woning.
1: Ja?
8: Om al die sensoren met elkaar te laten communiceren.
1: Is dat een beetje de techniek die ik van mijn UI-lampjes kent of vanuit mijn mesh-netwerk?
8: Zeker in de vroegere vorm, absoluut. Nee, daar kan je het wel mee vergelijken. En die technologie gaat natuurlijk ook niet stil. Dus er worden steeds mooiere technologieën, zeker in de zorg. En dat heeft de zorg ook echt nodig om dat verder te innoveren. Hebben ze het nodig om dat slimmer te maken? Dus in de basis is dat wel kan je het daar goed mee vergelijken.
1: En maar even voor iedereen die dan, want privacy is een onderwerp wat daarmee helpt. Ja, maar er hangt een hele tijd een camera in mijn huis. Er zijn ook mensen die dat vrijwillig doen. Hè? Die kopen op Temu een cameraatje.
8: Zeker.
1: En dan zit Xi Jinping de hele dag mee te kijken wat jij op je bank zit.
8: Of je ringdeurbel of de mobiele telefoon die je natuurlijk daarin gebruikt. Het grote verschil is, wij noemen het, en zeker in de markt die wij daarin voor ogen hebben. En zeker de rest van de zorgmarkt natuurlijk ook. Het is geen camera. Het is een slimme sensor. En zo moeten we het ook op die manier beschrijven. Een camera, daar staan beelden op. Dat wordt doorgegeven. Daar kijken mensen in mee. In onze software gebeurt alles volledig automatisch. Er is niemand die meekijkt. Niemand die in de sensor kijkt. En vandaar dat we het echt heel erg dedicated een slimme sensor noemen. Want het is niks meer dan een sensor.
1: Ja.
8: Die wij op die manier slimmigheid hebben toegevoegd.
1: En daar zit dan natuurlijk wel die privacy vraag. Want de eerste keer dat je dat aan iemand vertelt.
8: Zeker.
1: Nee, dat wil ik niet.
8: Ja. Absoluut. En dan ga je met de mensen in gesprek. Wat zijn op dit moment de mogelijkheden? Hoe hebben jullie het op dit moment geregeld? Is dit de juiste oplossing voor u als organisatie?
1: Ja.
8: Voor u als partner natuurlijk. Of in dit geval voor de thuissituatie. In sommige gevallen is onze oplossing niet de juiste oplossing voor een bewoner. En daar gaan we natuurlijk heel graag mee in gesprek. En goed de voordelen uitleggen van de eventuele nadelen zoals privacy. En wij hebben er natuurlijk alle respect voor als mensen bepaalde keuzes maken.
1: Maar even heel praktisch. Dus de sensor hangt in mijn kamer.
8: Yes.
1: Dat is in core, je noemt het een sensor, maar hij maakt beelden.
8: Hij maakt beelden, ja.
1: Slaat hij die beelden op?
8: Nee.
1: Slaat hij niet op?
8: Nee, exact.
1: Dus er is gewoon niks.
8: Wij hebben de software is inmiddels zo... En dat is natuurlijk aan het begin was dat niet. Wij zijn 9 jaar geleden gestart. Wij hebben zijn de samenwerking aangegaan met een aantal grote zorgorganisaties in Nederland.
1: Ja.
8: Waarbij we gezamenlijk de data hebben mogen delen. Die data hebben we natuurlijk kunnen gebruiken om onze software te verbeteren. En organisaties zijn zelf nu kunnen de beslissing nemen. Wil ik mijn data wel delen of wil ik mijn data niet delen? En we zien natuurlijk steeds meer organisaties, zeker de ziekenhuizen. Wij kiezen ervoor om de data niet te delen. Natuurlijk hebben we er alle respect voor. Wij werken in een community binnen de organisatie, binnen onze organisatie. En creëren daar ook heel veel samenwerking in. Om organisaties met elkaar te laten leren. Beter te leren wat is de data die eruit komt en hoe kunnen wij de beelden gebruiken om onze software beter te maken. Inmiddels zijn we zover dat we dat heel erg nauwkeurig kunnen doen zonder dat er enig beeld naar voren komt.
1: Nou ben jij sales director, hè?
8: Ja.
1: Nou verkoop je dat, ja, ik zeg zo wat, product, dienst. Dat merk je al, dat zit in je.
8: Half, maar daar kom ik zo meteen even op terug.
1: Maar ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment ook een verhaal heb gehoord van een ouder of van een familielid waarvan je dacht, ja, maar dit is precies waarom ik dat doe.
8: Wij proberen als organisatie,
1: even,
8: ik als sales.
1: Wat is een verhaal wat jij hebt meegenomen waarvan je denkt, ja, maar dit is waar we het van doen.
8: Wij proberen mee te lopen met zorgorganisaties. Niet alleen vertellen, niet alleen de gesprekken voeren, maar ook daadwerkelijk in de nacht meelopen met een zorgmedewerker.
1: Heb je ook s'nachts meegenomen?
8: Meerdere keren, zeker.
1: Dus wat neem je daarvan mee? Wat neem je daarvan mee naar je werk dan?
8: Als eerste is dat het respect wat wij met z'n allen moeten hebben voor zorgmedewerkers immens hoog is. En natuurlijk zeggen we heel veel respecteren de zorgmedewerkers. Maar als je daadwerkelijk in de zorg werkt, dan gaat er een volledig nieuwe wereld voor je open. 3 jaar geleden werkte ik ook met zorgklanten, maar niet op de manier waarop ik dat nu doe. De zorg is zo'n specifieke sector die zoveel zorg verdient van ons als Nederland. Aandacht verdient. We kunnen daar alleen maar heel veel respect voor hebben. En als je daadwerkelijk weet wat er bij een zorgmedewerker gebeurt als er in een nacht, als je alleen staat op 40 bewoners, wat die op dagelijkse basis of nachtelijke basis meemaken. In sommige gevallen is dat schrikbarend. Daar hebben we nog een lange weg te gaan. Zelfs hoe hoog wij de zorg hier in Nederland kwalificeren.
1: Even weer terug naar die mensen die dat thuis gaan nemen.
8: Ja.
1: Dat product, is dat op individuele basis of is dat toch gekoppeld aan een zorgcentraal? Valt het onder de afdeling extra murale zorg? Om dat maar even zo.
8: Zeker, zo zou je het kunnen noemen. Als organisatie werken wij met partners. En dat doen wij in de zakelijke omgevingen, ook bij oudere zorgorganisaties, maar ook nu in de thuiszorg. Dus we doen dat met een community. Dat doen we onder andere met WeConnect, met Leef Samen. Met de glasvezelring in Waalre. Ja. Hebben we een community gecreëerd om daar allemaal de samenwerking mee op te zoeken. Alleen als Kepler zijnde kunnen wij niks. Wij zijn afhankelijk van andere partijen die ons daarmee willen ondersteunen en kunnen ondersteunen.
1: Top. Zullen we na de break eens even doorpraten over hoe dat in Waalre gegaan is en wat er voor anderen van te leren is. En dan geef ik je ook meteen een opdracht mee tijdens de break. Want voor jou gaat ook straks de 2030 prediction box open.
8: Zeker. Wordt lastig.
1: Dus doe mijn voorspelling zo eventjes. Gaan we zo verder. Dankjewel Mark Nauwbos, Kepler.

0: Business Radio presenteert People Work Technology. Met de verhalen achter de innovatie, techniek en IT.
1: Elke tweede vrijdag van de maand van 2 tot 4.
0: Live met Richard Bordes.
2: Waar ik nog steeds praat in de staat van digitale afhankelijkheid met Mark Rabos van Kepler Vision Technologies. Ja, we hebben het over zorgsensoren, valdetectie. Maar voordat we verder gaan, Mark, ik wil van jou jouw voorspelling hebben voor 2030. De toekomst van jullie technologie. Dus ik ga zo de box voor je open doen. En dan mag jij zeggen, wat is een ontwikkeling in jullie vak waarvan jij denkt, dit heeft alles veranderd. Niemand zag dit aankomen. In 2030 is dit gewoon realiteit. Wat stop je in onze box? Ik ga de box voor je open doen.
3: In 2030, wat ik zie gebeuren, is dat de druk op de zorg nog groter is dan dat het vandaag de dag is. De technologie gaat een nog belangrijke factor spelen om zorgmedewerkers te ondersteunen.
2: En te helpen.
3: Juist.
2: Top, ik doe hem dicht. Ja, nog meer de zorg onderwerp, maar ook dus de mantelzorgen ondersteunen. Want dat is in het thuisproject, wat altijd wel een next step is. Meestal beginnen mensen aan consumentenzijde en dan pas aan de andere kant. Even in Waalre, hebben jullie met 10 woningen een pilot?
3: Ja.
2: Maar laten we eens even zien. In 2040 is meer dan een kwart van de Nederlanders 65-plusser.
3: Juist. En daar ligt natuurlijk de crux.
2: Ik ook. En ik kijk om me heen. Er zijn er nog een paar. We doen mee. Het blijkt dus om mensen zo lang mogelijk inderdaad thuis te laten wonen.
3: Ja.
2: Niet omdat het beter is, maar omdat die zorginstellingen dat gewoon simpelweg niet aankomen.
3: Absoluut. En de ziekenhuizen natuurlijk ook niet.
2: Nee, die kunnen dat ook niet hebben. Als die golf er echt aankomt, zijn jullie dan daar technisch en organisatorisch en, op voorbereid? Want dan moet heel schaalbaar zijn en doortrekken.
3: Jullie, wij als Kepler zijnde? Of de totale Nederlandse zorgmarkt?
2: Nou, eerst als Kepler en dan de hele markt.
3: Wij als Kepler zijnde zeker. Wij werken via een partnernetwerk. Wat we echt wel heel erg volwassen hebben opgezet die dat goed kunnen opschalen. Maar zeker hebben we daar nog wel heel veel stappen te zetten. We zijn er nog niet. 15 jaar duurt lang. Maar we moeten nu, as we speak, moeten we aan het werk gaan om de zorg daar in 2040 volledig klaar te worden hebben.
2: In die samenwerking in Waalre werken jullie met 5 partijen tegelijkertijd. Er zijn allemaal partijen. Er zitten netwerken, glasvezelpartner, er zit een woonstichting in, een gemeente.
3: Het oproepsysteem.
2: Ja, jullie technologie.
3: Ja.
2: Dat is veel. Hè? Dat is wel lastig om zo'n heel conglomeraat van verschillende soorten organisaties ook echt samen te laten werken. Om die technologie uiteindelijk voor mensen te laten werken. En dat echt werkbaar te maken.
3: Zeker. Maar als de wil voor organisaties echt is om samen te innoveren. Ja? Om samen de zorg en de mensen thuis beter te kunnen ondersteunen. Dan kan dat werken. En dat zie je in deze pilot zie je dat ook. Het is nu begonnen met 10 woningen. De aanvragen gaan hard. Dus misschien ook op korte termijn dat aantal ook hoog gaat stijgen. En wij willen daar. En ik wil daar als Kepler zijnde ook echt een volgende stap voor zetten. Om daar het initiatief voor te nemen. Wij hebben daar een zijn daar een belangrijke speler.
2: Ja, want wie pakt de regierol in dat hele verhaal?
3: Wij zien dat vaak de partner is. En de partner kan een heel breed begrip zijn. Dus we zitten hier vandaag natuurlijk aan tafel met SLTN. SLTN is een partner.
2: Een manager service provider, IT-organisatie.
3: Exact, maar ook in de zorg kunnen zij een partner zijn. Zijn zij een partner voor ons die dat bij zorgorganisaties kan plaatsen, kan leveren, kan ondersteunen. In de thuiszorgsituatie zijn er andere organisaties. Daar is een nieuwe wereld wat ook voor ons open gaat. Dus dat zijn we nu aan het onderzoeken. Dus dan zitten we inderdaad, Leef Samen is daar een belangrijke partij. En WeConnect zorgt ook dat het vanuit de glasvezelring goed geregeld is. Maar juist partners zoals een Leef Samen die een app hebben ontwikkeld om dat ook voor mantelzorgers op te zetten.
2: Ja.
3: Zijn voor ons een hele belangrijke speler om die samenwerking mee op te zoeken.
2: Want dat is de enige manier op die formule werkt. Even Annemijn Glamsma, ik haal je er alvast bij. SLTN Telecom.
4: Dankjewel.
2: Herken je dat? Zie je dat ook, diezelfde regierol?
4: Ja, wij als SLTN hebben die regierol enorm, want het is een onderdeel van het totale zorgtechnologie dienstverlening.
2: Dienstverlening.
4: Dus we hebben de app, die al even ter sprake kwam zojuist. We hebben de app en die app die zorgt ervoor dat alarmen vanuit verschillende technologieën worden verzameld.
2: Ja.
4: Dus je hebt elkaar heel hard nodig om uiteindelijk met elkaar die dienstverlening van die verzorgende simpeler.
2: Ook echt laten werken. Dat gaat het uiteindelijk om. Maar dat zijn allemaal mensen die niet technologisch gedreven zijn. Hè? Laten we dat.
4: Ja, die hebben eigenlijk maar één zorg. De juiste prioriteit stellen om naar een kamer te lopen.
2: Even terug, Mark. Er zit natuurlijk ook een verdienmodel aan. Dit soort zorg. Maar jullie geven voor die 10 woningen in Waalre die apparatuur nu gratis weg, heb ik gelezen.
3: Ja.
2: Dat is leuk, maar dat is geen verdienmodel.
3: Nee, zeker, zeker. Wij willen laten zien dat dit in de markt kan werken. Wij als Kepler zijnde willen daar het voortouw in nemen om die markt verder te ondersteunen. En wij denken ook dat dit een manier is om dat verder te brengen. Wij zien nu dat het werkt en we hopen dat andere organisaties ons daar verder mee willen ondersteunen, zodat we die volgende stap kunnen gaan zetten.
2: En wie gaat het uiteindelijk betalen? Want even in het eerste uur heb ik met Van Tilburg, een van de onderwerpen die we hadden, was de financiering van innovaties in de zorg.
3: Ja.
2: Is dat straks de zorgverzekeraar? Is dat de ouderen zelf? Is dat de woningcorporatie?
3: Ja, dit is iets wat op dit moment nog niet voldoende duidelijk is. De betaling gebeurt op dit moment door de bewoner zelf. Dus door de familie van de bewoner of door de omgeving daarheen. Maar ik denk dat zeker zorgverzekeraars hier een belangrijke rol in kunnen spelen. Om mensen langer thuis te laten wonen. En dit soort oplossingen ook de kans te kunnen geven in een thuiszorgsituatie.
2: Maar dit is weer zo'n klassiek zorgtech dilemma. De technologie is er.
3: Absoluut.
2: De noodzaak is er.
3: Ja.
2: Maar het hele vergoedingenstelsel wat erachter zit, dat loopt weer 5 jaar achter.
3: Zeker. En dat is voor mij nu heel makkelijk om dat te praten over de thuiszorgsituatie. Want dit is het eerste project wat wij daarin doen. Dus dat moeten wij echt nog verder gaan onderzoeken. Maar dat zien we wel gebeuren in de standaardzorg. Dus bij de ouderenzorgorganisaties. Dus wij zijn getoetst als organisatie door DIRIZO. Een belangrijk orgaan om te weten dat onze oplossing ook daadwerkelijk goed is. Dat het kundig is. Dat we voldoen aan de wet en regelgeving. Dat we alle ISO-normen, dat we daaraan voldoen. En zij spelen daar een belangrijke rol in. En dat is voor ons de volgende stap om dat ook in de thuiszorg te
2: zetten. Hoe gaan we dat in hemelsnaam openbreken? Nou, we hebben een secretaris van digitale zaken tegenwoordig. Maar we hebben ook minister van Zorg. En
3: absoluut.
2: Ze veranderen die namen van die ministeries altijd.
3: Ministerie van Volksgezondheid.
2: Maar ergens moet er toch eens een keer actie komen. Want als we gaan zitten wachten, dan hebben we een hele mooie oplossing. Maar dan komt het weer niet van de grond.
3: Zeker. Die gesprekken moeten aangaan. En net zoals dat wij een samenwerking op kunnen zetten op kleinere schaal, denk ik dat de politiek hier een hele belangrijke factor speelt op grotere schaal. Laten we met z'n allen dat gesprek aangaan. Laten we de zorg juist de aandacht geven die het op die manier verdient. Zodat we daar met z'n allen, zeker in de toekomst, de mensen goed mogen kunnen ondersteunen.
2: Is in Waalre ook de gemeente betrokken bij
3: dat project? Absoluut.
2: Die pakken natuurlijk heel veel zorg over. Heel veel gaat van de Rijksoverheid of van zorginstellingen naar gemeentes toe. Zeker waar het over dit soort zorg gaat.
3: Zeker. En juist complimenten aan de gemeente Waalre. Dat zij ook het initiatief daarin durven te nemen om juist die stap te gaan zetten.
2: En wie is dat dan? Is dat de wethouder daar?
3: Ook daar geldt het een samenwerking wat in de gemeente zit. Dus zeker de wethouder, maar de burgemeester is er ook bij betrokken. Zeker de opening van de pilot is de burgemeester op die manier ook betrokken geweest.
2: Die is gaan liggen. Maar...
3: Nee, dat niet. Maar heeft wel samen met onze CEO Harro Stokman hebben zij echt het startschot gegeven van de pilot.
2: Ja.
3: Maar juist die betrokkenheid hebben wij nodig. Wij kunnen het niet alleen. En de gemeentes, provincies, zorgverzekeraars, spelen hier een belangrijke rol in.
2: Ik kijk even naar SLTN, even ook naar Eugène en naar Annemijn. Van jullie, want jullie zitten die rol in partner, zo met een Kepler Vision. Mm-hmm. Dat betekent ook voor jouw hele team wat naar buiten gaat, wat zeg maar met die moet met hele andere partijen plotseling gaan praten, want er zit niet alleen een zorginstelling, maar dus een gemeente. Dat wordt een best wel complex verhaal om dit soort juist mooie dingen neer te zetten.
5: Ja, maar dit zijn we wel gewend natuurlijk. Want we hebben heel veel zorgklanten en Kepler is sinds lange tijd een partner van ons. Je moet gewoon met elkaar werken. En het feit dat er bijvoorbeeld nog onvoldoende vergoedingen voor zijn, maakt het natuurlijk moeilijk.
2: Ja.
5: Kijk, zo'n camera, meestal we gebruiken robotics camera's, die zijn prijzig. Dus er is nog niet een model bijvoorbeeld. Je zegt 60 maanden, je betaalt zoveel per maand. Als je een zorginstelling hebt die 200 kamers heeft. En stel dat je 2 keer per kamer of per appartement 2 kamers hebt. En je hangt 2 camera's op. Dan ben je nogal wat camera's kwijt. Keer €1000.
2: Ja, en dan in een privéomgeving helemaal. Want dan heb je een huiskamer, woonkamer, slaapkamer en badkamer en toilet is samen.
5: Ja. Nou is het natuurlijk wel zo dat ook die cameratechnologie gaat natuurlijk ook steeds sneller. En wordt goedkoper. Maar het zijn nog aardige investeringen. Want je hebt de camera nodig. En je hebt de installatie nodig. Hè, dat hij moet opgehangen worden. De meeste oudjes zijn niet zo handig dat ze zelf op een trapje gaan staan.
2: Nee, die valdetectie meestal ook. Meeste doodjes vallen van een trapje.
5: Dan doet hij het nog niet. En dan,
2: dan lig je al.
5: En je hebt natuurlijk ook software licenties nodig. Want ook Kepler heeft een verdienmodel.
2: Ja.
5: Dus dat geheel. Dus er moet heel veel gelobbyd gaan worden. Bij zorgverzekeraars en bij politiek dat het opgenomen gaat worden. Maar dat is best wel lastig. Want je weet over het algemeen ook zorgverzekeraars, maar ook politiek, zijn natuurlijk altijd een beetje warrig. Ja, maar het is een privaat iets. Dan gaan we jullie rijk maken. Hoe gaan we daarmee om? En als je geen academische onderbouwing hebt, zeker in de, want het is toch een vorm van medische ondersteuning, ja, dat ligt ook allemaal heel gevoelig.
2: Dan gaat het ook lastig worden.
3: Het gaat om vertrouwen. En dat is het allerbelangrijkste. Wij als organisatie met data moeten laten zien dat wij het vertrouwen kunnen geven aan de zorgmedewerkers, aan de bewoners, aan de mensen thuis. Om te laten zien dat onze software daadwerkelijk doet wat het moet doen. Ja. En zeker in de zorg is dat het belangrijkste.
5: Referenties zijn gewoon super belangrijk. En dat je track record hebt. Nou, je hebt het aantal jaren, 15.000 locaties, internationaal, ziekenhuizen, zorginstellingen. Dus het is er, hè, de hoe noem je dat, de referentie, de track record, dat is er eigenlijk wel. Alleen het verdienmodel, vergoedingsmodel is nog niet zover.
2: Hey, als we even verder gaan kijken, want jullie kijken nou, jullie detecteren een val. Maar AI zou ook andere gedragspatronen kunnen zien. Iemand die bijvoorbeeld minder beweegt of veel te lang in bed blijft liggen. Of,
3: absoluut.
2: Heel vaak naar het toilet moet.
3: Een groot risico.
2: Dat zijn wel vroege signalen van achteruitgang natuurlijk. Misschien wel dementie.
3: Ja, zeker. En als ik bij een zorgorganisatie meeloop, zie ik dit ook veel gebeuren. Oudere mensen blijven steeds vaker in bed, zijn minder mobiel, kunnen niet meer altijd lopen.
2: Ja.
3: Er is een hele grote kans op doorlichtwonden. Decubitus op een andere manier. Dus dat zijn open wonden die op een gegeven moment worden gecreëerd voor mensen die lang op een zij blijven liggen, op een rug blijven liggen.
2: Dat is niet prettig.
3: Wij hebben, onze software kan tegenwoordig ook detecteren hoe beweegt een persoon in bed. Ligt hij op zijn linkerzijde, op zijn rechterzijde. Wij kunnen daar meldingen van sturen. Ja. Ook weer volledig automatisch. Niemand die meekijkt. Juist privacy op die manier gewaarborgd. Maar wel op die manier een belangrijk onderdeel van vele medische...
2: Maar dan kun je veel preventief ingrijpen. Maar zeker. Dan ben je plots geen veiligheidsproduct meer. Maar dan ben je een soort medisch hulpmiddel aan het worden.
3: Niet helemaal. Wij zijn nog steeds verantwoordelijk voor de detecties die wij doorvoeren. Ja. En dat is ook wat ik zei over de 2030 predictie. Wij zijn ondersteunend. En dat is het. Wij zullen nooit de mens in de zorg vervangen. Want er is nog steeds warme zorg nodig. En dat zal ten alle tijden zijn. Er zijn tekorten. En die worden alleen maar groter. En wij zijn ondersteunend.
2: En die kunnen we wel beter gewoon met technologische oplossingen gaan invullen.
3: Technologie moet ondersteunend zijn aan de mensen. En als we dat kunnen realiseren met z'n allen, is het belangrijkste wat er is.
2: Nou, laat dat nou de titel van dit programma zijn. People Work Technology.
3: Exact.
2: Technologie moet werkprocessen
3: ondersteunen.
2: Voor mensen makkelijker, eenvoudiger, veiliger en ondersteunen.
3: Ja.
2: Ik denk dat hem helemaal is. Top, Mark. Kom je nog een keertje terug?
3: Gezellig, leuk.
2: Leuk. 10 woningen in Waalre. Maar de vraag is natuurlijk, stellen is te veel groter. Zijn we als samenleving wel klaar om AI in de woonkamer te verwelkomen als mantelzorger?
3: En daar moeten we met z'n allen hard aan gaan werken.
2: En wie draagt daarvoor de verantwoordelijkheid als het misgaat? Mark, fijn dat je er wilde zijn. We gaan zo verder met Annemijne Gransma van SLTN Telecom. Gaan we het toch over telecom hebben, Annemijne?
6: Dat lijkt me fantastisch.
2: En dat in de staat van digitale afhankelijkheid.
6: Alsjeblieft.
2: Blijf luisteren.

0: Dit is People Work Technology op New Business Radio.
1: Ja, bij mijn volgende gast in de staat van digitale afhankelijkheid is een man die al meer dan 30 jaar geleden begon met zijn carrière in de telecomwereld bij wat toen nog heette PTT Telecom.
2: Lang geleden.
1: Lang geleden.
2: Ja,
1: toen stond de wereld nog uit telefoonpalen, analoge centrales, vaste nummers. Hadden we nog draaischijven?
2: Hadden we tikkende centrales. Ja. Die tijd.
1: Die tijd. Ja, vandaag leid jij de telecompraktijk van SLTN, waar communicatie en zorg en AI weer allemaal samenkomen in één platform. Mm-hmm. Annemijn Gramsma, jij bewijst dat telecom al lang geen commodity meer is. En de ruggengraat van hoe mensen en organisatie met elkaar verbonden zijn. Ja, welkom Annemijn.
2: Dankjewel.
1: Ik heb ook voor jou 3 ja-nee vragen. Je hebt het ritme door, denk ik.
2: Ja.
1: Je hebt hem te pakken. Begin waar. Is telecom nou echt dood?
2: Nee.
1: Geloof jij dat AI in het contactcentrum op dit moment meer banen kost dan dat er nieuwe voor teruggeeft? Kunnen zorginstellingen in Nederland in 2026 hun communicatie en domotica al volledig in de cloud draaien? Of is dat nog een beetje toekomstmuziek voor velen?
2: Ja, dat kan.
1: Ja, dat kan. Dus 2 nee's en 1 ja.
2: Alsjeblieft.
1: Welkom. En ja, de telefooncentrale is dood. Lang levende. Ja, wat precies eigenlijk?
2: Ja, ik denk dat de telefooncentrale zeker niet dood is, zoals je dat zo mooi zegt. Want de functionaliteit gebruiken we met elkaar nog elke dag. Alleen er wordt de functionaliteit aan toegevoegd. Ik zag van de week nog een geboorte van een telefooncentrale. Dat heet tegenwoordig on-premise. Het is nog steeds.
1: Ja, echt zo'n ding die in een kast geschroefd werd, 4 schroeven, draadjes
2: eruit? Op locatie staat.
1: Oh, lekker.
2: Die je nog lekker aan de muur schroeft. Dus het is wel teruglopend.

0: Maar ja, met de soevereine cloud en alles wat er nu met elkaar allemaal als bus ontstaat, daar is het nog steeds onderdeel van.
1: Ja, hey, maar je hebt natuurlijk allerlei beloftes, hè? Allemaal nieuwe. Je hebt Teams Phone Operator Connect, Talkdesk, allemaal verleidelijk. Maar is er dan nog één platform waar alles samenkomt? Dan die vaste telefonie, je mobiel, je chat, videobellen, klantcontact?
0: Ja, dat is de Unified Communications Platform. Zoals dat is een term die is zo hip.
1: Ja, dit is een sector gebruikt waar geen klant weet wat het is.
0: Ja, en dat ga ik er nu uitleggen. Dus dat betekent dat we daar nog de telefonie treffen. Zoals we dat allemaal nog heel goed kennen. Maar ook samenwerkingstools zoals, we kennen allemaal de videoconferentie of een teleconferentie. Even iemand bijschakelen, even transcriptie doen van het gesprek. Of even opnemen de beelden, documenten delen. Ja, dat zit natuurlijk allemaal in een unified communications oplossing. En waarbij je dingen aan kan toevoegen. Dus kan integreren met contactcenter communicatie. Dus het echte primaire klantcontact. Ja. Of integreren met CRM-systemen om op de juiste tijd, op de juiste manier informatie te krijgen om iemand tevreden te kunnen stellen bij beantwoorden vragen.
1: Nou hoor ik heel veel IT-managers allemaal al roepen dat Teams, dat is het communicatieplatform dat iedereen moet gebruiken. Maar telefonie hangt daar zo'n beetje half naast. Is dat herkenbaar voor jou?
0: Het woord moeten is, veel mensen gebruiken Teams.
1: Ja.
0: Om met elkaar samen te werken.
1: Maar heel intern. Dus natuurlijk wel heel. Een beetje,
0: intern. En omdat je daar alles al hebt aangeschaft. En daar zijn licenties bij zijn. Waarbij ook telefonie in zit. Kunnen wij heel mooi helpen. Of kan ik met mijn team heel mooi helpen. Om die telefonie ook in Teams.
1: Maar Teams is voor opzet heel anders. Hè? Want Teams in feite. Dan heb je contact met mensen die je al kent. Je moet een beetje. Terwijl bellen, dan draai je een nummer. Ik kan mensen bellen die ik nog nooit eerder gesproken heb in mijn leven.
0: Ja, met Teams kunnen we tegenwoordig al een telefooncentrale maken.
1: Ah, toch wel.
0: En daar hebben we dan Operator Connect voor nodig.
1: Ja?
0: Nee, dus die telefooncentrale functionaliteit, die kan al heel mooi in Teams worden gerealiseerd.
1: Ja. Hey, maar als je dan voor communicatie, en jullie weten het nog, telecom, dan kun je niet anders praten over contactcenters.
0: Ja.
1: Dan denken heel veel mensen aan een callcenter. Dat is wat anders.
0: Ja.
1: Dat mensen op een rij zitten en dan maar outbound calling gaan doen. Die tijd is een beetje voorbij volgens mij.
0: Nou, 80% van de communicatie in een contactcenter is nog steeds gebaseerd op callcenter functionaliteit. Dus met elkaar bellen. En dat is of een eerste contact of dat er een contact extra.
1: Maar van buiten naar binnen, niet van binnen naar buiten.
0: Van buiten naar binnen en nog steeds ook wel van binnen naar buiten. Alleen dat wordt wel steeds schaarser.
1: Jullie gebruiken daar verschillende platformen voor om dat op dat neer te zetten.
0: Dat is correct.
1: Wat is de grootste trend die je daarin ziet in die contactcenters?
0: Ja, het woord AI of de letters AI zijn
1: al
0: vele malen gevallen. Maar AI is daar wel een hulpmiddel voor om effectiever en efficiënter in zo'n klantcontactomgeving te werken. Waarbij je problemen kunt oplossen, kosten besparen of klanttevredenheid naar boven te halen. Om daar effectiever en efficiënter te zijn. En dus de klanttevredenheid naar boven te halen.
1: En welke rol gaat AI daar dan in spelen? Wat gaat het praktisch doen dan?
0: Ja, AI zal alle repeterende werkzaamheden, activiteiten die plaatsvinden in het contactcenter, waar herhaling in zit, dat kun je automatiseren. En om het te automatiseren kun je AI heel mooi gebruiken. Dat is dan agentic AI. Om ervoor te zorgen dat die activiteiten niet meer gebeuren door een menselijke stem, maar door een kunstmatige stem bijvoorbeeld. En dat hele proces kan overnemen, waardoor je daar mensen een andere taak kan geven. Bijvoorbeeld de complexe gesprekken daar naartoe te escaleren, dat je nog wel een mens aan de lijn krijgt.
1: Als iemand dat nooit ervaren heeft, zegt, ja, maar dan krijg ik zo'n soort chatbot-achtig ding die nooit zegt wat ik hebben wil. En ik hoor dat klinkt niet. En dan gaan ze heel hard op, ik wil een mens aan de lijn. Maar we zijn nog wel echt stappen verder in die ontwikkeling, toch?
0: Ja, als je sommige. We zijn best sterk vertegenwoordigd in de automotive industrie. En als je daar tegenwoordig winterbanden of zomerbandenwissel doet, dan krijg je niet meer een mens aan de lijn. En ook niet een robotstem met een piepje er doorheen. Nee, het is gewoon een stem waarvan je niet herkent of het wel of niet echt is. En je wordt gewoon heel mooi geholpen. Er zitten zelfs vertragingen in de conversatie. Dus je merkt het.
1: Wat ik altijd prettig aan vind, die hebben ook de avond daarvoor niet slecht geslapen. Die hebben daarvoor ook nooit. Die kunnen een rotklant aan de lijn gehad hebben, maar dat interesseert ze helemaal niet.
0: Nee, dan zou je ze nog wat codering mee kunnen geven. Wees af en toe een beetje narrig omdat je slecht geslapen hebt. Maar nee, dat vind je eigenlijk niet. Nee. Een AI-agent, als je het goed programmeert, dan is dat de ideale stem aan de lijn, als ik het zo mag zeggen.
1: En voor je bandenwissel, dat is 2 keer per jaar. En dat is vrij zin. Ja, dat is niet een heel belangrijk gesprek voor. Dus je moet weten wat, wanneer je moet zijn in welke auto, toch?
0: Ja, ja.
1: Het is niet heel ingewikkeld.
0: Nee, het is niet helemaal niet ingewikkeld. Nee.
1: Jullie doen dit onder andere met Talkdesk.
0: Wij doen dit ook met Talkdesk.
1: Ook met Talkdesk. En meer platformen die je gebruikt volgens mij.
0: Ja, wij hebben onze eigen, wij noemen dat telefonie as a service.
1: Ja?
0: Dus in
1: Daas.
0: Tijd van vandaag, Daas, weer zo'n mooie verkorting. Maar telefonie as a service is dat het draait in de datacenters in Nederland. In onze datacenters in Nederland, waarbij de dienstverlening, onze dienstverlening is met alle service levels die erbij horen. En dat heeft dan Mitel onder de hoed, zeg ik altijd maar. Dus de technologie is op basis van Mitel. Maar het is de dienstverlening van SLTN. Een volledige Nederlandse dienstverlening. Waarbij je keurig netjes de soevereine ideologie kan volgen.
1: Het lijkt wel of je mijn vragen weet.
0: Ik zag
1: een
0: knip over.
1: Ja, ik ben heel blij hiervan. Want je hebt heel vaak ook met Eugène Tuinman, jullie CEO, SLTN gesproken over soevereine cloud en data-eigenschap. En waar staat het? Nou gaan we het over de communicatielaag hebben. Teams draait ergens in de Microsoft
0: ergens.
1: Sfeer. Ergens. Talkdesk is ook Amerikaans. Mitel is het. Maar ook operators hebben, zoals een Odido, hebben internationale aandeelhouders. Hoe sovereign, hoe digitaal afhankelijk zijn wij op onze zakelijke communicatie anno 2026?
0: Nou, als je kijkt naar een Talkdesk of een Microsoft, of noem ze allemaal maar. Ja. Die noemde je even. Ja, dan weet je eigenlijk nooit waar de data zwerft. Hè? Het is wel allemaal datacenters in Europa. Maar waar is het uiteindelijk met die data gesteld? En wat wij zien, dat er steeds meer vraag komt. Dat mensen heel er zeker van willen zijn dat die data blijft waar het bedrijf zich bevindt. Nou, dan bevinden wij ons in Nederland. En dan vinden ze dat heel erg belangrijk. En dat kunnen wij heel mooi, maar dan wordt het bijna een reclamefilmpje, maar dan kunnen we heel mooi bieden.
1: Mag hoor, vanmiddag.
0: Heel mooi bieden, omdat we dat echt in onze eigen dienstverlening doen. Hè? We gebruiken wel technologie. Trouwens, Mitel is niet Amerikaans, maar Canadees. En dat schijnt toch in de wereld net iets anders te zijn. Hè? Ze zijn
1: nee, dat wordt, dat wordt bijna Europa, heb ik begrepen.
0: Ja, ze zijn dichter bij de 30ste land in Europa dan de 51ste staat. Maar, dus dat is wel van belang, vind ik. En dat merken we ook in de markt.
1: Je merkt dat klanten, verschil. Klanten daar wel druk over maken.
0: Ja, klanten maken er druk over, vooral door de primaire processen van je communicatie. En dan heb ik het over de contactcenter, de klantcontactprocessen.
1: En die geven ze erbij. En overigens, in telecom, de allereerste cloud applicatie die we allemaal gebruikt hebben, dat moet jij weten, of niet?
0: Nou, ik ben nu heel nieuwsgierig.
1: Je voicemail.
0: Ja.
1: Vroeger stond dat misschien nog op een bandje. Maar uiteindelijk zat je voicemail ook ergens in de cloud opgeslagen.
0: Ja. Dat deden we ook allemaal aan mee.
1: We hebben ook nooit afgevraagd wie erbij kon.
0: Nee.
1: En wie dat kon afluisteren. Maar jouw klanten maken zich daar nu wel veel meer druk over dan.
0: Ja, je ziet dat men erover nadenkt om primaire processen, om dat zoveel mogelijk toch wel dichtbij te houden. En we zien bij een aantal gemeenten zien we de vraag ontstaan naar in de back-office, waarbij men toch al in de Microsoft suite zit. Hè, dus ze hebben Microsoft 365 aangeschaft en gebruikt men daar Teams, waar wij helemaal kunnen connecten met de buitenwereld, waardoor het toch centraler wordt. Dus niet alleen intern. En voor de primaire processen met klantcontact gebruiken we dan onze eigen cloud, om daar de contactcentercommunicatie daarmee te integreren.
1: Ja, maar want daar hangt wel die data allemaal aan vast die je hebt. Even als het over de Odido-hek even, als ik dit nog even toch mag doorduwen. Dat ging uiteindelijk over al die data die vanuit dat contactcenter ergens in Salesforce was opgeslagen.
0: Ja, niet in Nederland.
1: Nee, ook dat nog eens een keer niet.
0: Ja.
1: Je blijft er zelf stil bij.
0: Onder de indruk van onze eigen dienstverlening.
1: Onze eigen dienstverlening. Maar dat is zo. Ik ga toch even terug naar die 30 jaar ervaring. Want die vind ik gewoon zo leuk.
0: Ja.
1: Jij begon toen bij PTT Telecom. Toen die wereld nog helemaal anders uitzag. Hè? Wat er al over vaste lijnen, analoge centrales. Beetje de PTT mentaliteit. Ik weet niet of Wim kan het ooit zeggen. Putje graven, tentje zetten, tukkie doen.
0: Ja, daar heeft mijn vader me vroeger al veel over gepest.
1: Ja, maar nou lever je plotseling AI-gestuurde communicatieplatformen voor je zorginstellingen. We gaan het dan over Connected Health hebben. Maar wat is in die 30 jaar nou het moment geweest waarop je dacht, ja, maar dit is echt zo fundamenteel aan het veranderen?
0: Ja, de technologie. Dus dat moment heb ik nog niet gevonden. De technologie verandert.
1: Ja?
0: Maar de vraag en de problemen die opgelost moeten worden en de behoefte om te communiceren, dat is niet anders. We hebben alleen meer middelen gekregen om te communiceren. Telefonie, we hebben e-mail, we hebben WhatsApp, we doen Instagram, social media. Dus de middelen om te communiceren zijn veranderd.
1: Ja.
0: Maar we lossen nog steeds het probleem op tussen u en ik, communicatie, u en ik, op te lossen met elkaar. En dat is niet alleen meer met telefonie, de spraak, maar met ook andere kanalen, heet dat dan zo mooi, om uiteindelijk met elkaar goed in contact te zijn en de vraag in de eerste keer te beantwoorden.
1: Gaan wij zo eens even de SLTN Telecom. Ik wil het nog even hebben over Connected Health, de ontwikkelingen die daar zijn. En waar jij in de break even over mag nadenken, is jouw 2030 voorspelling. Want dan heb je al 30 jaar ervaring. En dan hoef je nou maar 4 jaar naar voren te kijken. Wat zag Annemijnen, wat de rest niet zag? Zullen we het doen?
0: Komt goed.
1: Zie je aan de andere kant terug.

0: New Business Radio presenteert People Work Technology. Met de verhalen achter de innovatie, techniek en IT.
1: Elke tweede vrijdag van de maand van 2 tot 4.
0: Live met Richard Bordes.
2: En bij nog steeds in mijn radio studio is Annemijne Gramsma. Van SLTN Telecom. Welkom nog steeds terug. Ik wil het straks even met jou hebben waar jullie hart voor zorgwerk ligt. Voor de zorgsector. Maar eerst heb ik een vraag die ik aan elke nieuwe gast in dit programma stel. En die je mag vullen. Dat is de 2030 Prediction Box. Wat is één ontwikkeling in de IT? En je loopt wel even mee. Waarvan je zegt. Dus laten we even in de telecomhoek zoeken wat jou betreft. Die zegt. Dit heeft alles veranderd. Dit zag niemand aankomen. Behalve Annemijne Gramsma van SLTN Telecom. Ik ga de box voor je open doen.
3: Hij is open.
2: Hij is open.
3: 2030. In 2030 wordt 80% van de repeterende activiteiten in een klantcontactomgeving door AI overgenomen.
2: Top, die stoppen we erin. Die doen we dicht en die halen in 2030 er weer uit, Annemijne. Hey, we hebben eerder dit uur gesproken met Mark Raubos van Kepler Vision Technologies over AI-valdetectie in de woonkamer van ouderen. En dat systeem detecteert val. Maar daarna moet er dus ook iemand gealarmeerd worden. Moet de zorgcoördinator bereikt worden. Maar ook in de zorginstellingen. Jullie hebben ook, maken ook gebruik van Connected Health. Dat hebben we ontwikkeld door Creo. Die hebben we net gehad. In het eerste uur. Hoe pak je dat zeg maar, in jouw hele portfolio aan?
3: Nou, als SLTN Telecom zijn wij ook integrator in de VVT, heet het dan zo mooi.
2: Wat betekent dat?
3: Ouderenzorg. Oh. Dus mensen die wat ouder worden, daar vallen wij niet onder, trouwens, Richard.
2: Nog niet, zeg ik.
3: Precies. Daar in zorghuizen zorgen wij ervoor dat de alarmen die door allerlei apparatuur, applicaties kunnen ontstaan, dat die netjes in de kamers worden geïnstalleerd. Daar zorgen we voor. Maar we zorgen ook voor dat de alarmen die van al die apparaten en applicaties gegenereerd worden, dat het op één applicatie terechtkomt, zodat een zorgverlener heel effectief en efficiënt één device met een applicatie heeft waar al die alarmen worden verzameld. En waarbij je dan ook die alarmen een prioriteit kan geven. Dus valt een dekentje van het bed, dat ziet Kepler dat ook fijn. Echter, dan is dat misschien niet prioriteit 1. Ik denk prioriteit lager. Maar als iemand uit bed valt, dan wil je daar natuurlijk meteen zijn. Dus je zorgt ervoor dat de tijd die iemand heeft heel efficiënt en effectief kan worden gebruikt om die zorg te verlenen.
2: Nou, sowieso communicatie, telecommunicatie in de zorginstellingen zoals ziekenhuis is anders. Hè? Ik hoor dan altijd dit soort partijen roepen over zusteroproepsystemen.
3: Ja.
2: Maar die lopen ook allemaal met andere soorten devices. Dus een andere wereld ook. Ook die zijn allemaal eigenlijk met een eigen toestel uitgerust. Dat moet ook steeds meer kunnen. En ook maar wel toegespitst zijn op die manier van werken.
3: Ja, en dat is eigenlijk al van alle dag. Dus de verzorgenden hebben een device. En dat is eigenlijk dezelfde device die wij dagelijks gebruiken om andere dingen te doen.
2: Gewoon een mobiele telefoon.
3: En daar draai je applicaties op. En wij hebben inderdaad een applicatie nu die je kan downloaden. Zoals we dat allemaal thuis doen met andere applicaties. Via de Google App Store of via de Apple App Store. En dan krijg je die applicatie. En mits je daar de rechten hebben waar gebruik van te maken.
2: Geautoriseerd
3: is het mooie woord, Bent. Dan kun je daar gebruik van maken met de systemen die we daarin hebben. En daar ligt dan ook al meteen een hele mooie schakel naar die 2,2 miljoen 70-plussers.
2: Ja. Wat 2,2 miljoen 70-plussers.
3: 70-plussers die zelfstandig wonen in Nederland. Dan heb je over 1,5 miljoen woningen. En die willen bewaakt worden. En daar heb je zorgtechnologie voor nodig. En ik als zoon van een moeder nog, heb ik best €30 voor over in de maand. Om ervoor te zorgen dat mijn moeder zich veilig voelt. En dat ik het gevoel heb dat ik haar kan verzorgen. En daar gaat het denk ik steeds meer om. Hè. Dus de financiën, ja, dat zal een mooie dialoog zijn de komende 5 jaar. En loopt altijd achter de muziek aan. Alleen dat ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid om te zorgen voor mensen op ons heen.
2: Maar met een beetje boerenverstand kan je toch gewoon uitdokteren dat als je dit doet en je wil mensen thuis laten wonen en je zorgt dat ze goed worden opgevangen, dan is het risico op ziekenhuisopname en alle ellende nachten die klauwen met geld kost.
3: Ja.
2: dan is dat sommetje toch heel makkelijk te maken.
3: Wij zijn het eens.
2: Jeetje, wat saai.
3: Ja. Ja, wij zijn het eens. En om dat met elkaar, nou ook is dit denk ik dan een goed gremium met elkaar over te hebben, krijg je daar met elkaar steeds meer kennis van. En dan denk je eigenlijk met elkaar van ja, dat is toch te, Engels woord, fixen. Maar we kunnen dat oplossen. Want het probleem wordt steeds groter. Zowel aan de vraagkant, krijg je steeds meer ouderen, als aan de aanbodkant. Want mensen moeten ook verzorgen. En als we allemaal een beetje kunnen bijdragen, dan maakt dat voor ons in de BV Nederland, in onze maatschappij, denk ik veel mooier.
2: Ja, en in dit geval is het ook echt. Want voor jullie is zeg maar binnen het telecomgedeelte, is dat een heel groot gedeelte van waar jij je aandacht naar gaat?
3: Dat is een belangrijk onderdeel waar de aandacht uit gaat. Ja. En daar zit ook iets maatschappelijks in. Want we hebben de technologie, we hebben de kennis en dat willen we ook op die manier gebruiken om ervoor te zorgen dat we het allemaal een beetje mooier hebben. En daar is dit absoluut onderdeel van, geloven wij je.
2: Maar aan de andere kant, dit soort sectoren kijken heel erg naar wat ze dan moeten investeren en hoeveel geld ze hebben, want er is niet veel. En zeggen dat besteden we dan liever aan de zorg. En dan krijgen we, toch maar even terughalen, onderwerp het eerste uur. Ja, zorginnovaties die maar niet doorkomen omdat het financieringsmodel niet mee wil wandelen.
3: Ja, dat is ook een van de redenen dat wij zelf ook iets kunnen beslissen als SLPN. Ja. We hebben net leven in de radio-uitzending geweest. Heel duidelijke visie van hoe onze CEO dat zit. Ja. Wij zijn ook bezig om, wij noemen dat werknaam Connected Health at Home. Om ook vanuit onszelf te kijken hoe kunnen we dat nou met elkaar ontwikkelen. Zodat je een model krijgt waarbij je niet hoeft te investeren. Maar vanuit een maandmodel op basis van verbruik wel van die diensten gebruik kan maken. Als je zelfstandig wil blijven wonen en bewaakt wil worden door zorgtechnologie.
2: Maar dan krijg je, wel een ander model waar je, jullie heel veel grote, zowel overheid als corporate klanten bedienen. Mm-hmm. Dan ga je weer terug, zeg maar. Uiteindelijk zal er wel een hele grote organisatie weer achter zitten, maar ergens weer toch weer terug naar dat individu met je dienstverlening.
4: Mm-hmm. Nou ja, maar dat is dus ook een andere kant van ons. Wij zijn dat ook niet echt gewend, maar. Daar kan je ook weer samenwerkingen mee doen. Kijk, de camera's installeren bij een huis, hè, bij een thuis. Ja, daar huur je weer partijen voor in. Maar je kan dus wel, hè, want ik wil het eigenlijk als een pay-as-you-go model neerzetten. Dus ik kan me voorstellen, onze mede-aandeelhouder ING, nou, die hebben centjes. Dus dan kan je daar een model van maken. Wij werken samen met SPI bij een aantal grote klanten. Ja. Nou, die hebben installatietechniek, die hebben landelijke dekking. Nou, zo zou je dat kunnen maken. En met Crayju voor de app. Ja. Ja, dus feitelijk hebben wij dan de regie. Ik kan het businessmodel bedenken. Ik heb de technologie, kan ik bij elkaar brengen. Dus we hebben Kepler nodig voor de camera's en de technologieën die je daarvoor nodig
2: hebt.
4: Ik maak er een pay-as-you-go model van. En dan vraag ik ING, kan jij dat financieren? Crayju zorgt ervoor dat de connectivity er is. SPI zorgt ervoor dat het opgehangen wordt. Ja, en als het dan werkt, dan hoef je er feitelijk ook heel weinig aan te doen. Je zet in de app zet je de contactpersonen. Ja. Hè, die dus eigenlijk een pushbericht krijgen. Al dan niet met een geluid. En net zoals je NL Alert hebt, dat die gaat er rammelen. En dat je dus eigenlijk krijgt, hé, er is wat gebeurd. En in dit geval met de app die we dan hebben, kunnen we zelfs een geluidsverbinding opstemmen. Dus op het moment dat er een alarm komt, er is iemand gevallen, dan krijg je een bericht. Op dat moment druk je erop. En dan maakt hij een stemverbinding. En in sommige gevallen zou je zelfs een videoverbinding kunnen opbouwen. Maar in ieder geval stem zou kunnen. En hey ma, ben je echt gevallen? Is er wat aan de hand of is het loos alarm? Nee, er is echt wat aan de hand. Nou, op die manier.
2: Of nee, ik had mijn leesbril laten vallen en die ben ik nu aan het oppakken.
4: Nou ja, dat, maar dan heb je in ieder geval.
3: Bij de safe net, sorry. Ja,
4: heb je in ieder geval. Nou, en ik weet, hè, als ik over dit praat, dan weet ik dat er een heleboel mensen zeggen, nou, ik morgen het liefst.
2: Ja, maar het is ook iets wat heel dicht bij ons ligt. Want we herkennen, dus altijd moet iemand dit herkennen uit zijn eigen omgeving. Of wat zijn eigen ouders zijn, of opa en oma, of ooms en tantes. Ja. We hebben hier allemaal mee te maken. Want jij zegt 2 miljoen mensen.
3: 2,2 miljoen.
2: Zeker twee mensen boven de 7. Dat is,
3: die zelfstandig wonen.
2: Die zelfstandig wonen. Ja, dat is,
4: dus gewoon, dat is gigantisch.
2: Dat is zo'n 15-16% van de bevolking.
4: Kijk, en als je op deze manier het eigenlijk vrij makkelijk bereikbaar maakt voor mensen. En betaalbaar maakt, ja, dan is dat natuurlijk heel erg mooi. Dus daar zijn we druk mee bezig om dat te gaan testen en uit te gaan rollen.
2: En dat maakt het hele praten over telecom
3: Steeds leuker.
2: Steeds leuker. En toch steeds meer ja, bij mensen en bij zaken. Eigenlijk waar wij het over hebben. Gewoon people work technology. Gewoon die technologie inzetten voor mensen.
4: Ja, ja, en wij hebben geen blauwe enveloppen. Maar wij kunnen het dus wel makkelijker maken.
2: Die krijgen we wel allemaal weer altijd. Ja,
4: dat is een ander verhaal. Was net even gezellig.
2: Was net leuk. Ja, het was een gezellige vrijdagmiddag. Dank jullie wel voor aanwezigheid. Ja, Annemijn, lead bij SLTN Telecom. Ja, dus communicatie is al lang niet meer een kwestie van een beetje bellen en verbinden natuurlijk. Het is gewoon infrastructuur, zorg, hoe we zorg verlenen, hoe we mensen aan elkaar verbinden en hoe we veiligheid organiseren. Ik vind het ontzettend fijn dat je was. Ik dank mijn gasten, Eugène Tuinman, natuurlijk over de harde infrastructuur-economie van AI. Mark Raubos van Kepler Vision Technology over jullie sensoren of camera's die je niet alleen de woonkamer, maar ook de zorgkamer bewaakt. En natuurlijk Yves van Creo over hoe je apps en andere zaken mag doen. Dit was People Work Technology op New Business Radio. Ja, gasten die vanuit elke andere hoek hetzelfde thema raken. Hoe technologie de menselijke behoefte om verbonden en veilig te zijn dichter of verder van ons wegbrengt. Mijn naam is Isha Bordes. Fijn weekend en volgende week vrijdag ben ik er weer.
5: Dit is New Business Radio.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
7: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
8: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
8: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

iPersonal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en Nieuw Business Radio met Gerben van Driel. Elke vrijdag van 1 tot 2. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. De laatste inzichten voor business shapers. Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
5: App de top. Paul van Riessen interviewt een uur lang een CEO of andere C-level leider die aan de top staat en het gemaakt heeft.

0: Vrijdag tussen 12 en 1 op Nieuw Business Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
1: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 12 schuiven topondernemers en experts aan bij Jonathan van Noord op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
1: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
9: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
10: ja.
9: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
10: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet.
9: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
11: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
12: De Radiofabriek.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Klimaatverandering gaat zoals we weten en blijkt uit vele onderzoeken sneller dan gedacht. En dat vraagt om een gebouwde omgeving die in hoog tempo toekomstbestendig wordt gemaakt. De Dutch Green Building Council is de landelijke maatschappelijke organisatie die hierin de leiding neemt door bedrijven, overheden en kennisinstellingen te verenigen om de sector te verduurzamen. Deze stichting werd in 2008 op initiatief van de markt opgericht. Vandaag spreken we hierover met Rudy van der Helm, manager Briam NL en certificeringen bij Dutch Green Building Council.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Rudy, van harte welkom. Briam, dat staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Engels, wat komt uit Groot-Brittannië eigenlijk? Eerste stap, hè?
3: Dat klopt, Ron. Dankjewel dat ik hier mag zijn. In 1990 heeft de BRE, een soort tegenhanger van TNO, maar dan in Groot-Brittannië, de Environmental Assessment Method bedacht. Dat was in de tijd dat ook de VN zich al heel druk bezig begon te houden met wat is nou een duurzame ontwikkeling. En zij zijn eigenlijk tot een kader gekomen waarbinnen waarbinnen je gebouwen kunt beoordelen. In eerste instantie nieuwe gebouwen, maar tegenwoordig doen we ook bestaande gebouwen en gebieden. En zo rond 2008 begon duurzaamheid echt groot te worden in de Nederlandse markt. Maar ja, wat was dat nou eigenlijk? En elke week of elke maand werd er het meest duurzame gebouw van Nederland opgeleverd.
2: Aan de hand van welke standaarden vraag je dan natuurlijk af?
3: Dat was het juist. Ja. De een keek naar ecologie, een ander naar energie en de derde weer naar water. En de vierde weer naar nog iets totaal anders. Eigenlijk zeiden die partijen tegen elkaar, ja, wie zijn wij nu voor de gek aan het houden door steeds met die claims te komen? Laten we komen tot één nationale standaard. Daarvoor hebben ze in Nederland een stichting opgericht, Dutch Green Building Council. En met als eerste opdracht voor die stichting, kom met één Nederlandse standaard. Nou, dat was...
2: Hoe komt zo'n standaard tot stand? Hoe werkt dat?
3: Je begint ergens. En in eerste instantie hebben we onderzoek gedaan. We hebben door TU Delft hebben we toenertijd onderzoek laten doen. Waar moet dat dan aan voldoen? Een aantal belangrijke kenmerken. Het moet dus niet focussen op één duurzaamheidsthema. Het moet overkoepelend zijn. Het moet onafhankelijk meetbaar zijn. Dus het moet, dat geeft een bepaalde betrouwbaarheid. Maar er was één ding waar in het onderzoek waar... waar we toch een beetje tegenaan liepen. Van hoe gaan we dat vatten? De bouwsector is best wel lokaal. Best wel nationaal georiënteerd. Veel wetgeving is heel erg nationaal. Dus de ontwikkelende partij wilde heel graag een nationale standaard. Maar ja, je hebt ook heel veel financierende partijen. Zoals pensioenfondsen en banken. En voor hun maakt het eigenlijk niet uit of het gebouw in Parijs, Londen, Tokio of Amsterdam staat. Ze wilden de duurzaamheid op dat gebied met elkaar kunnen vergelijken. En daarom is toen gekeken van, is er een internationaal kader waar we kunnen aansluiten en kunnen gebruiken, waardoor het wel internationaal vergelijkbaar is, maar toch ook lokaal. En toen zijn we bij Briam uitgekomen. Dat was al een heel kader. En wij hebben het vernederlandst. Dus je hebt energiewetgeving in Nederland. Wij sluiten daar gewoon op aan. Wij kijken naar het energielabel.
2: Ja, want iedereen kent dat natuurlijk, die energielabels. Dat is ook op het moment dat je je huis gaat verkopen, is dat energielabel steeds belangrijker geworden voor de verkoopwaarde van je woning.
3: Zeker, zeker. Dus dat is een onderdeel daarvan. Maar je wil niet dat dat je verschillende rekenmethoden krijgt van, wat is nou het energiegebruik van het gebouw? Daar zijn al heel veel wijze mannen die daarover na hebben gedacht. Dus wij pakken de standaard die daarvoor is. Nou, en zo hebben we dat op allerlei verschillende thema's gedaan. Ik zei al van, het is heel breed. Dus het gaat echt van ecologie tot energie, water. Maar wat eigenlijk ook wel heel belangrijk is, is hoe gezond is het gebouw om in te wonen, werken, leven. Een duurzaam gebouw is een gebouw wat ook een lange levensduur heeft. Nou, en dan is het wel heel fijn als je daar ook fijn in kunt vertoeven. Daar zijn wel, dat maakt het ook onderscheidend. Dus dat is ook een van de thema's die we daarin meenemen.
2: En eigenlijk zijn er drie schema's, hè? Nieuwbouw, renovatie. Daarbij dan ook nog in use, de bestaande gebouwen. En dan gebiedsontwikkeling.
3: Ja, klopt inderdaad.
2: Waar begin je dan eigenlijk? Op het moment dat je bijvoorbeeld een nieuw gebouw beoordeelt, begin je dan ook inderdaad bij het gebied en ga je dan naar binnen?
3: Nou, je kunt dat alle drie afhankelijk van elkaar certificeren. Eigenlijk zie ik dat als drie levensfasen van een gebouw. En dan begin je eigenlijk bij gebiedsontwikkeling. Er wordt een nieuw gebied ontwikkeld, bijvoorbeeld voor industrie of juist een woongebied. Dan kun je het ultieme is om daar te beginnen. Een goed voorbeeld daarvan is het bedrijvenpark Stapelerveld in Haaksbergen. Wat onlangs een certificaat op dat voor het gebied heeft behaald. De andere twee schema's focussen echt op gebouwen. Dan hebben we nieuwbouw en renovatie. Nou, ja. De naam zegt het al.
4: Ja, renovatie heb je mooie voorbeelden. Enorme gebouwen. Nederlandse Bank bijvoorbeeld. Dat is een enorme renovatie geweest van jaren.
3: Ja, zeker. In Amsterdam is dat een enorme renovatie geweest. En wat je ziet is dat die echt op het hele gebied hebben ze alles meegenomen rondom duurzaamheid. Het ook gecertificeerd tot bij ons het hoogste niveau. Je kunt bij ons certificeren van 1 tot 5 sterren. Ze hebben een 5 sterren certificaat behaald. Je ziet daar echt mooie voorbeelden dat er echt rekening is gehouden met de gebruiker aan het eind.
4: Ja, kom maar regelmatig langs. Het was bijna een betonnen karkas eigenlijk. En ja. Van daaruit is het weer helemaal opnieuw gebouwd.
3: Dat klopt. Er zijn ook delen weggehaald. Er stond ooit een toren in het midden.
4: Die is afgebroken en ergens anders weer opnieuw opgebouwd. Ook heel bijzonder.
3: Nog niet opgebouwd.
4: Dat gaat wel gebeuren.
3: Dat gaat wel gebeuren, ja. Dus dat is wel. Dat soort dingen is wel heel mooi. En ik zal niet zeggen dat dit voorbeeld bijvoorbeeld is iets wat we niet één op één heel hard waarderen in Brium. Maar wel de manier van denken, die proberen we daarin heel erg mee te geven. Dat is een voorbeeld van renovatie. Maar als je dan zo'n nieuw gebied aan het ontwikkelen bent, is eigenlijk nieuwbouw natuurlijk in eerste instantie hetgene wat je doet. Maar er staan inderdaad ook altijd al bestaande gebouwen. En bij nieuwbouw beginnen we echt in het ontwerpproces. Je hebt zoveel keuzevrijheid om keuzes te maken. En daar hebben we een boekwerk voor met ongeveer 150 eisen. Ja, je mag zelf kiezen welke eisen je gaat halen. Op een aantal na, als je een bepaalde klassificatie wil halen, dan moet je dingen doen. Er zijn ook een aantal verplichte dingen.
4: Zoals, maar goed, haal je ze alle 150, dan zit je in de hoogste standaard.
3: Dan zit je in de hoogste standaard eigenlijk al vanaf 85%. En dat heeft ook mee te maken met dat dingen tegen elkaar inwerken. Ik had het net over dat wij vinden dat een gezond gebouw heel belangrijk is. Nou, bij een gezond gebouw heb je bijvoorbeeld best wel veel ventilatie nodig om het echt gezond te maken voor mensen. Dat hebben we allemaal meegemaakt tijdens COVID. Stelt wanneer het gezond is voor ventilatie zou hanteren, dan moet de Nederlandse wet maal 5. Nou, dat zegt wel iets. Ja. Maar dat kost ook heel veel energie. Dus dat druist eigenlijk tegen elkaar in. Hè? Aan de ene kant een gezond gebouw. Aan de andere kant wil je het energiegebruik naar beneden brengen. Daarom is het bijna niet mogelijk om 100% van de punten te halen.
4: Vandaar die 85% dat je al zegt. Ja, precies. En waarom is Brium nu eigenlijk belangrijk voor professionals in de bouw en de vastgoedsector? Want dat is natuurlijk aan de ene kant, volgens de standaarden lever je een gebouw op of herstructureer je zo'n gebouw. Maar ik kan me ook voorstellen dat daar veel meer achter zit.
3: Nou, wat je ziet is dat het heel belangrijk gevonden wordt om met het oog op de toekomst. He, duurzaamheid zegt het al, we zijn voorbereid op de toekomst en daarmee toekomstbestendig. En doordat we dat

0: van enkele miljarden. Nou, als je daar dan ongeveer de helft van leent en je krijgt daar een paar tiende rentekorting op, een paar honderdste nog ook. Nou, daarvan zouden jij en ik heerlijk uit eten kunnen.
1: Ja, precies. Ja. Nu is de Dutch Green Building Council denk ik ook wel erg gebaat bij dat er wetgeving is die eigenlijk de vergroening, om het zo te noemen, van gebouw en omgeving stuwen. Herkennen jullie dat?
0: Zeker, en dat proberen we ook juist ook met BREEAM wel enigszins te stimuleren. We begonnen net over BREEAM nieuwbouw. En daarin zit een methode waarbij we eigenlijk kijken wat is de milieu-impact van materialen in het gebouw. Dat doen we al sinds 2009. In 2018 is dat ook in bijvoorbeeld de lokale wetgeving of in de Nederlandse wetgeving gekomen. En we zien dat dat ook langzaam uitstraalt naar weer Europese wetgeving om het daarin op te nemen. Dus we proberen dat ook op die manier heel erg te stimuleren. Een andere vorm is dat we een jaar of 20 dit label voeren. En tegenwoordig is er Europese wetgeving over wanneer je iets duurzaam mag noemen. Dat heet de EU taxonomie. En daar is voor elk type economische activiteit is omschreven wanneer is iets duurzaam. Nou, één voorbeeld daarvan is natuurlijk gebouwen. Hè? En dan hebben we het bijvoorbeeld over de transactie van gebouwen. Het verhuren van gebouwen. En daar komt ons BREEAM in use heel erg van pas. Daar hebben we eigenlijk al opgeschreven wanneer je dat is. Nou, en wat je ziet in de EU taxonomie is dat een soort samenvatting is van wat wij hebben opgeschreven. Niet 100% wat we hebben opgeschreven. Het is een punt of 10 daaruit.
1: Maar het helpt in ieder geval de economische waarde van vastgoed te verhogen.
0: Zeker.
1: Zijn er nog meer motiverende factoren om hiermee van start te gaan? Want ik kan me voorstellen dat dat belangrijk is, dat je de vastgoedwaarde omhoog weet te krijgen. Maar dat is natuurlijk niet de intrinsieke motivatie, kan me voorstellen.
0: Nee, zeker niet. En dat is ook niet waarvoor wij het doen. Kijk, op het moment dat je een goed gebouw bouwt, een duurzaam gebouw, dan is die energiezuiniger, aantoonbaar energiezuiniger. Wat ook een kostenbesparing met zich meebrengt, uiteraard. Maar wat ook goed is voor het voortbestaan van onze planeet. Je hebt vaak een gezond gebouw. Probeer heel erg te stimuleren dat je groen, dus ecologie, integreert in je gebouwontwerp. We hadden eind vorig jaar, of alweer anderhalf jaar geleden, was er een hele discussie over de vleermuiskastjes, waar onze minister van vond dat die hoefde niet in gebouwen. Ja, en dat is iets wat we. Ik heb toen heel even snel opgezocht in hoeveel van onze gecertificeerde gebouwen dat wordt toegepast. Nou, dat is nagenoeg 100%. En dat is omdat het ook niks extra's kost. Het kost even managementtijd om te zorgen dat het juiste baksteentje.
1: Maar goed, dat is wel bijzonder. Want dit, ik denk niet dat veel mensen dit weten, overigens.
0: Dat het zo vaak wordt gedaan.
1: Precies.
0: Ja, dat klopt. Ik moet ook zeggen dat als ik zelf dus door een stad loop en ik kijk naar met name nieuwe gebouwen, dat ik dan overal die bakstenen zie waar vleermuizen en vogels in kunnen nesten. Ja. En dat ik denk, nou,
1: dat is ook vogels. Ja, precies.
0: Ja, het is beide. Het zijn wel verschillende stenen trouwens. Hoor. Een vleermuis heeft toch een andere habitat dan vogels. En voor vogels heb je ook weer 80.000 verschillende varianten. Voor elk vogeltje heeft zijn eigen grootte en
1: Wat merk je verder in de praktijk? Wat werkt er nou bijvoorbeeld heel goed of wat is lastig?
0: Wat je ziet is dat we met name op het gebied van energiebesparing heel erg op de goede weg zitten. Dat je ziet dat heel concreet is en dat mensen daar ook mee aan de slag kunnen. Dat bedrijven, dat levert ook direct waarde op. Maar als we dan het over met name CO2-uitstoot bijvoorbeeld hebben. Dat zit uiteraard aan die kant. Maar wat we vaak vergeten is dat bij het maken van een gebouw eigenlijk al heel veel CO2 is uitgestoten. In de vorm van materialen die je gaat gebruiken.
1: Ja, en natuurlijk het transport van de materialen, productie van die materialen. Wordt dat ook meegenomen?
0: Dat nemen we uiteraard mee. Ja. Maar we zien dat daar echt nog flinke stappen gemaakt kunnen worden. En dat dat ook nieuwe trends met zich meebrengt. En dan kun je denken aan dat er weer heel erg teruggevallen wordt op biobased bouwen. Bouwen met hout, bouwen met hennep, of tenminste hennep dan als isolatiemateriaal met name. Dat zijn trends, maar je ziet ook dat dat daadwerkelijk ook ervoor zorgt dat er in ieder geval de CO2-uitstoot van de totale materialen in het gebouw ook daarmee afneemt.
1: Precies.
0: Maar dat is nog geen, dat is niet iets wat, het is een trend, maar het is niet iets wat op dagelijks basis overal continu wordt toegepast. En daar zijn echt nog wel flinke stappen in te maken.
1: En ik kan me ook voorstellen dat die samenwerking juist heel belangrijk is tussen van ontwerp tot aan uitvoering.
0: Daar zie je dat het ook dat van oorsprong een

0: in de bouwsector een zwakke schakel is. Een architect en een ontwerpteam bedenkt iets. En die geeft dat terug aan een ontwikkelaar. En die ontwikkelaar die gaat naar een aannemer. En dus heel traditioneel proces. Wat ik nu omschrijf.
1: En die aannemer die krijgt dan te horen dat het bijvoorbeeld duurzaam gebouwd moet worden.
0: Ja, als het goed is, zit dat dan al in dat ontwerp.
1: Ja.
0: Maar die krijgt een ontwerp. En dan vraagt die ontwikkelaar, voor hoeveel kun je het bouwen? En dan het eerste waar hij naar kijkt is van, oké, maar leuk dat ontwerp. Maar wat kan ik? Hoe kan ik me onderscheiden? Hoe kan ik hier goedkoper in bouwen?
1: Want dat is vaak volgens mij al het allermoeilijkste. Je wil enerzijds duurzaam bouwen. Anderzijds zie je vaak dan de kosten toenemen van dat duurzaam bouwen. Dus daar moet ergens op lange termijn gekeken worden hoe die kosten eruit gehaald kunnen worden. Hoe werkt dat?
0: Nou, dat zit enerzijds uiteraard in. Kun je kijken dan, als ik aan de voorkant iets meer uitgeef, zou ik dat dan in de tijd in de exploitatie terug kunnen verdienen? Nou, minder energiekosten. Nou, dan heb je het al. Daar kun je het best rap mee terugverdienen. Dat gebeurt ook. De andere kant hadden we net al over de financieringskosten. Die kunnen best wel eens lager uitvallen. En dan op die manier kun je dat rondrekenen. En ja, dan is er daarnaast ook nog hetgeen wat we in de praktijk zien. Dat het gebouw meer waard is. En dat blijkt uit diverse onderzoeken. En dat komt door verschillende dingen. Maar één daarvan is dat huurders of gebruikers van het gebouw vaak veel positiever zijn en dus ook langer blijven huren. En dan krijg je minder frictieleegstand, zoals dat dan heet.
1: Hoe merk je eigenlijk dat kennis is van dit label? Is er voldoende kennis of zie je dat het in de bouw en de vastgoedsector eigenlijk al een gegeven is? Daar kent iedereen het, maar daarbuiten is het een opkomst?
0: Exact wat je zegt. In de bouw- en vastgoedsector is dit best een heel bekend label. Van nieuwbouw, met name niet woningen, wordt het zeer, zeer vaak toegepast. Echt wel tussen de 80% en 90% van de logistieke gebouwen wordt gecertificeerd door ons. Bijvoorbeeld. En dat is toch hetgene wat op dit moment het meest gebouwd wordt. Misschien niet het mooiste en niet het meest duurzaam, maar wordt wel het meest gebouwd. Maar we zien ook dat het aan de woningkant, dat er steeds meer partijen zijn die dat toepassen. Bijvoorbeeld Vesteda, eigenlijk de grootste
1: woningbouwcorporatie.
0: De grootste niet woningcorporatie, maar wel woningverhuurder, ja. Heeft in de afgelopen december nog al zijn woningen gecertificeerd. Ja, en ik denk dat het ook goed is voor een huurder daarvan. Van wat betekent dat nou? En wat daar zit nog absoluut nog een gat in kennis.
1: En dat proces van het certificeren, dat doe je niet zelf, hè? Hoe werkt dat?
0: Nee, wij maken de richtlijnen en wij leiden mensen op. Wij leiden twee type professionals op. Eén noemen we experts en de ander noemen we assessoren. En een expert is eigenlijk degene die een opdrachtgever helpt om... Ik wil een certificaat. En die gaat kijken van oké, welke eisen zijn er allemaal en waar moet ik dan aan voldoen? En op welke wijze gaan we dat halen? En de assessor is degene die daarna gaat kijken op een onafhankelijke wijze, is dat ook daadwerkelijk gebeurd? Bijvoorbeeld een energieadviseur, die kan een expert zijn. Die adviseert jou helemaal hoe je dat kunt doen. Maar diezelfde energieadviseur kan niet zijn eigen energieberekening toetsen. Dus de assessor is compleet onafhankelijk en die toetst dat. En wij controleren bij elk assessment, bij elke certificering, nog een keer of die assessor zijn werk goed heeft gedaan. En als hij dat niet heeft gedaan, dan moet hij het opnieuw doen.
1: Ja. En deze certificering is nog niet wettelijk verplicht?
0: Nee.
1: Maar het draagt bij, dat hebben we net ook besproken, aan eigenlijk de verduurzaming van je gebouw en alle waarden enzovoort enzovoort. Welke trends zie je nou voor de komende jaren?
0: Als ik kijk naar trends, dan zie ik eigenlijk dat, we hadden het net al over materialen, dat het circulaire gedachtegoed, dat begint steeds meer vorm te geven. Dat vertaalt zich in biobased bouwen, maar ook in het hergebruik van materialen, et cetera. Iets anders wat heel belangrijk is op dit moment en wat je met name aan de bestaande kant ziet, dus bij wat we BREEAM in Use noemen, is de inschatting van de risico's van klimaatadaptatie. We zien echt wel dat het klimaat verandert. De zomers worden droger, heter. Hoe goed is jouw gebouw daar dan op uitgerust? We zien dat die inschatting, dat steeds meer partijen daar zich daarmee proberen, nou, dat in beeld proberen te krijgen. Dat is wel een belangrijke trend. Ook om dat daarop gebouwen worden aangepast aan hoe ben ik beter toegerust in het klimaat van de komende 50 jaar.
1: Ja. En is er nog een bepaald streven vanuit jullie? Of is het eigenlijk gewoon maar doorbouwen aan meer certificeringen en zorgen dat we veel meer groene gebouwen in Nederland hebben over een jaar of vijf bijvoorbeeld?
0: Nou goed, als we naar een jaar of vijf kijken, dan denk ik vooral inderdaad meer groene gebouwen. Uiteraard is ons streven dat we met name het akkoord van Parijs niet in 2050, maar in 2040
1: eerder halen.
0: Precies. Halen, ja.
1: Ja. Dus je wordt daar eigenlijk ook geholpen door de wetgeving, zowel landelijk als Europees gezien. Dan tot slot, voor een vastgoed ondernemer die eigenlijk hier nog niet zozeer mee bezig geweest is, maar wellicht van plan is om nieuwe gebouwen te gaan neerzetten. Wat zijn de eerste stappen die hij moet zetten? Of zij?
0: De eerste stap is eigenlijk een eigen idee. Waar wil ik zelf naartoe? Ik vind het heel belangrijk dat je gaat kijken naar hoe energie-neutraal zijn mijn gebouwen. Of hoeveel energie gebruiken ze. Dat is sowieso een eerste goede stap. En we hadden het in het begin over. Dat is wettelijk verplicht. Begin daar. Begin klein. En ga daarna opbouwen. Dat zien we ook bij de meeste partijen. Je kunt tussen de 1 en de 5 sterren als certificaat halen. De meeste partijen die beginnen met 1 ster. En dat is al hartstikke goed. Dan heb je een kaart waar je goede en zwakke punten zitten. En ga vanuit daaruit werken om je gebouw te verbeteren.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat je daarmee, als je daar de focus op hebt, dat je ook veel meer kennis gaat bouwen en daardoor vanzelf hoger in de ranking komt, toch? Of niet?
0: Exact. Punt 1 is het weten. Vaak is het dat al het probleem. Het niet weten van waar je gebouw staat. Ik kom soms wel voorbeelden tegen waarbij men überhaupt niet weet hoe groot het gebouw precies is. Nou, dan laten we dan eerst beginnen aan die kennis opbouwen en je dossier opbouwen. En dan kun je vanuit daaruit, vanuit het weten, kun je gaan sturen.
1: Ik wil je danken voor de komst naar de studio en de kans om ons kennis te maken met BREEAM NL certificering en uiteraard Dutch Green Building Council. Dankjewel, Rudy van der Helm.
0: Dankjewel.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.

0: zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: Shaping Your Future. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
6: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
7: Let's Talk Business op New Business Radio. Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door...
8: Credion realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
7: Welkom bij Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar elke ondernemer wijzer van wordt.
9: Heel hartelijk welkom weer bij een nieuwe uitzending van Funding Your Business. Inderdaad, het programma waarin we diverse financieringstrajecten voor het MKB uitlichten. Je hoorde er al een paar: overname, financiering, vastgoed, recovery, werkkapitaal, stapeling. Ze komen allemaal wel een keertje voorbij. En in deze uitzending gaan we het hebben over zakelijke financieringen onder 1 miljoen. En daarover ga ik natuurlijk in gesprek met Carlo van der Weg, directeur Credion Nederland. En hij heeft meegenomen Arjen Hoekstra, hoofd Easy Banking ING. Roger van der Heijden, lead intermediair, zakelijk adviseurs ING en adviseur Kevin van Kempen, adviseur Credion Alfa aan de Rijn. Ja, want op welke manier werkt hij dan weer samen met de grootbanken? En in het bijzonder ING vandaag dus. We sluiten deze uitzending ook weer af met de meest gestelde vragen, dus laten we snel beginnen met deze uitzending van Funding Your Business.
7: Ondernemen doe je met Funding Your Business op New Business Radio. Elke eerste vrijdag van de maand tussen 11 en 12 uur met Fabienne de Vries.
9: En Carlo, ja, we gaan het eens even over een hele andere boeg gooien in deze uitzending.
10: Ja, zeker. We hebben een van onze banken waarmee wij proactief samenwerken gevraagd om mee te komen. En dat is ook wel een keer leuk, toch?
9: Ja, want we hebben natuurlijk even heel veel alternatieve financieringsvormen al voorbij horen komen, maar de grootbanken zijn zeker nog een groot onderdeel van van zakelijk financieren.
10: Zeker. Als je kijkt naar het volume wat we in zo'n totaliteit doen, denk ik dat we zo'n 70% nog steeds gewoon bij de bank financieren. Dus ja, waarom zouden we daaromheen gaan?
9: En de voordelen daarvan gaan we natuurlijk ook in deze uitzending horen. Ook van Kevin natuurlijk en van de heren zelf. Eventjes gewoon over Credion en wat jullie als adviseur en intermediair ook de afgelopen 3 maanden hebben meegemaakt. Hoe kijken we terug op Q1?
10: Nou ja, tot nu toe is Q1 eigenlijk een beetje voortgegaan vanuit 24. Hè? Dus het groeit en wordt geïnvesteerd, et cetera. Maar vandaag de dag gebeurt er natuurlijk wel wat. Hè? Trump is gekomen. Die heeft gisteren allerlei prijzen en importtarieven bekendgemaakt. Dus de beurzen reageren. Ja, er gaat wel iets gebeuren. Ja, niemand weet precies wat.
9: 20%, dat is fors. Ja. Importheffingen voor Amerika. Wat betekent dat? Dat er wat gaat veranderen. Je ziet gelijk dat er een soort paniek ontstaat in de kranten. Is dat een terechte paniek?
10: Nou ja, goed. Het heeft invloed op je export naar Amerika. Europa zal reageren. Dus ja, daar heeft het ook weer op je import waarschijnlijk effect. En we moeten gaan zien welke effecten dat gaat hebben in de economie. En dan afdalend naar het MKB.
9: Maar wat vind jij? Ik bedoel, je bent een financiële man. Hij is een zakenman. Is dit een slimme zet?
10: Ja, de manier waarop zeker niet. Ik snap wel dat hij dit doet. Vanuit zijn perspectief probeert hij natuurlijk zijn eigen land te herpositioneren. Wat ik daar persoonlijk van vind, vind ik minder belangrijk. Alleen het gaat wel een effect hebben. En het heeft nu een effect op de beurs. En uiteindelijk zal het in die economie misschien tot een recessie leiden. Die misschien 0,25% daling van de economie betekent. Daar merken jij en ik in de portemonnee niks van. Maar het feit dat we in een recessie zitten, doet ook iets met consumentenvertrouwen. Doet iets met vertrouwen en bestedingen richting MKB-bedrijven. Die zullen het misschien voelen. Investeringen uitstellen. En als je dat allemaal optelt, nou, dan gaat het ergens effect hebben.
9: Ja.
10: En hoe groot dat effect is, weet ik niet. Maar we gaan het voelen.
9: Is het iets waar ondernemers toch even rekening mee moeten houden of zich op kunnen voorbereiden? Of daar maatregelen voor moeten treffen, nu al?
10: Ja, dat is best lastig, omdat je die effecten nog niet kent en ook niet in die zin voelt. Alleen, ik denk dat alle ondernemers nu al nadenken over hun planning voor dit jaar en hun investeringen die ze doen. Dat ze wel voelen dat er iets gaat gebeuren. En zeker bedrijven die ook exporteren, in de internationale handel zitten. Ja, die zullen wel nadenken over het momentum waarop ze dingen zullen gaan doen.
9: Ja, en de vraag is inderdaad, als ondernemers, in hoeverre kun je ook proactief hierop inhaken in plaats van dat je reactief op de beurs en alle ribbels die daaruit voortkomen handelt.
10: Ja, nee, dat klopt. Dus hoe het precies gaat komen weet eigenlijk niemand op dit moment. Maar dat ondernemers in ieder geval dit ervaren en erover na gaan denken, geeft al iets aan dat ze anders over investeringen gaan nadenken.
9: Ja, kan het ook een mogelijkheid juist weer... Kan het mogelijkheden bieden?
10: Ja, ik denk het zeker. Want alles wat qua import en export een ander tarief krijgt, geeft ook weer kansen om in eigen land misschien anders te doen. Dan wel uit andere landen te importeren, et cetera. Dus het geeft ook altijd weer kansen.
9: Ja, wordt altijd toch weer aan de creativiteit van ondernemers toch veel gevraagd. Maar dat maakt zeker. Het ook leuk. Q1 dus loopt en kabbelt gewoon lekker door. Ja. Hoe gaat het online?
10: Ja, nou, zeker goed. Hè. Wat we vorig jaar gestart hebben en heel veel geleerd hebben van die inflow. En dat we zien wat voor instroom dat is. En conversieratio's, et cetera. Daar passen we nu vooral onze marketing op aan. Dat betekent dat die conversieratio's ook omhoog gaan. We zien nog steeds een bovengemiddelde behoefte en vraag naar vastgoedgerelateerde financieringen. Dus dat betekent dat veel ondernemers ook nog bezig zijn om te investeren in nieuwe bedrijfspanden, et cetera.
9: Want daar is het landschap nu gunstig nog steeds voor.
10: Daar is het landschap op zich nog gunstig voor. Daar zijn ook veel financieringsmogelijkheden. Dus daar zien we echt nog een hele grote pluk in die funnel die daar gerelateerd is. Maar ook fusie- en overname trajecten. Dus de bedrijfsovername gerelateerde financieringsbehoeften. Die zien we daar ook nog steeds met een kleine 15% van het totaal doorheen lopen. Dus er gebeurt van alles.
9: Eigenlijk business as usual en geen gekke uitschieters?
10: Nee, op dit moment niet.
9: Nee. Financiers-event. Staat voor de deur.
10: Mooi,
9: volgende maand.
10: 14 mei.
9: Ja, 14 mei. Ik kan me voorstellen dat er misschien al wat reuring in de tent is van wie gaan er komen, wie gaan er spreken, wat wordt het onderwerp?
10: Ja, zeker. Het onderwerp en de sprekers, dat houden we nog even geheim. Want we zijn met een paar interessante gasten in gesprek. Maar het format zal wel weer zo zijn als altijd. Dus we gaan naar een plenair programma. Waarin we eigenlijk alle financiers waarmee we samenwerken informeren. Samen met onze adviseurs op een aantal gebieden. En daarna is er natuurlijk het grote event. Waar de financiers de hele middag kunnen netwerken met elkaar. Maar vooral ook met Kevin en zijn collega's.
9: Ja.
10: Dus 14 mei gaan we dit doen.
9: Er zullen er weer veel vertegenwoordigd zijn. Het onderwerp van vandaag is zakelijke financieringen onder een miljoen. Wat is het verschil met boven de miljoen, behalve dat een geldbedrag verschilt?
10: Nou, kijk, de gemiddelde financiers kijken allemaal wel een beetje in die tweedeling. Hè. Tot 1 miljoen euro wordt gezien als wat kleiner MKB. En daar hebben veel financiers producten voor. In wat meer standaard processen, et cetera. En ook wat meer standaard producten. En vooral als je kijkt naar banken, dan zie je boven het miljoen vaak dat daar toch iets meer nog maatwerk van toepassing is. Dan zie je ook vaak dat sectorteams actief zijn. Dus specialisten die verstand hebben van bepaalde branches en sectoren. En onder het miljoen vind je dat minder terug. Dan zijn het meer standaard financieringsoplossingen die verkrijgbaar zijn in een bepaald proces en structuur. En natuurlijk zijn er ook mensen bij betrokken, maar wel op een andere manier.
9: Maar dat is best bijzonder dat het eigenlijk onder 1 miljoen, dat dus niet zo specifiek branche-gerelateerd bekeken hoeft te worden. Is dat dan minder risico?
10: Nee, dat is niet minder risico, maar dat heeft alles te maken met het rendement wat je maakt op een bepaalde financiering. Hè? Dus het is vrij simpel uit te leggen. Als een financier 100.000 euro uitleent tegen een bepaalde rentemarge, dan kun je op jaarbasis uitrekenen wat je daar op verdient en welk risico stukje marge wat je daar kan inbouwen, et cetera. En wanneer je 2 miljoen uitleent, kun je dat ook uitrekenen. Heb je veel meer marge, dus dan kun je ook wat meer expertise inbrengen.
9: Ja, oké. We gaan straks praten met Arjan Hoekstra, hoofd Easy Banking van ING.
11: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
12: Iedereen praat mee.
11: Dit is New Business Radio.

0: James Arthur. Say Won't You Let Go.
1: Van crowdfunding tot factoring en lease. Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op New Business Radio.
0: En inmiddels is aangeschoven Arjen. Arjen Hoekstra, hoofd Easy Banking ING. Hi, welkom.
2: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Easy impliceert dat het heel makkelijk is om te banken bij ING.
2: Ja, daar doen we ons best voor inderdaad, om het zo makkelijk mogelijk te maken.
0: En waar zit hem dat dan specifiek in?
2: Ik denk als je kijkt naar onze propositie, dan zeker voor het deel onder het miljoen, zit dat hem in dat we het allereerst zo digitaal mogelijk proberen te maken. Dus proberen we al onze producten daar waar het kan en daar waar er niet een adviesbehoefte is bij bedrijven dat ze geadviseerd moeten worden door een van onze adviseurs. Dat er gewoon een simpel proces is dat je het zo mogelijk ook in één keer kan regelen en niet verder hoeft te wachten. En in één keer vooruit kan en verder kan met je bedrijf.
0: Ja, nou laten we even kennis maken verder ook met jou, want jij bent dus Arjen Hoekstra. Wat is het exact wat je doet bij ING?
2: Ja, ik ben 11 jaar werkzaam bij ING. Eigenlijk altijd wel op een of andere manier gerelateerd aan het zakelijk domein. En sinds 3 jaar ben ik verantwoordelijk voor wat we noemen het kleinzakelijke domein. Dus eigenlijk de bedrijven met de financieringsbehoeften tot ongeveer 1 miljoen. En wat doen wij met onze teams? Allereerst zijn wij verantwoordelijk voor de digitale propositie. Dus die app die je gebruikt, de webportal waar je op inlogt en alle interactie die je via die kanalen hebt. En anderzijds hebben we ook een team wat vanuit Bunnik het contact heeft met onze zakelijke klanten op het gebied van financiering. En dus daar remote, dus via videocontact of via telefoon, adviseert rond kredietverlening.
0: Ja, als we het eens even een heel klein stukje terug in de tijd gaan. Er was een tijd dat de banken de ondernemers financierden. Nog even voor het alternatieve circuit of het landschap ontstond. Hoe ging dat toen bij banken?
2: Ja, nou ik denk als je even terug gaat in de tijd, hè, dan zit je ook in een tijd dat wij, maar ook de andere grote banken, ook nog overal op iedere straathoek een kantoor hadden.
0: Ja.
2: En dat was denk ik toen de modus operandi. Dus dat we, als je financiering had, dan kende je die bankier op de hoek en dan ging je daar op bezoek. Inmiddels is dat natuurlijk helemaal veranderd. Hè. De banken, zeker de grootbanken, zijn in grote mate gedigitaliseerd. Wij zijn ook teruggegaan van meer dan 600 kantoren 15 jaar geleden naar inmiddels iets minder dan 50 kantoren. Dus daar zit een hele verandering in. Tegelijkertijd hebben we onze hele digitale model flink opgebouwd. En hebben we daarmee uiteindelijk, denk ik ook, het verkrijgen van onze producten en het gebruik maken van onze dienstverlening makkelijker gemaakt. En ook veel sneller gemaakt. Dus daar zit denk ik de grote transitie.
0: Ja, en zo'n opkomst dan van alternatieve financieringen, dat kwam op een gegeven moment natuurlijk omdat ondernemers zoiets hadden van ik krijg het bij de bank niet gedaan. Hoe hebben jullie dat ervaren, die opkomst?
2: Ik weet niet of dat kwam dat mensen dachten, we krijgen het bij de bank niet gedaan. Maar we hebben natuurlijk sowieso in de afgelopen 10 jaar de hele fintech boom gehad. Dat er op allerlei fronten, op allerlei vragen vanuit bedrijven, vanuit particulieren, kwamen er nieuwe bedrijven op die innovatieve oplossingen hadden. Vaak ook die digitale oplossingen. En ik denk dat we daar als banken vooral veel van geleerd hebben. Ik denk, als je kijkt naar die hele digitale transformatie die we zijn doorgegaan, dan waren die fintechs, die waren daar toch eerlijk gewoon een stukje sneller dan wij. En die hebben eerder dan wij, hebben die nieuwe behoeftes gezien, de nieuwe mogelijkheden van de techniek ook gezien. En die zijn erop gaan anticiperen. En ik denk dat wij als banken de laatste jaren daar heel goed naar gekeken hebben. En gekeken hebben, wat zijn daar nou de goede dingen aan? Hè? Hoe kun je daarmee de klanten beter bedienen? En dat wij zelf ook daar grote stappen in gemaakt hebben.
0: Ja.
2: En in die zin is het, blijft het denk ik goed voor de sector in algehele zin. Dat er dat soort nieuwe spelers telkens weer komen. Die de boel dan uitdagen. En ervoor zorgen dat iedereen beter moet worden.
0: Ja, inmiddels zijn jullie best gewoon bijgerend, toch?
2: Ja, zeker. Zeker. Ik denk ING, daar zijn we toch wel een beetje trots op. Is denk ik, als het gaat om digitaal zijn als bank, een van de voorlopers altijd geweest. Met ING Direct ook de eerste echte digitale bank. Misschien zelf wel een fintech challenger op dat gebied. In Nederland natuurlijk, van oorsprong ook vanuit de NMB. De gevestigde MKB-bank. Met dan de digitale edge van de postbank daarop.
0: Ja.
2: Ik denk dat je die twee dingen nog terugziet in het DNA van ING. Dat we aan de ene kant vanuit die NMB legacy, dat we het advies, het persoonlijk advies richting bedrijven, dat dat nog steeds belangrijk is bij ons. En ook met het team wat we vanuit Bunnik bijvoorbeeld doen. Zorgen dat het maakt niet uit hoe groot of klein je financieringsbehoefte is. Bij ons kun je voor een persoonlijk adviesgesprek terecht. En tegelijkertijd vanuit de Postbank, die digitale propositie die we daar hebben, dat we continu proberen innovatieve oplossingen, nieuwe producten live te brengen, waarmee we onze klanten nog beter kunnen bedienen.
0: Ja, want wat is een product waar je trots op bent?
2: Nou, als we kijken naar de afgelopen maanden, zijn er denk ik een paar mooie voorbeelden. Allereerst, als je bijvoorbeeld kijkt naar onze leasepropositie. Daar hebben wij nu een product live staan waarmee je eigenlijk heel snel alleen met de offerte van de asset die je leased, of het nou een truck is of een dumper of een yellow good. Je kunt heel snel bij ons terecht. En alleen op basis van de offerte kun je al bij ons een financierings kun je krijgen.
0: Wat dat is gaat het heel voordeel? Snel. Even ook, wat is het, want volgens mij is dat nieuw toch een beetje, het zakelijk lease. Nou ja, niet met een auto, maar...
3: Nee, en op equipment ook niet. Alleen wat je wel ziet is dat zeker bij banken en ook bij ING, is dat het verkrijgen van dat gestandardiseerde lease product veel makkelijker is geworden. Daar zijn natuurlijk applicaties voor gebouwd en lease portals die heel toegankelijk zijn voor klanten, maar ook voor adviseurs.
0: Ja, want is het handiger om te leasen dan te lenen?
2: Op het moment dat het om equipment gaat, zeker. En dan zit daar voor de bank zit daar de asset. Dus het apparaat wat je leest zit daarachter. Dus daar zit een prijsvoordeel aan. Uiteindelijk is dat gunstiger. Ja. Ja.
0: Jij bent dus verantwoordelijk voor de onder andere digitale, maar de klantbeleving, sales en service van het MKB en de zakelijke intermediairs. Wat die klantbeleving, wat verwacht de klant nu behalve snelheid?
2: Behalve snelheid. Ik denk snelheid, transparantie. Dus, en dat is denk ik ook een voorwaarde voor een goed digitaal model. Dat je het niet te ingewikkeld moet maken. Daar waar je vroeger, als je bij je bankier langs ging op kantoor, dan kon die een heel verhaal uitleggen. Als het digitaal is, dan moet het simpel en begrijpelijk zijn. Waar toch ook wel nog steeds altijd de behoefte aan is het persoonlijk contact. En dat is denk ik de key in ons model. Dat wij daar waar het eenvoudig en snel kan, bieden we dat aan via onze app en via onze digitale kanalen. Maar daar waar er op een gegeven moment adviesbehoefte is, dat we dan ook snel weten te schakelen en de klant in contact weten te brengen met de bankier die hem kan adviseren op het onderwerp waar hij een vraag heeft.
0: Ja, hoe kijk jij nu aan tegen het MKB Nederland?
2: Het MKB Nederland, dat is een brede vraag. Ik denk over het algemeen, als ik ook kijk naar wat Carlo in zijn introductie zei. We zitten natuurlijk nu in een tijd met alles wat Trump doet. Dat je een hoop onzekerheid in de wereld hebt. Tegelijkertijd zien we dat het MKB in Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven in algemene zin het op dit moment gewoon heel goed doet nog.
0: Ja.
2: Dat er op alle fronten groei is. Dat wij als banken ook in de kredietverlening hele gezonde productie zien. Dus wat dat betreft staat dat er goed voor. We hebben natuurlijk wel, als het echt gaat om de kleinere bedrijven, heb je nu natuurlijk de wet DBA, die ook vooral de ZZP'ers van invloed is. Daar zien we wel wat bewegingen in, dat bijvoorbeeld nu het aantal ZZP'ers voor het eerst sinds heel veel jaren een klein beetje aan het dalen is. En tegelijkertijd zien we daarmee ook het aantal BV's zien we op dit moment groeien. Dus daar zijn wel wat bewegingen, maar over het algemeen zien we eigenlijk gewoon dat het Nederlandse bedrijfsleven gewoon heel
0: gezond
2: goed gaat.
0: Is. Gezond is. Gezond. En als het dan gezond is, hoe is dat dan als bank dat je denkt, nou jongens, zijn we lekker bezig, is het al vrijdagmiddag, kunnen we al aan de borrel? Of is dat juist een tijd dat je denkt van, oké, nu moeten we gaan opletten, want dit is een moment waar we weer een voorsprong misschien wel kunnen maken op de alternatieve financieringspartijen.
2: Voorsprong. Ik denk, als we kijken naar die alternatieve financieringspartijen, dan is denk ik uiteindelijk de behoefte die wij als banken dienen, die is veel breder dan wat die alternatieve financieringspartijen doen. Hè. Wij zijn als ING een universele bank, zeggen we dan, maar ons productaanbod en waarvoor je bij ons terecht kan, dat is dat is enorm breed. Eigenlijk kan je...
0: Je kunt voor alle vormen financiering...
2: Alle vormen van financiering, maar ook breder dan dat. Hè. We hebben op het gebied van internationale zaken doen, op het gebied van fusies en overnames. Hè. Op alle gebieden kun je bij ons terecht en hebben wij een aanbod. Ik denk wel dat we onszelf continu moeten blijven uitdagen. En daar zijn we ook mee bezig om toch die dienstverlening, hè, telkens toch weer een stapje beter te maken. En in de digitale eenheid sneller maken, dat advies beter op zijn plek krijgen en zorgen dat we de behoeften van de klanten goed voor beantwoorden. Goed,
0: ja, precies. Je noemde ook de dienstverlening aan de aan zakelijke intermediairs al even eerder.
2: Ja.
0: Credion is volgens mij zo'n intermediair. Waarom zijn zij belangrijk voor jullie? Want als je zo'n makkelijk instapmodel online hebt en een bunnik waar alle adviseurs zitten.
2: Ja.
0: Wat is de meerwaarde van het werken met de intermediair?
2: Nou, ik denk misschien eerst intermediairs in het algemeen. Wat we zien in de zakelijke markt is dat steeds meer of steeds vaker de bedrijven op het moment dat zij een financieringsbehoefte hebben. Naast in een gesprek met de bank, ook met hun intermediair. Hè, dus zijn hun financieel adviseurs zoals Credion, maar kan ook hun accountant zijn. Want daarmee hebben ze al vaak, zeker die account, hebben ze een langlopende relatie. En daar als bank dan vervolgens ook in die relatie daar aanwezig zijn en zorgen dat wij ook met die adviseurs van de bedrijven die wij proberen te bedienen een goede band hebben en goed samenwerken. En dat we van elkaar weten wat we voor elkaar kunnen betekenen. Dat is erg belangrijk. En daar zijn wij dus ook als ING sinds een aantal jaren meer intensiever zijn wij daarop gaan focussen om te zorgen dat we ook richting die partijen een goed model hebben. Dat ze weten bij wie ze terecht kunnen als ze met ons in contact willen komen en dat we snel kunnen schakelen.
0: Ja, en dat is nog altijd voordeliger dan weer de buurtbank neer te zetten in een filiaal.
2: Nou, het is een andere relatie. Kijk, uiteindelijk zo'n een financieel adviseur of een accountant die heeft een onafhankelijke positie ten aanzien van zijn klant. Die is niet zelf de financier. Dus die speelt een andere relatie in die keten. Er is een andere rol in die keten. En dat is belangrijk als dat wij als bank daar ook goed op aansluiten.
0: Ja, tot slot. Er is een hele tijd, ik denk dat echt nu wel veranderd is, maar toch, er is een hele tijd toch een beetje een soort van, oh ja, de grootbanken, daar kan je het wel of niet mee regelen. Of een beetje alsof de grootbanken de boeman waren van de financiering ten aanzien van de kleinere, of het nou de crowdfunding of iets anders was. Hoe denk je dat imago inmiddels, of denken jullie daar überhaupt nog over na? Van, oh ja, we hebben nog met een restant van dat imago te maken.
2: Nee, zeker. Dat imago, daar doen we hard ons best voor om te zorgen dat een keer echt tot het verleden behoort. Ja. Nee, kijk, zeker voor ons, we hebben de Nederlandse Middenstandsbank, dat was onze oorsprong. En daar zijn we trots
0: Precies.
2: op. Dus juist in dat MKB willen wij heel expliciet, daar willen wij klaarstaan voor dat segment. Er zijn meer dan 700.000 bedrijven in Nederland die bij ons bankieren en die wij proberen zo goed mogelijk te bedienen. En daar hebben wij ook alle ambities om ook als ING daarin groter, belangrijker te zijn en te groeien.
0: Ja, en bij te blijven.
2: Precies.
0: Ja, en weg nou een keertje daarmee.
2: Precies.
0: Uiteindelijk hebben we net gehoord dat nog Credion 70% van de financieringen gaan nog via de grootbanken. Dus het is nog een substantieel voorsprong, zou je kunnen stellen.
3: Zeker.
0: Toch?
3: Zeker.
0: Oké, we gaan straks verder praten met Kevin van Kempen, de adviseur van Credion. Uit Alfa aan de Rijn. Blijf luisteren.
1: Dit is Nieuw Business Radio.

0: Running with the Night. Lionel Richie hoorde je hier op New Business Radio.
1: Van crowdfunding tot factoring en lease. Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op New Business Radio.
0: En Kevin van Kempen is aangeschoven. Hartelijk welkom weer.
2: Dankjewel, Fabienne.
0: Is even geleden, hè?
2: Volgens mij een jaar of twee, denk ik. Ja. Inderdaad. Klopt.
0: Gaat goed met je?
2: Zeker. Mogen niet klagen. Nou, kijk naar buiten.
0: Ja, het weer doet ook hartstikke goed mee. Maar hoe is het met de ondernemers in Alphen aan de Rijn?
2: Uitstekend. Nee, ja, ik mag daarover niet te klagen. Ondernemers in Alphen en omgeving, deel, groot deel van het Groene Hart, zijn actief, zijn creatief en zoeken altijd naar hoe iets wel kan. En dat sluit mooi aan bij onze visie.
0: Ja, precies. Want dat even het type ondernemers bij jullie. Nou ja, elke ondernemer zoekt naar wat kan. Mm-hmm. Maar met wat voor type bedrijf hebben we daar vooral te maken?
2: Van A tot Z. Ja. Letterlijk. Nee, we hebben een hoop type bedrijven, zal ik maar zeggen. In Alphen, van groothandel, retail, detailhandel, horeca. Handelsbedrijven, wat ik al zeg. Legio mogelijk. En eigenlijk zie je alles bij ons wel voorbij komen qua type ondernemers.
0: Met hoeveel zitten jullie?
2: Alleen.
0: Jij bent...
2: Het hele rajon, het hele gebied voor mijzelf.
0: Ja. En bij deze een oproep, want je kan wel wat versterking gebruiken.
2: Zeker.
0: Dus als er nog adviseurs zijn die zich bij Credo willen aansluiten, bij deze dus. Maar hoe zie jij de financieringsmarkt anno 2025?
2: Nou, dat was wel even een vraag, zou ik maar zeggen, die ik mezelf moest stellen. Van, goh, hoe zie ik de financieringsmarkt? Als ik een breder trek, zou ik maar zeggen, langer terug, dus is die financieringsmarkt wel veranderd inderdaad. Terecht, wat net ook al werd opgemerkt. Maar wat je vandaag de dag ziet, is dat die rol van die bank nog steeds essentieel is. Of het nou ING is of een van de andere banken. Die bank is gewoon in ons belang nog steeds, of in onze financieringsmix nog steeds van essentieel belang. Alleen die rol van die bank is wel veranderd. Dus wat terecht zegt, werd veel minder kantoren, veel minder adviseurs die actief zijn in de markt.

0: Met andere woorden, waar staat de klant, waar wil die naartoe? En waar heeft die geld voor nodig? Dat is ons vertrekpunt. En niet met de gedachtegang, we moeten dat bij partij A, B of C onderbrengen. De eerste vraag die wij ook onszelf stellen, maar zeker ook de ondernemer, is het een goed plan? Is het haalbaar plan en is het financierbaar? Dat is ons vertrekpunt. En wij doen veelal de uitwerking, de analyses, de onderbouwing, hoe iets kan qua structuur, et cetera. En dat leggen wij in een volledig uitgewerkt plan voor bij de geselecteerde financiers. Waaronder de CIG.
1: Ja, en waardoor de slagingskans dan ook groter is.
0: Absoluut.
1: Dan dat je eigenlijk nog open met heel veel vragen naar een bank zou stappen. En, toch?
0: Ja, zeker. Als je kijkt naar het verleden, en niet zo heel ver verleden, maar er waren veel meer adviseurs in het veld beschikbaar bij banken. Bij alle banken overigens. Die hadden veel meer tijd, veel meer aandacht, zal ik maar zeggen, voor die ondernemer. Om samen met die ondernemer te kijken hoe nou iets gefinancierd zou kunnen worden. Dat is eigenlijk een beetje de rol die wij nu pakken. Ja. Wij zitten nog steeds aan die keukentafel of bij de ondernemer op het bedrijf van, goh, wat is nou jouw plan? Hoe kunnen we jou helpen aan de juiste financiering? En dat is dan wel de belangrijkste vraag, denk ik.
1: Ja, want wanneer stap jij naar, van alle financiersmogelijkheden die je hebt, stap jij naar de ING?
0: Op het moment dat, mijn inschatting is dat het bankair financierbaar is, stap ik naar ING.
1: Wanneer, ja, dat snap ik. Maar wanneer is dat?
0: Betaalbaarheid uiteraard.
1: Goeie. Maar is dat in de eerste instantie, is dat het riedeltje eigenlijk wat je afloopt van, in de eerste instantie is het door een bank financierbaar en ga je daarna pas naar de alternatieven?
0: Afhankelijk van het vraagstuk van de klant is dat wel mijn vertrekpunt.
1: Nou, je kan met alles bij de bank terecht.
0: Bijna alles.
1: Oké.
0: Okay. Nee, lang niet alles. Uiteindelijk, de bank heeft wel een bepaald beleid wat zij wel
1: bij de ING heb ik net gehoord.
0: Ja.
1: Sorry.
0: Nee, maar uiteindelijk heeft een bank ook te maken met beleid. Hè. Bepaalde vraagstukken zijn gewoon te risicovol in ogen van een bank. Overigens, een ondernemer ziet altijd kansen. Een bank ziet per definitie altijd risico's. En ons de taak om die bij elkaar te brengen. Maar niet elk vraagstuk past bij een bank. Dat kan zijn dat het volledig niet bij een bank past, te risicovol is, of een sector of dergelijke niet past. Of dat het niet volledig past. En als het laatste niet volledig past, dan zou je nog kunnen denken aan een stukje stapeling met een bank met een tweede financier erachter. Maar dat is onze rol, zal maar zeggen. Wij vullen de hele dag die financieringsmix van de klant.
1: Ja, en niet om nou andere banken de loef af te steken of iets, maar wanneer kies je voor de ING? Heeft dat met het ook weer met de aanvraag te maken? Of wat is het voordeel van de klant om voor jou te zeggen van, oké, dit ga ik bij de ING en niet bij de Rabo of de ABN neerleggen?
0: Nou, ik denk dat een van de voordelen van werken met een partij als Credion is dat wij één aanvraag bij meerdere partijen gelijk kunnen neerleggen. Daar zijn we ook heel transparant over, ook richting ING. Van god, dit is een aanvraag die ligt ook bij een andere partij, zonder naam te noemen overigens wellicht. Maar wees wel dus scherp op het vraagstuk wat jij oppakt en kom met een goed voorstel. Uiteindelijk hebben wij maar één belang en dat is het klantbelang. Het maakt mij persoonlijk nooit uit of we een vraagstuk onderbrengen bij A, B of C qua financiers. Het gaat erom dat die klant op de best mogelijke manier geholpen wordt.
1: Ja.
0: Wat de ervaring dan wel leert is dat ING met intermediairsdesk, maar zeker ook met nog de adviseurs die ze lokaal hebben, een goede propositie in de markt hebben die aansluit bij de behoeften die onze klanten hebben.
1: Ja, nou hou jij natuurlijk ook gewoon het nieuws in de gaten. We noemden net al even Trump en allerlei andere ontwikkelingen. Wat is het waar ondernemers zich op dit moment druk over maken?
0: Onzekerheid.
1: De onzekerheid in de wereld. Ja. Met Oekraïne en alles wat er in de wereld op wereldpolitiek speelt.
0: Ja, zeker. Er is geen stabiele lijn, zal maar zeggen. Je weet niet wat meneer Trump aan de andere kant van de oceaan morgen gaat doen. Laat staan wat hij overmorgen gaat doen. Dus een stukje onzekerheid, dat speelt wel mee in de gedachten bij ondernemers. Waar gaan we naartoe?
1: En waar heeft het dan effect op? Op rentepercentages? Of de importheffingen enerzijds. Maar wat voor risico's nog meer?
0: Nou ja, de vraag is, als je exporteert of afhankelijk bent in de keten van export dan wel van import, dan kan dat effect hebben, met nadruk op kan. En ja, de vraag is, als dat al effect heeft, hoe groot is dan dat effect? Dus het is een grote onzekerheid. We weten niet wat voor effect het gaat hebben op de business.
1: En dan komen ze bij jou en dan zeggen ze, kan jij me daar wat meer over vertellen? En dan zeg jij, ik weet het net zo min.
0: Je probeert de spiegel voor te houden. En het gesprek aan te gaan van, goh, waar sta je? Wat zie je zelf? Wat denk je? Maar ik heb ook geen glazen bol en kan dus ook die toekomst niet voorspellen helaas.
1: Nee. En als je verder even los van dat kijkt wat de ondernemer op dit moment vraagt aan type leningen. Er zit veel handelsbedrijven. Wat wordt daar dan veel aangevraagd? We zijn een beetje klaar met corona. Dus misschien werkkapitaal, voorraad of weet ik veel wat is misschien niet meer 1, 2, 3.
0: Nou ja,

0: Je zegt, we zijn klaar met corona. Ja, dat zijn we als samenleving wel. Als ondernemers lang niet altijd. Want er zijn ook nog gewoon genoeg ondernemers met coronaschulden die terugbetaald moeten worden. Er zijn ondernemers gewoon die weer investeren. Die groeien, bedrijfspand kunnen kopen. Groeien in ruimte, zal maar zeggen. Meer vierkante meters nodig hebben. Maar groeien gaat ook gepaard met extra werkkapitaal. Groei kan ook door middel van overnames gebeuren. Waar uiteindelijk ook gewoon een zak geld voor nodig is om die overname te financieren. Eigenlijk zien we alles, alle facetten van sport, alle takken van sport zien wij voorbij komen qua financieringsbehoefte.
1: Is het leuk nu?
0: Geweldig.
1: Ja. We zitten in een lekkere flow.
0: Nou ja, als ik naar mezelf kijk, en ik kan voornamelijk naar mezelf kijken. Ik zit in een lekkere flow. Het gaat goed. We kunnen ondernemers echt wel met onze creativiteit echt wel verder brengen in de oplossingensfeer. Ja. En kan het bij partij A niet, kan het bij partij B wel. Maar dat wat Carlo ook al eerder zei. Ook als ik naar mijn eigen praktijk kijk, 60-70% van de vraagstukken kunnen wij gewoon nog bij de banken op een goede manier tegen goede voorwaarden onderbrengen.
1: Is dat ook een gevaar voor de alternatieve financieringspartijen, dat als de banken gewoon weer lekker meekomen, zich innoveren, digitaliseren, het proces makkelijker maken, et cetera, dat er voor de alternatief financieringen ook wel weer werk aan de winkel is om zichzelf opnieuw uit te vinden?
0: Nou, ik denk dat het sowieso altijd goed is om jezelf om kritisch te zijn op je eigen positie in de keten. Of het nou voor ING is, of het nou voor een non-bankaire partij is. Uiteindelijk het gaat erom hoe gaat de vraag ingevuld worden. En tegen welke kosten. Want dat kostencomponent is uiteraard ook van essentieel belang voor een ondernemer.
1: En zitten daar nog veel concurrerende percentages in?
0: Als je kijkt naar de banken, die kunnen het goedkoopst financieren. Als zij kunnen financieren. Maar zijn wel risicomijdender dan de non-bankaire partijen. De vraag is of nou zozeer het marktaandeel van de bank zoveel groter gaat worden dan nu het geval is. Nou, dat vraag ik me af. Want uiteindelijk is de non-bankaire markt is wel een specifieke markt wat ten opzichte van banken gewoon wat meer risico kan en wil nemen.
1: Ja, and here to stay. Voor een casus ben jij met Roger van der Heijden samen gaan werken. En daar gaan we zo naar luisteren.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee.
2: Dit is New Business Radio.

0: Go Your Own Way, Fleetwood Mac, hier bij New Business Radio.
1: Van crowdfunding tot factoring en lease, ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op New Business Radio.
0: En bij mij aan tafel zit nog steeds Kevin. Fijn dat je nog even bij zit. En Roger van der Heijden is aangeschoven, lead intermediair zakelijk adviseurs van ING. Ja, jij bent de Bunnikman.
2: Ja, het is al meerdere keren genoemd. Ja, de man uit Bunnik, ja.
0: De man uit Bunnik. Ja. Hoeveel mensen heb je daar zitten?
2: Wij zijn daar in 3 jaar geleden met zo'n 15 mensen begonnen. Inmiddels zijn we met 40 mensen.
0: Zo. En jij bent een echte ING'er? Je kwam al bij ING vandaan of ben je
2: mijn roots liggen in de hotellerie, hotelschool. Een hele diversiteit aan banen gedaan, maar wel de laatste 15 jaar bij ING. Waarvan een groot deel ook bij ondernemers om de tafel gezeten. Dus als zakelijk adviseur. Een paar jaar aan de riskzijde van de bank gezeten. Om ook die kant eens een keer goed te bekijken. En sinds 1,5 jaar verantwoordelijk voor het remote adviesteam in Bunnik.
0: Ja, en dat heb jij opgezet eigenlijk?
2: Nee, dat heeft een voorganger van mij opgezet. En ik heb na alle zware klussen heb ik het voort mogen zetten.
0: Ja, doe je op maandagochtend een soort weekopening?
2: Ja, we werken met verschillende teams in Bunnik. Gespecialiseerd intermediairs, gespecialiseerd in de echt kleinere aanvragen tot 250.000 euro. En een team gespecialiseerd in de aanvragen van 250 tot 1 miljoen. Mm-hmm. En we doen met ieder team een weekstart en een dagstart. Dus kijken van wat is er aan aanvragen binnengekomen? Wat speelt er allemaal? Hoe druk is het? Wie kan wat van wie overnemen? Om uiteindelijk gewoon zoveel mogelijk kredietaanvragen en ondernemers te helpen die week.
0: Ja, want als je dan op een verjaardag staat of zo en je praat over je werk, wat maakt het leuk voor jou?
2: Ja, ik sta gewoon iedere dag met superveel energie op. Ik vind het echt mooi om zo'n team te mogen aansturen. Een team wat groeit. Een team waar volle focus is. Financieringen tot 1 miljoen. Volle focus bij ING. Om daarin te groeien. En je werkt veel met jonge mensen, met mensen aan het opleiden. En dat is gewoon iets waar ik trots op ben. Ja. En als je dan ook nog eens groei ziet, jaar in jaar uit, dan...
0: En wat is de uitdaging bij financieringen tot 1 miljoen?
2: Ja, eigenlijk een van de grootste uitdagingen van ons is, zeg maar, wij proberen het op afstand te doen met beeld en bel. Daar waar noodzakelijk is, sturen we een adviseur naar de ondernemer toe. Maar uiteindelijk moet je die binding, verbinding met die ondernemer zien te maken via beeld of bel. En moet je in een korte tijd proberen zo'n verzoek positief af kunnen ronden.
0: Ja. Kevin, jij hebt gebruik gemaakt van deze afdeling voor een specifieke casus.
3: Zeer regelmatig zelfs.
0: Ja, ja, vertel, welk voorbeeld ga je gebruiken?
3: Dat is een ondernemer bij ons uit de regio, actief in de grondweg en waterbouw. Een sector die over het algemeen vrij kapitaalsintensief is. Die met een vraagstuk bij ons terecht kwam. Eigenlijk via de accountant. Dus de accountant benaderde ons van: goh, Credion, Kevin, kijk eens mee. We hebben een klant die gaat iets doen. In dit geval het investeren in een nieuwbouwbedrijfspand. Kan jij ons meehelpen, meedenken in het vinden van de juiste financieringsoplossing?
0: Mm-hmm. En toen? Wat gebeurde er toen?
3: Nou ja, wij hebben in eerste instantie dat gesprek gevoerd met de klant. Gesprek gevoerd met de accountant, hè, dus met z'n drieën. Om te horen van: wat zijn nou de plannen? Wat zijn de plannen? Waar liggen de uitdagingen? Waar liggen de kansen en de mogelijkheden? En zijn we aan de slag gegaan met z'n drieën, feitelijk zeg ik, hè, accountant, klant en wij. En hebben we een financieringsaanvraag uitgewerkt met zowel de financiële kant van het vraagstuk als de niet-financiële kant van de onderneming. Waar sta je, waar ga je naartoe en wat zijn de uitdagingen naar de toekomst toe? En dat is het resultaat, is een financieringsvraagstuk wat wij bij meerdere partijen vervolgens hebben neergelegd.
0: Ja, zo kwam die ook bij Roger, bij jouw team binnen.
2: Zeker.
0: Hoe pak je zo'n aanvraag op? Hoe gaat dat?
2: Ja, als zo'n aanvraag binnenkomt, is eigenlijk het eerste wat ik mezelf ga bedenken van: oké, wat weet ik nou eigenlijk zelf van deze sector? Cruciaal om een aanvraag goed te kunnen beoordelen. Wat weet ik over de sector? Mocht ik er zelf niet zoveel van af weten, dan worden we ook geholpen door onze sectorbankers. Kunnen jullie ook als ondernemers, kunnen jullie daar overigens ook zelf op ING op de site, kun je van alles lezen over ieder sector. Daar worden allerlei studies naar gedaan. Dat kan ons helpen. De website van de ondernemer helpt ons natuurlijk. Google helpt ons verder. En als ik daar een beeld over gevormd heb, dan... neem ik ook nog eens het financieringsmemorandum erbij.
0: Ja, want wacht even. Je doet dus eerst inderdaad onderzoek naar de branche. En waar zoek je dan specifiek naar?
2: Nou ja, wat
0: welke wat bedragen zijn, gaan wat, daarin om?
2: Of? Ja, oké, welke ratio's gaan we hebben? Hoe moet je kijken naar een bruto marge binnen een bepaalde branche? Wat zijn de uitdagingen? Wat zijn nou die specifieke vragen die een ondernemer zou kunnen beantwoorden om de kans van slagen voor zo'n aanvraag te kunnen vergroten?
0: Ja. Ja. En dan moet er een financieringsonderbouwing komen. Wat moet daar vooral in staan, Kevin?
3: Wat het belangrijkste is, is waarom de financiering die de klant vraagt en nodig heeft, waarom die op een verantwoorde manier verstrekt kan worden. Dat is eigenlijk het hele vraagstuk wat wij in een financieringsmemorandum proberen te beantwoorden. En dat gaat dus over zowel financiële zaken als over niet-financiële zaken. Uiteraard hebben een bank kijkt naar de financieringskant. Is een financiering betaalbaar? En ook nog eens een keer betaalbaar op de condities en de voorwaarden die de bank stelt. Nou, heel technisch verhaal. Maar uiteindelijk, je moet gewoon voldoende kasstroom hebben om die rente- en aflossingsverplichtingen te kunnen betalen. Dat doen wij aan onze kant al voordat we überhaupt gaan
0: vragen bij de financier.
3: Exact. Wij werken hem al uit op basis van de kennis, ervaring, de uitgangspunten die financiers hanteren. Qua looptijden, qua rentes, inschattingen, et cetera.
0: Valt dat ook? Is dat ook wat valt onder financiële zorgverlening? Of ja, hoe zeg je dat nou? Dat, hoe noem je dat ook weer?
3: Een stukje zorgplicht, denk ik.
0: Ja. Precies, ja.
3: Ja, zeker. Want uiteindelijk, het gaat er ook om, een bank is, in de ogen van de ondernemer is een bank altijd kritisch en moeilijk. Dat zien wij overigens anders. Een bank is kritisch waar het nodig is, maar uiteindelijk met het belang, die klant moet wel die financiering op een verantwoorde manier kunnen dragen.
0: Ja, precies. En dan komt er van alles, dan komt er een knip en klaar verzoek komt daaruit. En wat valt er dan voor jullie in Bunnik op in zo'n financieringsaanvraag? Of uit de informatie?
2: Nou kijk, als je naar dit specifieke verzoek kijkt, is het eerste dat ik heb van, oké, hoe ziet het de organisatiestructuur van de ondernemer nou uit? Het organogram in mooie woorden. In dit geval was er sprake van een eenmanszaak en een BV. Ik wil dat eerst even goed in beeld hebben voordat ik überhaupt iets over die casus kan bedenken. De eenmanszaak, dat was de werkmaatschappij. Daar vonden de activiteiten in plaats. Daar wordt een machine in gefinancierd. En in de BV, daar zit het onroerend goed. Daar wordt het onroerend goed in aangekocht. Pas als ik dat beeld duidelijk heb van oké, dan weet ik ook waar het geld verdiend wordt. En hoe het terugbetaald kan worden. Dan kan ik verder met zo'n casus.
0: Ja. Hoe is dit afgelopen?
3: Positief. Anders zaten we hier niet.
0: Oh, ja, nou, dat is niet waar, want we hebben ook wel eens casus. Nou, nee, we hebben eigenlijk altijd wel succesverhalen natuurlijk. Maar
3: het is nooit altijd een 1, 2, niet elke aanvraag is een 1, 2, 3'tje. Daar zit ook onze toegevoegde waarde in dat wij die klant mee kunnen nemen. Hoe we het wel gefinancierd kunnen krijgen. Kunnen we het niet bij de een, kunnen we het wel bij de ander. En kunnen wij ons echt onze toegevoegde waarde daarin laten zien. Zo'n ondernemer is namelijk dagelijks bezig met het runnen van zijn bedrijf. En heeft eigenlijk geen tijd om zo'n financieringsvraagstuk eigenlijk volwaardig op te kunnen pakken.
0: Nee.
3: Er zit tijd, energie, moeite in gesprekken met banken, financiers. En je moet een financier soms ook wel eens gaan overtuigen. Waarom dit past en waarom het op deze manier past als jij hem voorstelt.
0: Ja, Roger, lijkt me wel jammer op een bepaalde manier ook dat je dan dus minder connectie of contact hebt met de ondernemer zelf. Daar zit dan een intermediair tussen.
2: Ja, maar uiteindelijk hebben we ook altijd wel een gesprek met die ondernemer. Want we willen uiteindelijk de ondernemer die zal de rekening moeten betalen. Dus zeker, we hebben heel veel contact met de intermediair. Die kan ons heel goed helpen met het nader invullen van de vragen. Maar uiteindelijk willen we graag ook nog even die ondernemer in de ogen zien.
0: Nou, dat wel.
2: Ja, zeker. Ja. Zeker. Uiteindelijk, die ondernemer die gaat de rekeningen betalen. En dat kunnen we gewoon in gezamenlijk overleg, gaat dat ook prima. Die uitgangspunten zijn vanaf het begin af aan duidelijk van oké, jullie voeren de regie als intermediair op dat moment. Maar uiteindelijk willen we ook graag wel eventjes met die ondernemer sparren over om die laatste fine-tuning te laten doen. Zodat we er ook gewoon een goed gevoel bij hebben.
0: Komen er nu ook dingen die via de digitale weg binnenkomen? Dus niet via de intermediairs? Want het hele digitale stuk is natuurlijk een makkelijkere ingang. Komen die ook bij jullie terecht?
2: Ja, ja, we hebben ook een apart team. Zeg maar, daar gewoon de ondernemer die s'avonds zijn plannen. En de zin van, die Mercedes-bus, die wil ik graag hebben. Of die machine, nou, die gaat naar de Zuid van ING. En die kan daar gewoon ook digitaal contact met ons opnemen.
0: Ja, en die moeten dan allerlei informatie invoeren of inleveren. Normaal gesproken, of tenminste via een intermediair, worden daar eigenlijk alle foutjes al uitgehaald. En dan krijg je een completer verhaal.
2: Ja.
0: Wat is jouw advies voor ondernemers die via die digitale weg, 's avonds achter hun laptop, die financieringsaanvraag doen?
2: Nou, uiteindelijk moet je gewoon doen waar je goed in bent. Schoenmaker blijft bij je lezen. Als je goed bent in het ondernemen, dan moet je vooral ondernemen. En als je hulp nodig hebt, bij het maken van een, het doen van een financieringsaanvraag, dan moet je daar een specialist voor inschakelen. Dat verhoogt de kans van slagen. Het helpt ons als banken ook om daar
0: sneller dan normaal
2: of dan wellicht rechtstreeks zaken in te doen.
0: Maar oké, ondernemers zijn ook eigenwijs. Dus die zeggen, ja, maar zo'n intermediair, nou, ik weet het niet. Of het kost me te veel geld. Of weet je wat, ik kan dit toch ook zelf wel. En die gaan dan toch, die gaan gewoon toch gebruik maken van de mogelijkheden die ook de ING biedt.
2: Ja.
0: Wat is dan, los van het advies dat het via Credion natuurlijk veel sneller en beter geregeld is. Wat zou je ze dan toch nog als advies geven?
2: Ja, je kunt ook nog rechtstreeks met ons contact opnemen. We hebben ook nog heel veel zakelijke adviseurs in het land.
0: Maar welke fouten maken ze? Hebben ze al informatie goed in kaart?
2: Nou, het is inderdaad wel...
0: Zijn ze te bravoerig dat ze te veel vragen? Welke ondernemersfout maken ze?
2: Ondernemers die zien altijd kansen. Dus uiteindelijk moet je ook gewoon, je moet naar de goede kanten en naar de mindere kanten kijken. En daar zul je een cocktail van moeten maken om tot een goed verzoek te komen. En als je dat niet zelf kunt, dan moet je je laten adviseren. En wij kunnen je daar ook bij helpen.
0: Dus als het online in de eerste instantie wordt afgeketst, ga gewoon toch alsnog naar een intermediair, want dan krijg je het misschien wel voor elkaar als je het net even anders positioneert.
2: Wij zien af en toe ook verzoeken binnenkomen en die zijn gewoon echt te uitdagend. En dan kunnen wij ook, kan ons advies zijn van ga alsjeblieft, neem contact op, in dit geval bijvoorbeeld met Kevin. Als we weten Alphen aan de Rijn, ga lekker naar Kevin. En dan kan Kevin je helpen met het goed op papier zetten, zodat wij die aanvraag uiteindelijk zullen honoreren. Ja. Absoluut.
0: We gaan naar de veelgestelde vragen.
1: Luister naar Funding Your Business op New Business Radio. Met het laatste nieuws en de meest inspirerende items voor heel ondernemend Nederland.
0: Ja, Carlo, we zijn al aan het einde van de uitzending.
4: Gaat altijd snel, hè?
0: Ja, nou, de afgelopen jaren dus steeds meer alternatief financiers wel bijgekomen. En als je dat nou zou moeten samenvatten, hoe de banken hierop hebben geanticipeerd, hoe zou je dat dan omschrijven?
4: Nou, je ziet natuurlijk een beweging die banken maken in het digitaliseren van hun processen, maar ook wel in het afstemmen van producten en processen naar die markt toe. Dus daarin zijn ook bij banken best veel innovaties. ING heeft het al uit het merk helemaal zelf gedaan. Maar de andere twee grootbanken die hebben zelf fintechs opgestart om gewoon ervaring op te doen, competitie aan te gaan.
0: Ja.
4: Die alternatieven hebben wel gezorgd voor beweging. Zeker.
0: Toch nog dus eventjes het voordeel voor ondernemers om dan toch ook bij de huisbank de financiering rond te krijgen.
4: Ja, daar bestaat heel veel misvatting over het feit dat als je denkt ik kan dat bij mijn huisbank regelen, dat we dan geen toegevoegde waarde zouden hebben als adviseur.
0: Mm-hmm.
4: Maar eigenlijk blijkt uit dat gesprek net al, het is dus heel belangrijk dat wij die spiegel voorhouden, die analyse maken en die ondernemer ook een beetje helpen in die investeringsbeslissing van wat moet je nou wel en niet doen en wat is wel en niet verstandig. En vervolgens dat dossier maken om het ook op de goede manier zelfs bij je huisbank te presenteren. Dus daar zit eigenlijk geen verschil. Dus ja, maak daar gewoon gebruik van.
0: Ja, en de reden waarom dan 70% van de financieringen via Credion althans ondergebracht worden toch bij een bank, is dat dan omdat je daar eigenlijk de verschillende financieringsaanvragen toch onder één paraplu hebt voordat je uitwijkt naar iets alternatiefs?
4: Ja, het zit denk ik nog ergens anders in. Het zit vooral in wat Kevin al eerder al benoemd heeft. Kijk, primair zijn banken de partijen die de goedkoopste funding, de goedkoopste financiering kunnen aanbieden qua rente en et cetera. Dus op het moment als jij een redelijk positief risicoprofiel hebt en je hebt zekerheden te bieden en je kan dus binnen dat bankaire model je financiering regelen, dan is dat gewoon de beste partij qua tarief en voorwaarden. En het geeft ook wel iets van zekerheid. Hè? Het zijn vaak natuurlijk partijen die er al lang zijn. Die houden zich zeker aan die kant ook aan hun afspraken, et cetera. Dus dat is het voordeel.
0: Loop je als ondernemer dan meer risico dat voorwaarden ingewikkeld zijn en niet altijd aan de afspraak gehouden wordt bij alternatieven?
4: Dat risico is niet zo heel groot. Maar er zijn inmiddels ook alweer wat alternatieven verdwenen in Nederland. Mm. Die zijn ooit gestart. Die hadden een heel mooi idee, heel mooi product. Die hebben 10, 20, 30, 50 miljoen uitgezet. Krijgen daar toch niet de bepaalde rendement op als financier. En zeggen, nou, we stoppen ermee. Nou, dan zit je met zo'n financiering. Die wordt niet gelijk opgevraagd. Maar dan zit je wel in een organisatie waar niemand meer actief is. Dus je moet wel goed nadenken over ook die alternatieven. En vaak zie je dat juist in de stapel koppeling of in de fase waar die ondernemer zich bevindt. Het heel handig kan zijn om zo'n alternatief product te gebruiken. Maar gewoon voor je reguliere financiering, wanneer het past binnen het risicoprofiel van de bank, ja, dan is dat gewoon een gedegen oplossing.
0: Precies. Schot voor de boeg voor de komende tijd. Kevin, advies aan de ondernemer?
3: Wees creatief en blijf nadenken.
0: Kevin is nog even. Sorry, ik ben nou alle namen door elkaar altijd. Arjen was nog even aangeschoven. Jouw schot voor de boeg?
5: Ja, als je als ondernemer kijkt naar groei, naar investeringen, naar mogelijkheden, kom met ons praten.
0: En Carlo, tot slot.
4: Nou ja, wat ik heel belangrijk vind, is blijf die dromen waarmaken. Hè? Dus en zorg er wel voor dat je dat op een gedegen manier doet. En daar zijn financiers, adviseurs, juist in die driehoek tussen klant, ondernemer en adviseur, staan dagelijks voor je klaar. Maak daar gebruik van.
0: Nou, tot zover. Goed advies van deze heren Arjen, Roger en Kevin. Hartelijk bedankt voor jullie komst ook naar de studio. Carlo, wij zijn er
4: volgende keer weer. Hè?
0: Volgende keer weer. En dan hebben we inmiddels het evenement achter de rug alweer.
4: Zeker, gaan we daarover.
0: Gaan we over napraten. Blijf lekker ondernemen. Bedankt voor het luisteren. Dit was Funding Your Business op New Business Radio.
6: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van der Burg.
8: HR is er voor de mens. Ja, dat klinkt logisch. En toch, nog maar 1 op de 5 medewerkers voelt zich echt verbonden met de eigen organisatie. Hoe kan dat? We stapelen regels, controle en overleggen op elkaar. En ondertussen lekt de motivatie weg. Kortom, dat moet anders. Te gast Leon Schaapkens, auteur van Goodbye Human Resource, Welcome Human Purpose. Zijn nieuwe boek, Werk weer menselijk maken. Nou ja, daarom is hij bij People Power natuurlijk. Minder machine, meer gemeenschap. Want als je bouwt op verbinding, autonomie en rechtvaardigheid, dan gebeurt er iets heel raars. Dan gaan mensen eigenaarschap nemen, teams worden flexibeler en het werk voelt weer van hen. Maar ja, wat verandert dat dan allemaal aan de HR-rol? Nou, dat vragen we vandaag aan Leon. Fijn dat je luistert naar People Power.
1: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
8: Leon, wat fijn dat je er bent. Volgens mij was het ongeveer bijna precies een jaar geleden.
9: Ja, hè? Volgens mij de derde keer nu.
8: Ja, Frank.
9: Het is inderdaad een
8: het is altijd het begin van het jaar. Dus jouw boekenschrijfritme is...
9: Ja, ik stem mij af op jou.
8: Ja, misschien moeten we er gewoon een soort, soort ritme van maken. Ja, waarom kom je niet gewoon elk begin van het jaar gewoon langs?
9: Ja, laten we dat afspreken.
8: Ook als je niet in een boek hebt geschreven. Ja, hoor. Dat hoeft niet per se. Maar het is weer gelukt. Je hebt weer iets moois gepresteerd. Ja, het is toch, ik heb het ook zelf wel eens gedaan. Het is echt wel een werkje. Het is leuk om te doen. Maar zeker dat laatste stuk. Dat redigeren, die laatste punten en komma's eruit halen, de opmaak, doorlopen, nog een keer doorlopen.
9: Ik weet het, ondertussen, ja, als je dat vaker hebt gedaan, een boekje, dan weet je dus wat je op het einde te wachten staat. Dus het is eigenlijk klaar en dus nooit af, maar dat weet je.
8: Laten we eens beginnen bij het begin, want ik schets het wel een beetje al in de intro. Wat is er aan de hand? Als jij naar organisaties kijkt, waarvan denk je dan, wat zijn we met z'n allen aan het doen?
9: Ja, als je het versimpelt, dan zeg ik wel eens tegen mensen, de betekenisvolle verbinding is eruit en er is sprake van ongezonde autonomie. En als ik het dan moet uitleggen of mag uitleggen, dan neem ik ze even een beetje terug in de tijd. Ja, een beetje, eigenlijk fors terug in de tijd. En zeg, ja, kijk, ruim 2 miljoen jaar geleden zijn we begonnen op die Afrikaanse savanne. En daar hebben we altijd in kleine groepen geleefd. En in die kleine groepen was het, wat wij deden, was altijd betekenisvol. Dus ons werk, als je het zo wil formuleren, was direct. Het was zichtbaar wat je deed. Er was ook direct contact. Feedback zouden we dat nu noemen. Dus wat je deed, was eigenlijk, ja, deed ertoe, even zo gezegd.
8: Het
9: was,
8: en je wist ook voor wie je het deed.
9: Ja, het was, en, was een
8: voor
9: kleine
8: de buurman
9: groep.
8: Of voor je neef.
9: Ja, het was een kleine groep. Rollen waren helder, zo gezegd. Dus je had ook een bepaalde autonomie. Nou goed, we zijn natuurlijk zo'n 20.000 jaar geleden, 15.000 jaar geleden gestopt met rondtrekken. Het bemaarde tijdperk eindigde. Ja, toen, als je dan een beetje naar de geschiedenis, als ik die wat versimpel, dan zie je eigenlijk dat maatschappij complexer wordt. Organisaties worden complexer. En als je het een beetje in kleuren vertaalt, kreeg je toen eerst een beetje het rode tijdperk. Het is meer het tijdperk van de macht, de hoofdman. En hiërarchie werd belangrijk. Toen kreeg je een beetje het blauwe tijdperk. Dat zie je nog terug bij de kerk en de gemeente. Zo grof gesteld tussen zo rond 4000 voor Christus tot 1600, 1700 na Christus. En daar werd regels, procedures werden belangrijk. En eigenlijk het belangrijkste is eigenlijk het moment van 1600, hè, waar eigenlijk de nieuwe tijd, de moderniteit begint. Hè, woorden als handelstijdperk, industriële tijdperk begint. En zeker de laatste 30, 40 jaar, dan zie je het neoliberalisme. En dan is het oranje tijdperk, hè, zoals die laatste 300 jaar worden genoemd, is dan vrij dominant. En dan dominant bedoel ik met, dus niet alleen maar die regels en die hiërarchie, maar ook de targets worden dan belangrijk. De controle wordt belangrijk. Hè? Compliance, al die zaken meer.
8: Succes.
9: Succes. En eigenlijk als je dan de brug maakt van wat is er aan de hand. Kijk, zeg even gemakshalve, jaren 60, 70 was het P&O. Personeelorganisatie. Jaren 80, weet ik ook nog, kwam HR op. En dat past natuurlijk perfect in dat tijdperk. Human resources, de mens als individu. Ja, de nadruk kwam ook te liggen op red jezelf, autonomie, competentie. Dat zijn eigenlijk psychologische behoeften die ook in die tijd toen wij als groepen leefden zijn ontstaan. Maar doorgeschoten. Dus wat we nu krijgen is dat je in die laatste 30, 40 jaar te veel nadruk hebt op autonomie en op competentie en zelfexpressie. Maar die autonomie die is er eigenlijk niet, want door de targets en de controle ervaar je geen vrijheid. En nog belangrijker, de andere kant van onze psychologie, zeg maar meer de wijkant, dus veiligheid, verbinding, spontaniteit, grenzen. Je zou kunnen zeggen, wat versimpeld, de sociale mens. Dus datgene wat we geleerd hebben op die normale tijd, dat zit nog steeds sterk in ons brein, maar zijn we kwijtgeraakt. Dus als je aan de ene kant de kleine groep kwijt bent, het directe contact, betekenisvol werk, jouw werk doet ertoe, en dan krijg je daarvoor terug autonomie, maar die blijkt ook nog eens ongezond te zijn. Ja, dan krijg je wat jij net noemde in je intro. Zat nog maar 20% van de mensen zich echt, en dat is eigenlijk, vind ik wel een schokkend cijfer. 20% van de mensen voelt zich nog maar echt betrokken bij de eigen organisatie.
8: Ja.
9: Ja, en als je dan doortrekt, zoals je ook een beetje, dat beschrijf ik dan in hoofdstuk 1 van het boek, dan zit je, hè, dat zeggen ook andere schrijvers, hè, die schrijven dat, Jitske Kramer, noem maar op, hè, die geven eigenlijk ook aan van, kijk, we zitten nu in een tijdperk waarin we eigenlijk de tussentijd, hè, van het ene tijdperk naar het andere tijdperk gaan. En daarom is de wereld ook aardig in de war. En dit is ook het moment dat je misschien moet zeggen, we gaan organisaties opnieuw uitvinden. Maar dan moet je ook kritisch kijken naar HR. Dus waar ik zeg, HR, ja, human resources, het individu, meer het machinewerk, als ik het oneerbiedig zeg, zou meer terug moeten naar de groep. Dus je moet HR meer teruggeven aan de groep. En de eerste voorlopers, hè, dus de organisaties die dat al doen, die zijn er. En die laten ook zien dat mensen daarmee weer eigenaarschap krijgen. Plezier in het werk.
8: Daar gaan we natuurlijk naartoe. Want we gaan eerst even zorgen dat onze luisteraar denkt, oh jee, ik herken dit. Wij hebben hier ook last van. En dan, als het dan genoeg pijn doet, dan gaan wij het oplossen. Tenminste, jij gaat het oplossen.
9: Ja, ja, als ik nog tijd heb, dan kom ik langs.
8: Ja, nee, dat komt goed. Dus jij schetst dat individu wat centraal komt te staan, waar dat er ook een soort belofte eigenlijk is van hier kun je je ontwikkelen, hier heb je de ruimte om te doen wat je fijn vindt. Hè. Dus al die beloftes. Ja. Je zegt, nou, die beloftes zijn op zich wel goed. Hè, dat is ook wat we wat we willen. Het nadeel is dat het ingeperkt wordt door, ja, je mag hier jezelf ontwikkelen, maar by the way, dit is wel je target, of je moet zoveel productie draaien, of dit en dat. Ik vind ook wel, wat ik ook wel shocking vind als ik dat ze nu en dan hoor, dat sommige bedrijven zijn zeg maar na corona weer een beetje teruggeveerd naar, we vinden het toch ook wel fijn om elkaar te zien. Er zijn ook organisaties die dat niet hebben. En ik hoor wel eens mensen die zeggen, ja, ik ben al een jaar niet op kantoor geweest.
9: Ja, eigenlijk is dat, ik schrijf ook iets over in mijn boekje, thuiswerken past bij gezonde autonomie. Hè? Zeg maar even wat vaak mensen ook zeggen, even wat dingen wegwerken. Hè? Maar geen contact, dus dat betekent dat doet iets met de basisbehoefte, veiligheid en verbinding. Is eigenlijk chemisch. Je moet elkaar fysiek zien, ontmoeten, om met elkaar ja, dat contact te hebben. En dan ook te voelen, we zijn een club. En op het moment dat iemand, ja, ik maak dat ook in de praktijk mee. Ja, ik heb nu geen tijd, of ik kan niet, want dan werk ik thuis. Ja, dus dat, ja, ja, dat kan een keer, maar de afspraken van er zijn gewoon vanwege die sociale kant van de mens, is dat gewoon nodig. Dus de balans vinden, hè, dat is ook een beetje wat ik in het boekje zeg van, kijk, je kunt doorschieten in het neoliberale tijdperk, naar de ik-kant, dus wat we nu hebben meegemaakt, of waar we nu in zitten. Kijk, terug naar de oertijd is ook niet het verhaal, hè, maar je moet op zoek naar de nieuwe balans, waarin je met moderne middelen thuis kunt werken, autonomie krijgt, vertrouwen krijgt, eigenaarschap. En tegelijkertijd die verbinding en die betekenis houdt. Dat willen mensen. Eigenlijk, ons brein is nog steeds het product van die oertijd. En dat beide, dus wat jij ook zegt, hè, dus die autonomie en die verbinding, ja, die moet je in balans houden. Als iemand zegt, ik werk een jaar thuis, ja, dat kan eigenlijk niet.
8: En die twee, autonomie en verbinding, die hebben soms natuurlijk ook strijd met elkaar. Hè? Want als je volledig autonoom wil zijn, dan word je een soort kluizenaar. En als je volledig verbonden wil zijn, dan word je een soort grijze muis in een groep die zich wegcijfert en alles maar voor de groep doet. En dat zie je. Je hebt natuurlijk ook maatschappijen waar het veel meer over het wij gaat dan het ik. Bij ons gaat het heel veel over het ik. Ja. In het Westen, zeg ik maar even. Maar zeker in Aziatische culturen gaat het natuurlijk veel meer over het wij. Dan, ja, die ik is niet zo belangrijk. Het is de familie of het is het land, de cultuur waar ze mee bezig zijn. Hoe zorg je dat die balans weer een beetje terugkomt? Want nou ja, ik zie die twee uitersten. We hebben het allebei nodig. Dat is natuurlijk het spannende eraan. Het is toch al balanceren van nou, nu bij deze persoon misschien een beetje meer hier. In deze situatie misschien een beetje meer daar.
9: Nou, kijk, als je, in het boekje noem ik een aantal voorbeelden, maar in Nederland werk ik bijvoorbeeld met Twente Milieu. Dat is een afvalstoffenbedrijf. En ik heb veel contact met Richting BV. Richting BV is een arbo-dienst. En ik noem die wel eens in de praatjes die ik hou, omdat de ene werkt met managers. En daar werken geloof ik 800-900 mensen bij Twente Milieu. En de andere, daar werken zo'n kleine 200 mensen, werkt zonder managers. Die doen het met holacracy. Dus gewoon zelfsturende cirkels. Maar bij beide is het een mooi verhaal als het gaat over die balans. Dus bij Twente Milieu kwam ik binnen en er was Charles Vinken, is dat nog steeds directeur. Die was daar toen net begonnen en hij zei, ja, dit is hier niet oké. Okay. Dus die kwam met een roerige tijd, zo gezegd. Toen heb ik wat over die basisbehoeften, zoals wij dat nu ook doen, wat verteld. En Charles is toen eigenlijk met zijn 80 leidinggevende, is die, hij noemde het altijd 200 uur, les gaan geven. Dus hij is die mensen eigenlijk dat boekje gaan overbrengen, wat zijn die basisbehoeften. En toen heeft hij zijn vraag gesteld, wat ga jij ermee doen? Dus aan iedere leidinggevende heeft hij de vraag gesteld, wat ga jij ermee doen zelf in je ontwikkeling? En wat heeft jouw team nodig? Heeft hij een soort documentje, een contractje laten tekenen, hè? Dat het ook zeg maar ergens vast ligt. En in het MT waren er twee vragen belangrijk, die ook is gaan meten. En die twee hele simpele vragen. Alles wat wij doen, stelde hij de vraag, wordt het hierdoor veiliger of blijft het veilig? En worden we hier trotser door of blijven we hier even trots? En als daar geen antwoord op kwam, dan ging het niet door. En dat is wel interessant. Dus hij zei na
8: want je gaat, voordat je weet, vlieg je door zo'n prachtig voorbeeld heen. Dat zou zonde zijn. Dus trots en veiligheid. En snap ik je dan goed om te zeggen, die veiligheid is een menselijke behoefte.
9: Ja.
8: Dus als je daaraan bouwt, dan voelen mensen zich prettiger. En dan, nou ja, dat is al op zich al een prachtig doel. Maar met een beetje mazzel gaan ze ook nog een beetje beter werken. En die trots, gaat dat dan over wat je eigenlijk probeert te bereiken met het organisatie?
9: Trots op de organisatie. Hè? Dus gewoon twee eenvoudige vragen. Schaal 1 is niet. Of 10-punt schaal 1 is niet. 10 is wel. Als je het ieder kwartaal vraagt, heb je informatie. Management informatie, even zo gezegd. En hij zei, en de raad van commissarissen, die hebben gewoon old fashioned, want die zitten nog niet in deze tijd. Heb ik natuurlijk ook aangeleverd wat het deed met klanten en geld en al die dingen meer.
8: Ja.
9: Maar hij zei tegen de raad van commissarissen, je mag mij alleen afrekenen op deze twee cijfers. Toen zei hij, ben ik, en dat is wel belangrijk, 2,5 jaar is hij ruim bezig geweest met veiligheid, verbinding, spontaniteit en grenzen. Dus eigenlijk simpel gezegd, voelen mensen zich veilig? Weten ze waarvoor ze gaan? Hè? Dus voelen ze zich verbonden? Mooie woorden, missie, visie, dat soort zaken. En zijn de grenzen scherp? Hè? Dus binnen welke kaders moeten we dat doen? Hij zei, na 2,5 jaar was dat rond, even zo gezegd. Hè? Dus een 8,5 op het cijfer van veiligheid. En toen kwamen de vrachtwagenchauffeurs naar mij toe. En die zeiden, Charles, we hebben een vraag. Wij denken dat we slimmer kunnen rijden, slimmer kunnen beladen. En toen zei hij, toen was een moment dat ik begon te denken, oei, nou komt dat tweede blok, die autonomie, hè, dat is ook jouw vraag, die balans, hè, komt nu meer aan bod. Toen heeft hij gezegd, heeft hij dat adviesmodel gaan introduceren. Heeft hij gezegd, kijk, jullie zijn ervan, dus dan zijn jullie er ook van. Dus jullie moeten het gaan bedenken. Maar je moet jullie om jullie heen moeten jullie een cirkel trekken van mensen, afdelingen, denk aan HR, de mechanische mensen, onderhoud, dat soort zeg maar clubs. En dan kunnen jullie voorzien van informatie. Die kunnen ook vragen stellen, noem maar allemaal op. Nou, een aantal weken kwamen die mensen met het voorstel. Kijk, wij kunnen nu van 5 vrachtauto's op deze route terug naar 4. En dat is 20% bezuiniging, zegt hij. En dat is in mijn wereld heel veel geld. Dus zegt hij, nu ben ik zover dat de ik-kant, de autonomie, competentie, zelfexpressie, het adviesmodel, zoals hij dat dan noemt, meer om de hoek komt kijken. En dat wordt nu fase 2 van zijn ontwikkeling. Maar ik heb daar toen onthouden in dat gesprek. Ik denk, dus 2,5, 3 jaar heb je kennelijk nodig om dat fundament
8: te leggen. Ja.
9: Wij, de sociale kant van ons, om die te borgen. Als je naar richting BV gaat, dat is die ARBO.
8: Ja, die gaan we zo doen.
9: Wacht even.
8: En het interessante vind ik van dat adviesmodel is dat je daarmee, want het ik komt dan bovendrijven, wij hebben een goed idee, wij de chauffeurs hebben een goed idee. En wat je eigenlijk ook dan weer vervolgens leert is, dat is tof, jullie zijn er ook van, maar jullie zijn ook onderdeel van een organisatie waarbij andere mensen, die daar hebben jullie invloed op en die kunnen jullie ook helpen. Hè? Dus het gaat twee kanten op, dus betrek die bij wat jullie aan het doen zijn. En als je dat gedaan hebt en je hebt er een goed, je hebt iedereen betrokken en je hebt een goed besluit genomen, doe je best.
9: Ja.
8: Dat is interessant.
9: Ja, maar daarmee wordt ook steeds nadrukkelijk komt een beeld. Kijk, ik noem nou deze organisatie, maar Morningstar in Amerika, Heidingenveld Kliniek, ESBZ, onderwijs. Het komt in alle branches voor. En eigenlijk ontwikkel je zo een adviescultuur. Dus iedereen gaat zeggen, ja, dit nemen we. Je kunt niet zeggen, oh ja, Pietje geeft advies, laat maar zitten daarna. Iedereen neemt dat serieus, omdat iedereen het ook doet. En daarmee krijg je een cultuur waarin alle adviezen serieus worden genomen. Maar je ook meteen eigenaarschap voelt, want jij bent ervan. Maar, en dan, dat is het
8: voorbeeld. En het grappige is, hè, want in dit programma is denk ik de twee meest gehoorde woorden zijn samenwerking en gesprek. En hiermee zeg jij eigenlijk van ja, je moet bouwen aan een cultuur waarbij mensen snappen dat ze onderdeel zijn van een geheel. We gaan ervan uit dat ze dat snappen, maar heel vaak is dat volgens mij helemaal niet zo. Want je bent een afdeling en targets en de manager op. En dus, weet je, het is een soort hokje waar je in zit met muurtjes eromheen. En hier ga je eigenlijk zeggen van ja, als jij een goed idee hebt of je wil iets anders doen. Of je hebt een vraagstuk en je weet niet hoe het moet, kan natuurlijk ook. Ga dan naar de mensen om je heen waar je mee samen zou moeten werken. Die andere dingen doen dan jij. En maak samen een plan. Maar het is wel jouw verantwoordelijkheid.
9: Ja, en het is eigenlijk niet nieuw. Want als je weer terug gaat naar die oertijd. Wij waren gewend om leiderschap te delen.
8: Maar sterker nog, het is wat je thuis ook doet, toch? Als jij een ideetje hebt.
9: Ja, ik weet niet
8: en je hebt
9: getrouwd bent, maar.
8: En je hebt een en je hebt een partner, dan moet je wel een beetje ook. Los van het feit dat ze vaak hele goede ideeën hebben.
9: Ja, ja.
8: Dan betrek je die er toch ook bij. Ja. Als jij een ander huis wil gaan kopen, dan heb je niet ineens een huis gekocht. Nee, dat lijkt me onverstandig.
9: Hoe complexer, dat is ook het leuke van zo'n adviesmodel. Kijk, bij buurtzorg bijvoorbeeld, als ik zeg, goh, ik kan maandag niet werken, kun jij van mij invallen, dan regelen we dat aan de keukentafel. Op het moment dat je zegt, ja, we gaan een machine vervangen, hè, bijvoorbeeld bij Favi gebeurt dat, is een bedrijf in Frankrijk. Ja, dan is het toch vrij logisch dat je dan ook je adviesclub wordt dan groter. En dat zijn, als je die spelregels rondom advies goed vastlegt, heb je dat woordje grenzen weer, dan is dat
8: ja, zou ik maar zeggen, vastgelegd. En dan weten mensen ook, ah, zo doen wij het hier.
10: En het interessante is, maar ik ga het bruggetje maken voor je, voor straks. Dat in holocracy, ik vind het altijd ingewikkeld worden om uit te spreken, want iedereen doet dat weer net op een andere manier. Daar is dat allemaal, nou, georganiseerd wil ik niet zeggen, maar dat is wel allemaal vastgelegd.
8: Ja.
10: En hoe dat werkt, dat hoor je zo.
1: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: kaartjes waren niet voor één, niet voor twee, maar voor drie concerten. Rete snel uitverkocht. En ik heb geen kaartjes. Dus als je dit hoort en je hebt nog wat over, laat me het weten.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Leon Schaapkens te gast. Duizendpoot op het gebied van mensen en organiseren. Zeg ik maar even. Google hem maar even. Dan kom je erachter wat hij allemaal doet. Maar hij is hier in de vorm van de auteur van het boek. Zijn nieuwe boek. Goodbye Human Resource. Welcome Human Purpose. Ik vind dat je ook een vriendelijke titel hebt gekozen. Ja. Het is goodbye, dus het is wel een soort afscheid. Het is niet.
2: Ja. Ja, maar er is ook niks aan nadenken.
0: Niet een soort sloopkogel erin.
2: Nee, maar dat is eigenlijk evolutie. P&O was ook oké. En HR heeft P&O op de kaart gezet, zeg ik altijd. Hè. De professionele arbeidsvoorwaarden, het individuele pakket voor de medewerkers. Hè, van de recruitment tot en met je hele loopbaan. Alles wat erbij hoort, personal leadership. Maar nu is het tijd voor de volgende stap. Dus het is niet slecht. Je neemt alleen afscheid, dat is vrij normaal.
0: Ja, we hebben het eerste blokje al over gehad. Hè. Die organisatie die moet eigenlijk snappen dat mensen oeroude behoeftes hebben. Behoefte tot verbinding, behoefte tot autonomie, behoefte tot ertoe doen, behoefte tot veiligheid, superbelangrijk. Nou, er zijn nog een paar. Lees vooral het boek, zou ik zeggen. Als je dan kijkt naar hoe zo'n organisatie van nu, maar het zal even duren voordat we hem echt gebouwd hebben, dus van de toekomst. Wat zijn dan de elementen die je terug zou moeten zien in zo'n organisatie?
2: Ja, kijk, het begint, wat jij net ook zei, het begint eerst bij de erkenning en de herkenning van die twee groepen van behoeften. Dus de sociale mens, de wij-kant, zeg maar, en de ik-kant. Dus even veiligheid, verbinding, grenzen, spontaniteit, we, autonomie, competentie, zelfexpressie, ik. Beide zijn belangrijk. Nou, je kunt doorschieten naar het een of doorschieten naar het ander. Cultureel is ook wel zo, hè? Dus je krijgt allerlei veruitelijkingen ervan, maar in de kern willen alle mensen dit voelen, waar ze ook wonen.
0: Ja, en we willen allebei, hè?
2: Ja, ja. En de ene cultuur is het wat meer dit, de andere cultuur is het wat meer dat. Daar is niks mis mee. Maar in de kern, kijk ook maar naar maatschappijen, de vrouwen in Iran, ik noem maar een voorbeeld. Uiteindelijk wil je autonomie, vrijheid. Klaar. Ja. Nou, uiteindelijk dus die twee blokken, van daaruit ga je vertrekken. En wat je dus ziet bij, ik noem het altijd de voorlopers van deze tijd. Hè? Dus die kijken sowieso ook anders aan tegen HR, waar we misschien straks nog wat over gaan vertellen. Maar die voorlopers die beginnen dus eigenlijk bij dat eerste blok. Die gaan eerst zeggen van oké, kunnen wij een cultuur creëren wat veilig is? Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. Dus je moet wel, dat begint bij je eigen gedrag als manager bijvoorbeeld, als je nog met managers werkt. Dus dan gaat het over je dagelijkse gedrag. Bijvoorbeeld durf je kwetsbaar te zijn? Durf je vragen te stellen? Durf je mensen ruimte te geven? Het gaat ook over fysieke dingen. Hè. Bijvoorbeeld hebben we een ruimte waar we met elkaar conflicten kunnen, niet uitvechten, maar met elkaar kunnen bespreken. Hebben we daar regels voor? Dus bijvoorbeeld de Heiligenveld Kliniek doet dat heel sterk. Hè. Die hebben dan conflictcirkels, dus waar je met elkaar uit moet maken hoe het conflict zeg maar afloopt. En wat minder tot de manager of HR er dan in moet springen. Verbinding is ook belangrijk. Ja, dat gaat natuurlijk over van eerste instantie met elkaar iets bedenken dat je een gedeeld belang hebt. Dus waar in die oertijd vrij logisch was, we trokken met max 150 over de savanne en je wilde overleven, is het nu de vraag, hebben we dezelfde belangen? Dus je gaat eerst kijken, hebben we eenzelfde missie of visie of hebben we eenzelfde waarde die we nastreven? IJslander speeltoestellen vind ik altijd mooi. Hè? Cradle to cradle. Die maken speeltoestellen. Maar dat is ook echt zo beleefd. Dus je weet, wij maken speeltoestellen voor heel lang. Dus niet voor eenmalig.
0: Ja.
2: Ga je naar Tony Chocoloni. Ja, die hebben slaafvrije chocola. Ja, als je daar gaat werken, dan weet je dus waarvoor je werkt. Dus dat soort dingen. Dus die waarden zijn niet voor het papier. Hè? Dus die zijn niet voor de jaarrekening. Dus die waarden en die missie en die visie, dat is je, zeg maar even, rationele houvast. Je kompas, als je het ook zo wil noemen. En dan vervolgens ga je kijken naar de grenzen. Dus hebben wij, wat we in Nederland, hebben we veel te veel spelregels. Ja, dan krijg je natuurlijk dat je ondernemerschap belemmerd wordt. Hè. Je zit vast in de regels. Hè. Of hebben we er te weinig? Als je er te weinig hebt, dan weten mensen ook niet waar ze aan toe zijn. Dus in eerste instantie ga je op zoek naar als organisatie, naar die veiligheid, die verbinding en die grenzen.
0: Ik had hier een keer de HR-directeur van de Landen te gast. En die zei toen iets heel moois. Die zei, wij zijn mensen gaan vertrouwen. En als je mensen vertrouwt, je eigen mensen, en je gaat vervolgens naar je organisatie kijken, dan kun je met heel veel dingen ophouden.
2: Ja.
0: Dus heel veel van die regels die jij noemt, dus Die zijn er natuurlijk ook om te voorkomen dat er dingen misgaan. Of dat mensen de verkeerde dingen doen. Maar je kunt je natuurlijk ook afvragen. Ja, als mensen niet snappen waar we met z'n allen naartoe gaan. En wat we aan het doen zijn. Maar ze zijn in eigen belang of belang van de afdeling. Hè. Dat zie je toch ook vaak gebeuren. Hè, dat de marketingafdeling vooral bezig is met de belangen van de marketingafdeling. Dan heb je ineens allerlei regels nodig om te zorgen dat dingen niet... Maar eigenlijk zit er wat anders achter.
2: Want hij zegt dat heel mooi eigenlijk. Hij zei dat heel mooi. Want als je naar wat we voor de pauze pakt, hè, richting BV. Dus dat is die arbo-dienst die eigenlijk vanuit zelfsturing werkt. Kijk, ik hoor mensen al denken, ja, dat werkt toch niet zelfsturing. Daar heb ik iets over gelezen. Ja, dat werkt wel. Als je precies wat jij zegt, de software, de sociale software goed regelt. Dus als jij mensen zegt, ja, hier begin maar. Ja, dan gaat het natuurlijk fout binnen 3 weken. Maar als je een goede grens aangeeft, kan het goed gaan. Tegelijkertijd, het kan ook, met het eerste voorbeeld waar we het over gehad hebben, ook prima met managers werken. Dus allebei die opties zijn er. Maar als je naar richting BV gaat, ja kijk, de directeur Lars, die werkte bij de grote clubs, de multinationals. En die had eigenlijk een beetje genoeg van, tot die belemmerd werd, waar we

0: ze hebben ook een bijrollenboek, noem ik het maar even. En dan kunnen ze ieder jaar kijken wat is nodig in de context van. Maar dan krijg je niet meer salaris, je kleurt gewoon je hoofdrol in. En zo'n club, die moet zich heel scherp aan de doelen houden. Dus je mag niet discussiëren over het doel van een bedrijf. En binnen dat doel van een bedrijf, binnen je hoofdrol, binnen je bijrollen, ga je als team aan de slag. En heb je de vrijheid om beslissingen te nemen, conflicten op te lossen, te kijken of je moet uitbreiden, noem maar op. Sommige dingen geven ze nog terug aan de directeur. En andere dingen mag je zelf regelen. Nou, op het moment dat je dat doet, je vertrouwt je mensen, voelen mensen dus letterlijk eigenaarschap. En dat is wel aardig. Dus als je dan naar die club kijkt, en ik sprak daar met Rut, zij is van HR. Zij kwam van school, ze zegt even zo zwart-wit, zei ze, alles wat ik op school geleerd heb, heb ik in de prullenmand moeten doen. Want mijn vriendinnen gingen naar de corporates en die zitten vast in de piramide, hè, dus old-fashioned HR. We gaan naar de interview kijken. En ik moest opeens kijken naar die cirkels, naar die groepen. En toen was mijn vraag niet, wat hebben jullie nodig? Of wat moet ik jullie leveren? Maar wat zijn jullie aan het doen en waar kan ik jullie bij helpen? Dus ze zei opeens, ja, moest ik dingen gaan bedenken waardoor de groep beslissingen kon nemen van niet zozeer ik bied een training AI aan, maar als jullie deze doelen hebben, wat denken jullie als groep nodig te hebben? Als jullie met elkaar werken, zijn jullie met elkaar in gesprek over die doelen? Als jullie met elkaar werken en jullie hebben een conflict, hebben jullie dan een ruimte nodig? Hoe lossen jullie die conflicten op? Hebben jullie spelregels nodig? Ze zegt dus ik moest helemaal omdenken. En dat past ook heel mooi bij alle andere voorbeelden die ik in het boekje noem. HR-afdelingen worden dus A, kleiner. Soms houden ze zelfs op te bestaan. Waarom? Omdat je heel veel teruggeeft aan de groep. En dus je gaat eigenlijk weer investeren in die component, de sociale mens, die zeg maar even die wijkant van ons. En dat is het verschil met HR. Dat is de ik-kant. En wat ik dan noem human purpose, dan ga je weer even terug naar die betekenis en die verbinding.
1: Ja, en ik hoor je eigenlijk zeggen dat die HR-persoon bij, nou ja, eigenlijk Rut heeft een HR-rol, moet ik dan zeggen, bij richting, bij dat Arbo-bedrijf. En vanuit een HR-rol moet ze dan in contact met mensen die andere rollen hebben. En dan is inderdaad de vraag, wat heb je van mij nodig? Of hoe kan ik je helpen? Of waar ben je mee bezig? Ja. Zodat ik kan bedenken waar ik je mee kan helpen. In plaats van dat, als iedereen die aan het luisteren is en in HR zit, denkt, ja, dat is echt allang achterhaald. Maar volgens mij zijn heel veel HR-mensen nog steeds bezig met, die zijn business partner en die gaan dan naar de business. En die gaan dan daar ophalen wat ze aan het doen zijn. Maar dan wordt het al snel inderdaad een trainingje hier of een programma daar. Terwijl het niet echt gaat over waar het zou moeten gaan. Nee, namelijk, hoe werken wij hier nou eigenlijk met elkaar en hoe kunnen we dat beter doen?
0: Kijk, als één ding niet gelukt is vanuit het Ulrich-model, dan is het wel het HR-businesspartner. Maar in de meeste gevallen zitten ze gewoon niet aan tafel. Als je naar de praktijk kijkt, los even van de goede en de organisaties waar het wel anders gaat, zijn ze toch vooral bezig met de dagelijkse dingen. Recruitment, ziekteverzuim, noem maar allemaal op.
1: Ja.
0: Dat is niks te nadelen.
1: Bouwwerk.
0: Ja, maar zo is leadership en de cultuur. Maar dat is allemaal de buitenkant. Je moet naar de binnenkant. Dus op het moment dat je dat voorbeeld van Rut net ziet, dat je de groep terug belangrijk maakt, als je het zo zegt, hè, dan ga jij niet als HR bedenken wat de rollen zijn. Je vraagt aan die club wat de rollen zijn. Je gaat ook niet functiebeschrijvingen maken. Je gaat naar verantwoordelijkheden en rollen. Dat is iets anders dan een old-fashioned FUBA, even zo gezegd, functiebeschrijving. En zo zijn eigenlijk alle managementpraktijken die er zijn, worden eigenlijk opnieuw bekeken en worden anders aangepakt. Dus de HR-rollen van business partner, beheerder, ja, daar komen we misschien dadelijk nog even op, die zijn eigenlijk, ja, laat ik het positief zeggen, die zijn in ieder geval een verandering onderling.
1: Die krijgen ook andere dingen.
0: Ja, nou, ja, die moeten niet.
1: Maar in het geval van Rut, hè, dat is wel handig, want dan wordt het lekker concreet. Wat is de verantwoordelijkheid van haar rol als HR-rol? Hoe zou jij die omschrijven? Een beetje uit de losse pols.
0: Nou, zij is HR. Ze heeft een HR-rol. Hè? Ik zou hem HP-rol noemen. Nadat ik haar gesproken had, dan las overwege zij ook om overigens die naam te veranderen. Dat hoeft niet per se een HP, maar in ieder geval erover nadenken. Ik noem maar wel eens, en dat is ook een rol die ik beschrijf in het boek, werkarchitect.
1: Okay.
0: En raadgever. Dus het zijn twee belangrijke rollen. De eerste is dat je dus vooral gaat kijken naar die basisbehoeften, waar we het een paar keer nu over gehad hebben. En als je naar die basisbehoeften kijkt, ga je kijken wat heeft de groep nodig. En vanuit dat idee ga je als HR kijken, hoe ga ik dat faciliteren? Dus je wordt eigenlijk architect van die groep. Dus je gaat niet, wat nu vaak gebeurt, gewoon individueel zeggen, oh, je hebt een opleiding nodig, een training. Nee, je gaat in de groep vragen, wat heb jij nodig? Dus werkarchitect. Van de andere kant,
1: en dat is ja, en dat is wel interessant. Werkarchitect houdt dus in dat je naar zo'n groep, hè, dus je gaat eigenlijk kijken naar hoe werken mensen hier met elkaar samen.
0: Ja.
1: En hoe kan ik daarbij helpen om te zorgen dat het beter gaat? En of dat beter is, dat mensen gewoon blijer worden, of dat het

0: prestaties beter worden. Dat is even om het even. Maar dat is natuurlijk een hele andere... Er zijn ongetwijfeld HR-professionals die daar dagelijks mee bezig zijn, hoor. Maar dan kom je dus echt in het werk terecht.
1: En je mindset is anders. Je gaat kijken, niet zozeer ik, maar je gaat kijken naar de groep. En als je naar de groep gaat kijken, is je mindset heel anders van wat heb je dan te maken als je het zo wil of te ontwerpen. En tegelijkertijd een tweede belangrijke rol, die noemde ik net ook even de raadgever. Dus je moet ook gaan kijken als HR. We zitten in een overgangstijd. Dus het oude industriële tijdperk, neoliberalisme loopt af. Oké, waar gaan we naartoe? Dat weten we niet zeker. Daar zijn wel al die ideeën over, maar dat weten we niet zeker. Maar in ieder geval weten we zeker dat mensen behoefte hebben aan gezonde autonomie en betekenisvolle verbinding. Dus we moeten die psychologie weer terug oppakken.
0: Ja, want dat verandert niet.
1: Ja, dus als je dat weet, hè, je zou kunnen zeggen, het is de change agent van Ulrich, maar dan in een moderne jas. Heb het niet over dingen als we gaan voor de zoveelste keer een MD-traject of een cultuurtraject. Nee, je moet gaan kijken hoe kunnen we mensen meenemen van de oude tijd naar de nieuwe tijd. En ik denk dat voor HR in deze tijd een hele belangrijke rol is om op te pakken.
0: Ja.
1: En niet te vergeten, dat beginnen we eigenlijk mee, is eigenlijk de eerste rol, waarin ze eigenlijk de ouderwetse beheerder, hè, wordt nu AI steeds belangrijker. Dus waar nu salaris, personeelsadministratie, vooral door een aantal mensen wordt gedaan. Ja, weten we bijna zeker dat AI 40-50% zijn de verwachtingen van die informatie gaat nemen. Dus ik noem het ook wel eens de mensgerichte dataduider, dat is ook een rol. Waar je eigenlijk gaat zeggen, deel wordt weggenomen, dat is AI. Maar door AI ga je ook informatie ontsluiten. Dus je weet heel veel over de groep, over het team. En de vraag is, ga je die informatie gebruiken om aan de groep te geven, zodat ze daar een voordeel mee kunnen doen? Of ethische vragen die er mogelijk naar boven komen door die informatie gaat bespreken. Kortom, HR moet zichzelf eigenlijk in deze tijd ook opnieuw gaan uitvinden.
0: Ja. Vorig jaar was Britt Breuren, dus de HR-directeur van AFAS, ook te gast. En die is sinds het moment dat zij daar HR-directeur is, ik leg lekker de nadruk op dat woord, hè, heeft ze geen afdeling. Dus de HR bij AFAS bestaat uit één mens. Vanuit hun filosofie en ook zeker vanuit haar filosofie, dat ze zeggen, ja, wij maken een product die het onze klanten makkelijk moet maken om al die, nou ja, al dat administratieve gedoe, ja, zeg ik maar even, om dat allemaal te organiseren. Dus hoe groter onze HR-afdeling is, hoe slechter ons product. Dus als we een heel goed product hebben, moet ik het in mijn eentje kunnen. En dat kan dus ook.
1: Ja, en dat
0: want
1: is
0: ze doet ook nog duurzaamheid erbij.
1: Ja, want als je al naar die bedrijven die ik in het boekje noem, hè, dus ik noem er net al een aantal, als je daarnaar kijkt, die HR-afdelingen zijn, ja, zogezegd gehalveerd. Die zijn kleiner, precies. En die filosofie die ook door jouw bedrijf werd genoemd.
0: Ja. Alright. Ik kan me voorstellen dat je als luisteraar dat het een tikje duizelt. Dat je denkt, oh jee, oh, maar ook wel heel gaaf. Dus een soort van mix van angst en verlangen. Dat is altijd een goede mix. Dan gaan we in het laatste blokje gaan we je kijken of we je ook nog eens een keer concreet kunnen helpen naar wat je kan doen. Dat hoor je zo.
2: De laatste inzichten. Nieuw Business Radio voor Business Shapers.

0: Je hebt makkelijk praten, Robert Cray. Totdat je kleine kinderen hebt. Don't be afraid of the dark.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
0: Leon Schaapkes, auteur van zijn kersverse boek Goodbye Human Resource. Welcome Human Purpose is de gast. Ja, we praten over, zoals wel vaker, dat het allemaal anders moet. Leon, alles moet anders. En dan ben je HR verantwoordelijk of HR professional. En dan ben je aan het luisteren naar dit programma. En dan denk je, ja, dit gaat over mij. Maar ik moet morgen of vanmiddag of dan op dat moment dat mensen aan het luisteren zijn. Allerlei dingen gaan doen. Dus hoe gaan we dit nou weer een beetje praktisch maken? Als je nu in die rol zit en je denkt, ja, maar het is wel nu. Ja, met alle verwachtingen die er zijn van het management en de directie. En alle afspraken die we gemaakt hebben. De systemen die we hebben. Het is wel zoals het is. Om een reden. Ik zie ook wel dat dat anders moet. Maar hoe ga ik dat fixen?
2: Ja, alles moet anders. Dat is ook zo'n uitspraak waar ik altijd voorzichtig mee ben. Want ik zeg altijd, het is logisch dat dingen veranderen. Je bouwt eigenlijk ook voort op de schouders van een ander. Hè? Een vriend van mij, gemeentesecretaris.
0: Zeg je dan ook, waardeer ook wat er is. Want ook goed.
2: Ja, gemeentesecretaris Harry Timmermans. Zeg maar een zakelijke vriend van mij. Die zegt het ook heel vaak nadrukkelijk tegen mensen. We bouwen eigenlijk op de schouders van een ander. En daar ben ik het wel mee eens. Dus anders geef je HR mensen ook het verkeerde gevoel. Hè? En dat is ook niet oké. Okay. Kijk, het belangrijkste is, daar hadden we net al over. Het moet anders in die zin dat de tijd verandert. Dus het industriële tijdperk verlaten we. De machineorganisatie, zoals ik het altijd noem, die begint wel fors te haperen. Hè? Dus we hadden het al over zeg maar de betrokkenheid die laag is. Maar je kunt ook kijken naar cijfers van burn-out of somberheid, uitval. Hè? Dus daar word je allemaal niet vrolijk van. We hebben het dan niet over de planeet. Maar ergens komt er een soort moment omdat je denkt, ja, zo kan het eigenlijk niet meer. En dan heb jij gelijk. Dan is het voor een HR-mens, maar eigenlijk voor iedereen in een organisatie, lastig om uit die machine te komen. Want die dendert door in de vorm van een manager, een aandeelhouder. Ja, ook maatschappelijk. Hè. We hebben natuurlijk ook nu een aantal presidenten aan de macht. Die ook eigenlijk weer terug willen naar de oude tijd. Dus ja, ja, dat is allemaal niet makkelijk. Maar dan zeg ik ook altijd, begin dan maar klein. Dus ga niet meteen veranderen. Sterker nog, die voorlopers in de organisatie van deze tijd. Dus organisaties die al bezig zijn. Die gebruiken het woord verandermanagement eigenlijk niet meer. Dus je kijkt gewoon, waar is het energiepuntje waar je aan kunt sleutelen. En dan zeg ik altijd bij HR, begin nou eerst bij jezelf. Dus ik vind het al ingewikkeld genoeg om deze tijd te begrijpen. Dus dat zal voor een HR-mens ook wel zo zijn. Dus ik zou dan zeggen, ga eerst met je eigen club een boek lezen. Een podcast luisteren. Ergens op werkbezoek van een club die het al anders doet. Richting BV, Twente Milieu. Er zijn er nog een paar in Nederland. En gewoon eens kijken, zonder oordeel, wat doen die? En dus dat je attitude een beetje ververst. Reflecteer daar eens over met elkaar. En ga dan eens kijken, wat zou dat voor onze organisatie kunnen betekenen? En dan begin je heel klein. Dus dan ga je niet het management overtuigen dat het allemaal niks is en dat het anders moet. Maar je gaat ergens een succesmomentje inplannen. Nou, dat kan zijn, dan vertrekt de manager. Je neemt een ander type manager aan die misschien meer aan de gedachten zit van deze lijn. Ja, je kunt misschien gaan kijken naar de grootte van teams. Misschien kun je kleinere teams maken. Je kunt misschien de opdracht geven aan de HR-adviseurs om meer met de groep te gaan werken. Als het gaat over opleiding en training. Kortom, er zijn allerlei kleinere dingen die je kunt doen zonder dat je meteen het woordje verandermanagement en een revolutie in de organisatie veroorzaakt.
0: En vaak, denk ik, is het ook zo dat als je netwerk binnen de organisatie op orde hebt, dan weet je ook wel op welke plek de voedingsbodem goed is. He, daar zit een leidinggevende die dit interessant vindt. Of misschien is hij het zelfs al aan het doen. He, ik vind dat een van de mooiste dingen waar ik ernstig in geloof als het gaat over organisatieverandering. Is datgene wat je wil, dat is er eigenlijk al.
2: Ja.
0: Ergens in de organisatie, hoe klein ook, het gebeurt al.
2: Ja.
0: En dat is de makkelijkste plek om te beginnen, want die kun je gewoon gaan helpen.
2: Ja.
0: Het is toch een beetje de flashmob als er iemand gaat dansen en je denkt, ja, ik was nou toevallig van plan om te gaan dansen. Ja, dan moet je mee gaan dansen.
2: Ja.
0: En dan komt er vanzelf nog eentje.
2: Ja, en als je daar aan kijkt, dus dan ben je eerst eens bezig met je eigen bewustwording als HR-club. En dan wat jij zegt, als je dan een paar organisatieonderdelen kent waar het anders kan. Bijvoorbeeld in de eigen praktijk heb ik laatst een organisatie. Eigenlijk was er heel veel overleg. En ik heb gewoon aan de mensen gevraagd, heb je dat overleg allemaal nodig? En er waren 27 soorten overleg. En die hebben we teruggebracht naar 8. En dan zei ik, ga daar nou eens een paar maanden mee aan de slag. En evalueer eens wat dat doet. Dus sommige overleggen waren niet meer. Sommige overleggen waren anders ingericht. Met agenda, zet je aansloten, noem maar op. Gewoon puur om tijd te winnen. Om de kwaliteit van De vergadering, autonomie, ben je er echt van? Dan ben je er. Ben je er niet van, kom dan ook niet naar de vergadering. Om dat een beetje zo alles te laten inweken. En tegelijkertijd, als je al, wat jij zegt, als er al eens een manager rondloopt, of best is natuurlijk wel de directie. En er komt langs een moment dat je wat kunt laten zien als HR. Kijk, dit zijn we anders aan het doen. Dan ga je datzelfde traject in wat je zelf hebt doorgemaakt met de directie. Niet met het idee, ze doen het niet goed, het moet anders. Want die staan onder druk als het gaat over targets of effecten die ze moeten bereiken. Ga met ze in gesprek, doe hetzelfde. Laat ze een filmpje zien, een boekje lezen. Als ze het niet willen, dan is de tijd niet rijp. Dan zou ik het zeker niet gaan doen. Want vanuit therapie zeg ik wel eens, als de vader en de moeder het van de organisatie niet willen, dan zou ik als kind niet aan beginnen. Maar als je ze een beetje zover krijgt, ja, dan betekent ook iets voor hun rol. Dus dan, wat je toen straks zei, ik moet mensen leren vertrouwen. Dat is dan ook het kernwoord bij modern leiderschap. Leer je mensen weer opnieuw vertrouwen. Dus in tegenstelling tot wat we nu zien, eigenlijk een beweging van onzekere tijden. We grijpen terug op leiders die, laten we op zijn zachtste zeggen, directief zijn. Hè? Ja. Maar beter is, juist in deze tijd, om te investeren in leiders die zeggen, kijk, ja, er is angst en onzekerheid, maar er is ook hoop en creativiteit. Dus als ik het moment dat ik een leider heb gebruikt, het woord verbinding, die zegt, oké, dus we gaan de nieuwe tijd ontdekken en ik ga mensen weer terug vertrouwen geven. En we doen dat in kleine stapjes, we noemen het geen verandermanagement, het is een beetje organisch zou je kunnen zeggen. Dan krijg je die beweging van gezonde autonomie, betekenisvolle verbinding. En de ene keer pak je een team, dan pak je een overleg, dan ga je naar je missie, je visie, dan ga je naar hoe ga je om met conflicten, dan ga je naar het verhaal wat Charles vertelde, investeren in veiligheid. Iedere organisatie doet het op zijn eigen manier. Alleen het begint wel bij bewustwording.
0: Ja, en het snap ik je dan goed als je ook zegt, één is, investeer tijd om te voelen wat er gebeurt en wat er aankomt. Twee, heel belangrijk volgens mij, snap ietsje beter wat niet zal veranderen. Namelijk wat ons drijft als mensen en wat we nodig hebben. Maar ik hoor je ook zeggen, eigenlijk maakt het niet zoveel uit waar je begint. Ja. He, dus je hoeft niet een soort masterplan te hebben. Je hoeft niet de hele visie en strategie te veranderen. Je moet het plekje zoeken waar je met de minste energie de meeste succes kan krijgen. En dan steeds zorgen dat er weer ergens anders wat gebeurt. En dan komt het. Ja. Want heel vaak wordt het toch inderdaad vanuit, ja, organisatieverandering wordt er bedacht. Oké, we moeten alles anders doen. Ik las laatst ook een boek, vond ik ook wel mooi, van een wetenschapper die zei, ja, we weten gewoon dat verandering altijd aan de randen, een beetje uit het zicht, daar begint het altijd. Dus als je iets wil veranderen, dan kan je beter niet midden in het zicht gelijk beginnen bij hetgene wat het moeilijkste is, maar misschien ook wel de grootste impact heeft. Maar kan je beter aan die randen gaan zitten, waar je de ruimte krijgt om, ja, ook uit te proberen. Want we weten het ook gewoon heel vaak nog niet zo goed, toch? Wat het dan precies moet zijn en hoe.
2: Nee, want dat is precies de tussentijd. Dus op het moment dat je zit tussen oud tijdperk en nieuw tijdperk, dan moet je eigenlijk maar één ding jezelf zeggen is, we weten het niet. Dus nee. Als ik een leider ben, dan zeg ik tegen de mensen, we gaan van A naar B. Laten we het samen doen. Eigenlijk de grootste kracht van de mensheid, hè, samenwerken. Ik heb wel bepaalde ideeën. En in tegenstelling tot wel eens wat wordt gezegd, ja, dit leider moet visie hebben en richting hebben. Je kunt ook tegen een club zeggen, we denken daar naartoe te gaan, maar willen jullie met me meedenken? En dat nodigt veel meer uit, deel je leiderschap, dan dat je zegt, ja, ik heb een soort alwetend plan waar je naartoe beweegt. Een beetje blauw eigenlijk ook wel, hè? Terwijl je in een tijdperk zit waarin je het niet weet. Dat is toch raar?
0: Waarbij er morgen iets kan gebeuren waardoor het plan in de vuilnisbak.
2: Ja, ja. Dat wil niet zeggen, kun je wel processtappen inbouwen, maar dat gaf ik al aan. Je kunt ook eerst eens investeren in ontdek eens hoe die tijd eruit ziet. Kijk eens wat energieveld, als je het zo wil zeggen, van je organisatie zit. Kijk eens even als je dan vertrouwen wil geven waar je zelf last van hebt. Hè. Dus ja, er zijn natuurlijk managers die zeggen, gooi af, vertrouwen geven, klinkt goed. Maar nou, en dan begin je dan aan een bouwcintje te pakken wat bij jou past. Kijk, als het nou een experiment was waarvan je zegt, ja, er zijn geen bedrijven die al bewijs leveren. Maar die zijn er dus. Die zeggen, ja, we scoren beter, financieel.
0: En heel lang ook al, hè?
2: Ja, die zijn er dus. Ja. Alleen, ja, het tijdgevricht is zodanig ongunstig dat we ook de neiging hebben om toe te geven aan die angst, terwijl je naar die creativiteit toe moet. Maar, en daar begon jij net mee, een beetje Cruyffiaans, hè? Als je het begrijpt, dan zie je het. Of als je het ziet, dan begrijp je het. Je moet wel die basisbehoeften, die psychologie een beetje begrijpen. Als je die kunt vastpakken, Ja, dan, I don't know. Er zijn verschillende wegen die naar Rome leiden. Maar dan weet je waar jij moet beginnen in je eigen organisatie. Maar de meeste mensen, als ik dit vertel, die vinden het überhaupt wel spannend om die basisbehoeften vast te pakken. Ja, dat werkt hier niet zo, want de baas doet dit en de regels dat en zus en zo. Ja, dan zeg ik, dan blijf maar doen wat je doet. Maar als je kijkt naar jullie cijfers van ziekteverzuim, noem maar op, dan word je daar toch niet vrolijk van. En iedere MTO hoor je terug. Ja, te weinig ruimte, ongezonde autonomie, we weten niet waar we naartoe gaan, de grenzen zijn niet helder. Ja, iedere keer komt die psychologie terug. Omarm hem dan. En dat is wat jij ook zegt.
0: Ja. Ja, ja, en het mooie is natuurlijk, hè, dat was ook mijn inzicht een aantal jaar geleden, dat ik dacht, jeetje mina, wat is het ingewikkeld en wat beweegt het allemaal? Wat is nog de houvast? Nou ja, gelukkig zijn wij mensen en dieren. Dat vergeten we nog wel. Een mens is een dier. Zoogdieren veranderen niet zo snel. Andere dieren trouwens ook niet. Maar zeker zoogdieren veranderen niet zo snel door de evolutie. Dus je kan er redelijk van uitgaan dat de basisbehoeften zoals die er nu zijn, de komende 50 tot 100 jaar er nog steeds wel zijn. En daar kan je dus prima op bouwen.
2: Ja, zeker nog. Organisaties pakken die ook letterlijk. Betekenisvol, autonomie, rechtvaardigheid, eigenlijk drie pijlers. Maar we hebben allerlei organisaties, buurtzorg, Mondragon, met managers, zonder managers. We hebben allerlei voorbeelden hier. Ja. Hè, en ook in het boekje laten we de revue passeren. En die bewijzen gewoon, als je er verstand van hebt, dan kun je er eigenlijk ook gewoon een organisatie mee bouwen. En iedere keer op je eigen manier.
0: Ja, wat ik tof vind en hoopvol vind, is dat jij niet zegt, doe dit, dan goed, komt het goed. Hè? Dus alle managers eruit, dan komt het goed. Of juist alle managers weer aannemen, dan komt het goed. Nee, het is een zoektocht met elkaar. Ja. Elke context is ook anders. De mensen die je hebt, wat je wil bereiken met elkaar. De geschiedenis die je hebt, de historie die je met elkaar hebt, de cultuur die je hebt. Dus ga op zoek met elkaar, maar wel op basis van die basisbehoeften die we met elkaar hebben.
2: En daar ligt het nieuwe HR. Hè? Dus ik zeg altijd, als laatste rol, we hebben er een paar gehad, is de kompas dragen. Dus weet je waar je voor gaat, als je de waarde eenmaal te pakken hebt, als je weet hoe de nieuwe tijd eruit ziet, hou vast en laat je niet afleiden door mensen die terug willen naar de oude tijd. Heb er wel begrip voor, werk ermee, maar hou vast aan. Dit is waar we voor gaan. En eerst HR, ontdek wat de nieuwe tijd is en wat het betekent voor jou.
0: Nou, kortom, als je na dit uur of als je de podcast luistert, ongeveer 3 kwartier denkt, ik wil veel meer weten. Nou, dat kan, want er is een heel mooi boek. Dat heet Goodbye Human Resources, Welcome Human Purpose. Het is geschreven door Leon Schaapkens. Het ligt in iedere betere boekhandel. Je kan het online bestellen. Dat is natuurlijk ook altijd leuk. Maar ik zou lekker naar de boekhandel gaan. En is het gewoon vragen. Dat is ook leuk. Want dan zegt die boekhandel, nee, dat hebben we niet. Zeg je, kan je hem voor me bestellen? Zeggen ze ja. Heb je nog mazzel dat ze er 2 bestellen? Doen ze er eentje in het schap en eentje neem jij mee. En dan ligt Leon weer in de schappen.
2: Zo is het.
0: Als auteur toch niks leukers dan ergens in een schapje te zitten.
2: Zo is het. Ja.
0: Alright, Leon, leuk dat je er was. Tot volgend jaar. De uitnodiging staat weer. Ja. We weten nog niet waar we het over gaan hebben. Maar dat het leuk gaat worden, dat weet ik nu wel. Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren. Er is nog veel meer te luisteren.
3: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet?
6: Met SureSync bij Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
9: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
10: Dit is New Business Radio.
9: Newsflash.
11: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
12: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
13: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
14: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
15: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
16: Vandaag in Let's Talk Business het verhaal van hoe Dryly vanuit een innovatief product en een speelse kindvriendelijke aanpak is uitgegroeid tot een merk dat in Europa op het gebied van bedplassen en zindelijkheid inmiddels meer dan 50.000 kinderen geholpen heeft. De volgende fase van het bedrijf dient zich aan. Het bedrijf gaat naar een fase in haar groei. Van de start-up fase naar de scale-up. En ja, wat die scale-up gaat inhouden, dat gaan we vandaag horen van Jeroen Wijnen. Hij is operationeel directeur bij Dryly.
15: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
16: Goedemorgen Jeroen, van harte welkom. Leuk dat je er bent.
17: Ja, dankjewel.
16: Om met de deur in huis te vallen, in een heel pril begin van Dryly hebben we ooit gesproken over dat product. Maar klopt, we zijn inmiddels heel wat jaren verder en we gaan toch even terug in de tijd.
17: Ja.
16: Met jou. Eerst eventjes wat jou betreft, hoe lang ben jij aanwezig bij Dryly?
17: Ja, ik ben nu zelf komende zomer 4 jaar actief bij Dryly. Met bedrijven is in november 2019 opgericht. Dus we zijn ook echt momenteel nu net die start-up fase inderdaad aan het uitgroeien. En ben daar 4 jaar geleden begonnen om de kar te gaan trekken.
16: Je was al meteen operationeel directeur, zo ben je ook aan boord gekomen.
17: Ja. Dus de vele uitdagingen die wij in die beginfase gehad hebben, heb ik allemaal meegemaakt. Vandaag de dag staan we echt op de vooravond van een leuke uitbreiding. Ook internationaal inderdaad.
16: Ja, daar gaan we straks natuurlijk allemaal over hebben. Maar even de vraag, welke opdracht heb je meegekregen 4 jaar geleden?
17: Ja, 4 jaar geleden waren we eigenlijk in de fase. Wij zelf waren natuurlijk online heel erg goed in ons vak. En vooral het stukje de wekker en het stuk techniek was toen iets wat echt wel wat beter mocht. We hadden een eerste versie gereed. Maar daar moest nog wat dingen aan verbeteren om het product echt kwalitatief en perfect juist te maken. Om klaar te zijn voor die uitbreiding. En dat was eigenlijk mijn eerste opdracht. Dus daar hebben we in die fase de wekker volledig in Nederland, ook in Eindhoven, een redesign gegeven en helemaal opnieuw ontworpen. En die wekker is er vandaag de dag nu waar we onze uitbreiding mee aan het doen zijn. En ja. Dat was het eerste stuk.
16: Gaan we straks ook allemaal van je horen van wat er allemaal bijgekomen is. Ik geloof zelfs een watch of zoiets dergelijks.
17: Klopt, ja.
16: Maar even helemaal terug naar het begin, 2019. Toen was er eigenlijk de vraag, bedplassen, zindelijk worden, dat moeten we op een of andere manier, op een slimme manier, kunnen helpen op te lossen.
17: Ja, dat was eigenlijk in dat tijdperk. Heeft de founder, had het zelf 2 kinderen. Beide hadden last van het nachtelijk bedplassen. Hebben toen ter tijd de plaswekkermethode, die ook echt al ruim 70 jaar bestaat, keurig gebruikt. En beide kids uiteindelijk zindelijk kunnen krijgen. Maar in die rit daarheen, tijdens dat ze dat product gebruikten, dachten ze van hey, Dit moet ten eerste wat motiverender kunnen zijn voor het kind. Wat speelser, kindvriendelijker. Maar ook een stukje innovativiteit. De wekker van echt heel lang terug gaat echt nog met draden en dergelijke. Dus,
18: in een broekje ook, geloof ik, hè? Zo iets eigenlijk, toch?
17: Ja, dus dat zijn dingen die natuurlijk niet heel wenselijk ogen. En,
18: zit er overigens middenin nog, hoor, wat dat betreft. Aan bij mijn jongste. En dat is wel bijzonder om te zien, inderdaad. Want dan heb je ze eindelijk zinnelijk, maar dan ben je er nog niet.
17: Nee, en je ziet bij heel veel kids ook dat er een terugval komt in het bedplassen weer. Kijk, het heeft ook heel veel te maken met de indrukken die overdag meegegeven worden naar de nacht. Een kind gaat weer dieper slapen. Maar wat vooral eigenlijk hetgeen is met het bedplassen. Het brengt ook weer een wat negatiever aspect mee met het niet durven logeren bij wat vriendjes. Vanuit de ouders ook weer de angst dat het kind gepest kan worden op school en een stuk falen in opvoeding. Ja. Dus er ligt ook wel heel veel emotionele druk op het onderwerp.
18: Ja, je had het over een broekje met heel veel draden erin. Sensoren eigenlijk, hè?
17: Ja.
18: En dat kon anders.
17: Ja. En toen is eigenlijk met de denkwijze dat inderdaad wat leuker voor het kind moet kunnen zijn en wat motiverender. En dat stukje innovativiteit is eigenlijk het product en het merk geboren. Mascotte daarin en echt het belangrijke beeld is Pandabeer Wizzu. Is een knuffel, een pandabeer, die hebben wij bij het product toegevoegd. En daar hebben wij de wekker ook ingestopt. Er zit een ritsvakje in de rug. En daarbij willen we eigenlijk het hele verhaal van het toch wat medische wat eraan hangt weghalen en het wat speels en toegankelijker maken.
18: Ja.
17: Er ligt dus echt die emotionele druk op. En vanuit het aspect dat het wat meer op belonen gaat wanneer zaken goed gaan, in plaats van het straffen en het voelen als falen als dat de zaken niet zo goed gaan, zijn we meer vanuit het belonen en het motiveren aspect gaan kijken. En hebben wij nog steeds inderdaad een broekje waarin gewoven sensordraad zit. Die detecteert eigenlijk met een zender wat op het broekje zit het allereerste drupje van urine. En die zender die communiceert vervolgens met het kastje wat in de pandabeer zit, de ontvanger, waarbij een alarm gemaakt wordt om het kind te wekken. Het is echt een training. Je doet het meerdere weken elke nacht achter elkaar. Wat we nu momenteel zien, omdat we juist echt op dat belonende deel zitten en dat motiverende aanpak, dat een kind heel gemotiveerd is in die training. En wij nu 93% van onze klanten in 6 tot 8 weken alle gezinnen de zinnelijkheid
18: kunnen helpen. Dus dat is de belofte. En je hebt het over we in de zin van ontwerp van dit product. Wie is we?
17: Ja, we zitten met een team bij ons kantoor in Mierlo, nabij Eindhoven. Zitten wij met eigenlijk op de directe op de loonlijst met z'n vieren. Maar daaromheen, als je eigenlijk kijkt wie allen betrokken is in het bouwen van het merk en runnen. Kom je met mensen die er in de dag tot dag mee bezig zijn. Echt ondertussen wel bijna tot 15. Het team wat echt dedicated op de Riley zit, zijn we met z'n vieren aan het doen nu.
18: Ja, en die periode, hè, 2019, nou die methode die was er. Dan moet je uiteindelijk gaan professionaliseren. Dan kom je in ongeveer 2022, 2023 uit.
17: Ja.
18: Dat is eigenlijk de periode dat jij aan boord gekomen bent.
17: Ja, dat is die zomer in 2022 geweest inderdaad. Toen stond het merk en het product, want onze eerste versie, die waren toen live en waren de eerste bevinding op van gevonden. Nou, toen dachten wij dat we een product om naast het stukje wat wij al zijn in het stuk van kwaliteit net naar een hoger level te gaan tillen om ook die uitbreiding in het buitenland te willen gaan doen. Zijn we echt gaan focussen om dat product dus in eerste instantie goed te maken. En nu die wekker die er vandaag de dag is, nu op een juist niveau is, zijn we vooruit gekeken naar de andere jaren, meer die landenuitrollingen gaan laten plaatsvinden.
18: Maar goed, je praat er heel makkelijk over, maar dat is een enorme opgave.
17: Ja, nou ja, dat is zeker een enorme opgave. Daar hebben wij onszelf ook wel licht op gekeken in die tijd, moet ik zeggen. Ja,
18: maar wat waren de momenten dat je toch even achter je oren krapte en dacht, oké, de potentie is er, maar uiteindelijk, ja, die afzetmarkt moeten we bedienen. Dat ging online, toch, als eerste?
17: Klopt. En ja, wat goed is te weten, 10 tot 15% van de kinderen plast nog 's nachts in bed. Dus ook echt in elke klas zijn zeker 3-4 kids die nog steeds nachtelijk bedplassen ervaren. Onze oplossing met de motiverende aanpak, maar ook het stukje innovativiteit met de wekker die weer verbonden staat met een mobiele app, is binnen de plaswekkermarkt nog echt iets vooruitstrevends. Het is natuurlijk
18: Dan kom je dus eigenlijk al meteen op punt dat je zegt van ja, daar hadden we het moeilijk.
17: Ja.
18: Moest je klanten overtuigen? Hoe hebben jullie dat in gang gezet?
17: Nou, wij hebben altijd al een heel erg sterk het geloof gehad in ons product en ons concept.
18: Maar jij trekt de kar. Ik kan me voorstellen dat je af en toe om je heen ook wat tegengas krijgt.
17: Ja.
18: Terwijl jij dat vertrouwen hebt in dat product en denkt doorgaan, doorzetten.
17: Ja.
18: Kan je daar een voorbeeld van doen?
17: Nou ja, je hebt natuurlijk met verschillende uitingen te maken. Wat je zegt, we zijn voornamelijk echt online actief. Wij verkopen ook enkel via de webshop. Zeker in die beginnende fase ben je experimenterend. Welke kanalen juist werken en wat voor het juiste resultaat.
18: Echt het marketingdeel wat dat betreft.
17: Ja. En nou, dan ben je bezig met budgetten op bepaalde kanalen te zetten. Om meer tractie te kunnen krijgen. Maar ik denk, afhankelijk van de kanaalkeuze waar ik het over heb, dat de grootste uitdaging ligt in... Er heerst echt een taboe op het begrip de plaswekker en ook het bedplassen. Het is niet stoer om over te praten.
18: Maar goed, voor ouders is het een hulpmiddel om de kinderen sneller zinnelijk te krijgen. Dus ja. Wat dat betreft is dat wel raar, toch?
17: Ja. Alleen, het is niet chic. Het is niet gaaf. Dus op een verjaardag, wanneer het wel een succes is, wordt er toch niet gauw bij de familie over gesproken. En dergelijke.
18: Tijdens een theekrantje op dinsdagochtend? Dochter.
17: Maar ja, vervelende eraan is, we hebben gewoon echt een hele prachtige oplossing klaar. En ja. Die oplossing, om daar dat taboe te willen doorbreken en dat product echt meer naar de man te brengen, dat is wel echt een uitdaging geweest.
18: Ja, maar uiteindelijk heb je dan toch die methodes gevonden. Waar zaten de crux? Waar zat de sleutel, als het ware?
17: Ja, dat denk ik, als wij echt een beetje kijken naar een sleutel in dat verhaal is. Het is een emotioneel product ook. Dus klantervaringen zijn voor ons enorm belangrijk. En juist omdat wij in die startfase toen we begonnen waren, ook zelf onwetende waar we heen gingen, toch altijd wel wat feedback ontvingen. Zijn we eerst weer even terug naar die tekentafel gegaan. Al die feedback meenemen en ook echt luisteren naar je klant. En dat uiteindelijk om weten te brengen naar hetgeen wat we nu live hebben. En je moet die klant ook echt willen begrijpen en heel erg naar luisteren.
18: Yeah.
17: Kijk je daarbij naar die feedback die we daarin meegenomen hebben, is voor ons het stukje ouder ervaringen hetgene wat het allerbelangrijkste is, omdat wanneer er één schaap over de dam is, dan gaan die anderen ook wel mee. Ja.
18: Hoe groot was de afzet in die periode 2022-2023?
17: Ik denk dat wij in 2022 ongeveer, wat zal dat zijn, 5000 wekkers per jaar toch al wel deden.
18: Ja, dat is behoorlijk.
17: Ja.
18: Als je met vier bent.
17: Ja.
18: Is er dan een rolverdeling dat jullie ook handmatig alles inpakken? Of is dat inmiddels, kan ik me voorstellen, geprofessionaliseerd ook en geautomatiseerd? Hoe gaat dat nu?
17: Ja, dat is eigenlijk ook wel heel leuk. En ik denk goed dat we dat zo gedaan hebben toentertijd. Toen ik ook binnenkwam, was ik ook echt zelf op het begin nog alle pakketten aan het inpakken. Klantenservice, ook zelf op die afdeling zitten en weten wat je klant... Wat is die gedachtegang? Waar struggelen hun mee? Of wat vinden hun prettig? Dus dat werd toen ook echt, toen waren we met nog minder. Heb ik daar voornamelijk echt volledig zelf helemaal op gericht. En uiteindelijk, na de fase waarin we nu zijn, inderdaad, moet je daar wel minder mee willen bezighouden om je op de groei te
18: focussen. Ja, ik kan me heel goed voorstellen, want uiteindelijk is het ook een stuk ondernemerschap wat je als operationeel directeur moet hebben in je, toch?
17: Ja.
18: Zat er altijd al in?
17: Nou ja, ik zelf vanuit mijn studie heb ik international business gestudeerd. En vervolgens ondernemerschap en retail management. 2022 in die zomer eigenlijk direct klaar. En wel altijd al wel geroepen dat ik het heel leuk zou vinden om zelf iets te mogen gaan runnen. En ja, zodoende is dit eigenlijk heel toevallig op mijn pad gekomen. Dus ik had zelf altijd wel de ambitie om zelf iets aan te pakken. En dat het uiteindelijk hier naartoe is gerold is wel bijzonder geweest. Maar,
18: en die 5000 plaswekkers of producten die jullie verkocht hebben in 2022. Dat was alleen Nederland. Of had je toen al langzaam maar zeker ook bijvoorbeeld Vlaanderen? Want dat is natuurlijk één taal.
17: Ja.
18: Hoe was toen daar de verdeling, zeg maar?
17: Ja, nou ja, wij verkopen dus enkel via de webshop. Dus,
18: maakt er eigenlijk niet uit. Was al meteen internationaal?
17: Nou, dat stukje Vlaanderen is toch vrij snel toegevoegd. Omdat ook met verzending. Je kunt eigenlijk na dat stukje Vlaanderen in 1 of 2 werkdagen. Ligt dat pakket gewoon bij diegene thuis. En omdat de taal hetzelfde is, was dat heel laagdrempelig. Om daar ook de website op te richten. Dus die is vrij vroeg aan het portfolio toegevoegd. Dat was in dat tijdperk inderdaad echt nog wel het stukje. Je pure Vlaanderen.
18: Ja, de expansie die kwam vooral vorig jaar. Gaan we het zo meteen over hebben in de Let's Talk Business.
19: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: elke werkdag tussen 11 en 12 voor je New Business Radio. Let's Talk Business. En Jordan Somber, 12 to 12 op deze mooie ochtend.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Mijn studio, Jeroen Wijnen, hij is operationeel directeur bij Dryly. En Dryly is een innovatief product. De plaswekkers. Ik kijk even naar jullie site, Jeroen, want we hebben het nu. We zijn aangekomen eigenlijk bij de internationale expansie. Dat was natuurlijk het doel. De overtuigingskracht vanuit jullie zelf dat het product echt goed was. Dat is de basis.
2: Dat is zeker de basis geweest waarmee wij ook echt de wil hadden om dat product verder in Europa uit te rollen. Bij dat stuk waarin we die uitrolling hebben gedaan, zijn we eigenlijk in eerste instantie begonnen bij de Franse markt. Hebben wij een klantenservicepartij voor aangesloten die onze klanten daarin voorziet van de service. En zijn we ook weer vanuit onze eigen webshop begonnen. Daarbij is bij die Franse markt ook al wel snel een les geweest. Die Fransman is toch net iets anders dan die Nederlander.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Stug of hoe zou je hem omschrijven?
2: Ja, de Nederlander ook in het stukje in marketinguitingen. En een Fransman die koopt graag echt lokaal, zeg maar. Die wil eigenlijk een Frans merk. Die wil nergens kunnen zien dat jij...
0: Nee, de Frans moet er eigenlijk op staan.
2: Eigenlijk wel, ja. En bij dat stuk waarin wij ook heel vooruitstrevend zijn in allerlei nieuwe methodes in het online gebied toe te passen. Denk aan het stukje in het marketingverhaal. Dus ook met AI te kijken en dergelijke. Prikt een Fransman daar toch doorheen en moet je dat eigenlijk volledig door een local, echt een native sprekende Fransman daarop zetten om dat direct tot een succes te laten gaan. Dus ja, daar hebben we wel ervaren dat die Franse markt best wat stug van de vloer kwam toen.
0: Even terug naar de Nederlandse vloer wat dat betreft. Je moet op een paar momenten, je zei al, een taboe moest doorbroken worden. Dat is gelukt. Maar wat ook gelukt is, is dat het broekje vergoed wordt door een aantal zorgverzekeraars.
2: Klopt, inderdaad. Ja, de plaswekker wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Daarbij kun je denken aan 60% van de aanvullende pakketten, ja, die de plaswekker vergoedt. Dat is eigenlijk puur ook vanuit het kijken meer naar het medische aspect. Dat de plaswekker voor het nachtelijk bedplassen, de medische term heet ook enuresis nocturna, echt een oplossing biedt die een wetenschappelijk bewezen methode is.
0: Ja, want heb je daar iets moeten doen met ISO-certificering en dat soort zaken?
2: Ja, we hebben onze wekker wel aan alle medische richtlijnen moeten laten voldoen dat we op het technische gebied aan alle vinkjes aankruisen.
0: Dus jij hebt heel veel papierwerk moeten invullen tussen het inpakken door?
2: Ja, dat was wel qua registreren ook wel een uitdaging waarin wij ons ook licht verkeken hebben toen ter tijd. En dan spreek je nu over de Nederlandse markt, maar ga je vervolgens naar de Duitse markt, ja, dan ben je toch net wat meer regels aan het kijken.
0: Ja.
2: En dat is toch wel iets wat inderdaad er toch wel heel snel dat je daar langs afkijkt, zeg maar.
0: Want je zei al, Vlaanderen waren al snel actief. Ja, ik weet natuurlijk niet helemaal hoe zit het zorgstelsel daar in elkaar. Konden je daar ook diezelfde deals of diezelfde zorgverzekeraarachtige setting in gang zetten? Of was het toch echt particulier aankopen?
2: Ja, België is eigenlijk echt voornamelijk particuliere aankoop. Je hebt een enkele zorgverzekeraar die het daar vergoedt. Het zorgstelsel zit weer iets anders dan in Nederland natuurlijk. In Frankrijk wordt sterker nog geen vergoeding geboden voor de plaswekker. Kijk je naar Duitsland, is daar ook weer een Hilfsmittelverzeichnis waar alle hulpmiddelen in staan opgenomen. En krijgt ook de consument daar een vergoeding voor een plaswekker. Vaak ook een 100% volledig bedrag.
0: Maar goed, dan heb je meteen een hele grote afzetmarkt te pakken.
2: Ja,
0: dus dat is interessant. En hoe kijken jullie naar het product? Want het product is natuurlijk 6 weken bruikbaar. Maar dan is het product niet om weg te gooien. Dat is nog houdbaar. Dus ik kan me voorstellen dat in de vriendenkring dat hele ding rondgaat.
2: Ja, dat is ook wel...
0: Is dat een dreigement of een bedreiging eigenlijk voor je afzet? Of valt het mee?
2: Nou, dat zijn gesprekken die wij intern ook al echt lang hebben gevoerd. Want wat vaak mensen zien en ook investeerders toentertijd. Je bent heel erg aan het kijken naar je terugkerende klant. En wij hebben een gezin, nou dat koopt de wekker. Dat kind is in 6 tot 8 weken zinnelijk als alles juist gaat. En dat is klaar met heel het contact met het bedrijf. En om je nieuwe klant binnen te halen, betaal je natuurlijk wel forse kosten. Je verdient meestal op je terugkerende klant.
0: Ja, precies, en zo'n plaswekker gaat natuurlijk de hele wijk door als je pech hebt. Een kindervriendelijke wijk. En dan vervolgens komt het tweede kind. Dan gaat het weer terug naar de eigenaar. Zien jullie dat gebeuren of niet?
2: Ja, en daar zit op zich ook geen probleem in. Want onze missie is natuurlijk ook echt zoveel mogelijk kinderen van dat nachtelijk bedplas af te kunnen helpen. Dus die wekker mag zeker een tweede leven hebben of een derde leven. Wat wij daar wel weer hebben gedaan om erop te anticiperen. Wij hebben de mobiele app die bij de wekker zit. Wanneer een alarm afgaat via de wekker, krijgt ook de ouder een signaal op zijn telefoon om het kind gelijk te ondersteunen. Dus het kind is daardoor niet alleen en eenzaam weer bezig met dat probleem. Maar de ouder komt nadat het kind de eerste stap heeft gezet direct helpen. We hebben daar uiteindelijk om dat stukje tweedehandsmarkt en die terugkerende klant toch een beetje binnen te halen. Hebben we dat voorzien door een abonnementsmodel toe te voegen aan de mobiele app.
0: Ja, slim.
2: Ja. En de eerste klant mag er eigenlijk helemaal geen hinder van ervaren. Dus die kan ten alle tijde de app gebruiken. Mocht een tweedehands product overgaan naar iemand anders. Nou, dan is het wel wenselijk voor de hygiëne. Ja. Dat je nieuwe broekjes aanschaft natuurlijk. En is dat abonnementsmodel voor de app maandelijks opzegbaar en tegen een maandelijkse betaling te gebruiken.
0: Ja, misschien net te overvloeden, maar nu zit je in een periode waar duurzaamheid onwijs belangrijk is. Hoe heb je er gekeken naar het product zelf? Wat voor stoffen daarin zitten? Wat voor... Ja. Producten erin gestopt zijn.
2: Ja, is iets wat wij zeker natuurlijk een heel belangrijk aspect vinden. En wat je voornamelijk ook daarin ziet, nou, kijkende naar de luiermarkt. Het is een topic wat toevallig de laatste tijd echt wel wat meer ter sprake komt ook. Is gewoon een enorme vuilende industrie.
0: Ja, want daar heb ik wel eens van gehoord dat die luiers die zijn nu zo doorontwikkeld, dat ze zo lekker zitten, dat een kind eigenlijk gewoon helemaal niet meer zonder wil.
2: Klopt. Dus is echt iets wat volgens mij het laatste half jaar in één keer in het nieuws ook gebracht is. En alles gaat op comfort, gemak en ondersteunen. Alleen onze broekjes zijn bij gecertificeerde leveranciers waarbij alles gewoon netjes op orde is. En dat is ook echt het pijler nummer 1 geweest in die zoektocht. En onze broekjes zijn gewoon uit te wassen op lage temperatuur in de droger. Dus ze kunnen worden hergebruikt. En bij een training heb je gemiddeld een broekje of 3 nodig. Die wordt hergebruikt en zet je dat weg tegen hoeveel luiers kinderen dagelijks gebruiken. Ja, dan is dat al een enorme impact direct.
0: Oké, dan gaan we nu echt naar die expansie. Want dit is eigenlijk ook het product. Dan ga je dus naar het buitenland. Je probeert natuurlijk je omzet te verhogen, je afzet te verhogen. Nu zei je net al, Frankrijk was heel lastig. Waar begin je?
2: Ja, wat eigenlijk het echte begin is punt 1, dat product. Het product moet ten alle tijde stabiel zijn en van een topkwaliteit. Alleen wanneer we kijken naar dit internationaal uit te rollen, moeten wij ook echt een meerwaarde kunnen bieden in die markt. En kijkende naar het onderzoek in die markt, zag je dat...
0: Dus je doet marktonderzoek?
2: Ja, zie je echt dat in het aanbod van onze niche-markt natuurlijk, hè, en de plaswekkers, dat het aanbod ook nog echt wel steeds die traditionele wekkers zijn van tientallen jaren geleden. En dat we nou, daar in ieder geval al zeker een slag konden slaan in onderscheidendheid. Het is een product wat je voor je kind koopt en je wil het beste voor je kind.
0: Maar ga je dan, reis je af naar Frankrijk, ga je daar bij wijze van spreken rondkijken wat voor producten er in de schappen liggen? Of hoe doe je dat? Doe je dat op afstand? Hoe gaat dat in zijn werk voor jullie?
2: Ja, eigenlijk doen wij dat voornamelijk daar online, omdat wij zelf ook enkel via die webshop actief zijn. Kijken we wat het aanbod is wat daar momenteel zit en hoe die prijszetting daar ook is om zelf een beetje een strategie te gaan bepalen hoe we dat willen gaan wegzetten. Vervolgens gaan wij de website gereed maken en daarbij is ons ook wel weer een les geweest in het gebruik van de vooruitstrevende technologie die er vandaag de dag is. Hebben wij de website volledig middels een AI enkele jaren geleden toen laten vertalen. Om een helemaal juiste up-to-date versie in
0: je kan alle kanten op. Je kan gewoon een Chinese website morgen lanceren als het moet.
2: In principe wel. Alleen die technologie was die paar jaren geleden terug zo nieuw dat uiteindelijk toch om met de shops, de backend en dergelijke daarmee te gaan praten, dat daar problemen in die verbindingen ondertussen waren. Dus uiteindelijk zag je dat de klanten die bij ons een aankoop deden in het buitenland uiteindelijk niet naar het kanaal geduwd konden worden waar de aankoop van is. En vervolgens zie je dus eigenlijk niet welke marketinguitingen nou tot een succes leiden of welke juist eigenlijk wat meer afgeschaald kunnen worden.
0: Ja, dat is natuurlijk super belangrijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat je, hoe ouderwets het ook klinkt, het ook nog wel moet hebben van mond-op-mond reclame.
2: Ja, dat is zeker bij ons product waarbij mensen het begrip de plaswekker dus ook eigenlijk niet kennen. Iedereen als je vertelt een plaswekker denkt, ja, hey, wat is dat nou? En dat is die ervaring van die ouder.
0: Maar je moet dat verhaal gaan vertellen. Ik kan me ook voorstellen dat je daarvoor toch kijkt naar wat voor autoriteiten zouden we eventueel kunnen aanspreken. In dit geval in Frankrijk. Dat zouden consultatiebureaus kunnen zijn. Dat soort ja, elementen waar iedereen, iedere ouder langskomt.
2: Klopt, klopt, klopt.
0: Heb je er naar gekeken?
2: Ja, zeer, zeer zeker naar gekeken. En wat hetgeen is bij de plaswekker. De hersenen moeten ook natuurlijk wel dusdanig ontwikkeld zijn om dat signaal van die blaas te kunnen gaan herkennen en begrijpen. Dus de plaswekker wordt ook pas geadviseerd vanaf de leeftijd 6, 7. Daarbij liggen wij momenteel bij alle plas- en poepolies die je bijvoorbeeld natuurlijk gewoon hebt in het land. Liggen wij met een demonstratiepakket en hebben wij in contact met de urotherapeuten. Om informatie te voorzien van onze oplossing. Daarbij is het natuurlijk weer een hele fijne stap van ons geweest. In de mobiele app zie je precies wanneer een plasongelukje geweest is.
0: Dus je oogst eigenlijk heel veel data.
2: Ja, ja, ja. En wanneer dat plasongelukje geweest is. Bij traditionele methodes zie je dat dat nog de volgende ochtend met een pen en papier wordt opgeschreven. En ja, was dat nou 2 uur 's nachts of was het 3 uur 's nachts? Je bent druk in de weer in die nacht. En onze app registreert precies op de tijd wanneer dat ongelukje gebeurd is, dat ongelukje. En juist die artsen in die kliniek en in het ziekenhuis hechten daar weer heel veel waarde aan om dat plasgedrag te analyseren.
0: Ja, ik kan me voorstellen, dus er zit wetenschappelijke waarde eigenlijk aan vast.
2: Zeker weten, ja.
0: Ja, en is dat iets waar je nu over hebt dat zich plaatsvindt en dat plaatsvindt in Nederland? Of doe je dit dus ook in Frankrijk om juist dat Franse chauvinistische gevoel, waar je net al aan refereerde, om dat gewoon sterker te onderbouwen?
2: Ja, het is eigenlijk data die wij nu van alle landen wel op één hoop bundelen. Dus wij zien precies ongeveer wanneer die ongelukjes plaatsvinden en dergelijke. En wat ik terugkomt op dat verhaal van die arts zeg. Die arts zegt daar weer heel veel waarde aan om vervolgens een advies te kunnen gaan geven. Het is niet zozeer dat wij de data van het stukje plasgedrag per land heel erg specifiek gaan richten aan dat land. Nee.
0: Nee, want het is ook niet. Ja, een kind blijft een kind. Of hebben jullie toch een vermoeden dat daar nog verschil in zit?
2: Nou, wat je bij het bedplassen wel ziet, het is echt een probleem. Jongens hebben daar veel meer hinder van dan meisjes. Dus ik denk dat de verhouding ongeveer op 65% jongens en 35% meisjes ligt. En het probleem is ook iets wat erfelijk is. Dus hebben er ouders voorheen last van gehad, zie je vaak dat het kind uiteindelijk ook weer met die problemen kampt.
0: En dan de stap naar Duitsland. Dan weet je gewoon van ja, dit kunnen we 1 keer doen.
2: Ja.
0: Kan je mislukken op het moment dat je intrede doet in zo'n land?
2: Ja, wij hebben daar ook wel wat lessen geleerd. En de eerste duidelijke les van een concurrent is eigenlijk geweest dat wij, ik spreek zelf een redelijk woordje Duits en intern bij ons ook wat andere.
0: Schön, ja.
2: Zeer schön, zeer schön. En daarbij zagen we eigenlijk dat het woord plaswekker in Duitsland, waar hebben wij de vertaling naar gedaan en daar zijn we op gaan adverteren. Puur gewoon om op het begrip.
0: Wat was de vertaling?
2: Het woord plaswekker in Duitsland is een klingelhose. Eigenlijk weer het rinkelen. Ja, ja, wat daarin terugkomt. En daar waren wij mee bezig. En niet wetende, gewoon op dat begrip de plaswekker adverterende, zagen wij enkele weken later in 1 keer een advocatenbrief op de deurmat liggen. Want er is blijkbaar een geregistreerd merk die daarin ook actief is en dat heeft geregistreerd. En in Duitsland is dat niet een belletje of een mailtje. Hey, wat ben je aan het doen?
0: Je bent meteen de pineut.
2: Ja, ja, ja. Dus nou, dat was weer een hele harde les. Oké, daarin even wat voorzichtiger
0: dus,
2: in de aanpak.
0: Dus de klingelhose is eigenlijk een geregistreerd merk?
2: Ja, ja, zeg je helemaal goed, ja.
0: Moet een beetje denken, het Oktoberfest, maar goed, kan er mij liggen.
2: Ja, ja, ja.
0: maar goed, en dan uiteindelijk, ja, dan moet je er met zo'n merk uitzien te komen. Is dat gelukt of moesten jullie gewoon flinke boete betalen?
2: Nou, dat is wel gelukt en natuurlijk moet je daar dan wel voor compenseren. Maar daarna wel in het gesprek te gaan en aan te geven. Hey, wij hebben daar geen verkeerde bedoelingen mee. Onwetende, zelf als niet-native Duits sprekende daar te starten.
0: Ja, want
2: kun je daar gewoon netjes uitkomen.
0: In principe, het kan natuurlijk ook gewoon een normaal werkwoord zijn wat dat betreft, toch?
2: Ja, ja, en dat was precies ook onze gedachte daarachter. Dus in die onwetendheid en dat juist te weten te compenseren. Is dat weer een les die we daarin in hebben meegenomen? En was dat wel gelijk een leuke kennismaking natuurlijk in die Duitse markt?
0: Hoe kan je nu de PR in Duitsland, hè? Want daar ben je natuurlijk altijd bij gebaat, bij Free Publicity met name.
2: Ja.
0: Hoe krijg je dat voor elkaar in zo'n land als Duitsland, wat natuurlijk gewoon waanzinnig groot is vergeleken met de Nederlandse markt. Hè?
2: Ja, nou, de belangrijkste stap die wij daar nu vooral eigenlijk in zetten in die plaswekkerindustrie is ons product gewoon Europees gezien echt nog steeds helemaal vooruitstrevend in technologie en de oplossing in een vriendelijke
0: manier. Maar pushen online, is dat het belangrijkste?
2: Nou, wij zijn vooral daar nu mee begonnen. Zorgen dat die artsen en die klinieken in Duitsland ons product kennen. En weet die te overtuigen wat voor meerwaarde het product voor een gezin kan bieden ten opzichte van de traditionele wekker. En die artsen die schrijven natuurlijk ook een plaswekker voor wanneer er iemand op een gesprek komt. En dat is eigenlijk stap 1 geweest. Zorgen dat die professionals, dat die je kennen en zorgen dat die ook uiteindelijk gaan, naast dat er geen merkafhankelijk advies gegeven mag worden natuurlijk, weten dat je er bent en

0: plaswekker training aan het doen zijn, omdat het gewoon niet chic is. Dus wat online bij die social kanalen, denk aan die Facebook en TikTok waar je het over hebt. Daarbij is een UGC filmpje, user generated content. Iemand die iets vertelt over hun ervaring en wat ze gedaan hebben. Nou, dat scoort eigenlijk altijd wel. Maar,
1: met name aan de achterkant eigenlijk als het ware. Dus omdat het gelukt is.
0: Ja. En die succesverhalen, daar de mensen voor te vinden die zichzelf ook openbaar willen blootstellen om die ervaring te delen. Daar ligt echt de uitdaging op dat social gebied om dat juist te kunnen doen. En daar zijn we heel zoekende altijd om daar mensen voor te vinden.
1: Maar goed, stel je zou die mensen inhuren, dan kan ik me niet voorstellen dat een vlogger zegt nee, dat doen we niet.
0: Nee, klopt. Maar dan heb je puur inderdaad met een stukje acteurs en actrices te maken. Wordt daar inderdaad volledig aan meegewerkt. Ja. Maar wij willen ook wel echt bouwen op die echte ervaringen. En die mensen zoeken die ook echt met
1: authentiek blijven.
0: Ja.
1: Ga zo meteen verder praten.
2: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Cody Crowes en Mr. Jones.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag bij te gasten Jeroen Wijnen, operationeel directeur bij Dryly. En ja, Jeroen, we zijn een beetje gebleven bij het luierbroekje in internationale vorm. Daar hadden we het net al over. Jullie hebben Frankrijk eigenlijk zelf proberen te ontdekken als markt. Je vertelde net al over de Klingelholms in Duitsland. Wat zijn de belangrijkste lessen dat je denkt van, je bent online aan de ene kant, aan de andere kant. Je hebt een fysiek product. Je bent gebaat bij mond-to-mond reclame. Je bent gebaat bij de professionele gezondheidszorg die zo'n broekje adviseert. Hoe gaan jullie om met enerzijds doelstelling van hoe je wil groeien versus ja, echt die markt van binnenuit verkennen. Dus echt gewoon letterlijk fysiek in het land aanwezig zijn waar je op dat moment die expansie in gang wil zetten.
2: Nou, wij zijn onze expertise en kracht binnen ons team ligt echt in dat stukje online zichtbaarheid. Dus daar ligt altijd eigenlijk ons eerste uitgangspunt en onze positie om het merk neer te zetten. Wat wel een les is bij dat stuk Franse markt, is eigenlijk dat we heel wat jaren zijn gaan ploeteren om te kijken met onze eigen inspanningen, wat kunnen we daar doen om het product echt aan de man te krijgen. Maar ook misschien de conclusie moeten nemen dat die Franse markt zodanig op diegene gericht zijn, dat we momenteel eigenlijk een distributeur in Frankrijk hebben die daar de machtspositie heeft en beter met een partner kunnen samenwerken die dus echt die local is in Frankrijk. In plaats van dat wij het de hele tijd maar zelf proberen te doen.
0: En nu heb ik in het verleden ook wel eens te maken gehad met Fransen. Hè? Fransen die Engels praten is ook wel altijd een apart fenomeen. Herken je dat?
2: Is zeker een apart fenomeen. En het is zeker een ander soort volk dan de Nederlander.
0: Hoe doet je die betrouwbaarheid van zo'n partner? Hoe vind je zo'n partner?
2: Ja, heel ingewikkeld in dat verhaal om te kijken wat de perfecte match is. Je hebt bij dat stukje plaswerkenmarkt heel wat bedrijven die medische hulpmiddelen verhandelen. En daarvan is een van de 1000 artikelen een plaswekker. Maar je hebt ook nog echt binnen Europa enkele bedrijven die enkel en alleen net zoals ons die plaswekken verhandelen. En dat is hun product en hun ding. Die Franse partij is daar eigenlijk één van. Op het begin waren we daarmee bezig en zie je eigenlijk dat diegene te laat komt op gesprekken en dat je hele lange tijden weer niks hoort. En nou, dan had je het eigenlijk al afgeschreven. Maar daarbij moet je toch kijken en je rust bewaren. En omdat diegene wel binnen de markt de naam en de positie had en daar nu het product aan te koppelen wat eigenlijk het beste is wat Europees te bieden heeft, hebben we nu echt een gouden fit om samen die samenwerking te doen en beter dat land aan te pakken.
0: Maar ik kan me voorstellen, wat ik eigenlijk net al zei, je moet fysiek toch in dat land aanwezig zijn. Je kan dit niet online af met een Teams meeting.
2: Nee. Dus wat hetgeen is, op het begin ben je natuurlijk verkennend, omdat je niet weet wat de intenties zijn van de anderen en waarin je moet gaan kijken. We hebben bijvoorbeeld ook, om daarin verder te gaan, in Zwitserland zijn wij actief. In Zwitserland hebben we een Zwitserse distributeur aangesloten, waarbij we inderdaad toch ook al heel vroeg in die fase naar Zwitserland zijn gegaan. Wij zelf hechten ook heel veel waarde aan de persoon. Dus met wie zijn we in gesprek en is diegene te vertrouwen?
0: Want wat vraag je van zo'n persoon? Hoe toets je dit? Ja, je de juiste persoon, is dat op basis van track record die zichtbaar is of?
2: Ja, dat een stukje voorgeschiedenis is hetgeen wat je natuurlijk analyseert om te kijken van hoe zijn zij er al mee bezig. En wat wij zelf hebben is ook wel echt hetgeen, het persoonlijke gevoel. Dus dat is misschien een beetje een risicovolle factor daarin om daar ook heel erg op af te gaan. Maar wanneer het goed voelt, durven wij in sommige dingen daarin ook wel echt die gok te nemen. En wat je daarbij ook ziet, wanneer we dat soort samenwerkingen aangaan, zetten we het ook altijd wel heel strak op papier dat er een testperiode is en dergelijke om zichzelf te bewijzen. En door dat strak op papier te zetten, zorg je er eigenlijk voor dat je niet die misstap maakt, dat mocht het wel de verkeerde kant op vallen, dat je eraan vastzit en je een ander probleem hebt.
0: Ja, dus eigenlijk heb je een soort van expansieproces ontwikkeld.
2: Ja, we hebben echt een heel model met ook het stukje legal wat daarbij zit. Hoe dat we zo'n proces vormgeven en waarbij dat we allemaal op moeten letten. Alleen dat stukje persoonlijke waarde waar wij zelf een goed gevoel bij willen hebben, dat heeft zich gelukkig nog altijd bewezen. En ja, dat is ook een belangrijk stuk.
0: Nu is het natuurlijk een product wat je wereldwijd eigenlijk aan de man, vrouw zou kunnen brengen. Hoe bepaal je welke expansie of welk land je gaat aanboren als het ware?
2: Ja, Nou, bij ons was het stukje België in die vroege tijd een hele logische stap. Frankrijk en Duitsland kun je heel simpel via een Nederlands magazijn bedienen. En heb je ook in 2 tot 3 werkdagen een pakket afgeleverd. Gaan we verder kijken naar een Zwitserland en dergelijke. Wil je dat wel met partners doen? Wij zijn zelf heel erg van de mening dat de markten die wij zelf kunnen runnen en waar we mee bezig zijn, dat moeten we ook wel echt zelf blijven doen. Maar op een gegeven moment zie je inderdaad dat juist zo'n partner ook een stuk ontzorgt. En dat dat weer wat eenvoudiger maakt. En nadat we hebben gezien hoe succesvol zo'n partnerschap kan zijn, zien we ook eigenlijk dat we veel meer van dit soort partners de laatste tijd aan het aansluiten zijn. En in de gesprekken zijn om die toe te voegen.
0: Dus even teruggaan naar Frankrijk, Duitsland. Ben je daar geland als product?
2: In Frankrijk, zeker met die partnership die we daar hebben, is dat ondertussen wel juist in orde. Duitsland duurde weer net wat langer omdat we weer bezig waren met ook aan alle vinkjes te voldoen voor dat Hilfsmittelverzeichnis, voor die hulpmiddelenlijst. In Duitsland hebben we echt nog wel een flinke slag te slaan. Dus daar ligt ook dit jaar voornamelijk echt de focus op. De Duitse markt is 8 keer zo groot als de Nederlandse markt. In de Nederlandse markt hebben wij momenteel de marktpositie als leider. En dat willen we in Duitsland nu ook gaan neerzetten. Dus daar ligt dit jaar echt voornamelijk de focus op.
0: En dan kan ik me ook voorstellen dat je uiteindelijk moet je gaan uitbreiden als organisatie.
2: Ja. Ja, nee, dat is zeker van belang. En wat hetgeen is, ik ben heel blij dat ik voorheen al die dingen waar we het over benoemd hebben, dat inpakken, dat klantenservice, dat je dat zelf hebt gedaan, zodat je ook weet van de mensen die daar nu mee bezig zijn, wat staat hun te wachten en wat zijn hun uitdagingen en dingen. Daarbij moet je natuurlijk ook wel een beetje gaan kijken om op een gegeven moment heel wat dingen los te gaan laten, zodat je zelf heel erg bezig bent met dat stukje groei en minder op dat stuk aan het kijken bent in het operationele gedraai. Ik merk bij mezelf voorheen wel dat ik ook wel echt wat moeite heb om daar bepaalde zaken los te laten. Terwijl dat daar een echt perfect team zit wat er heel veel verstand van heeft.
0: Ja, maar dat is herkenbaar natuurlijk. Dat hoor je eigenlijk bij elke ondernemer die het heeft over expansie. Expansie is inherent aan loslaten. Dingen overlaten aan je collega's die ook gekwalificeerd zijn, maar misschien toch een andere visie hebben. Hoe hou je dan die kikkers in de wagen? Want nu is het nog behapbaar. Maar stel je hebt straks 30 collega's. Wordt het natuurlijk wel een ander bedrijf.
2: Ja, dat wordt dan zeker een ander bedrijf. En in die fase zijn we nu nog niet. Zijn wel dingen waar we natuurlijk later ook naar heen willen.
0: Wat heb je voor ogen voor de komende jaren?
2: Nou, wat onze komende jaren voornamelijk belangrijk is, is dat stukje, vooral dat West-Europa en wat daar heel erg aansluitend is, willen wij het liefst eigenlijk allen zelf blijven doen. Daarnaast willen wij met die distributeurs, verschillend over Europa, ook allerlei andere landen toevoegen. Scandinavië is daarbij ook echt iets wat op de wensenlijst staat. Is ook een redelijk soortgelijk mens.
0: Een soortgelijke markt, soortgelijke cultuur ook, denk ik wel. Hè?
2: Ja. Dus daar zien we een hele mooie fit. Alleen ook dat zijn dan wel markten die we het liefst met een juiste partner willen doen. Dus onze focus momenteel ligt op hetgeen wat we nu beheren. Helemaal tot 100% juist benutten. En hetgeen wat daar buiten ligt, willen we gaan benutten middels de juiste partners weten te vinden aan te sluiten.
0: Want ik kan me voorstellen, aan de ene kant, je ruikt heel veel kansen. Maar aan de andere kant, zorgvuldigheid is denk ik ook wel goed hierbij. Je zei al, de Duitse markt is toch een andere league dan de Nederlandse markt.
2: Ja, zorgvuldigheid is daar heel belangrijk mee. En wat het natuurlijk ook vooral in dat stukje die start-up fase weer aan uitdagingen met zich meebrengt. Je ziet wanneer je in één keer allerlei mensen weet aan te sluiten, volumes weet te draaien. Je begint te schalen, maar dan begint het volgende probleem zich voor te doen. Dat je ook met je voorraad zit waarop je moet gaan schalen. Je dient alles zelf voor te financieren. In ieder geval, wij hebben met veel distributeurs ook aantrekkelijke afspraken gemaakt. En vervolgens zag je eigenlijk dat we daar de hele tijd weer tegenaan hikten.
0: En waar het product gemaakt wordt, gefabriceerd wordt, is dat in Nederland? Of?
2: Ja, de wekker wordt inderdaad in Eindhoven gefabriceerd. Op de Hightech Campus ligt het product. En daarbij willen we dat product, omdat wij zelf nou met de auto 20 minuten daar zijn, ook dicht bij huis houden. Ja. Want die kwaliteit moet bij ons altijd top zijn. En dat kunnen we zodoende wel waarborgen.
0: En zijn ze klaar om op te schalen?
2: Zij zijn zeker klaar om op te schalen. Wij hebben onze ambitieuze plannen ook natuurlijk met hen gedeeld. Dus daar voorzien we eigenlijk helemaal geen probleem.
0: Wat zou de capaciteit zijn die je nu aan kan op jaarbasis?
2: wat we nu qua capaciteit op jaarbasis aan kunnen. Dat zou echt, denk ik, heel eenvoudig naar 10.000-20.000 wekkers kunnen gaan.
0: Ja. En dan heb je nog die horloges. Wordt die ook in Eindhoven geproduceerd?
2: Nee, de horloge hebben wij niet in Nederland liggen qua productie. Wat je ook eigenlijk een beetje moet zien, de plaswekker, dat is echt ons onderscheidend vermogen en ons unieke product. En wij willen door het assortiment aan te vullen wat meer die all-in-one-stop plasshop zijn, zeg maar even. En dan heb je ook een stukje met dagzindeligheid te maken. En het stukje broekplas overdag. Dus nou, zodoende, door weer in contact te zijn met die artsen, horen wij dat zo'n plashorloge heel vaak wordt voorgeschreven.
0: Ja.
2: En zijn we daar eigenlijk direct op gaan inhaken.
0: Want wat je net al zei, ook toekomst gesproken. Je bent innovatief en je gaat natuurlijk producten erbij bedenken. Jij zei net al, dat plasbroekje als het ware, dan moet een kind toch wel 6-7 jaar zijn. Maar als ze zindelijk worden, zijn ze rond de 3-4 jaar.
2: Klopt.
0: Dat is natuurlijk nog wel een interessante leeftijdscategorie waar je iets voor zou kunnen betekenen, of niet?
2: Ja, en je zit ook na te denken in het stukje voorfase zijn. Dus denk even gewoon heel simpel aan een plaspotje. Alleen koppel je naam eraan en dergelijke. En je bent toch al in die voorfase bekend bij diegene. En weet dat je in die industrie bezig bent. Dus misschien dat die zodoende weer makkelijker bij je terechtkomt. Dus dat zijn dingen waar we nu voorzichtig aan meer producten aan het toevoegen zijn en meerdere opties te bieden om meer te kunnen voorzien in alle behoeftes eigenlijk.
0: Kan je een voorbeeld daarvan noemen?
2: Ja, het belangrijkste voorbeeld wat we nu toegevoegd hebben is dat plashorloge. Waarbij we dus preventief een trilling geven met een discreet signaal wanneer een kind overdag last heeft van zinnelijkheid. En die is nu ongeveer een half jaar geleden ook vrij recent pas toegevoegd.
0: Dus dat is allemaal nieuw. Kun je allemaal mee? En zet je dat dan ook meteen in die internationalisering mee op die website? Of ga je dat dan weer eerst testen in een kleine schaal, bijvoorbeeld in Nederland?
2: Nou, we testen natuurlijk zelf de producten en dergelijke en onze leveranciers wel. Juist waar we dat soort dingen inkopen, hebben wij dat binnen. Dan gooien wij ook wel echt directe kanalen open. En gaat het ook naar alle dingen doen, omdat we wel zien dat het product gewoon juist is. En hebben ook bij dat plashorloge eigenlijk gelijk gezien dat het gewoon een hit is.
0: Jeroen, ik heb nog een soort van verrassing in dit programma. Vragen we af en toe toch om een getal onder de 10 te noemen. Daar zit een vraag aan gekoppeld. Welk getal zou je willen noemen?
2: Voor mij een 10.
1: Wanneer is jouw werk klaar?
0: Nou,
2: mijn werk is niet zo snel klaar.
0: Nee, dat weet ik.
2: Nou, kijk, weet je wat het is? We zijn nu die scale-up fase aan het ingaan. Dus vooral in die start-up fase ben je heel veel dingen zelf aan het doen. De druk en het stukje, de aandacht ligt dan ook echt bij jou wanneer zaken niet lopen. Dan word je er ook op aangekeken natuurlijk. En ons en mijn doel vooral is om het bedrijf nu echt mooi succesvol door deze nieuwe fase heen te duwen. En daar tot een succes te komen. En in alle eerlijkheid, dan stopt het niet om 5 uur. En blijf je daar ook in de avonden en weekenden gewoon mee bezig.
0: Ja, want daar is leiderschap heel belangrijk. En je bent nu met een vrij compact team. Dat is natuurlijk ook heel dicht bij elkaar. Hoe bewaak je de cultuur? Want als je straks gaat groeien, dan ga je natuurlijk naar een groter team. Krijg je nieuwe mensen erbij, nieuwe meningen erbij. Hoe probeer je dat te managen?
2: Ja, wij zijn met onze management meetings altijd wel met iedereen aan het kijken om alle plannen en ideeën die we te hebben, ook iedereen zijn denkwijze daarop te laten vloeien.
0: Dus continu bezig met draagvlak.
2: Ja, wij willen iedereen ook betrokken houden. En dat de mensen die de belangen hebben, die moet je natuurlijk ook wel echt betrokken in je organisatie houden. En daardoor zie je dat wanneer bepaalde dingen ook ooit eens wat minder lopen, dan zijn ze op de hoogte en komt het niet als een verrassing. Maar om iedereen heel dicht bij je te houden, zorg je dat je samen als een collectief eigenlijk wel naar dat nieuwe punt komt.
0: Want hoe hou je medewerkers tevreden?
2: Nou, wij zijn op kantoor eigenlijk met een hele gangbare cultuur. Wij zijn een vrij jong team. Iedereen binnen het team zijn wel allemaal heel ambitieuze mensen die graag aan mooie doelen werken en dit soort dingen willen realiseren. Dus we houden het heel laagdrempelig. Het is bij ons niet allemaal heel strikt. Dus het is vrij losjes. Af en toe iets te losjes, als ik het eerlijk mag zeggen. Maar dat houdt ook de lol erin en de motivatie bij iedereen om het gewoon leuk te houden en ondertussen leuk succes te behalen.
0: Daarbij die expansie, dat vraagt natuurlijk om meer medewerkers. Zijn er al mee bezig met het werven van nieuwe mensen?
2: Ja, we zijn nu met een team wat we nu hebben, wat er juist bij zit en wat de huidige capaciteit prima kan runnen. Het fijne is wat wij ook intern bij ons kantoor hebben, is daar hebben wij een marketing agency eigenlijk gekoppeld bij het merk. En daarbij hebben wij dus ook alle expertise's met het stukje design, maar ook development van website en dat online plaatje. Dus dat is wel eigenlijk wat ik zei met, hey, je hebt 4 man op je loonlijst direct, maar in de organisatie zit echt ruim 15 man betrokken.
0: Precies.
2: En je moet vooral, wat bij ons ook gewoon heel goed werkt, is de expert op het gebied van dat onderwerp, die moet daarmee bezig zijn in plaats van allerlei onderwerpen zelf hoog willen houden. En daar zitten wij in capaciteit momenteel nog echt prima op de plek. Maar moeten we inderdaad wel een oog in de gaten houden voor de toekomst.
0: Dryly, over 5 jaar, dan heb je in ieder geval de klingelhozen fase achter de rug in Duitsland. Dan ga je richting Scandinavië, zei je net al. Is dat binnen 5 jaar allemaal gerealiseerd? Of denk je dat dat over 5 jaar plaats gaat vinden?
2: Nou, ons in 2026 ligt die focus echt op Duitsland. Dus dat is nummer 1. Het aansluiten van die meerdere distributeurs. Dat is eigenlijk het punt 2 wat daarbij komt. Je ziet wel dat een aanlooptijd nodig heeft. Het is niet wanneer je het partnership hebt dat de orders binnenvloeien en dat de volumes gedraaid worden. Dus daar zal altijd een aanloop mee bezig zijn en om ook wel te bewaken dat proces juist verloopt. Vooral omdat het een industrie is waarin we zitten. Het is echt een niche, dus je bent met toch wel een paar spelers. Willen we eerst waarborgen dat plan bij diegene wat opgezet wordt ook echt juist verloopt en vervolgens door naar de nieuwe gaan. Dus ook niet te veel processen daardoor elkaar laten verlopen. Dus dat zal uitgesmeerd worden over de jaren. Kijk je 5 jaar later als je 2031 zit. Moeten wij daar zeker ondertussen flink operationeel zijn. Ja.
0: En hoe ga je die partners, hoe hou je die tevreden? Want die zijn natuurlijk super belangrijk in al die landen als tussenschakel.
2: Ja, nou het allerbelangrijkste punt er is de meerwaarde die het product biedt natuurlijk. Het stukje kwaliteit en innovativiteit. Maar ook wat wij zelf ook uitstralen naar onze eigen klanten. Het product is een emotioneel product. Er is een gezin mee bezig. Het is in de nacht. Die uren zijn kostbaar. Wij vinden service een enorm belangrijk aspect daarin. Dat zul je ook in al onze gebruikerservaringen terugzien. Hoe mensen over onze service praten. En dat verhaal wat wij naar die klanten uitstralen. Moet eigenlijk ook bij die distributeur zijn. Dus er moet een heel warm gevoel zijn. En die moet zich gehoord voelen, zeg maar.
0: Dank voor je verhaal. Jeroen Wijnen van Dryly. En veel succes de komende jaren. En de internationale expansie uiteraard.
2: Dankjewel. Gaat goed komen.
0: Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Dank voor het luisteren. Wil je hem terugluisteren? Kan dan natuurlijk via onze website newbusinessradio.nl. Tot de volgende.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads, familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
8: Ja, een thuisbatterij is een apparaat die je in huis kan hangen. En wanneer jij zonnepanelen hebt, kun je die zonne-energie die je opwekt, kun je daarin opslaan. En dan wanneer het zonnetje bijvoorbeeld niet meer schijnt, kun je die energie gebruiken om bijvoorbeeld te koken of de was te doen. Wij willen gewoon de komende jaren het thuisbatterijmerk van Nederland worden. En dat gewoon duizenden huizen dadelijk zelfvoorzienender zijn geworden door een Planetpot.
9: Dit is Jong en Ondernemend.
10: Wat als jouw energie nooit meer verloren ging? In deze aflevering spreek ik met Maurice van den Ende, de jonge ondernemer achter de start-up Planetpot. Samen met zijn broer ontwikkelde hij de eerste AI-gestuurde thuisbatterij van Nederland. Deze slimme batterij slaat zonne-energie op en verkoopt overtollige stroom met winst. Hun doel? De markt veroveren en bijdragen aan een duurzame toekomst. Kunnen ze dit waarmaken? Wat is hun aanpak en wat zijn hun tegenslagen? Ik beloof je, na deze aflevering ben je volledig opgeladen. Veel luisterplezier.
9: Dit is Jong en Ondernemend.
10: Hey Maurice, wat fijn dat je er bent.
8: Ja, dankjewel Oscar. Superleuk dat ik hier mag zijn.
10: Nou, we gaan praten over jullie start-up. Jullie hebben als twee Nederlandse broers ben je een slimme
11: thuisbatterij aan het ontwikkelen, hè?
8: Ja, klopt.
11: En onder de naam Planetpot, leg even uit, wat is Planetpot?
8: Ja, wij hebben zelf samen met mijn broer hebben wij een start-up opgericht, Planetpot. En Planetpot is eigenlijk een ultraslimme thuisbatterij. En hiermee kan je jouw zonne-energie in opslaan van je zonnepanelen.
11: Voor degene die dat nog niet helemaal weten, wat kan je daar nou precies mee?
8: Ja, een thuisbatterij is een apparaat die je in huis kan hangen. En wanneer jij zonnepanelen hebt, kun je die zonne-energie die je opwekt, kun je daarin opslaan. En dan wanneer het zonnetje bijvoorbeeld niet meer schijnt, kun je die energie gebruiken om bijvoorbeeld te koken of de was te doen.
11: Voor wie is zo'n thuisbatterij interessant?
8: Ja, voor veel mensen die al zonnepanelen op een dak hebben, is dat is het heel interessant.
11: Hoe zijn jullie op het idee gekomen om zo'n thuisbatterij te maken? Twee jonge gasten, ja, hoe kom je daarop?
8: Ja, goede vraag. Samen hebben wij, met mijn broer hebben wij hiervoor eigenlijk ook al een eerder bedrijf gehad. Mountox. En dat was een platform voor elektrische auto's. Waarbij je eigenlijk alle elektrische auto's kon vergelijken en ook laadpalen. En dat hebben we toen eigenlijk in 2018 opgezet. Echt wel hard gegroeid. Bijvoorbeeld 1 miljoen websitebezoekers gehad. En toen kwamen we eigenlijk achter dat Nederland is wereldkampioen in zonnepanelen.
11: Wereldkampioen?
8: Ja, wereldkampioen. Dus echt, 1 op de 3 huizen heeft nu zonnepanelen. Dus dat gaat supergoed. En elektrische auto's. Nou, ik liep er net in de straat. Nou, je ziet er gewoon overal bijna een elektrische auto staan. Dus dat gaat ook heel goed. En toen kwamen wij erachter van, maar ja, energieopslag, daar lopen we echt nog heel erg in achter in Nederland. En hoe komt dat? En toen dachten wij, waarom gaan we niet zelf een slimme thuisbatterij maken om dit probleem op te lossen?
11: Ja, dus je had dat idee, of althans jullie hadden dat platform, dat Mountox, waarop je dus die elektrische auto's vergeleek. En jullie werden eigenlijk een soort experts op dat gebied, hè? Begreep ik van jou.
8: Ja, klopt. We hebben toen zoveel duizend klanten geholpen. En toen werden we echt wel gezien als experts op dat gebied. Ook veel samenwerking met energiepartijen zoals Engie, Van der Bon, Eneco. Op een gegeven moment weet je dan best veel van de markt.
11: Ja, nou heb je dat idee. Hè? Dat idee ontstond dus vanuit dat platform. Hoe kom je er dan achter of daar wel überhaupt behoefte zal zijn? Ik bedoel, jullie hebben niet een heel groot bedrijf achter je staan of wat dan ook. Dus hoe ben je eigenlijk van idee naar concrete uitvoering? Hoe is die stap dan gegaan?
8: Ja, we hadden met ons vorige bedrijf Mountox hadden we al zo'n 10.000 mensen die geabonneerd waren op onze nieuwsbrief. En toen dachten we, dat is natuurlijk wel echt de perfecte doelgroep die wellicht misschien ook een thuisbatterij wil. Dus laten we eens aan die mensen vragen naar welke behoeften ze op zoek waren. En toen heb ik eigenlijk een enquête gehouden. Met een aantal belangrijke vragen die we toen hebben gesteld.
11: Jullie hebben die enquête gehouden. Kan je wat belangrijke vragen of antwoorden met ons delen die jullie van ze wilden weten?
8: Ja, allereerst bijvoorbeeld of ze zonnepanelen hadden. En of ze al bijvoorbeeld elektrisch reden.
11: Ja.
8: Maar ook wat hun budget is voor een thuisbatterij. En wat ze belangrijk vonden wat een thuisbatterij moet hebben. Dus bijvoorbeeld of ze een compact formaat wilden of dat belangrijk was. Dat het in Nederland gemaakt wordt. Maar ook of een gebruiksvriendelijke app iets of is wat ze graag wilden.
11: Die enquête was er dus uit. Werkte dat een beetje? Wat waren de resultaten?
8: Ja, de resultaten overtroffen echt onze verwachtingen. Uiteindelijk hadden er 600 mensen meegedaan en de enquête ingevuld. Uiteindelijk veel mensen die dus nu een thuisbatterij nemen. Was eigenlijk hun grootste punt dat ze het doen voor financieel voordeel.
11: Het financiële voordeel?
8: Ja, het financiële voordeel. Ja. Maar wat verrasselijk ook was, dat een groot gedeelte meer zelfvoorzienend wilde worden. Zodat ze niet meer afhankelijk waren van de grote energiereuzen. Dus dat was heel bijzonder om dat te lezen. En toen uiteindelijk vroeg ik ook de belangrijkste vraag of ze er een wilden kopen.
11: ja, daar doe je het ook voor.
8: Ja, zeker. En dat wilde men. Maar liefst 300 mensen die wilden er eentje kopen.
11: En je had 600 respondenten.
8: Ja.
11: Dus, en 300 mensen gaven al aan van we zijn geïnteresseerd om er een te kopen.
8: Ja, klopt. Die wilden er een kopen. Toen dachten wij wel bij onszelf, dit was wel echt het moment dat wij dachten, hier moeten we voor gaan. gedaan. En laten we dit realiteit maken.
12: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
11: Nou, jullie sprongen dus in het diepe en je ging er echt voor. Lijkt me trouwens best een uitdaging. De ontwikkeling, de financiering. Dus echt van een idee naar het fabriceren van de thuisbatterij. Maar ik heb me natuurlijk geprobeerd in te lezen. Er zijn eigenlijk al best wat andere thuisbatterijen ook op de markt. Waarin verschillen jullie nu?
8: Ja, veel thuisbatterijen die nu op de markt zijn, die komen uit Azië. Die zijn ook vaak groot, log, ook vaak niet slim. Toen dachten wij, laten we nou eens een thuisbatterij van de grond af aan ontwikkelen. Die echt speciaal gemaakt is voor Nederlandse huizen. Dus super compact. Zodat je hem overal kan installeren, zoals op de zolder.
11: Dus wat moet ik me bij voorstellen qua formaat?
8: Ja, dus hij is ongeveer 75 centimeter hoog. Waar eigenlijk normaal bij een andere thuisbatterij zijn vaak echt grote koelkasten zowat. Dus daar moet je wel natuurlijk ruimte voor hebben om dat ergens neer te zetten in je huis. Dus daar hebben we echt heel veel slim en innovatieve dingen gedaan. Zodat we hem super compact kunnen maken. Ook één apparaat. Maar ook slim.
11: Slim, wat bedoel je met slim?
8: Ja, dus hij kan bijvoorbeeld energie verhandelen.
11: Energie verhandelen? Leg even uit wat dat betekent. Want,
8: bijvoorbeeld vandaag is het een mooie zomerse dag. Wat de PlanetPod dan doet, is dan wanneer jij nu op werk bent bijvoorbeeld, dan genereer je zonnepanelen zonne-energie. En dan laat de PlanetPod zich op met die zonne-energie. En dan wanneer je bijvoorbeeld thuis komt, is vaak de energieprijs ook duurder. Omdat iedereen gaat koken en lichten aan.
11: Ja. Veel mensen komen natuurlijk op hetzelfde moment gaan ze de elektriciteit gebruiken.
8: Ja, exact. Dus dan is ook de energieprijs duurder. Dus de PlanetPod verkoopt dan die zonne-energie van in de middag. Verkoopt die een deel daarvan op dat moment. En daarmee kan je dus best wel flinke winst halen elke dag.
11: Aan wie verkoopt hij dat?
8: Je verkoopt het dan aan de energiemarkt eigenlijk. En dat is eigenlijk een Europese markt en iedereen heeft dezelfde prijzen, zeg maar. En daar kan je dan op inspelen.
11: En daar moet ik daar ongelooflijk technisch voor zijn? Of hoe gaat dat? Ja, niet te technisch alsjeblieft, maar moet ik daar een wizard voor zijn?
8: Nee, zeker niet. De PlanetPod doet het eigenlijk helemaal automatisch. Ah. Dus je kan het gewoon zelf instellen in de app. Of je hem in de cash modus bijvoorbeeld wilt. En
11: de
8: dan,
11: cash modus?
8: Ja, de cash modus.
11: Ik weet niet wat het... Maar dat, I love de cash modus nu al.
8: Ja, dus daarin zet je hem erin. En dan gaat de PlanetPod eigenlijk zoveel mogelijk geld voor je verdienen.
11: Bij zonnepanelen is ook altijd de vraag... Ja, hoe snel verdien ik ze terug? Kan je daar iets over zeggen? Met de aanschaf van zo'n PlanetPod?
8: Ja, we zijn erachter gekomen dat hoe slimmer de batterij is... des te sneller je hem terugverdient. Dus door die het energie verhandelen kan je hem nu in ongeveer 6,5 jaar terugverdienen. Omdat onze AI-algoritme die houdt ook rekening met jouw energieverbruik. Bijvoorbeeld hoe laat je gaat koken en of je bijvoorbeeld morgen hoeveel zonne-energie je morgen gaat opwekken. En op basis daarvan maakt hij eigenlijk elke dag een oplaadplanning wat het beste is. En hoe beter je dat kan doen, hoe meer die kan afstemmen en meer energie kan verkopen.
11: Ik heb niet gevraagd nog wat die kost. Om hem terug te verdienen. Wat betaal ik voor de PlanetPod?
8: Ja, je betaalt nu voor de PlanetPod €5590. Dat is inclusief een 200 euro korting met een pre-order. En wel exclusief de BTW. Gezien je met een slimme thuisbatterij dit jaar de BTW kan terugkrijgen.
11: Oké, dus best een investering. Maar jij zegt in 6,5 jaar terugverdiend.
8: Klopt.
11: Globaal. Ja. Nou, hadden we het net al over de zomerse dagen. Dan werkt die lekker op. Maar wat gebeurt er nou bijvoorbeeld in de winter? Als we weer zo'n fijne, grijze, deprimerende Nederlandse winter hebben van een half jaar achter elkaar. Wat heb ik dan aan de thuisbatterij?
8: Ja, het mooie is dat dan vaak in de winter heb je heel veel windstroom in de nacht. En dan is ook vaak de energieprijs goedkoper. Omdat iedereen ligt te slapen en geen energie verbruikt. Dus op dat moment gaat dan de PlanetPod zich helemaal opladen met die goedkope windstroom. En dan kan je dat gebruiken dan voor je huis om daar je huis op te draaien. Maar bijvoorbeeld ook om dat stukje te verkopen. Dus eigenlijk in de winter en de zomer is eigenlijk ideaal om een thuisbatterij te nemen.
11: De veiligheid bij zonnepanelen is altijd ook een issue. Hè? Dat geldt ook voor opladers van elektrische auto's. Hebben jullie daarover nagedacht met je
8: Ja.
11: En op welke manier?
8: Zeker. Ja, veiligheid is gewoon super belangrijk. Dus we wilden ook gewoon de allerveiligste thuisbatterij. Dus daarom hebben we ook bijvoorbeeld een brandblusssysteem erin verwerkt. En wat dat doet, bijvoorbeeld in een hele unieke situatie, wanneer bijvoorbeeld een keer rook wordt gedetecteerd, dan verspreidt hij eigenlijk een vuurdovend gas. Vuurdovend gas, okay. Ja. Dus dan, ben je van zekerheid dat de plantenpot het vuur dooft. En daardoor is dit nog extra veiliger. We gebruiken ook LFP-batterijcellen. Die zijn eigenlijk van de lithium-batterijcellen het meest veilig. En kijk, dat werkt allemaal gewoon automatisch. Dus echt plug-and-play. Dus bij wijze van spreken, je schoonmoeder kan een plantenpot in huis hangen. En het enige wat hoeft te doen is in de app een modus te kiezen.
11: Je hebt ook een app erbij om te bedienen?
8: Ja, we hebben ook een app en daar kan je eigenlijk alles in bedienen. Dus ik had net al wat over die cash modus gezegd. Maar stel dat je zegt, nou, ik wil alleen mijn zonne-energie gebruiken. Dan kan je bijvoorbeeld de solar modus gebruiken. En dan,
11: solar modus?
8: Ja. En dan gebruikt de plantenpot gebruikt dan eigenlijk alleen je zonne-energie om aan je huis te voeden. Maar bijvoorbeeld ook, stel dat je op vakantie gaat. Hè, je boekt een tripje naar Ibiza. Dan kan je hem in de vakantiemodus zetten. En dan weet de plantenpot dat jij op vakantie bent. En dus minder energie gebruikt. En dan kan die dus meer energie verkopen.
11: Ja, ideaal. Hij is nog niet portable, hè? Dus hij moet nog wel thuis blijven als ik naar Ibiza ga.
8: Ja, hij is nog niet portable. Dus hij moet in huis blijven.
11: Valt mij op dat jullie in een aantal uitingen ook steeds hameren op jullie bijzondere design. Wat is er zo bijzonder aan jullie design?
8: Ja, kijk, Roe en ik kwamen erachter dat veel thuisbatterijen die je nu koopt, zien er niet echt heel gelikt uit, om het zachtjes te zeggen. Toen dachten wij, het is toch een flinke investering, hè, wat je ervoor betaalt. Waarom kan zo'n thuisbatterij er bijvoorbeeld niet mooi uitzien? Dus eigenlijk daarvoor hebben we toen gekozen van laten we de allerbeste thuisbatterij maken. En die er ook gewoon mooi uitziet. Dat je trots bent als je buren er binnenlopen en dat je hem kan laten zien. We willen echt de Apple van de thuisbatterijen worden.
11: Hoe lang doe ik nou met een volle batterij?
8: Ja, voor een gemiddeld Nederlands huis kan je eigenlijk een dag lang van energie worden voorzien. Want het mooie is, zeg maar, als jij nu zonnepanelen hebt, dan gebruik je eigenlijk maar 30% van die energie. Omdat je vaak in de middag op werk bent en niet zoveel energie gebruikt.
11: Ja, dus een gemiddeld Nederlands huishouden die panelen heeft, wekt 100% op. Maar er wordt eigenlijk maar 30% van gebruikt.
8: Klopt. En je kan ervoor zorgen dat je die andere 70% er eigenlijk in opslaat en dan 100% van je zonne-energie gaat gebruiken.
11: Hoeveel kilowatt slaat die op?
8: Nou, gemiddeld Nederlands huis die verbruikt 7,6 kilowattuur per dag.
11: 7,6 kilowatt?
8: Kilowattuur, ja. En onze thuisbatterij die heeft een 8,2 kilowattuur opslagcapaciteit. Dus daarmee kan je dus een dag lang van energie worden voorzien.
11: Oké. Okay. Als jullie nou je ideale klant zouden moeten omschrijven. We praten wel eens over wat is je persona van je bedrijf. Hoe zie je dat voor je? Heb je erover nagedacht? Hoe ziet die eruit?
8: Ja, zeker.
11: Hij of zij, moet ik zeggen, natuurlijk.
8: Ja, de mensen die we nu spreken, dat zijn toch wel echt de voorlopers. Die hebben vaak al zonnepanelen, rijden al elektrisch. Zijn echt fanatiek mee bezig met nieuwe ontwikkelingen. Hebben we ook vaak een dynamisch energiecontract al. Of zijn daarover aan het na te denken. Dus dat zijn wel echt die type mensen die nu een thuisbatterij kopen.
13: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
11: Wat ik altijd leuk vind, ook als ondernemer, probeer altijd in te schatten wat de potentie ook van jullie product is en de marktgrootte. Nou zei jij dat Nederland koploper is op het gebied van zonnepanelen. Hoeveel mensen in Nederland of hoeveel woningen liggen er op dit moment zonnepanelen? Weet je dat?
8: Jazeker. Nu zo'n 2,6 miljoen huizen hebben nu zonnepanelen op een dak.
11: 2,6 miljoen huizen. Hoeveel mensen hebben er al een elektrische auto?
8: Nu zo'n 500.000 volledig elektrische auto's rijden in Nederland.
11: En weet jij toevallig hoeveel thuisbatterijen er al verkocht zijn in Nederland op dit moment?
8: Ja, nu zo'n, naar schatting, zo'n 7.500 thuisbatterijen zijn er nu verkocht.
11: 7.500, oké. Dus daar is een markt te winnen.
8: Ja, dus dat, als je dat vergelijkt, 2,6 miljoen huizen hebben zonnepanelen en nog maar 7.500 thuisbatterijen zijn verkocht. Ja, dan heb je natuurlijk een gigantische markt die dadelijk een thuisbatterij waarschijnlijk gaat kopen.
11: Ja, ja. Jij had het net over een dynamisch energiecontract. Kan je even kort uitleggen, wat is dat precies?
8: Ja, normaal gesproken hebben veel mensen bijvoorbeeld een vast contract.
11: Ja, ik heb gewoon een vast energiecontract. En dan betaal ik, ik geloof 28 cent per kilowatt. Ja. Het hele jaar wat er ook gebeurt.
8: Klopt, ja. En met een dynamisch contract heb je eigenlijk elke uur een andere prijs. Dus vaak in de middag, zoals nu, is eigenlijk de energieprijs soms 5 cent. En dan wanneer je gaat koken is het bijvoorbeeld 28 cent. En dat is mooi, want daar kan je dan op inspelen. Dus je kan dan laden op de goedkope uren en dan ontladen of verkopen op de dure uren.
11: Ja, oké. En dat is dat in opmars?
8: Ja, dat is wel echt een opmars. De afgelopen 2 jaar is het super hard gegroeid. En zijn er nu al zo'n 260.000 huizen die een dynamisch energiecontract hebben.
11: 260.000?
8: Ja.
11: Jullie mikken dus, als ik je goed begrijp, op dat ABC'tje, panelen, auto's.
8: Klopt, ja. Dus veel mensen dus hebben al zonnepanelen, elektrische auto's en zo'n dynamisch contract. Maar ik spreek ook heel veel mensen die zeggen, nou, als ik een thuisbatterij neem, dan ga ik een dynamisch contract afsluiten. Want ja, dat is gewoon de ideale combinatie.
11: Wat is nou de reden waarom wij zo'n koploper zijn in het aantal zonnepanelen in de rest van de wereld?
8: Ja, wij volgens uit mijn hoofd, volgens mij 2004, hebben wij de solderingswet. En dat is eigenlijk, wat het is een regeling dat je... Ja, je zonne-energie opwek van je energierekening jaarlijks kan afhalen. Dus stel dat jij bijvoorbeeld 6000 kilowattuur je energierekening is en je wekt 3000 op, dan kan je die 3000 afhalen. En dat is eigenlijk een soort subsidie. Die regeling gaat er eigenlijk in 2027 vanaf. En ja, als je dus die zonne-energie niet opslaat, verlies je ongeveer 70% van die energie.
11: Ja, omdat mensen dus de 30% wel altijd zelf gebruiken.
8: Ja.
11: Dus 70% vervliegt dan.
8: Ja, dat vervliegt. En dat is natuurlijk zonde als je dat niet opslaat. Daar kan je een thuisbatterij heel mooi voor.
11: Worden er eigenlijk al thuisbatterijen verkocht in, laten we zeggen, andere landen in Europa? Duitsland bijvoorbeeld?
8: Ja, Duitsland, daar zijn ze niet aan te slepen. Hebben ze geen salderingswet meer. Dus je moet het eigenlijk ook opslaan. Anders krijg je dus niks voor je zonne-energie. En er zijn, naar mijn weten, ongeveer 1,2 miljoen thuisbatterijen totaal al verkocht. Maar ook België bijvoorbeeld, al vorig jaar 50.000. Dus daar, je ziet eigenlijk dat het toekomstbeeld gaat worden van Nederland.
11: Wat jullie dus denken is, dus als de saldering eraf gaat in Nederland, dat de behoefte aan eigen opslag toe gaat nemen.
8: Ja, de behoefte aan eigen opslag gaat veel meer toenemen. En je ziet nu al dat veel mensen daarop gaan inspelen, zodat ze voorbereid zijn op die regeling.
11: Wat mij opvalt, ook in voorbereiding op onze afspraak voor deze aflevering, er is heel veel aandacht om alles wat met het thema energie te maken heeft. Hè? Dus het opwekken van stroom. Hoe ga je ermee om? Daar kom ik vaak een term tegen. Een netcongestie. Netcongestie.
8: Netcongestie.
11: Wat is dat?
8: Ja, netcongestie is eigenlijk wanneer er te veel aanbod van energie is, maar er te weinig vraag is. Dus het energienet is eigenlijk niet in balans.
11: Dus eigenlijk piekmomenten?
8: Piekmomenten, ja. Op een mooiste zondagsdag als al die huizen staan te loeien met hun zonnepanelen, maar er eigenlijk geen energie gebruikt wordt. En dat is eigenlijk netcongestie.
11: Ja, en wat ik begreep is dat er dan steeds meer belang wordt gehecht aan het aansturen op het gebruik van de momenten. Dus de piekmomenten verdelen. Ik zie ook dat veel spelers, ook echt grote jongens, ik wil je niet ontmoedigen, maar ik wil het toch noemen, bijvoorbeeld mee bezig zijn voor een oplossing voor dit soort zaken. Een bedrijf als Vattenfall, toch niet de kleinste, die heeft zojuist een zonnestroomboiler op de markt gebracht, waarmee je vanuit je eigen energie bijvoorbeeld je verwarming kan aansturen. En er is ook soms nog wel wat kritiek op thuisbatterijen, hè, door diverse partijen. Hè, bijvoorbeeld de Zeggen ze, is het te duur? Of moet ik nog wachten? Toch te weinig opslag? Brandveilig is een van de punten die genoemd wordt. Nou, dat heb je net verteld. Enorm groot. Wat is de levensduur? Het is niet rendabel genoeg. Ja, hoe kijk jij daarnaar?
8: Ja, kijk, bij nieuwe technologieën zou je altijd zien dat er altijd deze vragen worden gesteld. Dat zag je ook bij elektrische auto's, wat wij al eerder hebben meegemaakt. Hè? In 2018, dat mensen, die elektrische auto's, dat wil toch niemand? Kan je toch niet 100 kilometer ver meer rijden? Je ziet nu eigenlijk dat ook niemand die vraag meer stelt.
11: Nou hebben jullie, neem ik aan, contact met klanten. Wat zijn nou veel gehoorde opmerkingen van klanten waarom ze het bijvoorbeeld nog niet kopen, jullie Planetpot?
8: Ik hoor wel eens dat sommige mensen bijvoorbeeld seizoensopslag willen. Ze willen een batterij dat je dan de zonne-energie kan opslaan en dan voor heel de winter dan kan gebruiken. Maar dan heb je bijvoorbeeld een zwembad nodig aan een grote batterij. Dat zijn wel dingen waar ik niet denk dat het heen gaat.
11: Nee, oké. Maar je volgt, begrijp ik in ieder geval, de markt, de opmerkingen en ook de wat kritischere noten.
8: Ja, zeker, zeker. Daar luister ik ook naar. En daar moet je gewoon, daar moet je ook op inspelen.
11: Hè? Is de thuisbatterij van jullie eigenlijk al te koop?
8: Ja, je kan nu een pre-order plaatsen. En dan krijg je de batterij volgende zomer 2025.
11: Dus hij is nu nog niet, als ik hem morgen wil hebben hangen, dat kan nog niet?
8: Nee, we zijn nu nog echt in de ontwikkeling. Daarmee kunnen we hem eigenlijk volgend jaar leveren.
11: Hebben jullie eigenlijk een soort target, een soort verkoopdoelstelling in gedachten?
8: Ja, van tevoren zaten we te denken, we zijn nog een nieuwe start-up. Thuisbatterijen zijn nog opkomend. We dachten, wat als we er 100 kunnen verkopen aan 100 verschillende mensen die we niet kennen? Dat zou toch wel mooi zijn.
11: Ja, dus 100 in eerste instantie.
8: Ja, in eerste instantie.
11: Hoe hebben jullie de Planetpot in de markt gezet? Want ik kan me voorstellen dat jullie ook niet een oneindig marketingbudget hebben.
8: Nee, zeker. Verre van. We hebben een beperkt budget. Dus we hebben creatief nagedacht. Oké, hoe kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen de Planetpot zien?
11: Ja.
8: Toen heb ik een idee bedacht dat we eigenlijk een persbericht hebben gemaakt en waarin we hebben uitgelegd over onze thuisbatterij, het verhaal, Nederlandse start-up. En dat hebben we eigenlijk verstuurd via het ANP. En daarmee hebben we toen eigenlijk ook onze...
11: Het ANP, het Algemeen Nederlands Persbureau.
8: Ja, Algemeen Nederlands Persbureau. En uiteindelijk konden daar dus mensen ook een pre-order doen met een aanbetaling van €150 om hun Planetpot te reserveren.
11: Ja, dus je hebt tegelijkertijd met het versturen van je persberichten eigenlijk ook de pre-orders opengegooid om te kijken of er überhaupt over iets over geschreven zou worden.
8: Ja, exact.
11: Hoe heeft het gewerkt? Hoe heeft je persbericht uitgepakt? Is het een beetje opgepakt?
8: Ja, het is echt ontploft. Die ochtend werden echt online artikelen geschreven over in de krant. Maar we werden ook uitgenodigd op de radio, tv, vakbladen. En echt, dat was echt bizar. 1000 mensen op onze website. Ja, dus we werden bijvoorbeeld, ik werd gebeld door die dag door het AD dat ze gelijk een artikel over ons wilden schrijven. Met ons hele verhaal. Ik liep door Utrecht en toen zag ik letterlijk een man daar met de AD, Algemeen Dagblad, te kijken naar ons Planetpot artikel.
11: Je hebt in het AD gestaan. Noem nog eens wat andere titels.
8: Ja, dus we hebben de landelijke media, dus de AD, Trouw, ook een groot artikel in de Telegraaf. Maar ook radio, bijvoorbeeld bij de NPO 1, bij Thijs van der Brink, maar ook bij BNR. Maar ook Fuck Media, Bright, De Ondernemer, Solo Magazine. Ik heb er zo nog 20 die ik kan opnoemen.
11: Nou, dat is mooi. En met een relatief weinig budget ontzettend veel aandacht. Wat heeft het jullie gebracht? Want dan sta je in al die media en alles. Levert dat nog wat op?
8: Ja, dat heeft ons echt van weinig naar heel veel gebracht. Dus veel naamsbekendheid. Dat heeft ons een vliegende start. En ook daadwerkelijk echt verkopen verkocht.
11: Kijk, dus daadwerkelijk sales gegenereerd?
8: Ja, we hoopten op 100 stuks natuurlijk. Die waren eigenlijk al meteen uitverkocht. En in totaal hebben we nu al meer dan 200 stuks verkocht in de voorverkoop.
11: En, 200?
8: Ja, 200 stuks. En die hebben allemaal €150 aanbetaald. Met een totale waarde van 1,1 miljoen euro in orders.
11: Jullie hebben 200 nu verkocht. Heb je nou een inzage over wie is de klant? Wie zijn jullie klanten? Wie kopen? Wie hebben de Planet Pot gekocht? Zit er een bepaalde draad in?
8: Ja, we waren natuurlijk heel erg benieuwd. Okay, wie zijn die 200 mensen die dus zo'n Planet Pot al hebben gekocht van onze startup? Toen hebben wij eigenlijk naar al die 200 mensen hebben een nieuwe enquête gestuurd. En om te vragen, okay, wie ben jij?
11: Dus naar de kopers.
8: Naar de kopers, ja. Inderdaad. En daar kwam bijvoorbeeld uit dat de gemiddelde leeftijd ongeveer 55 jaar hebben zonnepanelen. En ook wat echt super opvallend was. Dus ook hier weer van... Ja, de reden waarom mensen voor zo'n thuisbatterij gaan is dat ze meer zelfvoorzienend willen worden. Eigenlijk groter dan het financieel voordeel. En met die wensen willen we echt een community bouwen en men betrokken maken, zeg maar.
11: Ik kan me zo voorstellen dat bij de ontwikkeling en de realisatie van jullie thuisbatterij flink wat geld nodig is. Financieren jullie dat allemaal zelf?
8: Ja, klopt. Je hebt er vast wel de uitspraak gehoord. Hardware is hard.
11: En nee, dat... Ik ken hem niet, maar... En ook hard qua knoeten.
8: Ja, dat ook. Ja. Dus hardware kost veel geld. Ja. En eigenlijk al ons spaargeld zit erin. En we werken met hart en ziel. Werken we elke dag super hard aan met ons geweldige team van 5.
11: Oh, je hebt inmiddels ook, los van jullie, ook een mooi team opgebouwd.
8: Ja, mooi team opgebouwd van hardware en software engineers. En sinds eind 2020 zijn we hier dus al mee bezig. En volgend jaar gaan we dus die eerste honderden stuks leveren. Ja, het kost best wel wat geld om dat voor te financieren. Dus daarom zijn we nu, hebben toen besloten om in gesprek te gaan met wat angel investeerders. Die kunnen investeren in ons bedrijf. Niet alleen voor geld, maar ook voor toegevoegde waarden die ons verder kunnen helpen.
11: Ja, dus investeerders die geloven in jullie verhaal. Heb je die gevonden?
8: Ja, die hebben we. Je hebt een aantal angel-investeerders gevonden. Waaronder bijvoorbeeld Helge Kamerman en Martijn Bennis van Venture Capital Amsterdam. En met hen hebben we dus ook een plan gemaakt om te lanceren met weinig middelen. En zij hebben echt veel ervaring en netwerk om verder te groeien.
11: Wat is een angel-investeerder?
8: Een angel-investeerder is eigenlijk iemand die vaak een ondernemer of op andere manier geld heeft verdiend en dus investeert in jonge bedrijven die eigenlijk net startende zijn.
11: Oké, dus helemaal early stage.
8: Helemaal early stage, ja.
11: Oké, je hebt dus die angel investment van Venture Capital Amsterdam. Heb je daarnaast nog andere investeerders?
8: Ja, we hebben dus nog wat andere investeerders en die in een vroeg stadium zijn betrokken bij Planet Pot. De verkoop van Planet Pot gaat heel hard, maar we willen natuurlijk duizenden gaan verkopen. Dus nu zijn we ook in gesprek met wat investeringsfondsen die echt in onze visie en bedrijf geloven. En deze partijen zoeken ook echt partijen die toegevoegde waarde kunnen bieden en... ook verstand hebben van hardware. Die bijvoorbeeld ook kunnen doorinvesteren in volgende investeringsrondes.
11: Ja, dus investeerders nogmaals die niet alleen geld, maar ook toegevoegde waarde toevoegen. Want jullie verkopen straks dan een heleboel batterijen, wat je zegt. Maar, ik zat te denken, die moeten wel worden opgehangen. Daar moet een service desk worden ingericht. Garantie bij eventuele problemen. Er moet gedistribueerd worden. Het hele proces wat daarna komt. Hoe heb je

0: investeerders op dit vlak? Dus die, je zegt geld en toegevoegde waarde die je hier bijvoorbeeld bij zou kunnen helpen?
1: Ja, er zijn natuurlijk ook veel investeerders die waarschijnlijk al dit trucje een keer hebben gedaan. Hè? Van start-up naar duizenden verkopen. En hoe je dat precies goed inricht. Dus daar, dat zou natuurlijk wel mooi zijn als hun dat al hebben gedaan.
0: Wat zijn nou de prioriteiten van jullie de komende tijd?
1: Ja, we zijn nu nog dus de duizendbatterij echt aan het ontwikkelen en ook testen bij klanten. En dan zal de Planetpot uiteindelijk ook gecertificeerd worden.
0: Zodat, ja. Gecertificeerd, ja. Is dat belangrijk?
1: Ja, is belangrijk, want dan kan je hem gewoon veilig installeren in een huis. Zijn we nu ook nog eens bezig met die investeringsronde aan het ophalen. En volgend jaar de honderden stuks leveren. Ja, en natuurlijk je organisatie opschalen met specialisten die je gewoon in de hele keten kan opzetten.
0: Nou, dat klinkt alsof er behoorlijk nog lekker wat werk aan de winkel is voor jullie, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, jullie wilden het zelf, hè?
1: Ja, we wilden het zelf.
2: Dit is Jong en Ondernemend.
0: Wat zie je nou zelf samen met je broer als grootste valkuil?
1: Ja, net wat je al zei, de markt is... is heel erg opkomend. En je ziet steeds meer grote partijen er ook instappen. Je moet gewoon echt plank gas gaan. Je moet echt mega hard gaan om dit te kunnen winnen.
0: Ja, want jullie bevinden je toch als een soort kuifje in Afrika, zeg maar. Nou, totaal het verkeerde voorbeeld. Maar je bent een kleine partij tussen de grote jongens. Maar je wordt wel een partij van waarde, als ik het zo zie. De markt is in ieder geval groot genoeg.
1: Ja, de markt is groot genoeg. En we zijn er vroeg bij. En veel klanten al nu. Dus we zijn in de goede richting.
0: Wat maakt ondernemerschap voor jou nou zo de moeite waard?
1: Ja, ik vind het mooi dat je gewoon zelf de invloed hebt hoe je de toekomst voor het vormgeven. Dus dat je zelf gewoon een tof product maakt in plaats van dat je denkt, nou, ik kan het niet. Ik laat het over aan die andere grote bedrijven. Maar gewoon zelf ervoor gaat. Dat vind ik mooi.
0: Zelf ervoor gaan. Dus dat is voor jou de reden om 's ochtends je nest uit te springen?
1: Ja, zeker. Dat is de reden.
0: En voor je broer? Of kan je dat niet invullen?
1: Ik denk dat hij dezelfde reden heeft. Dat wij dat het gewoon super vet is om een tof product te maken.
0: En wat is eigenlijk de taakverdeling tussen jou en je broer? Want... Hij was natuurlijk van harte welkom geweest.
1: Ja, Roe is eigenlijk de CTO. Dus eigenlijk de eindverantwoordelijke voor alle techniek. Dus de software en de hardware. En ik ben wat meer de commerciële kant. Dus de marketing, sales en dat soort dingen.
0: Oké, dus jij moet de vervelende klusjes doen zoals hier met mij praten. Waar staan jullie over 3 jaar?
1: Wij willen gewoon de komende jaren het thuisbatterijmerk van Nederland worden. En dat gewoon duizenden huizen dadelijk zelfvoorzienender zijn geworden door een Planetpot. En hoogstwaarschijnlijk zullen we misschien ook de eerste voet zetten in het buitenland.
0: In het buitenland. Dat is ook wel een droom van jullie.
1: Ja, dat is wel een droom om het ook nog verder te brengen dan Nederland.
0: Nou, luisteren naar deze podcast veel ondernemers, ook jonge ondernemers. Ik kan me voorstellen dat jullie verhaal ook weer inspirerend is. Ook voor de luisteraar zelf. Heb jij... misschien nog een boodschap voor ze, waar ze iets mee kunnen vanuit jouw perceptie?
1: Ja, zeker. Ik ben van mening dat je gewoon in je 20e of 30e jaren moet je gewoon iets doen wat gewoon echt mega moeilijk is. Iets dat je bijna duizelig wordt, dat je van denkt van hoe de fuck ga ik dit voor elkaar krijgen? Dan merk je pas dat je echt je grenzen verlegt en ook echt groeit als persoon, maar ook ondernemer. En terugkijk van, een paar jaar geleden, dat was nog niks wat we nu aan het doen zijn. En dan heb je ook, stel dat het succes wordt of niet, je hebt er gewoon alles aan gedaan om het waar te maken.
0: Nou, mooi. In het kader van dit gesprek zou ik zeggen, ik heb er in ieder geval, los van de batterij of niet, heel veel energie van gekregen, van jouw enthousiasme. Ik wil je ontzettend danken voor het gesprek, Maurice. En ik blijf je volgen.
1: Dankjewel, Oscar, voor dat ik hier uitgenodigd was. En ik vond het geweldig om mijn verhaal over onze Planetpot thuisbatterij te doen.
3: Bedankt voor het luisteren naar Jong en Ondernemend. Graag tot de volgende aflevering.

0: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
1: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
0: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
2: Elke vrijdag van 2 tot 4.
0: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
6: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
1: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Heb je zonnepanelen? Dan kan je energierekening vanaf 2027 flink omhoog gaan. De reden? De salderingsregeling verdwijnt. Daardoor krijg je voor teruggeleverde zonnestroom straks veel minder geld terug dan nu. Volgens berekeningen van energievergelijk.nl gaat het bij veel huishoudens om honderden euro's extra per jaar. Vooral mensen met veel zonnepanelen worden geraakt. Toch blijven zonnepanelen volgens experts wel rendabel. Het verschil zit straks vooral in hoeveel stroom je direct zelf gebruikt. Bijvoorbeeld door apparaten juist overdag aan te zetten als de zon schijnt.
1: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van

0: experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is Nieuw Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: give up.
1: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
2: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Envalue heeft een nieuwe Chief Technology Officer gevonden, Daan van der Hoeven. Hij wordt verantwoordelijk voor de technologische koers van het datagedreven platform voor vastgoedadvies. Van der Hoeven werkt sinds 2021 bij het bedrijf en speelde een belangrijke rol in de digitale ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van het platform zelf. De nieuwe CTO wil met Envalue inzetten op het ontwikkelen van oplossingen die helpen om vastgoedbeslissingen beter te onderbouwen.
5: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op Nieuw Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
2: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio. Yeah.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
1: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
6: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.